0: Van harte welkom hier bij Aan Tafel Met. Vandaag mag ik twee gasten ontvangen. En dat zal zijn eerst Brechtje Loenen van het Bisdom Breda. En vervolgens priester Henjer Garcia uit het Bisdom Groningen-Leeuwarden. Nou, waarom uit twee verschillende bisdommen? Dat is omdat vanaf afgelopen zondag 6 september het WJD-kruis weer door Nederland toert. Nou, WJD staat natuurlijk voor de Wereldjongerendagen. Die Wereldjongerendagen lijken nog erg ver weg. Maar ja, ze komen toch wel in de buurt. Namelijk in 2027 zullen ze worden gehouden in Seoul in Zuid-Korea. Nou, dat is natuurlijk ontzettend ver weg. Het zal zijn in de zomer van 28 juli. Tot en met 10 augustus 2027. Maar goed, als je zegt, ik zou daar natuurlijk toch naartoe willen, of ik wil me erop voorbereiden, of op een of andere manier, ja, dan is het zeker zaak om daar ver van tevoren mee te beginnen. En dat hebben ze dus in Nederland ook bedacht. Het jongerenwerk, zeg maar, hier van de kerk, katholieke kerk. Die hebben gezegd, we gaan met het WJD-kruis door alle bisdommen heen vanaf dus 6 september... tot aan 7 november, want op 7 november dan vindt namelijk gewoon de nationale, zeg maar, katholieke jongerendag plaats in het aartsbisdom Utrecht. Daar eindigt dan ook die tour van dat WJD-kruis. Ja, Wereldjongerendagen, ze bestaan natuurlijk al heel lang. Paus Johannes Paulus II is er ooit mee begonnen, om de zoveel jaar dus een Wereldjongerendag die ergens op de wereld plaatsvindt. 2027 zijn ze dus in Seoul. Maar goed, eigenlijk over de hele wereld heen ben je daar constant. Of constant, iedere keer, ieder jaar ook wel weer mee bezig. Want ook lokaal is er dan een Wereldjongerendag, zeg maar. Maar goed, richting die grote internationale Wereldjongerendagen wordt er dus in elk bisdom weer op een eigen manier aandacht aan besteed. Dus dat kruis, dat gaat rond, blijft zo een paar dagen steeds in een van de bisdommen. Elk bisdom geeft daar op een eigen manier weer aandacht aan. En ja, het kruis is dus begonnen in het bisdom Breda, zoals ik zei. Ja, en ik heb aan de lijn Brechtje Loenen, die dus in het bisdom Breda verantwoordelijk is, meehelpt met het kruis dat daar op zondag 6 september is geweest. Brechtje, welkom in de uitzending.
1: Dankjewel.
0: Ja, nou, voordat ik jou natuurlijk ga vragen hoe was het en nou, wat kun je allemaal vertellen van het WJD-kruis, hè, hoe het ook bij jullie in het bisdom is ontvangen. Toch even kort, wie ben jij? Wat doe jij dan voor of met de jongeren in jullie bisdom?
1: Ja, nou, eigenlijk doe ik gezinspastoraat. Heb ik een aantal bisdommen gedaan. Bisdom Roermond, bisdom Den Bosch, toen naar bisdom Breda. Dat heeft ook helemaal mijn hart. Maar een paar jaar geleden ontstonden er wat verschuivingen. En hadden we vooral ook nieuwe jongeren die de kerk binnenkwamen lopen. En begon ik daarmee een priester te ondersteunen met dat werk. En kregen we daar aardig de handen vol mee. Dus nu doe ik eigenlijk allebei. Dus ook de ontvangst van het Kruis van de Wereldjongerendagen, wat de tweede keer is voor ons in Bisdom Breda. Dus eigenlijk is het zelfs het jongerenwerk. Even kijken, bij de vorige WJD, met de ontvangst van het kruis toen, min of meer van start gegaan. Toen hadden we eigenlijk het eerste grotere jongeren-event voor het bisdom.
0: Nou wil ik graag ook iets weten wat jij weet over het kruis, het WJD-kruis. Maar ik denk dat het ook goed is om daarbij te vertellen dat Nederland eigenlijk een soort van eigen kruis heeft, hè? Ja, want
1: ja,
0: er is. Ja, kun je dat iets een beetje toelichten van hoe zit dat eigenlijk met dat WJD-kruis?
1: Nou, ik heb ook even gespiekt op internet, zal maar heel eerlijk zijn. Want ik dacht dat Paus Johannes Paulus II dat kruis gegeven heeft aan de jongeren op het moment dat hij begon met de Wereldjongerendagen. Maar dat is niet helemaal zo. Dus het kruis was er eerst. Dus Paus Johannes Paulus II heeft een heel eenvoudig houten kruis neergezet bij het hoofdaltaar van de Sint-Pieter in 1983. En heeft dat toen daarna aan de jongeren toevertrouwd om rond te dragen de wereld door als teken van Christus liefde. En dat hebben ze gedaan een paar jaar. En uiteindelijk is het inderdaad met de Wereldjongerendagen, toen dat begon, is het kruis de ambassadeur van de Wereldjongerendagen geworden. Dus gaat het kruis met de Wereldjongerendagen mee de wereld over. En het gaat dan zo dat dus de afgelopen Wereldjongerendagen waren in Portugal. Mm-hmm. Dat was in 2023, als ik het goed heb.
0: Ik geloof het wel, ja.
1: Dat uit mijn hoofd. En toen hebben de jongeren uit Seoul, dus nu in 2027 zijn de Wereldjongerendagen in Zuid-Korea in Seoul. Mm-hmm. De jongeren uit Zuid-Korea, hebben het echte WJD-kruis meegenomen naar Seoul.
0: Oh.
1: Om het daar door de bisdommen te dragen en als een getuigenis en om iedereen uit te nodigen voor de Wereldjongerendagen. Maar er is nog wat bijzonders bij te vertellen, want rond 2003 heeft Paus Johannes Paulus II ook een icoon gegeven. Want hij zei, Jezus ging ook niet alleen met het kruis door de wereld, maar Maria vergezelde hem. Dus daar is ook een Maria-icoon, waarvan het origineel in Rome hangt. En die heeft een hele mooie naam, Salus Populi Romani.
0: Ja, ja.
1: Die vergezelt het kruis. Dus ook die icoon zal in Seoul of in Korea zijn, in Zuid-Korea. Ik zag inderdaad op de website een overzicht van waar het kruis en de icoon nu zijn in allerlei bisdommen in Korea met namen waar ik geen chocola van kan maken. Maar zelfs met tekens waar ik geen chocola van kan maken.
0: Ja, precies, ja.
1: Maar het bijzondere is dus dat Nederland, wij hebben dus een kopie, klinkt eigenlijk een beetje te goedkoop natuurlijk, maar we hebben een eigen kruis. Dus niet het origineel. Daarvoor moeten de volgende WJD bijvoorbeeld in Nederland gehouden worden. Maar wij hebben dus een replica, zoals dat beter heet. En die staat standaard in de Sint-Jans-kathedraal in Den Bosch.
0: Ja.
1: Die is nu naar ons bisdom gehaald, maar dat niet alleen. Voor dit jaar is het het eerste jaar dat we ook een eigen Nederlandse nageschilderde icoon van Maria hebben.
0: Oh, dus
1: die icoon, met die dus Salus.
0: Ja, Salus Populi Romani. Ja, en dat betekent inderdaad de redding van het Romeinse volk.
1: Ja.
0: Het is voor de mensen in Rome heel belangrijk, maar het is natuurlijk Maria, is voor alle katholieken de moeder natuurlijk van Christus en hun moeder.
1: Ja, even kijken hoor, want ook even kijken. Het is zo dat het origineel van die icoon hangt wel in de Maria Maggiore in Rome. Een replica van die icoon, die reist mee met het WJD-kruis, dus is in Korea. Maar wij hebben nu een Nederlandse jongere, Sarah Drent. Die heeft een heel mooie grote kopie ook geschilderd en ook een replica geschilderd voor Nederland.
0: Oh, ja.
1: En dat was dit jaar voor het eerst. Dus afgelopen 6 september was hier de ontvangst van het kruis van de Wereldjongerendagen in de Antoniuskathedraal in Breda. En de ontvangst van de Maria-icoon, die toen tijdens de eucharistieviering dus ook gezegend is, want dat was het dus ook nog niet gebeurd, mm-hmm, door Monsieur Lisette. Dus wij waren natuurlijk ook heel blij en trots. En Sarah Drent was er zelf ook bij. Dat was natuurlijk ook een heel bijzonder moment voor haar natuurlijk.
0: Komt zij toevallig uit het bisdom Breda of dat niet? Is dat... Nee, dat niet. Nee,
1: dat niet. Nee.
0: Ja.
1: Dus.
0: Heel, ja, dus en het was... ja, ja, precies. Nou, dat is sowieso al bijzonder. Hè? En inderdaad, dat kruis is, het echte kruis, is natuurlijk al de hele wereld zo'n beetje overgegaan. Want er zijn wereldjongerendagen op allerlei plekken in de wereld al geweest. Komende keer in Seoul, heel ver weg. Maar hoe was het? Kwamen er veel jongeren naartoe bij jullie op die 6e september? Hoe is dat geweest?
1: Ja. Ja, wij verheugen ons, zoals veel bisdommen ook, op sommige plekken inderdaad. Ja, wat betreft de nieuwe jongeren die vaak uit niet-gelovige of nauwelijks gelovige gezinnen komen. Dus het is al zo dat in de kathedraal in de mis om 10:30 eigenlijk al opvallend veel jonge mensen zijn die nog echt een geloofsweg gaan. Maar nu was het echt helemaal. Nu hadden we 55 jongeren uit het bisdom en van elders die mee zich opgegeven hadden. En uiteindelijk, we hadden een barbecue na de Eucharistieviering. En de barbecue, er zijn er veel meer meegekomen. Dus er waren er 70 of 80. Alles is schoon opgegaan. Echt het laatste kruimeltje stokbrood. En toen ben ik met een van de jongeren nog snel naar Albert Heijn gerend. Om iedereen nog van een lekker ijsje te voorzien. Zodat iedereen wel een vol buikje had voordat we verder gingen met het inhoudelijke programma. En, want dat was er ook nog. Monsieur Lies heeft heel mooi gesproken over het thema van Wereldjongerendagen. Houd moed, ik heb de wereld overwonnen. Dus daar heeft hij een mooie inleiding over gegeven voor de jongeren. Gewoon op het gras. Jongeren op het gras en buiten in een tentje. Dus er moest nog wel eventjes wat extra eten gegeven worden. Maar dat zijn luxe problemen, vinden wij.
0: Ja, ja. Toch? Want eerst, er was eerst een Eucharistieviering. Met ook de zegening van die icoon. En dus het
1: er ging nog wat aan vooraf. Oh. De jongeren hebben echt het kruis in processie naar de kathedraal gebracht. Dus we hebben verzameld bij het bisschopshuis. Daar hebben we met elkaar gebeden. En toen echt een processie door de binnenstad van Breda. Het kruis gedragen. En dan zie je al die mensen kijken van jongeren die met hun kruis lopen te slepen. Want het is echt wel een joekel. Hè?
0: Ja, dus
1: het
0: is, groot ding.
1: De lange mannelijk is 360 centimeter. 3 meter 60.
0: Ja.
1: Dus daar heb je echt wel 4 jongeren voor nodig. Omdat, en dan die icoon, die is ook echt wel flink hoor. Dus dat is ook geen klein ding. Dus het was echt wel een opmerkelijke stoet. En die zijn dus precies om 10:30, het begin van de Eucharistieviering, toch al volle kathedraal ingelopen met het kruis, met icoon en een mooie Eucharistieviering gevierd, waarin ook de icoon gezegend is.
0: Ja, ja, ja. En heb jij nog bijvoorbeeld van de jongeren, of misschien ook mensen die aan de kant van de weg stonden, reacties gehoord?
1: Ja, ik was een beetje manager van alles op die dag om te zorgen dat het allemaal liep achter de schermen. Dus ik ben wel meegelopen, dus dan zie je de mensen wel kijken. Dan was het wel zondagmorgen redelijk op tijd natuurlijk, dus dan is de stad natuurlijk nog niet bomvol. Maar de jongeren zijn in ieder geval, we hebben ook echt weer nieuwe jongeren ontvangen. Dus dat is ook weer heel bijzonder. Dan krijg je gewoon een mailtje van, oh, ik heb dit gevonden online, ik ben wel geïnteresseerd, kan ik komen? En mooie dag gehad. En dan verwijzen ze ook altijd weer door naar een jongere groep in de omgeving. Of bij hun plek waar zij wonen.
0: Ja.
1: Het is voor ons weer een hele fijne start geweest van het nieuwe schooljaar. En ook een moment waarop een aantal jongere groepen ook weer van start zijn gegaan. En inmiddels is het kruis alweer een bisdom doorgeschoven.
0: Ja, dat klopt, hè. Ja, ja, het is nu volgens mij in het bisdom Haarlem Amsterdam. Ja. Jij zei net van 3 meter 60. 3 meter 60, hè, lengte. Dat leg je dus niet even achter in de auto. Om te vervoeren. Of gaat dat lopend naar het volgende bisdom?
1: Nee. Dat was ook nog leuk geweest. De jongeren hebben zelf ook nog wel bedacht. Want dat vind ik wel heel mooi. Met een aantal jongeren die bekeerling zijn we al wat langer onderweg. En dan zie je ook dat zij letterlijk hun schouders eronder zetten om zo'n bijeenkomst voor jongeren ook echt tot een succes te maken. Dus ze hebben zelf ook erg lopen puzzelen van hoe halen we dat kruis uit Den Bosch. Ze hebben overwogen om het gewoon in de trein mee te nemen. Al was ik aan het twijfelen of die 3,60 meter, of dat wel gaat met al die deuren en die stang die bij de ingang van een trein. Maar we nemen gewoon de trein. Maar goed, dat ging uiteindelijk met baantjes en dergelijke niet lukken. Om de Intercity te nemen en dan misschien moet ik nog een keertje overstappen. Nee, volgens mij niet. Je hoeft niet over te stappen tussen Den Bosch en Breda. Maar zij zien zoiets dan gelijk zitten. Hè? Ik zie dan wat beren. Denk, hoe gaat dat wel goed komen? Krijg je geen ruzie met de spoorwegpolitie? maar daar hebben zij niet zoveel last van. Ze zagen het wel zitten, maar het ging niet met baantjes en allerlei dingen. Dus het moest toch even anders. Dus uiteindelijk heeft een gezin uit ons bisdom hun Fort Mondeo in de strijd gegooid. Hebben we het horizontale en het verticale deel uit elkaar gehaald. En hebben ze het... Dus het verticale deel is het langste natuurlijk. Achter in de auto gelegd. Steekt er nog een stuk uit. Maar daar hadden ze een knalroze t-shirt omheen gewikkeld. En het goed vastgelegd met ik weet niet hoe verankerd. Zijn veilig aangekomen. En afgelopen vrijdag is kapelaan Javier.
0: Yeah.
1: Ik ken hem, niet zo. Hopelijk zijn naam goed uitspreken.
0: De jongere werker van het bisdom Haarlem-Amsterdam.
1: Van Haarlem-Amsterdam. Die is vroeg naar Breda gekomen om het hier weer uit de kathedraal te halen. Dat hebben we het kruis weer uit elkaar gehaald. En die heeft het langste deel boven op het dak van zijn Volkswagen Golf, volgens mij was het, gebonden. Met een imperiaal en duct tape. En je moet wel. Dus het is wel een tour om hem te vervoeren.
0: Ja. Maar het is natuurlijk ook, ik bedoel, de grootte van het kruis draagt er wel aan bij dat als het natuurlijk in de kerk staat of als de jongeren het zelf dragen in processie, het geeft wel iets. Geeft wel iets aan. Hè? Het is niet zomaar van je hebt iets kleins in je handen. Nee, het is. Een echt groot kruis.
1: Echt een heel ding. En ook niet zomaar te tillen. Want dan dacht ik ook van, ik haal het eventjes van voor de kapelaan uit de standaard. Want die zit er ook bij. Maar nee, dat
0: gaat
1: het is echt nog wel
0: niet.
1: Een gewicht ook. Hoor.
0: Ja.
1: Die lukt dat ook niet.
0: Dus, ja. Brechtje, ik ben ook wel benieuwd. Jij zei, er was een lezing van Monsieur Lise. Het thema... Daar krijg ik direct nog wat uitleg over. Maar heeft Monsieur Lise nog iets bijzonders meegegeven aan de jongeren? Ik ben dus in woorden.
1: Altijd.
0: Ja, altijd. Hè?
1: Ja. Moet ik heel eerlijk zeggen dat ook in dat geval ik de jongeren die ook aan de slag waren, vooral wilde dat zij naar de bisschop gingen luisteren en ik in de keuken het volgende ging voorbereiden. Dus ik sloop pas helemaal op het eind aan. En wat mij ontzettend trof, was zijn getuigenis, waar hij mee afsloot ook, over zijn ziek zijn. Eigenlijk ook, dan moet ik het goed zeggen en de bisschop geen tekort doen, maar eigenlijk ook door zijn ziekte... heeft hij zoiets van, weet je, een zeker punt van, ik heb echt alles al, een stuk getuigenis van hoe hij in feite in een ontzettend diepe overgave leeft. Dat wordt natuurlijk, dat kan ik me echt voorstellen, hij leeft al in bonustijd, kun je zeggen. Mm-hmm. Het is al een ongelooflijk wonder eigenlijk. Het is vast dankzij alle gebeden van Katholiek Nederland dat hij eigenlijk er nog is. En hij beseft dat ook. En, en de diepte van de overgave aan Christus. Dat was wel, vond ik echt wel een heel bijzonder om te horen.
0: Ja.
1: Hij is eigenlijk alles al gegeven. Even kijken, hij zei erover, want ik heb het hier wel voor me, wat de toekomst brengt, dat weet ik niet. Maar wat ik wel weet, en dat was ook de kern van zijn verhaal, is dat dat nog steeds geldt. Ik wil bij Jezus horen en ik wil trouw zijn. Hè, dus, leven, dood, ik wil bij Jezus horen
0: ja,
1: en trouwen.
0: Ja.
1: Whatever dat, happens.
0: Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja,
1: doe
0: mooi.
1: Ik ook, maar het krijgt een diepte natuurlijk. En als hij dat zo, eigenlijk ook ja, zo recht uit zijn hart aan de jongeren vertelt. Dat was wel.
0: Ja, het is ook, kan ik me goed voorstellen, echt een enorme opkikker voor jongeren. Want ja, je bent in een tijd van je leven dat je keuzes moet maken, dat dingen soms helemaal niet gaan zoals je misschien zou willen als je prachtige, nou ja, prachtige ideeën hebt over de toekomst, maar het loopt heel anders. En dat inderdaad zoiets als, ja, ik wil bij Jezus horen, dat en trouw blijven, dan kun je alles aan, zeg maar. Tenminste, niet zomaar vanzelf, hè, maar het is wel, ja, dat kun je.
1: Dat is de rots waarop je staat en het is ook wel ontroerend. Ik kan geen privé dingen van jongeren vertellen. Maar ja, het is ook wel ontroerend soms hoe je ja, jongeren dan kunt proberen. Die echt in zo'n crisis zitten, weet je wel. Van een 20-jarige die we allemaal kennen. Van wat moet ik nou? En dan ja, opleiding vastgelopen. Relatie, verkering uit. Problemen thuis.
0: Ja, kan allemaal, ja.
1: Die levens, hè? En dan proberen inderdaad. Dat is heel moeilijk. Om dat dan te leven en steeds opnieuw weer terug te gaan naar Christus. Van ja, Heer, help me alsjeblieft. U bent de rots van mijn leven. Ja, dus daar probeer je ze steeds toe uit te nodigen. Het is voor hun echt heel reëel.
0: Zeker. Ja. Nou, wat fijn dat de bisschop ook zo op die manier inderdaad de jongeren heeft kunnen bemoedigen. En natuurlijk richting allereerst de Nationale Jongerendag natuurlijk op 7 november. Want dat is de tour duurt tot die tijd. Daarna Seoul, wat natuurlijk pas in de zomer 2027 is. Maar goed, daarover komt vast nog meer naar buiten.
1: Ja.
0: Brechtje, ik wil jou heel erg bedanken voor jouw tijd. En ik weet niet of je zelf misschien nog iets wil zeggen tot de luisteraars. Hè, rondom nou ja, die jongeren die zich in het geloof en misschien ook in de Wereld Jongerendagen verdiepen. Maar allereerst ook in het geloof en bij elkaar komen daarvoor. Misschien dat je de luisteraars.
1: Nou, heel graag ook echt heel veel gebed. Dus het gebeurt natuurlijk niet alleen bij ons, het gebeurt overal in Nederland. En tegelijkertijd worden die jongeren ook wel echt beproefd ook. Of ze zo nieuw in het geloof zijn op allerlei manieren. En soms verlies je er een en dat is dus heel erg. Dus of dat ze uiteindelijk toch naar een andere kerk gaan. De meeste blijven en die blijven, dat is ook zo, maar ja. Ze hebben ook wel echt strijd. En daar is ook denk ik heel veel gebed voor nodig. Om ze daarin te ondersteunen. Dus echt heel graag het gebed voor de jongeren die, die zo bekeerling zijn. En dat ze echt inderdaad Jezus mogen blijven volgen. En trouw zijn.
0: Ja, precies. Ja.
1: En trouw blijven.
0: Nou.
1: En volharden.
0: Ja. Ja.
1: Het is niet altijd makkelijk.
0: Nee, maar het is een prachtige gebedsintentie, denk ik. En nogmaals, ik wil jou heel erg danken voor je tijd. Heel veel sterkte en succes natuurlijk ook gewoon met het prachtige werk in Bisdom Breda. En tot een volgende keer.
1: Goed, dankjewel.
0: Ja, en met Brechtje hadden we het ook over de muziek die natuurlijk past bij zo'n gesprek over de Wereldjongerendagen, over het Wereldjongerendagen Kruis. En ze koos hetzelfde nummer uit als mijn volgende gast. En dat zal zijn pastoor Henja Garcia. Hij is de pastoor in de Franciscus van Assisi parochie in Assen, Zuidlaren en Rode. U hoort het al, Bisdom Groningen, Leeuwarden. En het lied dat ze beide noemen was het lied dat hoorde bij de Wereldjongerendagen. Eigenlijk in Toronto, dus dat is al heel wat jaren geleden. Maar het is echt een favoriet lied. Het komt altijd weer terug. En het is ook in Bisdom Breda gezongen, zei Brechtje op die 6e september. En dat is het lied Jesus Christ, You Are My Life. Daar gaan we naar luisteren.

0: Ja, en dat was natuurlijk het bekende lied Jesus Christ, You Are My Life. Wat bij nou zo'n beetje alle wereldjongere dagen gespeeld, gezongen wordt, gedrumd, erop gedanst enzovoort. En zoals aangegeven heb ik nu mijn volgende gast aan de lijn. En dat is Pastoor Garcia uit het bisdom Groningen-Leeuwarden. Pastoor, van harte welkom in de uitzending.
1: Bedankt. Heel graag. Fijn dat ik mag iets vertellen over de VJW Kruistoer. Daar ben ik heel blij mee. Heel goed. Bedankt.
0: Ja, want het bisdom Groningen-Leeuwarden is na, volgens mij, Haarlem-Amsterdam al aan de beurt. Daar is het op het moment, in dat bisdom. En ik heb net gesproken met Brechtje Loenen, zei je, is in het bisdom Breda eigenlijk degene die daar heeft georganiseerd. Het bisdom Groningen-Leeuwarden, het is natuurlijk, het is groot, het is uitgebreid. Hoe pakken jullie dat aan? Wil ik graag weten, maar misschien is het fijn als u, pastoor, zich wel even wil voorstellen aan de luisteraars. Wie bent u?
1: Dat zal ik even snel doen. Ik hoop dat ik het heel kort kan houden. Ik ben geboren in Venezuela, Zuid-Amerika. Ik ben de zesde kind van een familie van 8 kinderen. Ik behoor tot de neocatechumenale weg sinds mijn 14e leeftijdsjaar, denk ik. Via de neocatechumenale weg ben ik uitgezonden naar een van onze priesteropleidingen in het bisdom Roermond. En in het jaar 2016 ben ik priester gewijd. En sinds september, 12 september eigenlijk 2021, werkzaam hier in het bisdom Groningen-Leeuwarden. En met name in Drenthe, in de parochie Heilige Franciscus van Assisi. En ik doe het, ik ben bisschoppelijk gedelegeerd voor het jongerenwerk van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Dat doe ik met heel veel vruchten.
0: Ja. En ik zei het al, het bisdom is natuurlijk heel uitgebreid. Qua geografisch is het groot.
1: Klopt.
0: Maar het aantal katholieken is verhoudingsgewijs natuurlijk niet zo heel groot. Ja. Maar hoe doet u dat met de jongeren en dan vooral rondom het kruis, het Wereldjongerendag kruis, wat het bisdom dus gaat bezoeken?
1: Nou, klopt. Wij zien in de laatste jaren gelukkig ook een toename aan tieners en jongeren. En daar zijn wij ontzettend dankbaar voor, maar ook heel blij om te zien dat steeds meer tieners en jongeren de weg vinden naar de kerk, of terugkomen naar de kerk, of voor het eerst naar de kerk komen. En daarom leek het ons heel goed om vanaf vrijdag 18 september tot en met donderdag 24 september eigenlijk naar 7 verschillende parochies verspreid over het hele bisdom te gaan met het Wereldjongeren, de Kruis. Mm-hmm. We beginnen eigenlijk op vrijdagavond 18 september in Heerenveen. Daar ontmoeten de jongeren van het bisdom elke derde vrijdag van de maand. Beginnen met een eucharistieviering, daarna eten we samen en daarna is het tijd voor catechesis. En daarna zullen we alle jongeren die aanwezig zijn meenemen langs de geschiedenis van de Wereldjongerendagen. En ook vertellen wat ze daar kunnen verwachten, ervaren, beleven en meenemen naar Nederland terug. Ja. Zo te zeggen, daarna gaan wij naar Leeuwarden. Zaterdag en zondag zijn wij in Groningen. Maandag zijn wij in Bolsward. Dinsdag zijn wij in Delzij. Woensdag zijn wij in Harlingen. En donderdag zijn wij in Assen. En zo hebben wij dan een beetje de Wereldjongen, de Weje de Kruis, een beetje rondgebracht door ons bisdom. In de hoop dat heel veel jongeren in al deze vieringen aanwezig kunnen zijn.
0: Ja.
1: Hoe gaan wij dat doen?
0: Ja.
1: We gaan dus wij nemen het kruis mee in de intochtprocessie. Wij wordt het kruis naar binnen gebracht door verschillende jongeren van de parochie, maar ook van de jongerenplatform van het bisdom. En eigenlijk dan beginnen we de eucharistieviering, want dat leek ons heel passen. om de Eucharistie te beginnen. De lezing en de voorbeden zullen door de jongeren zelf verzorgd worden. En aan het einde van de Eucharistie nemen wij het kruis mee naar het parochiezaal waar we ons jongerenprogramma zullen dan verder doorzetten. En daar zullen we dus een presentatie over de geschiedenis van de Wereldjongerendagen vertellen en ervaringen uitdelen. Dat leek ons heel goed om te doen.
0: Ja, ja. En ik heb begrepen van de vorige gast dat het vervoeren van het kruis, want ik begrijp wat u vertelt, dat het eigenlijk in het bisdom zelf maakt het ook een eigen tour, als het ware, van de ene naar de andere plaats. Dat klopt. Zal nog een uitdaging zijn om het kruis te vervoeren. Of weet u al hoe dat gaat gebeuren?
1: Nou, we zijn nog steeds aan het bedenken wat het beste optie is. Maar we kregen het wel voor elkaar. Maar het leek ons inderdaad een grote uitdaging. Maar we hebben ons als het ware dus bezig gehouden met hoe bereiken wij de jongeren? Hoe kunnen we hen uitnodigen om mee te doen? Want we willen zoveel jongeren ook bij elkaar brengen om hen te enthousiasmeren. En hem aan te sporen om mee te gaan naar de Wereldjongerendagen in Zuid-Korea. Want daar gaat het om.
0: Ja,
1: om de jongeren te enthousiasmeren. Aan te sporen, aan te moedigen om mee te gaan naar de Wereldjongerendagen in Zuid-Korea. En eigenlijk om hen raad te geven om zo snel mogelijk te beginnen met geld sparen. Of activiteiten in hun eigen parochies om geld in te zamelen. Zodat ze toch wel naar de WJD in Zuid-Korea mee kunnen gaan.
0: Ja, ja. Bent u bijvoorbeeld de laatste of andere Wereldjongerendagen zelf ook meegeweest?
1: Ja. Ja. Dat is altijd een heel mooie, meer dan een beleving. Dat is een levenservaring. Dat heeft me ook als jongen, maar ook daarna als priesterstudent en als priester ontzettend goed gedaan en verrijkt. Ja. En eigenlijk ook een geweldige, mooie, positieve beeld van de wereldkerken vergader of bij elkaar met zoveel duizenden jongeren van uit alle landen van de wereld
0: bijeen, hè? Ja, verzameld
1: eigenlijk. In één en dezelfde geloof, hè? Ja. Rond de figuur van de paus die ons bij elkaar houdt, die ons aanspoort, die ons bemoedigt om te getuigen van het geloof in ons eigen land en situatie. Dat is heel mooi om te beleven.
0: Ja, ja. Ja. Ik vond mooi wat u net zei, ook van dat je de jongeren nu al als het ware een beetje voorbereidt op de dagen zelf, als ze daar natuurlijk naartoe kunnen en willen.
1: Ja.
0: Maar ook als ze weer terugkomen, want dat is natuurlijk meestal de grote uitdaging.
1: Nou, precies. En ik denk dat het ook daar zijn ook de Wereldjongerendagen voor, hè? Dat je mag merken, beleven dat je niet alleen staat in het geloof, dat er ontzettend veel jongeren zijn die ook zoals jij geloven in Jezus Christus, hè? En die willen ervan getuigen, want de hele Wereldjongerendagen is eigenlijk getuigen van het geloof, hè? In de loop van de jaren heeft de Wereldjongerendagen steeds meer vorm gekregen en eigenlijk gaat het om te getuigen, om aan de wereld te laten zien hoe de vreugde van het geloof, de blijdschap van het geloof, de hoop, de troost en zou kunnen ook zeggen het geluk dat men kan ervaren door te mogen geloven en Jezus te kunnen volgen.
0: Mm-hmm. Zeker, ja, ja.
1: En ik denk dat het ook van groot belang is voor de jongeren zelf, want eens terug in, het zijn Nederland, Italië, Spanje, Australië, Afrika, dat ze ook met vernieuwde kracht, zoals ik het noem, met batterijen opgeladen in hun eigen omgeving kunnen getuigen van wat ze ervaren, gezien en beleefd hebben in het dagelijks leven.
0: Ja, ja. En dat is altijd het thema, hè? Wat ook heel, tenminste, wat ik mijzelf weet te herinneren en ook van anderen hoor natuurlijk, is dat een thema zo sterk en krachtig kan doorwerken. En het thema van deze keer is ook wel weer heel mooi. Komt uit Johannes, hè? Ja, het komt uit Johannes.
1: Johannes 16:33. Ja.
0: Houd moed, ik heb de wereld overwonnen.
1: Nou, dat is wel geweldig, hè? Denk ik, hoop ik. En ik werk met jongeren. En ik weet dat de angsten, de zorgen van de jongeren. En vooral het willen geloven, Christus willen volgen. En toch ervaren dat ze tegen de stroom moeten ingaan. Tegen de criteria van de wereld, tegen de verwachtingen van de wereld. En dat zal ook, dat veroorzaakt ook in hen zelf heel veel spanningen, maar ook angsten soms. Gelukkig overwinnen ze het als ze Christus volgen. Maar ik denk dat het ook een geweldige, mooie thema is. Houd moed, ik heb de wereld overwonnen. En dat is heel mooi. Ook omdat we zien wat er in de wereld gaande is. Met zoveel problematieken en lijden, noem ik het. En ik hoop dat we ook mogen getuigen voor de hele wereld dat het geloof ons bij elkaar brengt, bij elkaar houdt en ons op een heel mooie, vredevolle manier met elkaar omgaan zonder ongeacht achtergrond, cultuur, land enzovoort.
0: Ja, want u zei het net, hè? Dus ook het lijden wat jongeren ervaren. Maar ik denk ook een grote leegte in deze wereld.
1: Jazeker.
0: Ja.
1: Ja. Alles hebben, alles bezitten, alles kunnen. En toch een heel grote, zoals u het ook noemt, hè? Een heel diepe, grote leegte die niemand niets kan vullen. Hè?
0: Mm-hmm.
1: En we ervaren wel dat als ze Christus ontmoeten, als ze Gods liefde ervaren, wordt die leegte daadwerkelijk ook gevuld.
0: Ja. Is het in het bisdom ook zo dat er, zoals we horen eigenlijk in Nederland, maar ook in de andere westerse landen, dat er jongeren bijna uit het niets, zou je kunnen zeggen, bij kerken, bij pastoors komen aankloppen. Is dat bij u ook het geval in het bisdom?
1: Heel veel. Ja, ik heb in de laatste, denk ik, 2 jaar, zo ongeveer 2 of 3 jaar, een stuk of, ik denk dat tussen de 20 en de 25 volwassenen mogen dopen. En het zijn tieners, het zijn jonge en het zijn wat volwassenen mensen, maar ook oude mensen die gewoon uit het niets of vanuit een bijzondere ervaring, het zijn van een teleurstelling, lijden, ziekte, mislukking, maar ook uit het oprecht zoeken naar waarheid, naar zingeving, naar leven, naar liefde, naar vergeving en opstaan willen doen in hun leven, het christendom ontmoeten op een of andere manier. Heel vaak via social media, moet ik zeggen. En dat helpt om de eerste stap te zetten naar een parochiekerk of naar een kerk. Ik ben, we hebben gelukkig mag mee, gelukkig prezen en ik ben heel dankbaar dat hier in de parochiekerk van Assen heel veel jongeren door de weekse viering, maar ook op zondag, in de vieringen aanwezig zijn, maar dat ze zich inzetten in de parochie als vrijwilligers. En we komen 2 keer om de week bij elkaar op donderdagavond. We zitten met een stuk of tussen de, denk ik, de 10. En als iedereen er is, zijn wij, denk ik, met z'n 20 zo zouden we kunnen zitten.
0: Ja.
1: En ik ben net begonnen weer met een cursus voor anders gelovigen of niet gedoopten. En de belangstelling is heel groot.
0: Ja. Mag ik eens vragen, hè? Want ik ken het ook catechumenaat. Ja. Ook toen u zelf uw roeping ontdekte en op een gegeven moment word je dus naar Nederland gestuurd, hè?
1: Klopt. Ja.
0: Wat dacht u toen? Weet u dat nog te herinneren? Want dat waren echt andere jaren.
1: Ja, dat waren andere jaren. Zonder meer, ik moet zeggen dat zonder de steun en de hulp van mijn neocatechumenale gemeenschap het heel anders was gegaan. Ik moet zeggen, ik ben uitgezonden via de neocatechumenale weg. Ik heb er zelf niet uitgekozen waar ik naartoe ging, als het ware als missionaris.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben uitgezonden tijdens een ontmoeting in Italië naar de priesteropleiding het bisdom Roermond. En natuurlijk, we hebben onze priesteropleiding, het seminarium Redentoris Mater de Kadirenkir. Mm-hmm. Maar ik ben opvangen, zou ik kunnen zeggen, door een neocatechumenale gemeenschap hier zelf in Nederland.
0: Yeah.
1: Waar eigenlijk nou een een en dezelfde geest overal in de wereld is, zoals het in de katholieke kerk ook is. En dat heeft me ook ondersteund, kracht gegeven. En in moeilijkheden, in momenten van aarzeling en van twijfels ook geholpen om over de moeilijkheden heen te kunnen kijken. En steeds weer te kunnen teruggaan naar de roeping en waarom missionaris enzovoort.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik denk dat de neocatechumenale gemeenschap zonder meer een wezenlijke rol heeft daarin gespeeld.
0: Ja, ja. Ja, want ik kan me zo voorstellen, ik weet niet, hè, voor u, ik kan niet voor u spreken, maar ik kan me het voorstellen, als je dan hoort dat je naar Nederland gaat, dat ja, ook toen nog, ja, toch een zeer, en dat is het natuurlijk nog steeds, maar zeer geseculariseerd land. Ja.
1: En ja, ik kende een beetje van Nederland, van de kerkelijke situatie in Nederland, maar niet erg geweldig goed. Mm. Zo, ik had het ook via gehoord, hè, hoe geseculariseerd het was, het sluiten van de kerk, nauwelijks roepingen, alleen maar oude mensen in de kerken enzovoort. Natuurlijk word je geconfronteerd, dat is een cultuurschok.
0: Ja, ja, ja.
1: Van Zuid-Amerika naar Nederland. Maar de spiritualiteit van de, om zo te zeggen, de spiritualiteit van de neocatechumenale weg heeft mij ontzettend veel geholpen.
0: Ja, ja, ja.
1: Nee,
0: dat kan me voorstellen. Ja, en dan om nu mee te mogen maken wat u zelf aangeeft, hè, dat er mensen uit het niets zeg maar komen, is natuurlijk zeer, daar mogen we alleen maar heel dankbaar voor zijn natuurlijk.
1: Precies, en ik moet zeggen wat ik doe in de parochies vanuit wat ik ook ontvang en beleef, het zij in de kerk zonder meer, hè, want de neocatechumenale weg is een christelijke initiatie binnen de Rooms-Katholieke Kerk. En ik moet zeggen, alles wat ik daar ervaring heb, beleefd heb, hoe mensen mij ontvangen hebben, begeleid hebben, om meegegeven hebben, mij niet losgelaten hebben, dat ze steeds weer, als ik er niet was, hebben ze gevraagd, waar ben je, hoe gaat het met jou? En dat is precies wat ik doe met de mensen die nieuw komen naar de kerk.
0: Ja.
1: Zo niet alleen maar even begroeten, zeggen welkom en hier mag je thuis voelen, maar hem daadwerkelijk vanuit het eerste ontmoeting laten zien dat ze meer dan welkom zijn. En begeleiden, afspreken, naar hun verhalen horen, begeleiden bidden en met hem proberen dan richting en dieper en grotere en mooiere ervaring van Jezus Christus te kunnen toeleven.
0: Ja, ja, ja, en dat is het. Dit is een weg, hè, die gaat, nou ja, de neocatechumenale weg, hè, die zegt het al.
1: Ja,
0: ja, maar ook voor ieder.
1: Ook het christenleven, is een weg die wij gaan. Hè?
0: Ja.
1: We zijn altijd in beweging, dat is het mooiste ook van het geloof, hè.
0: Ja, ja. En dus de jongeren, hè, voor wie nu het Jongerenkruis natuurlijk naar het bisdom komt. Kennen de jongeren elkaar in het bisdom een beetje, omdat het dan zo verspreid is? Of is het meer lokaal?
1: Nou, goede vraag. Wij organiseren als Jongerenplatform, organiseren wij verschillende activiteiten voor de tieners de hele jaar door. Hebben wij verschillende activiteiten voor alle tieners in het bisdom. En zo proberen wij de tieners bij elkaar te laten komen, met elkaar kennis te laten maken. En zo ontstaan er vriendschappen, banden enzovoort. De tieners kennen elkaar heel goed en ze helpen elkaar en bemoedigen elkaar aan om deel te nemen aan de activiteiten, tieners, tienerweekend enzovoort. Dat is heel mooi om te zien. En voor de jongvolwassenen, hebben we dan wat we noemen de roepingen, bijeenkomsten, of roepingavond noemen we dat. En dat is elke derde vrijdag van de maand. En dan komen alle jongeren vanuit het hele bisdom, komen in Heerenveen bij elkaar om de Eucharistie te vieren, samen eten en daarna ontvangen ze aan de hand van de UCAT, het catechismus van de Rooms-Katholieke Kerk en catechesis.
0: Ja. Ja, ja.
1: En zo kennen de jongeren, de jongvolwassenen, ook elkaar. Vanuit alle parochie komen ze bij elkaar in Heerenveen. Dat is heel mooi om te zien.
0: Ja, ja. Ja, ik kan me voorstellen. Oh, wat mooi. En ook belangrijk.
1: En als priesters, ja, en als priesters dan moedigen we de jongeren aan om naar de Christmasmis te gaan en naar de bijzondere vieringen in het bisdom, zodat ze ook elkaar ontmoeten en beter leren kennen.
0: Ja, ja.
1: Ik moet zeggen dat met de tieners en jongeren zien wij een grotere flexibiliteit om lange afstanden te rijden voor een eucharistieviering, voor een activiteit, voor een bijeenkomst enzovoort. En dat is ook dat geeft hoop en biedt ook extra ruimte om activiteiten te organiseren.
0: Ja. Ja, dat is natuurlijk een nieuwe werkelijkheid, hè? Dus mensen die al wat ouder zijn, die hebben misschien meegemaakt dat er altijd een kerk is in, binnen...
1: Nou, in de buurt.
0: Ja, in de buurt, op de hoek van de straat bijna, zou je kunnen zeggen.
1: Ja.
0: Maar goed, dat is niet meer zo. Fijn dat de jongeren daar zo voor openstaan. Ja,
1: ja.
0: Nou, echt heel mooi. Pastoor, ik heb nog een vraag van de luisteren altijd heel veel mensen natuurlijk naar Radio Maria. Ja, veel daarvan zijn zelf dan misschien wellicht wat ouder. Maar heeft u voor hen een speciale boodschap of een vraag voor de jongeren ook in uw bisdom? En die dan ook betrokken zijn bij die activiteit van dat kruis meedragen, ontvangen, bij de vieringen zijn en bij ook die avonden over de Wereldjongerendagen?
1: Nou, ik zou het niet anders willen meegeven wat ik probeer hier in de parochie samen met de bisschop Monsieur Cornelis en ook aan alle gelovigen in het bisdom Groningen-Leeuwarden mee te geven. De nieuwe katholieken, de jongeren die nu naar de kerk komen, komen soms zoeken iets dat we of vergeten hebben of losgelaten hebben. En soms beleven ze het, ervaren ze het, uiten ze het op een manier die we denken dat het afgelopen is of niet meer past bij deze tijd. Ik samen met Monsignor Cornelissen bleef herhalen en zeggen is: luister naar elkaar, leer elkaar waarderen en laat ons maar samen als het ware onderweg naar Jezus Christus zijn. Zonder elkaar als het ware in de weg te zitten of uit elkaar te groeien. Samen vormen wij een kerk en zoals we zeggen, oude wijn in oude zaken, nieuwe wijn in nieuwe zaken, maar toch in Jezus Christus verbonden. Zo niet uit elkaar groeien, maar steeds meer naar elkaar toe te groeien. De jongeren zijn het heden, maar ook de toekomst van de kerk. En laat ons hen dan als het ware ondersteunen, helpen, welkom heten, omarmen, ontvangen en hem aanmoedigen om die weg van Christus dan te vervolgen en te gaan.
0: Ja. Ja, want zij komen natuurlijk in aanraking met thema's die 50 jaar geleden of minder, 20 jaar geleden, niet speelden. AI bijvoorbeeld. Dus, een van de dingen. Maar bedoelt u zoiets dat jongeren dus op een andere...
1: Ja, nee, natuurlijk kijken ze met manieren om soms liturgie te vieren.
0: Oh ja.
1: Ze hebben ook andere instrumenten en wegen om het geloof ook te verdiepen en soms beter te leren kennen. En ze leren ook erover te praten, ervan te getuigen. En dat komt soms confronteren met mensen die misschien het niet zo op en hoe zouden we kunnen zeggen, niet actief, want dat is niet zo een goede woord, maar niet zo beleven zoals de jongeren het wel beleven, ervaren en uiten.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Ja.
0: Nou, prachtige oproep inderdaad om samen die weg te gaan. En ieder met zijn eigenheid, zullen we maar zeggen.
1: Ja.
0: Dus, ja. Ik wil u heel hartelijk danken. En alvast natuurlijk een prachtige week wensen. Als het kruis ook in uw bisdom rondgaat, het Wereldjongerendag kruis. Richting ook weer de Katholieke Jongerendag, natuurlijk 7 november. Ik neem aan dat u dan met uw jongeren dan ook daar naartoe gaat. Ja. En wellicht spreken we elkaar nog wel eens een keer.
1: Zeker weten. Nou, hartelijk, hartelijk bedankt. God zegen. En fijn dat ik heb iets mee mogen delen en vertellen over de het WJD kruistoer hier in ons bisdom. God zegen en wellicht tot de volgende keer.
0: Ja, zeker. Heel veel dank.
1: Graag gedaan.
0: Wij luisterden naar pastoor Garcia, die dus uitgebreid vertelde over het kruis, het Wereldjongerendagkruis, dat inderdaad in het bisdom Groningen-Leeuwarden komt. En daarmee zijn we ook gekomen aan het einde van deze Aan tafel met. Ik ga nog één lied draaien, ook van één van de Wereldjongerendagen. Dit is dan het lied dat in Krakau het lied was. 2016, 10 jaar geleden. En daarmee eindigen we deze uitzending. Heel veel dank voor het luisteren en tot de volgende keer.

Dit was Aan tafel met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, beste broeders en zusters in Christus, het is 3 uur, het moment dat Jezus stierf aan het kruis. En dan mogen we bidden, de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. Fijn dat we zo samen kunnen bidden. Ik heb de meebidder onder de knop aan de telefoon en we kunnen van start gaan. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloot in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uitteelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbegrensde goddelijke barmhartigheid, wie kan u waardig aanbidden en verheerlijken? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, gij zijt de zoetste hoop voor de zondige mens. Sterren, aarde en zee, verenig u in één loflied om eenstemmig de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid te prijzen. Amen.
0: Amen. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: priester Koos Smits heeft vanuit zijn geloof hart voor kerk en wereld en voor alle mensen die daar leven. U kunt luisteren naar getuigenissen en geloofsverhalen, bemoediging en mooie muziek. Dit is Hart voor Kerk en Wereld.
1: Beste luisteraars en bidders van Radio Maria. Een mooie dag, de zon schijnt. We gedenken de liefde van Jezus' hart. Hart voor kerk en wereld, dat komt uit zijn hart. Die stralen van licht, zoals we dat zien op de afbeeldingen van de barmhartige Jezus, zo geopenbaard aan zuster Faustina. En ook geopenbaard aan haar voorgangsters, want ik zie hen heel erg in elkaars verlengde. Margarethe Maria Alacoque, een zuster die openstond voor die liefde van Jezus en ook alles wat ze deed terug wilde geven aan Jezus. Dat is het hart van ons geloof, het hart van de Bijbel, van de kerk, van de liturgie, van de sacramenten, om de liefde van God te ontvangen, terug te geven en te verspreiden. Niemand meer is in die beweging aanwezig en een kanaal van Gods liefde dan Maria. Zij heeft volledig door haar onbevlekte ontvangenis, ook met haar openheid van hart, geluisterd naar de engel en ja gezegd tegen God met haar leven, onder het kruis, bij de verrezen Heer, met Pinksteren en ja, tot de dag van vandaag. En we gaan vandaag luisteren naar ervaringen van mensen, van onze pelgrims die eind september naar Medjugorje zijn gevlogen, gereden. En op de terugweg in de bus en op het vliegveld gesprekken gehad. Wat zijn nou jullie ervaringen, jullie belevenissen? Want dat is het geloof beleven. Dat is weten, kennen, dat moeten we leren. Beleven met het hart, met de ziel. Dat is dan vandaar komt het hart voor kerk en wereld in vuur en vlam. En dan ook met de handen, met ons leven doen. Maria is het kanaal van Gods liefde, van de barmhartigheid van Jezus. En daarvoor moet gewerkt worden. Daarvoor roept zij op in Medjugorje aan die zes zieners die nog steeds die boodschappen ontvangen. In het laatste document van de laatste commissie, nog ingesteld door Paus Benedictus en bekendgemaakt aan en door Paus Franciscus, is er toch erkenning dat het een plek is met een bovennatuurlijke genade. Echt zo in de geest van de kerk, zoals Jezus die gesticht heeft, om de mensen tot bekering te brengen, tot bidden te brengen. En dat gaan we vragen aan de verschillende mensen die met ons meegeweest zijn. En laten we beginnen met het lied, het lijflied, het Wilhelmus als het ware van Medjugorje. Gegroet, koningin van de vrede. En dat is natuurlijk wat we ontzettend hard nodig hebben. Maria zegt, bid om de vrede, want jullie mensen kunnen het niet zelf. Jullie gaan op eigen kracht de ondergang tegemoet. Jullie slepen de wereld mee, de mensheid mee. En we zien zoveel rampen in de wereld. Maria zegt, God geeft nooit op, maar je moet bidden. En je bekeren tot God, je leven in zijn dienst stellen. Welnu, Maria, wees gegroet, koningin van de vrede. Kraljitse Mira.

0: Tijdens deze zang zie ik hier beelden erbij. Opgenomen bij een jeugdfestival. Nou, duizenden, tienduizenden jongeren zijn daar achter die kerk. Dat grote veld, al die banken gericht op dat altaar. Honderden priesters en mensen op de Verschijningsberg, mensen op de Kruisberg. Ja, een ervaring die wij gedeeltelijk hebben meegemaakt. Niet zo heel veel, want het waren toen allemaal jongeren. Maar nu heel verscheiden van allerlei landen. En intussen zijn we op de terugweg en we zitten in de bus met alle geluiden van de bus en wat andere mensen. En ja, we gaan een gesprek aan. Beste luisteraars, in de bus op de grote nieuwe snelweg. Zo langs ongeveer de kust van Kroatië op weg naar het vliegveld zit ik naast
1: Astrid Epping.
0: Ja, voor de hoeveelste keer ben je nu naar Medjugorje?
1: Ik denk voor de... We hebben zitten rekenen. Ik denk dat het voor de zesde keer is dit jaar. Ja.
0: Hoe is het eigenlijk gekomen die eerste keer? Want dat is altijd het belangrijke. Ik hoor zoveel mensen zeggen, nou, voor mij hoeft het niet. En dan zeg ik altijd, ja, je moet er geweest zijn, dan weet je pas wat het is. Maar wat heeft jou dan die eerste keer bewogen?
1: Nou, kende ik Medjugorje helemaal niet. Hè. Ik was alleen bekend met Lourdes, Fatima, dat soort bedevaartse oorden. Dus ik wist helemaal niet van het bestaan van Medjugorje en ook niet van wat daar gebeurd was. Ik ben zelf geboren in 1966. In 1981 waren de eerste verschijningen. Maar ik heb daar nog nooit van gehoord. Dus ik hoorde het op een gegeven moment van iemand bij mij uit de straat die katholiek is. Die in dezelfde parochie zit. Die vertelde daarover enthousiast. En die zei, daar moet je heen. Dat is zo bijzonder. Zij was zelf daar tot geloof gekomen. Ze was helemaal niet gelovig, maar ze was ook meegevraagd met iemand om iemand te begeleiden. En ze was helemaal vol van. En eigenlijk door haar verhalen dacht ik op een gegeven moment van, nou, misschien is dat best wel een idee om eens een keer die kant op te gaan.
0: Ja, dus eigenlijk door het enthousiasme en de prachtige verhalen van anderen zeg je, nou ja, dan ga ik ook maar eens kijken.
1: Precies, ja. En ook wat mij een beetje trok is van Maria verschijnt daar nog steeds iedere dag. En die zes zieners die leven nog, die zijn nou ook vijftigers. Maar die krijgen dus nog steeds, sommigen krijgen nog steeds verschijningen. En ik dacht, nou, dat is toch wel echt iets heel bijzonders als dat waar is. Maar ja, je moet het eerst zien en dan geloven natuurlijk. Hè? Dus,
0: ja. En wat waren dan die eerste ervaringen, die eerste herinneringen?
1: Ik vond het heel bijzonder dat er zoveel mensen zaten, zoveel grote mensenmassa's die 's avonds onder de open lucht, hè, want het past allemaal niet in de kerk, dus je zit allemaal achter de kerk in tuinbanken, zit je daar, iedereen in stilte te bidden en al die priesters, tientallen priesters die dan de eucharistie uitdelen tussen het volk door. Ja, dat kennen wij in Nederland helemaal niet meer. Zoveel echt gelovigen bij elkaar. Zo devoot op een positieve manier. Hè? Dus echt vanuit het hart. Je ziet gewoon dat het niet toneelspel is, maar dat mensen echt, echt gelovig zijn. Dat maakt een enorme indruk op mij.
0: Ja, dat zie je dan gebeuren. Dat grote veld. En nou, in deze tijd van het jaar dat het wat donkerder wordt. En dan toch wat licht, wat half schaduw. En dat ze dan ook echt knielen en dan buigen en stil zijn. Ja, dat is dus echt aanwezigheid.
1: Ja, dat is echt de aanwezigheid. Ja, ja, dat zie je. Dat zie je, dat is het eerste wat je ziet. En biechten, hè, dat kennen we natuurlijk helemaal niet meer in Nederland. Dat is afgeschaft, zeg maar. Maar dus daar ben ik ook helemaal niet mee opgegroeid. Maar daar zie je priesters op stoeltjes, heel eenvoudig, buiten zitten, buiten de kerk. En dan hebben ze een bordje van in deze taal kun je bij mij biechten. Of in deze talen, sommigen hebben meerdere talen. En er staan er rijen mensen heel geduldig te wachten tot het hun beurt is. Maar echt tientallen en hele rijen mensen. En het houdt maar niet op. Het gaat door tot 's nachts Ik heb van de week 2:30 zat iemand nog te biechten te horen en er stond nog een rijtje mensen te wachten. Ongelooflijk, ja, dat.
0: Ja, dat heb ik zelf ook weer meegemaakt. Ik heb natuurlijk zelf ook uitstappen, wandelingen gemaakt. Maar ja, 3 middagen ben ik er ook gaan zitten. Ja, en ja, het houdt niet op. En dan ja, toch hele diepe gesprekken. Mensen die echt weer helemaal bij God willen zijn. Ik heb ook al iemand gehad die zei, ja, een beetje verbaasd. Maar gisteren had ik mijn laatste biecht. Maar goed, er zat dan toch nog weer iets zwart dwars. Ja, dat gebeurt daar. En de berg op. En dat heeft jou geraakt. En dat heb je verschillende keren gedaan.
1: Ja, dan, daar is dan de Potbredo. Dat is de berg waar Maria verschenen is aan die zieners. En nou ja, de eerste keer dat wij daar waren, waren gewoon op eigen gelegenheid. Dus nou ja, je bent dan aan het zoeken van waar is dat eigenlijk? En nou ja, er staan nergens bordjes en niemand spreekt Engels. Dus je zoekt een beetje een weg. En dan ga je een beetje zo'n zandweggetje door de velden heen. En dan kom je bij een berg. En dat is ongelooflijk. Dat is één partij van rotsen. En daar moet je dan overheen zien te klimmen. Het is niet te doen. En ik ben helemaal niet heel oud. Maar dus de mensen van hele hoge leeftijd zie je daar op hun knieën of op blote voeten die bergen oplopen nog. En dan denk ik van, nou, ik vind het al eigenlijk niet te doen, zo'n berg. En iedereen loopt hier naar boven. Het is heel bijzonder wat je dan meemaakt. En dan ga je naar boven en dan staat er een kruis en dan vraag je af, zou dan hier Maria verschenen zijn? En dan staat er nog een blauw kruis en dan denk je, oh, is dan daar de verschijning dan? En dus even later zie je nog een derde blauwe, nog een blauw kruis, tweede blauwe kruis. En dan, dus wij vroegen van, waar is nou Maria verschenen? Nou, dat vroegen we dan aan een vrouwtje, maar die sprak geen Engels. Dus daar krijg je ook geen antwoord op. Dus het was wel boeiend zo, ja.
0: We houden even pauze, want de bus houdt ook pauze. Zo zijn we onderweg. Tot dadelijk.
1: Ja.
0: We hebben de busstop gemaakt. We gaan gewoon door, Astrid, met het gesprek. En je was bij je eerste bedevaart hier. Je eerste trektocht en wandeltochten en je ervaringen. En dat het eigenlijk ook nog zo gewoon en zo primitief was.
1: Ja, dat vond ik vooral heel leuk. Zo'n bedevaartsoord waar alles nog puur is en simpel. En dat is het eigenlijk nog steeds. De chauffeur hier in de bus, die spreekt ook geen Engels en geen Duits. Alleen maar Kroatisch. Dus het is, de mensen zijn gewoon heel eenvoudig. En nou ja, dat straalt het ook uit. En dan kom je in zo'n bedevaartsoord en dan zoek je een beetje je weg. Maar ik heb dan in de loop van de jaren ook geleerd dat de mensen zoiets hebben van, ja, Maria leidt je wel naar wat voor haar de bedoeling is om te ervaren op dat moment. Dus toen ik daar de eerste keer kwam, ik heb helemaal geen band met Maria. En ik was ook helemaal niet bekend met het rozenkransgebed, wat daar heel intens gebeden wordt. Maar ik heb in de loop van de jaren daar zo langzamerhand ben ik daarin gaan groeien. In wat Maria is, wie Maria is. En ook in het bidden van de rozenkrans. Dus dat heb ik mogen ervaren en mogen leren. Ja. Ja.
0: En als je dan zo'n rozenkrans bidt, zo 's avonds met zo'n hele grote menigte. En dan wordt er tussendoor gezongen. Ja, dat doet dan natuurlijk wel wat.
1: Ja, het is heel indrukwekkend om met zoveel pelgrims bij elkaar te zijn. En het rozenkransgebed is voor mij vooral eigenlijk het overwegen van het leven van Jezus. Het gaat eigenlijk over Jezus. En dus per geheim kijk je naar een scène uit het leven van Jezus. Behalve dan de laatste 2 gaat over Maria. Dus van Maria die in de hemel wordt opgenomen, het lichaam, de ziel. En Maria die in de hemel wordt gekroond.
0: Ja, maar Maria in de hemel is Maria bij Jezus natuurlijk. In de volmaakte toestand.
1: Juist, dus uiteindelijk gaat het over het evangelie. Wat we ten diepste overwegen en wat we bidden samen met Maria. Mogen we die geheimen overwegen. En ja, dat is een prachtig gebed. Dat is een prachtig gebed, ja. Ja.
0: En de bergbeklimmingen, wat heeft jou dat geleverd deze keer?
1: Ik heb eigenlijk het ervaren als een, ja, als toch als een bedevaart, hè? Dus de, een soort van boetedoening of zo. Het was best wel zwaar. En de eerste keer was het nog op nuchtere maag. Morgens vroeg, in alle vroegte gingen we die bergen op. En op een gegeven moment krijg je best wel trek. Maar ja, het ontbijten is pas weer bij terugkomst beneden. En dus je gaat alle de hele kruisweg langs. En je leidt met Jezus mee die kruisweg. En ja, daar kun je, ja, ik daar kan ik mijzelf zo mee verenigen dan. Ja, dat gaat heel diep. Je bent heel diep aan het mediteren samen met Jezus. En dan alles wat je meeneemt, alles, alle personen voor wie je bidt en alle situaties waarvoor je bidt, die neem je dan mee in die lijdensweg. Dat is wat ik gedaan heb. En de tweede keer de berg op, de grote berg dan, de Kruisberg, was gisteren. Dat was 's middags. En ja, ook dat was weer op zijn eigen manier een soort van gebed. Een heel intens gebed. Dat, ja.
0: Dat is eigenlijk bidden met je lichaam.
1: Ja, bidden met je lichaam. En ik had zelfs op een gegeven moment het grapje van zingen, zeggen ze wel eens, is 2 keer bidden. Nou, de Kruisberg, dat is 10 keer bidden. Want het is echt, het is één rotsbende, een stijl. En ja, je moet echt uitkijken en heel veel concentratie hebben bij iedere stap. Het is gewoon zwaar. Dus ik denk dat het wel zo geldt, ja zeker.
0: Ik heb begrepen dat je ook een van de zieners ontmoet hebt deze keer.
1: Ja, dat was heel bijzonder. Er wordt niet van de Hoge Toren afgeblazen dat er een ziener is die zich eigenlijk ergens vertoont, zeg maar zo. Je moet echt naar de toeristeninformatie en gaan vragen van, goh, is er nog iets van een lezing of van onderwijs? Oh ja, trouwens, morgen Ivan, die gaat morgen de Rozenkrans bidden op de Verschijningsberg, was dan het verhaal. Morgenochtend om 7:00. Dus wij, nou, mooi, dat gaan we doen, daar gaan we naartoe. Dat vonden we heel bijzonder. Komen we daar 's morgens? We dachten, nou, we zijn veel te laat, want er zullen honderden, duizenden mensen zijn. En we waren er pas om 7:00. Maar wat blijkt, bijna niemand wist het. Dus er was een groepje van 20, denk ik, mensen uit Amerika. En wij met een groepje van 6, 7 Nederlanders. Wij voegden ons bij die groep. En wij stonden eigenlijk bijna met onze neus op Ivan. Dat is een van de 6 zieners. En nou, hij gaat ook heel eenvoudig. Hij heeft nog steeds hetzelfde blauwe regenjasje aan van jaren geleden. Biddend. En gaat hij de blijde geheim van de Rozenkrans de berg op. En wij gaan met hem mee en bidden dat mee. Heel bijzonder, heel bijzonder, ja.
0: Ja, en al die ervaringen is alles bij elkaar. Ja, wat eigenlijk de definitie van Medjugorje, misschien wel van alle Maria-bedevaartplaatsen is, je gaat met Maria naar Jezus toe. Hij en ja, de hemel komen heel dichtbij.
1: Ja, dat is het. Precies, de hemel komt heel dichtbij. En je wordt helemaal ondergedompeld in het hemelse gebeuren. Dat is precies wat er gebeurt. Je ervaart een stukje hemel op aarde. Ja.
0: We zijn nu in de bus op de terugweg. En ja, misschien heb je al eens even over nagedacht. Wat ga ik er nou deze keer mee doen? Ga ik er nog iets van vertellen hier of daar? Of ik ga nog wat intenser leven of bidden? Heb je erover nagedacht?
1: Ja, ik kwam hier met een bepaalde intentie. Met eigenlijk iets te doen voor de kerk. En ik ga terug met een andere intentie eigenlijk. En dat is meer een leven van gebed. Nog intenser gebed leven. Dus dat is ook gedurende deze week steeds, was dat de boodschap ook, hè? Ivan heeft dat daar ook over gesproken. Maria zegt dat heel duidelijk van bid, bid, bid. Alleen gebed kan helpen, ook om oorlogen om te keren of te doen stoppen en om de wereld te verbeteren, mensen te doen bekeren. Dat is het enige wat ons helpt en wat ons trouwens ook dichter verenigt met Jezus. Dus dat is wat ik nu mee terugneem als voornemen. En natuurlijk ga ik vallen en gaat al die voornemens, daar gaat maar een heel klein beetje van overeind blijven. Dat weet ik ook en dat weet Jezus en Maria weten dat ook. Maar het is wel mijn vaste voornemen om dat te intensiveren, zeker. Ja.
0: Ja, dus het is gewoon echt weer een hele bijzondere ervaring en een bijzondere impuls.
1: Ja, ja. Het is, brengt, je wordt het is herbronning. Je wordt weer helemaal op aarde, je wordt weer helemaal ondergedompeld. En je wordt weer met de neus op de feiten gedrukt hoe belangrijk het is. Nou, het zijn dus de vijf boodschappen van Medjugorje. Het zijn vijf dingen, hè, de vijf steentjes van David, hè, waarmee hij Goliath verslagen heeft. Dat is het gebed, de eucharistie, het bijbellezen, het biechten en vasten. En dat was precies wat Iwan vertelde op de berg, want hij is dus na het bidden, dan kom je uit bij het beeld van Maria op de berg, waar zij ook verschenen is. En een mooi wit beeld. En hij draaide zich na intens gebed om naar het publiek. En hij zei, joh, ik wil nog een paar woorden met jullie delen. En dat kwam erop neer. Hij noemde een paar boodschappen van Maria. En kwam op neer op deze vijf dingen. En vooral het gebed. Het gebed als eerste, allerbelangrijkste. En vrede. En vrede tussen God en ons. God en de mensen. En vrede tussen de mensen onderling. Dus het is aan ons de opdracht om elkaar lief te hebben. God lief te hebben. En dat is het allerbelangrijkste.
0: Nou, dat sluit eigenlijk heel mooi aan met het bestaan en functioneren van Radio Maria. Want het is een biddende radio. Het is geen programmaradio ook. Maar het is vooral ook een biddende radio. Dat is zo bijzonder. En ja, niet voor niets staat op boodschappen van de Centrale Wereldraad van Radio Maria. Of elders staat er een afbeelding van een beeld van Maria. Wat in Medjugorje gestaan heeft. Een hele mooie verschijning waar de liefde van Maria uitstraalt. Nou ja, dat gaat in Maria Medjugorje en eigenlijk alle Maria bedevaart plaatsen. Ja, en de evangelie en Jezus, alles met elkaar verbonden en dat is een vreugde. Nou, hartelijk dank Astrid en God zegen.
1: Ja, dankjewel. Ja.
0: En zo gaan we verder met de bus. We gaan nu afwisselen met muziek, want in Medjugorje hebben we elke dag eucharistie gevierd, waar we met onze eigen groep, soms kwamen er wat Belgen bij, soms ook wel eens wat andere buitenlanders. En we hadden een mooi muzikaal duo, Magnificat, Caspar en Anna-Maria. En ja, gebrekkige opname. Het is allemaal een beetje behelpen. Het is geen studio, maar dat is het mooie, het primitieve en het oprechte, het eerlijke. En dan gaan we nu luisteren naar een Ave Maria. Wat mooier dan om in zulke bedevaartplaatsen Ave Maria te zingen. Dit is Ave Maria van Caccini. En dat geeft echt prachtig.

0: Ave Maria. Je hoort het, primitief, wat hoesten. Dat is de werkelijkheid van ons aardse leven. En daardoorheen toch, waar het allemaal beperkt onvolmaakt is, dat is in de wereld, maar ook in de kerk, toch daardoorheen klinkt en zien we de schoonheid van het licht, van de zang van dit Ave Maria. En het werd gezongen in een ook prachtige, prachtige kerk, sinds 2 jaar van binnen totaal gerenoveerd. En met modern mozaïek, heel veel goudkleur, een geweldige grote Maria-afbeelding vlak achter het altaar. En van Franciscus, het kerstgebeuren van Franciscus en Franciscus onder het kruis. Het is ook van Franciscanen, net als Medjugorje, ook deze kerk. Deze kerk staat niet in Medjugorje, maar in Mostar. Een hele belangrijke plaats in de geschiedenis, 1 kilometer of 30 ten noorden, aan de Neretva. En ja, daar is heftig gevochten in die Balkanoorlog. Aan de ene kant woonden de Kroaten, de katholieken, het riviertje met die hele bijzondere brug, die toen in de oorlog ook in elkaar is geschoten. En aan de andere kant de moslims. En nu is de brug weer hersteld en wordt er gewerkt aan verbroedering van de mensen. Zijn verschillend, maar toch broeders en zusters, kinderen van die ene God. En Maria is moeder van allemaal. Zeker van christenen, van katholieken. Maar ook de moslims aanvaarden Maria als de grootste vrouw, het dichtste bij God. Zelfs boven Fatima, de dochter van Mohammed. En deze kerk van Mostar, prachtig, dit Ave Maria. We gaan naar het volgende interview. En dat is niemand minder dan de zangeres zelf, Anna Maria. Nou, beste luisteraars en bidders van Radio Maria, ik zou zeggen zangers van Radio Maria, want bij bidden hoort zingen en ja, bij Medjugorje hoort ook echt het bidden. In groot verband, vooral 's avonds, de rozenkrans, de heilige mis, de aanbidding, de kruisverering, maar ook particulier, persoonlijk, de berg op, de kruisweg. Ja, veel bidden. En ja, bij de liturgie, als het kan, mooi zingen. En ik zit nu met
1: Anna Maria Wesseling.
0: Ja, je bent wel heel erg betrokken bij de muziek deze keer. Ja, je had ook je muzikale begeleider bij je, Caspar. En nou, hoe heb je nou dit weer ervaren om hier te zingen?
1: Ja, als heel speciaal. Sowieso dat ik elke dag in de mis mocht zingen. En dan op zulke mooie plekken, sowieso in Medjugorje natuurlijk, maar ook in Mostar en in Sormancy. Hele bijzondere kerken ook. En ja, om dat te mogen doen is op zo'n prachtige plek waar je Maria en Jezus zo sterk voelt. Dat is, ja, dat was heel bijzonder.
0: Ja, het gekke is, God is overal, Jezus is overal, omgeven door Maria en de engelen en de heiligen. En toch, sommige plaatsen zijn anders als andere.
1: Ja, dat klopt. Want ook op een plek waar zo verschrikkelijk veel mensen van over heel de wereld samen bidden, daar voel je, ja, je voelt daar die aanwezigheid van Jezus en Maria heel sterk.
0: Ja, dat is eigenlijk heel bijzonder, het getuigenis van bidden. Je kunt God dan niet direct ervaren zelf, maar ja, als je bidt en je wordt opgenomen in een groep van mensen die bidden in dat gebed, lijkt het alsof God daar juist aanwezig komt. En sterker,

0: voelbaar wordt.
1: Ja, zo ervaar ik dat ook. Als je daar zo zit met al die duizenden mensen op dat plein bij de eucharistische aanbidding. Iedereen is stil terwijl daar duizenden mensen zitten. En dat is een voelbare vrede die je dan ervaart. Ja.
0: Wat zijn de gezangen die je eigenlijk het liefste zingt? En bijzonder hier dan?
1: Ja, sowieso alle Ave Maria's. En eigenlijk alle religieuze gezangen. Ik hou gewoon heel erg van zingen over God, voor God. Ik vind al die gezangen mooi.
0: Nou, dat is een grote bijdrage. En je hebt ook heel veel dankbaarheid ondervonden van de mensen. Want ja, dat raakt het hart. En vooral, wat is jouw motief om te zingen dan? Jouw diepste motief?
1: Ja, ik hoop altijd dat ik instrument mag zijn van Gods liefde. En dat ik dat... omdat ik ook zo van God hou, dat als ik zing, dat ik dat instrument mag zijn en dat die liefde door me heen stroomt om de harten van de mensen te raken.
0: Goed, er zijn dus de zangtijden. Er zijn de tijden dat je in de grote menigte meedoet. Maar je hebt ook deelgenomen aan tochten, wandeltochten, die twee beroemde bergen bestijgen, de Verschijningsberg en de Kruisberg. Wat heeft je dat gedaan?
1: Ja, dat vind ik zoiets moois, om dan samen met anderen biddend die verschillende bergen te bestijgen. En het zijn hele grote rotsen. Je moet er echt met je aandacht bij zijn en dan samen de kruisweg te bidden. Terwijl je zelf ook dat offer geeft, want het is echt wel pittig. Ja, dat is echt prachtig. Dat is zo mooi om dat samen te doen en op die manier voel je je ook een soort van gedragen door het gebed.
0: Als je dan zo een berg beklommen hebt, zowel de Verschijningsberg als de Kruisberg, dan ben je daarboven. En dan, bijzonder daarvan vind ik ook, dat je een uitzicht hebt op dat dal.
1: Ja, het is prachtig. Echt prachtig. Ja.
0: En als je daar dan zit, of staat, of knielt, bij het beeld van Maria, of dat grote betonnen kruis, wat voor ervaring heb je daar?
1: Ja, ik had een hele bijzondere ervaring bij het kruis op de Verschijningsberg. Dus dat is een houten kruis van Jezus. Ik was daar vorig jaar bij gaan zitten. En toen had ik al een hele bijzondere ervaring dat Pater Slavko, die daar jarenlang gewoond heeft. En die elke dag ook die bergen opging in gebed. En die ontzettend veel voor Medjugorje gedaan heeft. Dat die naast me kwam zitten. Die zag ik zomaar. En toen zijn we samen gaan bidden vorig jaar. En toen vroeg ik aan hem of hij een boodschap had voor de groep. En toen zei hij, bid veel. En toen liet hij me al een prachtig beeld zien van als ze bidden dat je dan... Dat elk gebed als een lichtje is wat opstijgt. Of als je meer bent in het gebed, dat het meer als een wierook is die opstijgt. Dus je kan op verschillende manieren bidden, maar hij zei bid veel. En dit jaar was ik eigenlijk gewoon helemaal neutraal naar de berg gegaan. Niet verwachtend hem weer te zien, want dat is toch wel een hele bijzondere ervaring geweest. Maar toen ik daar zat te bidden, toen kwam hij weer naast me zitten aan mijn rechterkant. En toen zei hij, hallo, daar ben je weer. Dus ik moest heel erg lachen. Ik zei, ja, daar bent u ook weer. En zo zijn we samen gaan bidden. En toen daarna vroeg ik weer of hij een boodschap had. En toen zei hij, veel meer bidden. Als je weet wat de kracht van gebed is, dan zou ieder mens veel meer bidden. En op de een of andere manier, voor mij is hij echt een heilige door hoeveel vrede hij uitstraalt. Je weet het natuurlijk nooit zeker, maar ik bedoel, hij straalt zo'n diepe vrede en zacht licht uit. Als hij dat dan zegt, dan komt dat heel diep binnen. En we hebben natuurlijk ook dat offer gedragen om die berg op te gaan. Dat is ook een manier van bidden. Dus eigenlijk kwam dat offeren en dan gewoon het bidden van gebeden, maar ook het zijn in het gebed, kwam alle drie heel mooi samen. En om daar dan met hem samen te zitten, dat was een onvergetelijke ervaring eigenlijk. Ja.
0: Ja, ik moet een beetje glimlachen, want gebed wordt wel omschreven als een soort verbinding met de hemel, met God. en als een soort tunnel. En zojuist gingen we door een tunnel. Toen dacht ik, ja, vanuit de aarde gaan we als het ware door een tunnel naar de hemel toe. En dat doen we biddend. Het wonderlijke wat je vertelt is het volgende. Maar wat zo past in de overtuiging van de kerk, dat na de dood het leven doorgaat op een hele andere of een veel mooiere, verhevenere manier. En dat de wereld hier en de wereld daar met elkaar verbonden blijft. En dat mensen die gestorven zijn actief blijven voor deze wereld. Nou, dat weten we dan van Jezus en de heiligen, maar ook gewone mensen. En ja, die Pater Slavko die zoveel gedaan heeft in Medjugorje, die is nog steeds bezig.
1: Ja, dat is echt wel duidelijk. Die is eigenlijk de hele tijd op die berg om al die pelgrims te inspireren. Of ze zich dat nou bewust zijn of niet. Hij bidt nog steeds ontzettend veel. Dat is ook waarom hij zegt dat wij meer moeten bidden. En er gaat gewoon een hele uitstraling van gebed van hem uit. Het is een hele bijzondere man. En ja, het is heel bijzonder om hem zo actief te mogen zien terwijl hij dus eigenlijk overleden is.
0: Ja, dat is het wonderlijke. Dat horen we van sommige heiligen ook heel bijzonder die na hun dood nog zo actief zijn in de wereld. En die we dan dus ook kunnen aanroepen. Ja, dat is de hele wonderlijke werkelijkheid van Medjugorje. Waarvan alle die hier komen en geweest zijn zeggen, ja, ik beleef hier de hemel op aarde. Maar dat kun je alleen beleven. En dat kun je wel vertellen, maar ja, vertellen. Nou, heb je eigenlijk altijd al verlangd hierheen te komen? Wanneer heb je eigenlijk voor het eerst gehoord van Medjugorje?
1: Al heel veel jaar geleden. Ik weet niet meer precies hoe ik daarover te horen heb gekregen, maar ik heb daar veel over gelezen ook. Het was al jarenlang een wens om hierheen te gaan. En vorig jaar dan voor het eerst. En nu de tweede keer. Het is zo'n bijzondere plek om zo samen en saamhorig voor de vrede te bidden, maar ook in vrede te bidden. Met al die mensen van over heel de wereld. Ja, het is echt wat ik gelezen heb. Het is in ervaring eigenlijk nog mooier.
0: Wat je nu eigenlijk zegt, dat kan iedereen zo teruglezen. Je kunt het zo op internet vinden, boodschappen van Medjugorje. En eigenlijk deze punten die zo, ja, zo menselijk, maar zo religieus, zo kerkelijk, zo christelijk zijn. Ja, vrede, bidden, ja, en de liefde van God. Ja, nou, dat mogen beleven. En dat heb je ook weer beleefd.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Heb je nog plannen wat je met je ervaringen gaat doen? Gaat het je nog extra stimuleren? Of?
1: Ja, ik heb heel erg het verlangen om door te gaan met zingen voor God. En dat steeds meer uit te gaan breiden zo, op de manier zoals God het wil. En om dat bidden, wat Pater Slavko zei, veel meer bidden. Om dat echt te doen. Zowel in gewoon het gebed wat je op kan pakken, zeg maar letterlijk kan bidden, zoals een rozenkransgebed. Maar ook het diepere zijn met God in de eucharistische aanbidding. Ja, gewoon dieper met God zijn.
0: Ik wens je heel veel vreugde en heel veel inspiratie vanuit deze bedevaart ook naar wat je wil in je leven. Nee, wat God eigenlijk met jou wil.
1: Ja, precies. Daar gaat het om.
0: Nou, dankjewel Annemaria.
1: Graag gedaan.
0: Nou, beste luisteraar. Ja, interview van zangeres die met hart en ziel zingt voor God. En ook om de liefde en schoonheid van God aan de mensen over te dragen. Dan gaan we luisteren naar een andere Ave Maria. Een heel beroemd Ave Maria van Franz Schubert. En dit is in de kapel van Medjugorje zelf, waar wij de meeste dagen de Eucharistie hebben gevierd.

0: Ave Maria in de aanbiddingskapel. Hele primitieve omstandigheden. Het orgel dat bromde een beetje bij de bastonen. En zomaar een cameraatje, wat mens. Maar iedereen onder de indruk. Ja, door die zang, door die muziek. Maria is daar, maar God is daar. Ik moet een beetje glimlachen. Aanbiddingskapel. Ja, het is, elke uur is het mis, dus de priester moet opschieten. En zuster, de kosteres, die ja, moet op tijd klaar zijn. Ja, het liep natuurlijk allemaal een beetje uit. Maar die zuster was zo blij, was zo onder de indruk. En dan, ze kwam ook naar Anna-Maria toe en ze was zo blij met deze muziek. Dat was zo'n opleving in die kapel. Ja, zo mooi was dat. Ja, heel bijzonder. Ja, en wat ook zo is, bij de liturgie, daar ja, heb je medewerkers. Bij deze gelegenheid van dit laatste Ave Maria was ook een priester uit Bisdom Roermond met een groep. En een priester uit India, die was ook heel stil, was erbij betrokken. Maar nog ook iets heel bijzonders te vertellen. Namelijk, ja, enkele dagen had ook een acoliet die diende. En dat was Corinne. En volgens mij zo'n jaar of 39, geloof ik. En ja, enerzijds zouden mensen zeggen, ja, dat is een vrouw met een handicap. Ja, syndroom van Down. Maar die handicap is een geweldig voordeel. Want zij, Corinne, is eigenlijk zo eenvoudig. En zij kon zo lachen, zo glimlachen. En zij was als het ware, ja, die de mensen van de groep aan elkaar bond. En deze en gene even kwam omhelzen. En ze was zo blij om te dienen als acoliet. Ze deed dat zo mooi en zo toegewijd. Het was, ja, haar handicap was een grote gave. Echt een talent. En ik dacht, nou ja, ik ga Corinne ook maar interviewen. Dus dan gaan we proberen te volgen en te luisteren. En ja, ook iets van
1: met zo'n bedevaart is altijd mooi dat er allerlei verschillende mensen meegaan uit verschillende hoeken van het land die je wel of niet kende. En die je leert kennen. En na een week dan ja, ben je een beetje familie geworden. En ja, vorig jaar heb ik haar ook al ontmoet. Een meisje, een jonge vrouw met de moeder. En jij heet?
2: Corinne.
1: En je moeder heet?
2: Gut.
1: Ja, dat is zo'n mooie naam.
2: Een bijbelnaam.
1: Een bijbelnaam, ja. Weet je, hoeveel keren zijn jullie al geweest? Want ik ken jullie van vorig jaar en van nu.
2: Ja, van nu.
1: En jullie zijn vaker geweest?
2: Ja, ik vaker geweest.
1: Maar voor mij was bijvoorbeeld heel nieuw dit jaar. Dat wist ik niet dat je dat zo kon. Maar heb jij ook mij geassisteerd bij de verschillende missen als acoliet?
2: Ja.
1: Vind je dat mooi?
2: Ik mis die nacht zijn. Ja, ik zou me helpen van priester.
1: Ja, maar als je groter bent, dan noemen ze dat acoliet. Maar je hebt ontzettend mooi geholpen. Doe je dat thuis ook?
2: Ja, van Ulft.
1: Oh, in Ulft, ja, ja. Oh, dat is wel mooi. Die pastoor, die ken ik. Die heet ook Smits.
2: Ja.
1: Ja, heel mooi. Ja, je deed het ook zo mooi. Mensen zeiden ook, je loopt zo rustig en zo met veel liefde. En nou ja, dat is eigenlijk nog, vind ik, wel het belangrijkste van een misnaar of acoliet. Niet alleen wat je doet, maar wat je eigenlijk bent. En als jij dan zo voor mij uitloopt of we gaan samen weer terug, dan ben je ook zo met je handen gevouwen, ook echt biddend.
2: Ja, met eerbied.
1: Ja, met eerbied, hè?
2: Ja, eerbied, ja.
1: Ja, en dan zeg ik, ja, dat ontbreekt toch wel eens een keer in de kerk. En dan denk ik, wat jammer. Je kunt allemaal gezellig praten, maar wees nou stil in de kerk. En dan gewoon eerbiedig en stil. Dan kan iedereen ervaren, oh, hier, dit is een plaats waar God dichtbij komt.
2: Ja.
1: Nou ja, zoals jij dat gedaan hebt, is dat echt, ja, echt, alle mensen hebben dat zo wel ervaren. Die waren er heel dankbaar voor, hè?
2: Ja.
1: En wat vind je dan het mooiste naar het altijd te dragen? Want er zijn verschillende dingen. Ja. Wat vind je dan heel mooi te dragen?
2: Ik alles mooi.
1: Alles mooi, ja, dat is ook zo. Maar dat is eigenlijk ook heel bijzonder. Als je dan... je hebt geen theologie gestudeerd, zoals vele acolieten niet. Maar dan breng je de kelk en daar zit later dan het bloed van Jezus in. En je brengt de schaal met hosties, dat is het brood. Maar na de consecratie is dat het lichaam van Jezus. Dus jij bent dan eigenlijk heel dicht bij Jezus.
2: Ja, ik ben dicht bij van Jezus.
1: Ja, dat is prachtig. Heb je ook nog veel wandelingen gemaakt, deze reis?
2: Ik van mooi hier.
1: Ben je ook nog de berg op geweest?
2: Ja, ik zelf gedaan.
1: Ging dat goed?
2: Dat ging goed.
1: Niet gevallen?
2: Nee.
1: Nou, dat is geweldig, want dat is echt, je moet heel goed opletten. Hè?
2: Opletten en lopen.
1: Ja, al die stenen en zo, daar kun je makkelijk vallen. Maar ik vond het ook heel mooi dat je zo met je moeder en met ons allemaal zo mee naar boven ging. En boven heb je ook zo'n mooi uitzicht, hè?
2: Ja.
1: Ja, nou, de berg beklimmen, misdienen en tussendoor gewoon eens lekker gezeten af en toe.
2: Ja.
1: Ook wel eens ijsjes gegeten.
2: Ook koffie gehad en ijsje gehad.
1: Ja, en ja, aan tafel ook samen doen. En ja, dat vond ik ook zo leuk net in de bus. Hier dan, dan ging je ook nog wat uitdelen.
2: Ja.
1: En ik heb van jou hele... bijzondere snoepjes gekregen. Ik had ze nog nooit zo gekregen. Waar kwamen die ook alweer vandaan?
2: Ik, mee thuis.
1: Want dat waren snoepjes, helemaal wit.
2: Ja, en er stond, het is een Lourdes.
1: Van Lourdes, hè? Snoepjes uit Lourdes.
2: Ja.
1: En er stond Maria op.
2: Ja, het is Maria op, ja.
1: Nou, dat is eigenlijk de eerste keer van mijn leven dat ik Maria snoepjes eet, zo.
2: Ja.
1: Dus ik, nou, je hebt hem nog een paar gegeven. Die neem ik heel plechtig mee naar huis. Ja. Dat is voor mij ook een reliquie.
2: Ja.
1: Nou goed, ik wil je heel hartelijk bedanken. Heel veel zegen en geluk toewensen. En gezondheid natuurlijk. En wat allemaal gaat gebeuren, weet ik niet. Maar hopelijk volgend jaar weer.
2: Ja, volgend jaar weer. Ik mik weer terug.
1: Nou, godzijdank.
2: Ja.
1: Allerbeste met je.
2: Dank je.
1: Dag.
2: Dag.
0: Nou... dat is toch wel heel bijzonder vertederend. Heel bijzonder. Ja. En dat is wat Jezus zegt. Word als kinderen. Zalig de eenvoudigen. Nou, als een toonbeeld. Het is echt mooi. We gaan weer luisteren naar die muziek die zo belangrijk is. Maria, koningin van de vrede. Gospa Maika. Nou is het wat professionele, met professionele opnames en apparatuur. Dus dat klinkt dan wat mooi. Maar we hebben net genoten van wat wij in die aanbiddingskapel met Caspar en Annemaria hebben gehoord, gezongen. En ook met ons hart meegebeden. Gegroet Maria en looft en prijst Jezus de Heer. En dat doen we samen met Maria. En... dat heet dan Gospa Maika Moya. Heel eenvoudig betekent dat Gospa, dat is eigenlijk Madonna, onze lieve vrouw. Maika, moeder, Moya, mijn moeder, onze lieve vrouw. Nou, we bidden en zingen met ons hart. En we denken aan Maria, die ook groot hart heeft voor kerk en wereld. MUZIEK

hebt geluisterd naar Hart voor Kerk en Wereld. Priester Koos Smits brengt de liefde van Christus voor zijn kerk en voor de mensen tot leven door ontmoeting en uitwisseling.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Middag verandert de studio van Radio Maria in een ontmoetingsplek voor pastoor Pieter Zimmerman en de Vrienden voor het Leven. Want Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Kinderen ontvangen catechese en gaan in gebed om dichter te groeien naar Christus. U bent van harte uitgenodigd om via de radio aan te sluiten met uw kinderen of kleinkinderen.

0: Ja, beste luisteraars, dag allemaal, kinderen thuis. Van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de Kinderkatechese, Vrienden voor het Leven. En er is niet zo'n heel groot groepje vandaag, maar Lieve, die gaat dadelijk ook nog aansluiten vanuit Frankrijk helemaal. Die komen vandaag thuis uit Frankrijk en we gaan dadelijk proberen of we die kunnen bellen. En de moeder van Lieve die heeft al laten weten dat als het lukt, dan gaan ze even langs de kant van de weg staan. En dan doet Lieve dadelijk ook mee in de uitzending. Hoe is het, mannen en vrouw? Hoe gaat het met jullie?
1: Goed.
0: Goed, dat was Maxi. En hier?
2: Goed.
0: Goed, heel mooi. Leila?
3: Ook wel goed.
0: Ook wel goed, oké. Vertel eens even. Kan het beter?
3: Ja.
0: Wat dan? Gewoon. Wil je erover praten?
3: Ja, gewoon. Ik ben een beetje moe. Maar het is ook gewoon, we hebben veel schoolwerk. We hebben gewoon veel schoolwerk op school en zo. En het is gewoon veel meer moeite op de middelbare school dan op de basisschool.
0: Ja, kom eens heel even staan. Want ik heb hier altijd een loopmicrofoon. Maar kom eens even bij de gewone microfoon staan. Vertel eens even. Want je bent net bij een nieuwe school begonnen natuurlijk. Is hard werken, begrijp ik.
4: Ja.
0: Ja. Wat moet je allemaal extra doen? Wat je eerst niet hoeft te doen?
4: Huiswerk. Maar hier zit je dan vanaf ongeveer 8 uur tot en met 4 uur of zo op school.
0: Van 8 ochtends tot 4 middags. Dat
4: ja.
0: Is wel lang, ja.
4: En dan alsnog heb je 2 uur aan huiswerk.
0: Ook nog. Ja, dat zijn wel lange dagen, ja. En wat heb je al, noem eens één ding wat je al geleerd hebt.
4: Bijvoorbeeld met Latijn moeten we woordjes uit ons hoofd. Maar dan moeten we dan... dan hebben we bijvoorbeeld pater. En dan moest je...
0: Dan zeg jij noster.
4: Ja? Pater is, moest je dan en zo. Oh, en dan moest je, of het een mannelijk, vrouwelijk of onzijdig woord is, bijvoorbeeld.
0: Dus al die rijtjes gaan leren.
4: Ja, templum, templies volgens mij. En dan, dat is onzijdig.
0: Puella. Ja, ja. Wat is puella? Ja, Yvonne is er ook bij. Yvonne is ook een vriend voor het leven. En Yvonne die wil al het rijtje van puella gaan noemen. Puella is meisje. Niet. En puella is een vrouwelijk woord natuurlijk.
4: Ja, en we
0: moeten. Hoe gaat het rijtje van puella dan?
4: Weet ik niet.
0: Puella, puella, puella, puella, puella, puella, puella, puella, puella, puella. Iets in die trant, ja. Ja. Oh, Lieve is er ook bij. Oké, dan gaan we Lieve ook even een uitzending halen. Goedemiddag, Lieve. Kun je ons goed horen? Oh, nou hoor ik jou natuurlijk niet, want ik heb geen koptelefoon. Kun je dat in de studio krijgen, Yvonne, dat wij Lieve ook horen?
5: Als het goed is, zou dit moeten werken. Hallo?
0: Hoor ze nog niet, hè?
5: Ik heb nog geen reactie.
0: Nee, oké. Nou, dan blijven we het even proberen. Dan gaan we nog even door met het Latijn van Leila. Kom nog eens even bij de microfoon staan, Leila. Kijk, jij hebt natuurlijk, jij gaat al je hele leven naar de kerk. En jij gaat ook heel vaak naar kerken waar Latijn wordt gebruikt. Dus eigenlijk is het voor jou appeltje eitje, toch?
4: Ja, maar sommige dingen op school zijn anders dan in de kerk.
0: Oh ja, dat is wel waar. Ja.
4: Dat is wel vervelend.
0: Ja. Ik heb vroeger ook Latijn gehad op school. En dan zeiden ze altijd, je hebt schoollatijn en kerklatijn. En dan vonden ze altijd dat wij het schoollatijn moesten leren. Want we zaten op school. En dat klonk dan heel anders. Ja, en daarna werd ik priester. En toen moest ik dat schoollatijn weer afleren. En moest ik het kerklatijn gaan leren.
4: Ja, dus dat is wel een beetje vervelend. Dat ik, de reden waarom ik Latijn doe is omdat ik wil gaan zingen in de kerk.
0: Oh ja.
4: Maar
0: dan moet je het wel op zijn kerklatijns uitspreken.
4: Ja.
0: Ja. Weet je wat ze altijd anders hadden bijvoorbeeld? Als je een C hebt in het Latijn, dan is dat heel vaak ja, een K inderdaad, een K. Maar soms is het ook een S, hè?
4: Ja,
0: kijk maar eens naar het bordje als je naar het dorp of naar een stad toe rijdt. Dan staat er altijd centrum, hè? Schrijf je met een C, maar dan spreek je uit als een S, hè? Maar vaak is het ook een K. Maar als wij het zingen in de kerk, dan zeggen we altijd tje. Kun je een voorbeeld geven?
4: Chelis.
0: Juist, inderdaad, heel goed. Regina Caelis bijvoorbeeld. Hè? Regina is koningin en Caelis is inderdaad van de hemel. En dan zeg je tje. Maar dan zeggen ze dus op school, als je dat gaat leren Caelis. Op school, dan zeggen ze Caelis of Caelis.
4: Ja, mijn juffrouw, die, ja, dus dat hebben wij, dat leren wij dan. Dus ik vond het, dus, maar het is gewoon letterlijk altijd, de C is altijd de K. Dus dan bijvoorbeeld is het dan, als je circus in het schoollatijn uit moet spreken, is het kirkus.
0: Kirkus, ja.
4: Kirkus.
0: Wel raar, hè?
4: Ja.
0: Of de belangrijke filosoof Cicero. Dan zeggen ze in het schoollatijn Cicero.
5: En weet je wat?
0: Cicero, ja. En weet je wat Cicero betekent? Dat heeft namelijk ook een betekenis. Dat betekent kikker echt. En weet je waarom dat was? En dan zijn we een hele les Latijn aan doen, dat is ook leuk. Dat was omdat die meneer, Kikero, zo heette die, dat was zijn achternaam. Of zo werd hij genoemd, kan ik beter zeggen. Dat was eigenlijk meer zijn bijnaam. En die had een flinke vrat op zijn wang zitten. En die leek een beetje op een kikker echt. En daarom noemden ze hem allemaal Chichero of Kikero. Nou, dus weet je dat ook weer. Kun je dat morgen tegen je juf gaan vertellen?
4: Kikker.
0: Ja. En dan zegt zij, je moet het wel goed uitspreken.
4: En, ja. En met Frans... ze hebben allemaal al best wel lang, omdat ik nu in België woon, ze hebben allemaal al Frans gehad.
0: Oh, natuurlijk, ja.
4: Dus ik...
0: Is dat de tweede taal waar jij nu woont? Spreekt iedereen daar ook Frans, of niet? Of is het toch meer Nederlands?
4: Heel veel mensen, wel meer Nederlands, maar heel veel mensen, gewoon iedereen kan zich al gewoon, kan gewoon het verstaan.
0: Kan
4: en
0: zich
4: ik
0: wel redden,
4: versta
0: ja.
4: er gewoon niks van eigenlijk. Nee. Maar gewoon de eerste schooldag, nee, de derde schooldag of zo, kwam die mevrouw binnen van, ja, en allemaal zo van, as je voelt, en allemaal gewoon helemaal...
0: Dat is al super gezellig te doen in het
4: ja,
0: Frans.
4: En ik
0: en jij zelfs een Brabant, zo zende jij? Of niet?
4: Ik zeg zo, ik weet niet wat hij... ik kan nog geen Frans. Dus hij zei zo, oh ja, we bouwen het rustig op. Dus even later, want we moesten een naamrondje in het Frans doen. En dan met je hobby's, hoe oud je bent, je broers en zussen. Dus ik wil dan in het Nederlands beginnen. Nee, het is geen Nederlands, Lela, het is Frans.
0: Oh, ja.
4: Wel Frans spreken. Dus ik stond er zo, het enige wat ik kon zeggen was je m'appelle Lela.
0: Je m'appelle Lela? Of niet? Zo toch?
4: Ja.
0: Maar Lela, heb je als ons aan ons verteld, betekent eigenlijk nacht, toch? In het Hebreeuws. Je kunt ook zeggen, je m'appelle nuit in het Frans.
4: Je m'appelle
0: dan snappen ze er misschien niks van, maar dan kun je het daarna gaan uitleggen. Ja. Want dat betekent Lela, heb je wel eens verteld.
4: Ja, en hoe heet het? Oh ja, ik weet ook wat het Nox.
0: Ja, Nox.
4: En dan heb je...
0: Dat is Latijn, hè?
4: Ja, dan heb je...
0: En wat is Nox in het Latijn dan?
4: Nacht.
0: Ja,
4: ook.
0: Nacht ook, ja.
4: En dan heb je... dan schrijf je het eigenlijk als... Ik weet niet. Maar dan schrijf je het anders ook op Noctis.
0: Ja, ja, ja, klopt.
4: Heel raar allemaal.
0: Jongen, jongen, je geeft ons wel even goede lessen hier. Ja.
4: Ja.
0: Nox schrijf je dan normaal met een X. Maar als je het inderdaad gaat vervoegen, zo heet dat dan wordt het een C. Ja, Noctis bijvoorbeeld. Ja,
4: ja.
0: Ja. Jongen, jongen, nou dan gaan we nog veel van jou horen, Lela. Wel heel mooi dat je dat allemaal gaat doen. Hou je wel een beetje van talen of niet? Je kon wel nu al meteen wat kiezen, al meteen vanaf het eerste jaar. Ik zeg wel vaker tegen ouders die bij mij komen met kinderen die gedoopt worden, dan zeg ik wel vaker van met het geloof is het eigenlijk net als met een taal. Want sommige ouders die komen wel eens met hun kindje naar de kerk, maar die zie je dan bijvoorbeeld heel weinig. Die zie je misschien alleen een keer met Kerstmis. En dan zeg ik wel eens, ja, als je een taal wil leren spreken, Maxi, als je een taal wil leren spreken, ja, dan is het niet voldoende om één keer per jaar één dagje naar dat land toe te gaan. Stel dat Lela één keer per jaar naar Parijs toe gaat, dan kun je niet in de volgende les met Frans helemaal rustig meebabbelen met iedereen. Dus het beste is dat je elke dag bezig bent met de taal. Ja, dat geldt voor Frans, dat geldt voor bijvoorbeeld voor Latijn. Maar ja, dat is een beetje moeilijk, want er wordt nergens meer gesproken, behalve in de kerk dan. Maar dat geldt ook voor ons geloof. Dus je moet eigenlijk elke dag bezig zijn met het geloof. En daarom zeg ik al tegen de ouders. Ja, als je wil dat je kind die taal van het geloof gaat spreken, moet je er dag in dag uit mee bezig zijn. Zodat het voor dat kindje is alsof hij in een land woont waar de taal van het geloof wordt gesproken. Snap je? Ja. Oké. Okay. Jongens, we hadden van de week weer twee hele bijzondere dagen voor onze kerk. Ik weet niet of jullie dat hebben meegekregen. Maandag en dinsdag. Twee dagen die ook wel met elkaar te maken hebben. Het heeft iets te maken met wat we ook altijd natuurlijk in het voorjaar vieren, Pasen. En dan nog iets duidelijker, iets specifieker met Goede Vrijdag. Wat herdenken we ook alweer op Goede Vrijdag? Dat is eigenlijk een makkelijke vraag, dat weten jullie allemaal wel. Ja, Lela?
4: Dat Jezus dood was.
0: Precies, de kruisdood van Jezus, dat hij sterft aan het kruis. Dat hij dood is, hè, dat doen we meer op Stille Zaterdag. Hè, dan gaan we waken bij zijn graf. Maar op vrijdag dat hij is gestorven. Lela?
4: Was het Allerheilige en Allerzielen? Nee, toch?
0: Nee, die komen nog. Die komen over een tijdje. Misschien dat Lieve het weet. Is Lieve in de uitzending of is het nog niet gelukt?
5: Nou, we gaan eventjes proberen. Maar...
0: Moeten we het anders dus via de mobiele telefoon proberen? Dat ik de telefoon aanzet. Ik weet niet of dat kwaliteit dan heel goed is. Maar ik kan het eens even proberen.
5: Okay,
0: dan ga ik even...
5: Afbreken. maar het is volgens mij
0: niet. Oké, okay. Nou dan ga ik even de moeder van Lieve bellen. Ik hoop dat ze nu zit te luisteren naar de uitzending, want dan weet ze dat ik ze nu ga bellen.
1: En dan weet ze dat ik lief ben.
0: Even kijken. Dan moet ik wel even goed kijken. Yvonne.
3: Ik kan ze wel bezighouden.
0: Ja, ik heb er heel wat in de telefoon staan. Even zoeken.
3: Ik kan wel even praten met de luisteraars.
0: Ja. Ja, Leila, vertel jij nog maar even wat meer. Dan ga ik tegelijkertijd even het nummer van de moeder van Lieve opzoeken.
4: Oké. Okay.
0: Ja, nou maak maar eens een mooie uitzending. Ja. Want...
4: Nou, we hebben ook, godsdienst op school. En daar gaat eigenlijk echt nergens over. Maar ik en de pastoor hebben al de vorige afzending afgesproken. Wij gaan bidden voor mijn godsdienstdocent. Dat ze leukere, betere lessen gaat geven. En dan bijvoorbeeld niet over al die onzin goden, al die nep goden, die verzinsels. En dan gaan we het echt hebben over de echte God.
5: Want Leila, mag ik jou vragen? Zit jij op is het een katholieke school of is het gewoon een openbare school?
4: Het is een mooie school. hij heet Sint Aloysius. Maar het probleem is zeg maar een beetje van het Sint Aloysius is... Het was ooit eerst heel katholiek en dan is het elke keer afgebouwd. Want toen kwamen er ook moslims en zo naar... Ja,
5: ja. Ja.
0: Dus even, Lieve is inmiddels ook in de uitzending. Dag Lieve. Zeg eens even iets, want ik ben benieuwd of de verbinding heel goed is of niet. Even gaan we even luisteren. Nee, het was niet zo'n goede verbinding.
5: Nee, nee.
0: Nou, dan ben ik bang dat we het vandaag toch zonder Lieve moeten doen. Dan hopen we wel dat ze natuurlijk blijft luisteren naar de uitzending. Ja, ik hoorde dat jullie het net hadden over de school van Leila, toch? Is dat nou een katholieke school of niet?
1: Ja.
0: Ja?
4: Maar ik zei mwah.
0: Ja, mooi.
4: Hij is zeg maar zo, het is van een kogge, dat is dan zeg maar, die heeft allemaal scholen. En de eentje Sint Aloysius, Sint Maria, Sancte Maria, Sint Jozef, Sint Dimfna en Sint Dimfna College.
0: Klinkt allemaal heel katholiek.
4: Ja, maar het is
0: ze doen
4: niet
0: er niet
4: zo.
0: Zoveel mee. Nee. Jongens, ga nog maar even weer zitten. Want, ja, ik probeerde net Lieve te bellen, maar dat lukte niet helemaal, dat geeft niet. Ik ging vertellen over twee bijzondere dagen die we hebben gehad. Afgelopen maandag. Het was een dag die lijkt een beetje op Goede Vrijdag, want dat was namelijk het feest van kruisverheffing. En wat betekent dat? We hebben één keer per jaar een speciale feestdag waar we God bedanken voor het Heilig Kruis van Jezus. Jullie weten, het Heilig Kruis, ja, daar heeft Jezus natuurlijk ontzettend veel pijn aan geleden. Dus dat is aan de ene kant niet mooi natuurlijk. Maar omdat hij door die pijn en door zijn dood ons heeft verlost, is het kruis toch wel iets heel moois geworden eigenlijk. En daarom vieren we één dag per jaar, heel speciaal, de feestdag van het Heilig Kruis. En dat is al een heel oud feest in onze kerk. Want dat werd namelijk vroeger altijd gevierd, zo is het eigenlijk begonnen, op de dag dat de kerk is ingewijd, die is gebouwd op de plaats waar Jezus is gekruisigd. Waar is Jezus gekruisigd? Wie weet dat? Waar is Jezus gekruisigd? Weet jij dat, Maxi? Was dat in... waar was dat? In Frankrijk? Nico, kom eens even bij de microfoon staan.
1: Ik stak mijn vinger
0: niet
1: op.
0: Nee, maar ik wijs je toch aan. Nico zegt, ik stak mijn vinger niet op. Ik denk, dan ontspring ik de dans. Maar kom toch eens even staan. We beginnen even met...
1: Ik ga naar de
0: wc. Ja. Weet je misschien in welk land Jezus leefde? Als ik het zeg, dan weet je het wel hoor. Hij wordt namelijk ook wel eens genoemd de koning van de Joden. En waar wonen de Joden in?
1: Israël.
0: Ja, goed zo. Israël. Dus Jezus woonde in Israël. En wat is nou de hoofdstad, Nico, van Israël? De hoofdstad van Israël. De belangrijkste stad voor de Joden. En later ook een hele belangrijke stad voor ons natuurlijk. Want Jezus is daar gekruisigd. Hij is daar gestorven en hij is ook weer opgestaan uit de dood. Kom maar staan even, Leila.
1: Calvarië,
0: ja. Calvarië ligt in die stad, dat klopt. Maar dat is niet de naam van de stad.
4: Weet het? Was dat dezelfde plek waar hij is geboren?
0: Ja, ietsje harder, als versta ik je niet.
4: Was hij dezelfde plek als waar hij was geboren?
0: Nee, waar is hij geboren?
4: Bethlehem.
0: Waar heeft hij vooral geleefd, 30 jaar lang?
4: Jeruzalem.
0: Nee, die vraag, daar komen we dadelijk op. Waar heeft hij geleefd? Hij is geboren in Bethlehem. Hij heeft vooral bij Jozef en Maria geleefd in Naza.
4: Red.
0: En hij is gestorven in?
4: Jeruzalem.
0: Juist, in Jeruzalem. Jeruzalem is de stad van de profeten. De stad ook waar vroeger de Joden altijd naartoe gingen om de belangrijke feesten te vieren. Want daar stond namelijk de grote Joodse tempel. En dat is dezelfde tempel als waar Jezus ook is geweest. Dat is dezelfde tempel waar Jezus als klein babytje aan God is opgedragen. En het is ook dezelfde tempel waar Jezus uiteindelijk, waar hij met de zweep doorheen ging. Dat verhaal ken je wel, hè? Met de zweep. Met die bundel touwen. Dat hij al die verkopers ging wegjagen.
1: Een zweep.
0: Een zweep. Een zweep is een soort... Je weet wel wat een zweep is, of niet? Een zweep is een soort, meestal van leer, een soort lang, een soort touwachtige... Even goed luisteren. Een soort touw met een handvat eraan en daar kun je heel hard mensen mee op de rug slaan. En Jezus heeft met een zweep, heeft hij alle marktkraampjes en alle verkoop, dus de marktkooplui zou ik maar zeggen, en alle dieren, dus de geiten en de schapen, alles heeft hij uit de tempel weggejaagd, omdat hij zei, de tempel is geen markthal. De tempel is het huis van God. Daar moet gebeden worden. Dat is net zoiets als dat je op zondag naar de kerk zou gaan en dat er in de kerk allemaal marktkraampjes staan. Ja, dat hoort ook niet zo. De kerk is niet om spullen te verkopen. De kerk is om God te ontmoeten, Leila. Ga je nou vertellen dat je in België een kerk had met allemaal marktkraampjes of niet?
4: Nee, dus mogen we nu eigenlijk tegenwoordig bijna elke kerk met een zweep rondlopen om de marktkraampjes eruit te slaan.
0: Ja, kom je ze vaak tegen dan?
4: Nee, maar niet per se marktkraampjes, maar dan zitten ze te eten met z'n allen en te rennen en een koffie en een koekje te doen. En er staan gewoon letterlijk eettafels met koeken en zo en allemaal
0: ja.
4: Zo.
0: Ja, je komt wel gekke dingen tegen in de kerk, ja. Ja, misschien als Jezus dat allemaal zou zien, dat hij inderdaad wel zijn zweep zou pakken en de boel gaat opruimen. Dat zou kunnen.
4: Maar is dat dan niet een zonde, omdat je dan mensen pijn doet?
0: Nee, maar hij heeft niet de mensen geslagen. Maar hij heeft de tafeltjes en de stoelen van de verkooplui omver geslagen met de zweep. En uiteindelijk heeft hij ook zo de mensen naar buiten gejaagd. Of in ieder geval naar buiten gejaagd.
4: Ja, maar dat is toch best wel gemeen.
1: God is katholiek.
0: God is katholiek, zegt Maxi. Kom eens even bij de microfoon staan, Maxi.
1: God is katholiek.
0: God is katholiek. En hier zegt Nico nog, Jezus is heilig. Dus jullie geloven niet dat Jezus met een zweep slaat?
1: Jawel.
0: Ja?
1: Nee.
0: Vertel eens even. Kom eens even bij de microfoon. Nico, kom eens even staan. Waarom zou Jezus toen toch met een zweep hebben geslagen? Hij heeft niemand hard op de rug geslagen, hè? Hebben ze bij Jezus wel gedaan trouwens, hè? Jezus, voordat hij gekruisigd werd, werd hij ook met een zweep geslagen. En met allerlei andere akelige dingen. Maar Jezus heeft wel met de zweep geslagen, maar niemand hard op de rug. Maar hij heeft die tafeltjes, waar ze allemaal spulletjes aan het verkopen waren, die heeft hij met de zweep naar buiten gehaald. En dat was dus allemaal, want daar hadden we het eigenlijk over, dat was dus allemaal in de tempel van Jeruzalem. Nou, Jezus Christus is gekruisigd in Jeruzalem, want dat was eigenlijk de vraag. En op de plek waar Jezus gekruisigd is, en dat zei Nico net volgens mij heel goed, dat was namelijk de berg van Calvarië. Noemen ze ook wel, een andere naam noemen ze ook wel Golgotha. En Golgotha, dat betekent zoveel als, jongens, dat betekent zoveel als plek van de doodskoppen. Schedelplaats, zeggen ze ook wel. Daar werd Jezus gekruisigd en daar stond hij ook weer op uit de dood. En op die plek is een kerk gebouwd. Daar staat tot op de dag van vandaag een kerk. En die kerk die heet de Heilige Grafkerk. Die is dus gebouwd op de plek waar Jezus is gekruisigd. Nee, dat is weer iets anders. Jezus is daar gekruisigd, daar is een kerk gebouwd. En bij de inwijding van die kerk, want jullie weten, kerken die worden ingewijd, Leila, hè? Mm-hmm. Bij die inwijding van de kerk werd dan altijd het kruis waaraan Jezus Christus is gestorven, werd dan aan de mensen getoond. Dat deden ze elk jaar wanneer... ze het feest van die inwijding vierden, want op het moment dat een tempel of een kerk wordt ingewijd, ga je dat jaarlijks herdenken. Dat geldt ook voor het kapelletje hier van Radio Maria bijvoorbeeld. Dat geldt ook voor de kerk waar ik pastoor ben. Alle kerken in de wereld die hebben een datum dat ze zijn ingewijd, dat ze in gebruik zijn genomen. En elk jaar vier je dat als feest. Nou, in die heilige grafkerk was er dus een gebruik dat elk jaar als dat feest werd gevierd, dan werd aan het volk werd het heilig kruis, het echte kruis van Jezus getoond. Nou, en wanneer was dat? Dat was afgelopen maandag. Op 14 september, want daar hadden we het over. Op 14 september vieren we dus dat feest van die inwijding van de tempel, of nee, van de kerk, hè, op de berg Calvarië. Leila.
4: Maar je hebt dan echt heel veel geluk als je daar dan bisschop of gewoon bijvoorbeeld als je daar pastoraal medewerker bent, toch?
0: Waarom dan?
4: Omdat je dan elke dag in die kerk mag komen.
0: Ja, het is wel bijzonder. Ja. Als je daar pastoor bent of als je daar bisschop bent van Jeruzalem. Nou is het zeker niet altijd makkelijk om bisschop van Jeruzalem te zijn.
4: Hoezo niet?
0: Sterker nog, die allereerste bisschop van Jeruzalem, die werd vrij snel vermoord. Die stierf als martelaar.
4: Wordt dat nu nog steeds gedaan?
0: Er is nog steeds een bisschop van Jeruzalem, jazeker.
4: Ja, maar ik bedoel, wordt er nog steeds vermoord?
0: Nou, die is niet vermoord, want hij leeft gewoon. Maar het is soms wel gevaarlijk, ja. Want hij leeft natuurlijk wel in een oorlogsgebied. En soms dan zegt hij wel eens iets, want er is best wel een dappere bisschop in Jeruzalem op dit moment. Dat is echt een goede bisschop. En die spreekt zich soms ook wel eens uit tegen onrecht. En dat kan natuurlijk wel gevaarlijk zijn, ja. Zeker in zo'n land waar er heel veel spanningen zijn. Ja, want je weet dat vooral tussen de moslims en de joden, er zijn veel spanningen. Ja, en de christenen en de katholieken, die zitten er eigenlijk een beetje tussenin. En zoals dat heel vaak gaat, die zijn dan vaak de dupe van de situatie. En dan zijn er twee aan het vechten, maar dan de derde partij, die eigenlijk met dit hele gebeuren niks te maken heeft, die is dan vaak de dupe. En dan zie je dat op veel belangrijke plekken in Israël, de christenen, de katholieken, eigenlijk al zijn weggejaagd.
4: Ja.
0: Bijvoorbeeld in Bethlehem zijn er niet meer zo heel veel, maar ook in Jeruzalem steeds minder. Dus dat is wel iets belangrijks om ook voor te bidden. Jongens, nog even terug naar afgelopen maandag, het feest van kruisverheffing. Dinsdag was er ook een hele bijzondere dag voor onze kerk. Dinsdag was ook een bijzondere dag. Dat heeft ook met dat kruis van Jezus te maken. Daar gaan we het dadelijk over hebben. Maar we gaan eerst even luisteren naar muziek. En dan zijn we zo weer terug in de uitzending.

0: Ja, we zijn weer terug in de uitzending vandaag met Leila en met Maxi en met Nicolas en met Yvonne. En Lieve hebben we even geprobeerd, helaas lukt het niet. Maar we gaan er helemaal vanuit dat dat volgende week wel weer gewoon goed gaat allemaal. Jongens, ik had het er net over, afgelopen maandag was een speciale dag waar we hebben gevierd dat Jezus is gestorven voor ons aan het kruis. Dus een dag waar het echt speciaal over het kruis van Jezus ging. De dag daarna, gisteren dus, was er ook weer een speciale dag. En dat was een speciale feestdag voor iemand die bij de kruisdood van Jezus aanwezig was. Nou weten we dat er niet zo heel veel mensen bij de kruisdood van Jezus aanwezig waren. Want de meeste van zijn vrienden, van zijn apostelen, die waren weggevlucht. Maar wie kan mij vertellen wie er aan de voet van het kruis stond, Nicolas?
1: Maria.
0: Goed zo, Maria.

0: Stond Nicolas.
1: Maria.
0: Goed zo, Maria.
1: Ik wou Jezus Maria. Zeggen.
0: En Jezus hing zelf aan het kruis. Johannes. Wie stonden er nog meer bij de voet van het kruis?
2: Johannes.
0: Johannes, ja. En dan stonden er ook nog, ja, Maxi, weet jij het?
1: Petrus.
0: Petrus, stond hij ook bij het kruis?
3: Nee. Die was...
0: Nou, ik vond wel een goede gok van Maximilian. Maximilian denkt Petrus. Nou, Petrus die wilde heel graag, maar die was net niet moedig genoeg. Die had Jezus toch in de steek gelaten. Het verhaal kennen jullie, hè? Dat Petrus op een gegeven moment zegt, ik ken die man niet. Terwijl het zijn allerbeste vriend was, het was zijn heer. En toch zei hij, ik ken hem niet. Dus Petrus was niet dapper genoeg. Die was bang dat hij zelf ook zou sterven. Maar Johannes inderdaad wel. En Maria ook. En dan nog een paar vrouwen die er ook bij waren. Bijvoorbeeld, Leila, weet jij dat?
2: Maria Magdalena.
0: Goed zo, Maria Magdalena.
1: Nee, ik weet er nog één.
0: Wie nog meer, Maxi?
1: Je Pandes.
0: Pandes, die ken ik niet. Wie is dat? Leila?
2: Veronica.
0: Veronica, ja, dat weten we niet. Het staat niet in de Bijbel dat ze erbij was. Maar ze was wel bij de kruisweg van Jezus.
1: Ja,
0: dus misschien... Misschien was ze wel meegelopen. Jongens, afgelopen dinsdag, dat was gisteren, was er een speciale dag van Maria als bedroefde moeder. Moeder van smarten. En smart is niks anders dan pijn. He, moeder van smarten betekent moeder van alle pijnen. Er is namelijk nooit iemand geweest in heel de geschiedenis van de wereld, van de mensen, die zoveel pijn heeft geleden als Maria. Samen met Jezus. Jezus is natuurlijk haar zoon. En ze stond daar aan de voet van het kruis te kijken hoe haar eigen zoon aan het sterven was. Hoe bloed uit zijn handen stroomde en uit zijn voeten. Nee, Maria is nog nooit zo verdrietig geweest. Er is sowieso nog nooit iemand in heel de wereld zo verdrietig geweest als Maria toen. Maria was intens bedroefd. Leila.
2: Ik ken volgens mij wel een paar van de zeven smarten.
0: Ja, er zijn inderdaad meerdere smarten. Hè? Dus een smart wil zeggen een pijn van Maria.
2: Zeven.
0: Ja, die eerste pijn was natuurlijk...
2: De kruisdood.
0: De kruisdood, aan de voet van het kruis. Heeft ze verschillende momenten gehad waarin het natuurlijk ontzettend zwaar was. Maar inderdaad, Leila heeft het over zeven smarten van Maria. Dat klopt. Er zijn zeven hele bijzondere momenten geweest in het leven van Maria... waar ze heel erg heeft moeten lijden. Even voordat we die gaan noemen... Want Leila die wil ze gaan noemen, dat vind ik wel mooi. Maar voordat we dat gaan doen, waarom zouden we een speciale dag daarbij stilstaan? Waarom zouden we dat doen? Wat heeft dat voor zin? Ik ga toch ook niet stilstaan bij een dag dat jij heel verdrietig was, Leila?
2: Maar het is Maria.
0: Ja, wat maakt het anders dan?
2: Omdat Maria moest al best wel veel pijn lijden door dit leven. En toen op het einde ook nog dat haar zoon... Ze zag haar zoon sterven op het kruis en vernederd worden.
0: Ja.
2: En dat is wel pijnlijk, denk ik.
0: Ja. En we weten natuurlijk, de pijn van Jezus, het lijden van Jezus, was uiteindelijk goed voor ons. Hè?
2: Ja.
0: Want door zijn lijden heeft hij ons gered. En wat Maria doet op het moment dat ze bij haar zoon blijft, ook in die kruisdood, ook in die hele moeilijke momenten, dan laat ze zien hoeveel ze van Jezus houdt. Dat ze bereid is om samen met hem dwars door de dood heen te gaan. Maar ze laat ook zien dat ze Jezus wil helpen om de zielen weer bij God te brengen. En dat kunnen wij zelf ook doen. Hoe doen wij dat?
2: Bidden.
0: Bidden en? Ja, maar wat nog meer? Hebben we het ook vaker over gehad?
2: Biechten.
0: Ja, en offers brengen.
2: Oh ja, daar hadden we het vandaag ook over met godsdienst. Maar ze zei dat dat niet meer mocht.
0: Nou, mag zeker nog wel. Offers brengen. Dat wil zeggen... Dat we pijn lijden voor Jezus. Dat we zeggen, Heer, ik ga met u meelijden. U hebt ons verlost aan het kruis. Ik ga ook iets lijden. Zodat u mijn lijden kunt gebruiken om ook weer andere mensen te helpen. Zo werkt dat. En Maria heeft meer dan wie ook geleden, zei ik net al. Dus Maria heeft het meeste Jezus meegeholpen. Maria heeft het meeste Jezus meegeholpen. Om de zielen weer bij God te brengen. Om de mensen, om de harde harten te raken. En de mensen... Liefde voor God te geven, snap je? Dus Maria heeft een ontzettend belangrijke taak gehad aan de voet van het kruis. Nou is het zo dat Maria natuurlijk vaker heeft moeten lijden in haar leven. En Leila die had het net al over de zeven smarten. Dus de zeven pijnlijke momenten in het leven van Maria. Noem er eens een paar dan. Begin eens even bij het begin. Wat is de eerste van de zeven smarten?
2: Volgens mij dat ze moesten

0: luchten van Egypte naar... Nee, van...
1: Van Israël, ja.
0: Ja, van Israël naar Egypte.
1: Ja, dat is niet de allereerste smart, maar dat is de tweede. Dus dat was inderdaad wel helemaal
0: dat
1: in het begin.
0: Dat ze kreeg te horen dat ze zwanger was? Nee, dat was niet.
1: Dat is natuurlijk een heel blij moment. Maar het is inderdaad wel helemaal in het begin van het leven van Jezus. Namelijk het moment, had ik het net al over, dat Jozef en Maria met Jezus naar de tempel gaan. Het is dan nog een klein babytje. Hij is pas 40 dagen oud. Dan ben je nog echt een piepklein babytje. En dan gaan ze naar de tempel om Jezus aan God op te dragen. En in die tempel zijn er dan twee mensen. En die herkennen Jezus. En Jezus is nog piepklein, maar die zien al... Maar wacht even, dit is niet zomaar een gewoon babytje. Dit is de verlosser van Israël. Dit is de zoon van God. En dat zijn Simeon en Hanna. Die staan in de tempel. En die noemen ze allebei wel profeten. Of, ja, als het een vrouw is, noem het een profetes. Een profeet. En wat doet een profeet? Een profeet doet heel vaak voorspellingen. Een profeet die ziet... Bijvoorbeeld, als een profeet naar jou zou kijken, Leila, dan zegt hij... Jij wordt later een grote heilige. Nou, dan gaan we kijken wanneer die profetie uitkomt. Nou, zo doet de profeet Simeon ook een belangrijke... Dat heet dan met een moeilijk woord, profetie... Over het leven van Jezus. En dan zegt hij ook iets tegen Maria. Wat zegt hij dan tegen Maria? Dat is namelijk een van die smarten.
0: Oh, uw kind zou laten doodgaan aan een kruis.
1: Ja, dat zegt hij niet letterlijk, maar daar komt het in feite wel op neer. Hij zegt, uw ziel, tegen Maria heeft hij het dan, zal met een zwaard doorboord worden.
0: En dat zijn dan die zeven smarten, toch?
1: Ja, dus op het moment dat Simeon, die profeet in de tempel, tegen Maria zegt, uw ziel zal met een zwaard doorboord worden. Maria is voor dat moment natuurlijk ook heel blij, want ze heeft net een kindje gekregen. He, ze is dolgelukkig met haar kleine kindje. Maar op dat moment ziet ze, ja, Jezus gaat mij niet alleen maar geluk brengen, maar ook veel verdriet en pijn. En ze weet wel, dat is goed en dat is nodig, want het zal helpen om de mensen te verlossen, te redden. Maar ja, het is ook een moeder die natuurlijk wel gewoon pijn heeft als haar zoon moet lijden. Dus ze krijgt dan van deze profeet te horen, jouw ziel, hè, dus jouw leven, jouw ziel, zal met een zwaard doorboord worden. Dus je zult enorme pijn moeten doormaken. En dan heeft hij het dus al over het kruis. Nou, dat is de eerste smart. Wat is de tweede smart? Zei je net al.
0: Moesten vluchten van Israël naar Egypte.
1: Precies, inderdaad. De vlucht naar Egypte. Waarom zou dat zo pijnlijk zijn geweest?
0: Omdat
1: je zou kunnen zeggen, nou, een mooi reisje naar Egypte is niet zo verkeerd, toch?
0: Want ze moesten
1: mooie
0: te voet.
1: Mooie Nelcruise.
0: Ze moesten te voet met de ezel.
1: Ze moesten te voet met de ezel, dus het was een hele zware tocht. Maar de reden dat ze moeten vluchten was ook heel pijnlijk. Waarom moesten ze vluchten?
0: Omdat ze wouden Jezus dood hebben. Hoe heet het? Koning Herodes.
1: Ja, goed zo.
0: Koning Herodes wou Jezus dood hebben. Dus,
1: ja. Dus die ging alle jonge jongens ging die doodmaken. Hè?
0: Tot en met de twee dus.
1: Ja, dus alle kleine kindjes, alle jongens, kleine jongens die werden doodgemaakt. En om die reden... moesten Jozef en Maria vluchten met Jezus. Moet je je voorstellen dat je moeder bent... en dat je met je kindje in je handen wegvlucht... terwijl je weet dat de koning van het land... alle kinderen aan het doodmaken is. Ja, dat is natuurlijk hartstikke akelig. Dus dat was de tweede smart. Wat is dan de derde smart? Wat is het derde moment waarop Maria ook heel veel pijn moest lijden? Wat is de derde smart?
0: Ik weet het. Jezus was kwijt in de tempel.
1: Ja. Nicholas?
0: De vier.
1: Ja, wacht even. Eerst even de derde. De derde is inderdaad... Kom eens even terug, Leila. De derde is... Jezus raakt kwijt in de tempel, inderdaad. Ja. De kwijtraking van Jezus in de tempel. Welk moment is dat? Dat is het moment dat Jozef en Maria met Jezus naar Jeruzalem zijn gegaan. Weer naar de tempel. Volgende ben ik benieuwd of Nicholas het weet. Maar heel even wachten, nog deze. Dan zijn ze op een gegeven moment alweer terug naar huis aan het gaan, naar Nazareth. Maar dan komen ze er onderweg achter, want ze zijn met een heel groot gezelschap zijn ze onderweg. Komen ze erachter dat ze Jezus kwijt zijn. En dat is natuurlijk een enorme verdriet voor Maria. Want Maria die leidt liever samen met Jezus dan dat ze zonder Jezus is. Oké, derde smart. Wat is de vierde smart? Nicholas. Kom maar eens even bij deze microfoon staan. Jullie zijn goed bezig, jongens.
2: Nou, wat hier ook zijn.
1: Vierde smart. Nico.
2: Maria ontmoet haar zoon Jezus wanneer hij met kruis op weg is naar...
1: Ja, ik hoor een kleine beschermengel hoor ik fluisteren.
2: Golgotha.
1: Ja, inderdaad. De vierde smart, en dan maken we even een sprongetje in de tijd, want dan is Jezus dus al groot. Is dat Maria Jezus ontmoet op de kruisweg. We kennen dat allemaal, hè? Met Goede Vrijdag bidden we ook die kruiswegstaties, weet je nog? Die afbeeldingen die altijd in de kerk hangen, overal. Waar je dan zo langs wandelt, weet je wel? Weet je wat ik bedoel, Leila, toch?
3: Oh ja.
1: Ja, de 14 kruiswegstaties. En een van die staties is ook dat dan Jezus Maria ontmoet. Nou, dat is dus ook een van die smarten. Wat is de vijfde smart?
2: Ik.
1: Nico, nog eentje.
2: Jezus... Maria ziet hoe Jezus dood wordt aan het kruis.
1: Ja, precies. Ja, dus inderdaad. We zitten nu bij de vijfde smart, hè? De vijfde smart is inderdaad... Maria staat aan de voet van het kruis terwijl Jezus hangt te sterven. Ja, dat is een van de allergrootste smarten natuurlijk. Dan smart nummer 6. Leila.
0: Weet het, Maria houdt het dode lichaam van Jezus vast. En
1: nee.
0: Jawel.
1: Ja, nee. Nee, is niet waar. Dat is natuurlijk wel een heel groot pijnpunt voor Maria. Maar dat is niet de zesde van de zeven smarten.
2: Maria ontvangt haar gestorven zoon.
1: Ja, ja, oké. Volgens mij is hier een lijstje bijgehaald. Wat meestal de zesde smart wordt genoemd. Kijk, het volgt natuurlijk allemaal heel kort elkaar op. Maar de zesde smart is normaal. Het hart van Jezus wordt met een lans doorboord. En bloed en water stromen uit het hart van Jezus.
0: Ik weet wel de zevende.
1: En dan heb je de zevende smart.
3: Jezus wordt begraven.
1: Ja, Jezus wordt in het graf gelegd. Nou begin ik zelf ook een beetje te twijfelen of het inderdaad niet... Ik heb gisteren uitgebreid in de preek gesproken over het hart van Jezus wat doorboord wordt. Dat is natuurlijk ook een hele grote pijn van Maria. Maar ik geloof toch inderdaad, de zesde smart is natuurlijk Maria die Jezus in de armen heeft. Ja. Ja. Oké, sorry jongens. Had jullie even in verwarring gebracht. Nou ja, het loopt eigenlijk door. Hè? Dus Jezus sterft aan het kruis. Daarna wordt het hart van Jezus met een lans doorboord. Hè? Komen bloed en water uit het hart van Jezus. Dan is hij al dood, maar dat is natuurlijk voor Maria nog steeds heel pijnlijk. Dan wordt hij van het kruis afgenomen, hè, en in de armen van Maria gelegd. En daarna wordt hij in het graf gelegd. En dan wordt hij in een lijkwade gewikkeld. En dan wordt hij in het graf gelegd. En dan na 3 dagen zal hij weer verrijzen. Jongens, voordat we de kapel ingaan, want het is bijna tijd. Ik zei net van, ja, waarom zouden we daar zo speciaal bij stilstaan, hè, bij dat lijden van Maria? Nou, het is zo. Kom maar weer even aan deze kant staan. Maxi, doe de koptelefoon maar even af. Maximilian, deze kant. Kom maar. Als we stilstaan bij het lijden van Maria... Jongens. Als we stilstaan bij het lijden van Maria... Dan gaan we ook steeds meer van Jezus houden. Want dan gaan we namelijk steeds meer de pijn van Maria voelen. En dan gaan we steeds meer begrijpen hoe ontzettend veel liefde Maria heeft gehad voor Jezus. En nog steeds heeft in de hemel natuurlijk. Hè? Dus daarom is het belangrijk dat we daar vaak bij stilstaan. En kijk, nu doen we het tijdens een uitzending. Ja, dan kun je er niet echt helemaal in doordringen. Want ik zie dat jullie soms ook een beetje afgeleid zijn en zo. Terwijl we over iets heel belangrijks hebben. Maar als je in de stilte van de kerk bent, dan moet je daar echt maar eens over gaan nadenken. Over het verdriet van Maria wanneer Jezus aan het kruis hangt. En dan kan het zijn dat je zelf ook heel verdrietig wordt. Omdat je denkt van, dat is zo pijnlijk geweest wat Maria daar heeft doorgemaakt. Wat hou ik toch veel van Jezus, wat hou ik toch veel van Maria. Snap je? Dan ga je daar zelf ook in groeien in die liefde. En ook in je geloof. Leila, laatste vraag voordat we weer terug gaan naar de kapel.
0: Ik had nog een kleine vraag.
1: Kleine vraag, hoor.
0: Hoe zit het dan, zeg maar, ik weet niet of jullie het weten, maar hoe zit het, zeg maar, met de lichamen van Jezus en Maria die naar de hemel zijn gegaan? Want Maria was ook bij Maria ten hemelopvaart. Was zij met haar hele lichaam mee naar de hemel gegaan, toch?
1: Ja.
0: Maar hoe zit het dan nu met haar lichaam?
1: Nou, wij geloven dat die lichamen, dat die ook in de hemel zijn nu. Dus Maria is met haar lichaam en Jezus is ook met zijn lichaam in de hemel. Nee. Dat weten we ook als Maria verschijnt, hè? Bijvoorbeeld in Fatima, waar we het al vaak over hebben gehad.
0: Oh, ja.
1: Dan komt ze toch ook met haar lichaam naar de aarde weer toe.
0: Oh ja.
1: En dat lichaam, dat is er ook echt dan. Dat is niet alleen maar een soort droom of zo van de kinderen die haar zien. We kennen bijvoorbeeld ook dat bekende verhaal van Maria die in Frankrijk in Parijs verschijnt. En dat is wanneer ze de wonderdadige medaille geeft. Die hebben jullie volgens mij ook allemaal om de nek, of meestal wel, hè?
0: Nee, ik niet.
1: Vandaag
0: nee.
1: Even niet, maar meestal wel, dacht ik.
0: Ja.
1: Dan, wat er dan gebeurt is, dan legt zelfs de heilige, die Maria ziet, die legt zelfs haar handen in de schoot van Maria. Dus die kan Maria echt aanraken in de schoot, op de knieën van Maria, zal ik maar zeggen. Hè, dus die kan Maria echt aanraken. Dus het is niet een soort droom, het is echt de moeder van God die naar de aarde komt. Oké. Okay. Jongens, we gaan onze intenties bidden.
0: Een klein vraag.
1: We gaan, gaan we vast naar de kapel. Een klein vraagje, dan beantwoorden we dat volgende week. Maar je mag het nu vaststellen.
0: Dan is het een beetje zo'n spoiler.
1: Ja, het is een cliffhanger.
0: Ja, cliffhanger. Wacht een momentje.
1: Ja, wat is de vraag?
0: Ik weet niet meer wat mijn vraag
1: is. We bewaren maar voor volgende week.
0: Ja.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer Jezus, we zijn hier geknield voor het Allerheiligste Sacrament. En ik wil als eerste bidden voor alle kinderen in Nederland. Dat de kinderen die nog niet in u geloven, in u gaan geloven. Dat de kinderen die al wel in u geloven, dat ze mogen groeien in een liefde tot het Allerheiligste Sacrament. Laten we ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in de uur van onze dood. Amen.
2: Ik wil bidden van u. Zielen in de vrachtwagen snel naar de hemel kunnen gaan en voor alle zieken dat hun snel beter kunnen horen, laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u,
2: verhoor ons. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tuum iarbus, benedictus fructus ventris tui, Jesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
4: Dat ook die snel groot wordt. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
5: Onze Vader, die in ons hart naar ons rijk komen.
0: Wees goed, ja. Ave Maria, wees goed.
5: Ave Maria.
0: Ave Maria.
5: Ave Maria, de Maas. Ben de Titus. Fructus.
2: Ventris tui, Jezus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
6: Ik wil graag bidden voor mijn moeder. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
6: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et

En dan bidden we het laatste weesje goed voor de intenties van alle luisteraars, met name de kinderen die thuis met ons verbonden zijn. En we zullen een kort moment stilte houden om de intenties hier bij u aan het altaar te brengen.

0: Laat ons bidden. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: En dan vragen we nu, Heer Christus, om uw zegen vanuit het Allerheiligste Sacrament.

U luisterde naar Vrienden voor het Leven, kindercatechese met pastoor Pieter Zimmerman in de studio van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Kom met me mee naar Maastricht.
2: Vanuit de Radio Maria-studio in Maastricht gaat deken John Doutzenberg ons door het leven in en om de prachtige Servaasbasiliek.
1: De zuiden van het land.
3: Goedemorgen luisteraars van Radio Maria bij het programma Servaas Animaas. Een hele goede morgen. We beginnen tegenwoordig een beetje vroeger na onze zomerreces. Is het programma nu in de ochtend. Dus ik zeg heel hartelijk goedemorgen. En bij ons in de studio, verbonden aan de Basiliek in Maastricht, zit mevrouw Willemien Schoonbrood. U kunt zich misschien herinneren van een van de laatste keren dat ze sprak over het gezamenlijk avondgebed, de Vespers, hier in de basiliek, die wij sinds het heilig jaar iedere weekdag samen bidden. Maar ik vertelde toen ook dat Willemien, een hele trouwe parochiane, woont aan de parochiegrens, namelijk de grens met de Sint-Lambertus-parochie. En Sint-Lambertus, de eerste Maastrichtse bisschop, die geboren werd in Maastricht en ook bisschop van Maastricht werd, was tevens ook een van de laatste bisschoppen. Hoe dat precies zat, dat zal Willemien ons graag uitleggen, want zij is van kinds af aan verbonden met Servaas als ook met Sint Lambertus. Mevrouw Willemien Schoonbrood, wederom welkom in de studio om ons bij te praten, een beetje geschiedenis, maar ook actueel geloofsleven, zoals u dat meemaakt hier iedere dag opnieuw.
4: Ja, ik vind het eigenlijk heel mooi om over Sint Lambertus te vertellen, omdat ik een kind ben van de Sint Lambertus parochie, toen dat tijd tegenover ons huis staat en stond, toen dat tijd de Lambertuskerk. Een kerk die een hele historie heeft gekend, omdat het een prachtig, werkelijk prachtig gebouw is. Heel veel mensen zeggen wel eens, het lijkt alsof deze Sint Lambertuskerk een beetje de Sacré-Cœur is van Maastricht. Yeah. Het jammere van dit prachtige gebouw is dat ongeveer een 40 jaar geleden bleek dat deze kerk heel erg zwaar onderhevig was aan verzakkingen die waarschijnlijk te maken hadden door het liggen van deze kerk op de vestingwerken van de stad Maastricht.
3: Ja, dan moeten we even u in herinnering brengen dat de oude binnenstad Maastricht was ommuurd. En vanaf het moment dat die muren werden afgebroken, kon dus uitbreiding plaatsvinden. En de Sint-Lambertuskerk werd de eerste kerk buiten die vroegere stadsmuren. En die kwam dus terecht op die vestingwerken. En dat bleek achteraf niet zo'n dendon idee, omdat die ondergrond nogal tamelijk onrustig was. Ja.
4: Er waren toen al heel snel bleken behoorlijke problemen. Scheuren in de muren, een plafond wat voor een deel omlaag kwam. De kerk werd gesloten en de kerk ging toen eigenlijk, werd een deel van de parochie, een nieuwere parochie, Sint Anna parochie. En daar kwam de parochie Sint Lambertus kwam daar ook terecht.
3: Welke bouwstijl had de kerk?
4: De Lambertuskerk die had een neo-romaanse bouwstijl. Ook heel groot. Naderhand is deze kerk helemaal gerestaureerd. En momenteel is binnen deze kerk een bedrijf gevestigd op het gebied van laboratorium, allerlei onderzoek, laboratoriumwerk.
3: Het is een heel markant gebouw, hè? Dus als je vanuit het westen zo de stad binnenkomt, hè, dus via de Noorderbrug van de A2, de eerste brug, zeg maar, de eerste toegang naar het centrum, daar kom je er feitelijk langs. Er ligt een grote rotonde langs, hè, op het Emmaplein. En u woont feitelijk aan die rotonde.
4: Ik woon aan die rotonde.
3: Ja. Maar het is een prachtig gebouw, een echte eye-catcher. En je kunt er niet langs kijken. Gelukkig is ze goed opgeknapt, niet door de kerk helaas. De kerk heeft er wel heel veel geld aan besteed. Maar in die kerk waren belangrijke relieken ook. En een van de belangrijkste relieken waren de relieken van Sint Lambertus zelf. Maar wie was Lambertus?
4: Nou, Lambertus was een Maastrichtenaar. Hij is geboren eigenlijk tussen de Sint-Servaaskerk en de Onze Lieve Vrouwenbasiliek. Hij werd rond 638 werd hij geboren en hij was een zoon binnen een adellijke familie. Hij had de mogelijkheid gehad om te studeren in Herstal, een kleine plaats even buiten het huidige Luik. En daar waren de Merovingers, maar ook de hofmeijers, zoals Pepijn van Herstal, naderhand ook de Karolingers, die hadden daar hun verblijfplaats. Lambertus wordt al heel vroeg, hij was nog geen 30 jaar, wordt hij bisschop van het bisdom Tongeren-Maastricht. En hij ging geregeld naar een kleine nederzetting, een kleine huis in het huidige Luik. U moet zich voorstellen, Maastricht was toen een best redelijke grote stad, of stadvesting, gesticht door de Romeinen, terwijl in Luik eigenlijk als nog een hele moerassig gebied was. De uitloper van de Ardennen was daar nog vrij weinig. Het was als het ware een hele kleine nederzetting, een heel klein dorp waar Lambertus geregeld ging om daar te bidden in een huis waarvan hij zich heel prettig voelde om te zijn.
3: Dus Lambertus was de zoveelste bisschop van Maastricht, maar het liep niet zo goed af met Lambertus.
4: Nee, op een gegeven ogenblik is er een politiek conflict met Pepijn van Herstal, de hofmeijer, een heel machtig politiek figuur. En deze had als het ware zijn handlangers om Lambertus te doden. En dat is dan ook gebeurd op een 17 september. Het juiste jaar weet men niet. Men denkt dat het 705 is geweest. En dan wordt Lambertus vermoord in Luik. Lambertus wordt dan teruggebracht naar Maastricht en het is zijn opvolger Hubertus die op zeker moment besluit om Lambertus terug te brengen naar de plaats waar Lambertus is vermoord. Daar ontstaat aanvankelijk een kleine kerk, maar al heel snel wordt het een heel groot pelgrimsoord. En wel zodanig dat Luik kan zeggen dat hun stad ontstaan is door de pelgrimage naar de heilige Lambertus.
3: Als ik het goed begrepen heb, was dat toen ook het einde van het bisdom Maastricht. Hè?
4: Ja.
3: Dus Hubertus, die dus het gebeente van Lambertus overbracht naar Luik, was de allerlaatste bisschop Hubertus. Hè?
4: Ja.
3: En daarmee was eigenlijk de tijd van het bisdom bisdom Maastricht afgesloten. En werden wij opgenomen of deel van het bisdom Luik.
4: Ja.
3: En dat heeft zich in de loop der geschiedenis ontwikkeld als een heel groot en machtig bisdom. Hè? Mm-hmm. Heel lang, tot eigenlijk de heroprichting. Hè?
4: Ja. Ja. Het was zodanig dat in Luik een enorm grote kathedraal gebouwd werd, die de tweede grote kathedraal was van West-Europa. De invloed, met name door bestuurders die zowel prins waren op politiek gebied, maar tegelijkertijd bisschop, die macht was heel groot. En men bemerkt dat nu op het ogenblik, als je naar Luik gaat, bemerk je die enorme rijkdom, vooral op het christelijk gebied, bemerk je daar nog altijd. Ja. De kathedraal Saint-Lambert op het Lambertusplein heeft, jammer genoeg, ten tijde van de Franse revolutie, heeft ook de stad Luik een behoorlijke revolutie gekend. En is deze kerk, die is afgebroken in een periode dat mensen die daar een bezoek brachten, zoals Napoleon, dat die duidelijk zeiden van ja, wat is hier gaande? Het is een proces van een 35 jaar geweest, maar deze kerk werd volledig afgebroken.
3: Ja.
4: De schatten die er aanwezig waren, die zijn gered geworden en die zijn in de kerken die, zie het als kanunnenkerken, de collegiaal, zijn die ondergebracht.
3: Mm-hmm. Kun je iets vertellen over over de kerk in, dus niet het gebouw zozeer, maar hoe de kerk in Luik, want er is ook een belangrijke heilig hart, een heilig sacrament devotie vanuit Luik ontstaan in de middeleeuwen.
4: Er is inderdaad eigenlijk de viering van het heilig sacrament, de sacramentsprocessie, dat is allemaal ontstaan in Luik. En het
3: is
4: waren
3: Juliana.
4: Juliana en Sint-Eve die dit hebben weten te realiseren met de paus. En elk jaar opnieuw is op sacramentsdag heel indrukwekkend in de avond een prachtige, werkelijk prachtige eucharistieviering en daarna een bijzonder aparte, maar heel indrukwekkende processie,
3: ja,
4: waarin ongelooflijk veel christenen, katholieken meelopen vanaf de Sint-Martinus, de Saint-Martin, naar het centrum, naar beneden lopen, naar de huidige kathedraal, de Sint-Paulus-kathedraal.
3: Dus ja, is het een beetje, het is niet arrogant, maar dus, wel, vanuit Maastricht is Lambertus in Luik terechtgekomen, als overledene zelfs, als heilige, en heeft dan een grote devotie op gang gebracht. En uiteindelijk is daar ook het feest van Sacramentsdag ingesteld. Hè? Dat is het begin geweest. Wat nu over de hele wereld, in de hele wereldkerk gevierd wordt. Stilstaan bij de Eucharistische aanwezigheid van de Heer in het Heilige Sacrament. En dat is ook heel bijzonder. Is dat ook in Luik begonnen. En dus dat houdt allemaal verband feitelijk met dat allereerste begin van Sint-Servaas en Maastricht.
4: Sint-Maastricht. Sint Lambertus.
3: Ja, maar het is hier vanuit Servaas. Lambertus is de zoveelste opvolger van Servaas en vandaag naar Luik toe. Ja, in de geloofsbeleving is dat anders. Hè? Dus in de Maastricht en Luik, ze liggen eigenlijk vlak bij elkaar. Ze lijken in zekere zin ook op elkaar, maar zo is het heel anders, hè? In de geloofsbeleving.
4: Het is natuurlijk totaal anders. Luik is een metropool, is ook een stad die twee keer meer inwoners, 2,5 keer meer inwoners heeft dan Maastricht, waar je enorm veel nationaliteiten tegenkomt. Je komt er van oudsher de Italianen veel tegen, maar op het ogenblik ook enorm veel Afrikanen. En ja, zij dragen eigenlijk met z'n allen toch een geloof waarvan ik denk, wat apart, wat mooi om te zien hoe daar het geloof misschien op een nog intensere manier wordt beleden dan hier in Maastricht.
3: Iemand verwoordde ooit, jullie, en dat bedoelde hij West-Europeanen mee, jullie spreken over God en wij spreken met God. En dat kwam ook een beetje in de liturgie zo naar voren. Afrikanen hebben dat toch veel sterker en die brengen dat ook mee naar Luik, hè, als ze daar wonen. En ja, wij mogen daar deelgenoot van zijn. Willemine, we zijn weer, de tijd gaat heel rap bij Savaas aan de Maas, terwijl we toch over eeuwen spreken van ontwikkeling in de kerk. Heel hartelijk dank voor het boeiende verhaal van Sint Lambertus. En voor u alle thuis een hele mooie dag. We zijn nog vroeg in de dag, hè, 10:00 is het. En een gezegende dag. En graag tot de volgende keer.
2: U luisterde naar Servaas aan de Maas met pastoor John Doutzenberg, deken in Maastricht en pastoor van de Sint-Servaas-basiliek.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Speciaal tijdens de zomerprogrammering lezen wij u voor uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dorrestein. In dit reisverhaal maken vader Dijkstra, zijn zoon Rob en dochter Sanne en Sannes vriendin Eefje een voettocht met als begin en eindpunt Assisi, genoemd naar Franciscus van Assisi. En wie zou nou toch die onbekende reisgenoot zijn?

0: Tot haar dood was het knokken, op een nette manier, maar toen kreeg ze eindelijk toestemming om te leven in volslagen armoede. Daar had zij toch niks meer aan? Zei Sanne, zij was dood. Maar haar zusters wel, die leven nog steeds zo. Hier zelfs nog achter tralies, maar bij ons in Holland niet meer. Dat is ook nergens voor nodig, vond Eefje, terwijl ze alvast de trap opzocht om weg te gaan. Het idee alleen al. 45 vrouwen elke nacht tot aan hun dood in dit kleine muffe zaaltje. Wat moet het gestonken hebben? En waarom die tralies? Als bescherming tegen indringers, zei pa. Het waren ruige tijden, hoor. Dat is nu nog zo, zei Sanne. In het verpleeghuis bij het ziekenhuis hebben ze ook vaak genoeg last van kerels die proberen binnen te dringen. Laat ze ook achter de tralies gaan zitten, stelde Rob voor. Vrouwen willen altijd beschermd worden. Wij mannen hebben wel wat anders te doen. Hè, ik voelde me juist zo veilig onder jouw bescherming, spotte Sanne. En ze gaf hem een duwtje, zodat hij bijna van de trap afviel. Terug naar de stad, jongens, zei pa. Maar langzaamaan, want nu wordt het klimmen. In het centro stond het diner al op tafel. En terwijl ze aten, werden de plannen van de volgende dag besproken. Om 6 uur op en om 7 uur vertrekken. Op naar Spello, de volgende pleisterplaats. Pater Francesco had bezwaar tegen dat vroege vertrekuur. Het ontbijt is om 19:30, zei hij. Dan gaat u maar zonder ontbijt. Maar nu hadden ze wel door dat hij een grapje maakte. Pater, vroeg Rob opeens, gelooft u nou echt dat het kruis van San Damiano tegen Franciscus gesproken heeft? Ken je het verhaal? Vroeg de pater. Dat Franciscus niet meer wist wat hij moest doen? Vroeg Rob. En dat Christus vanaf het kruis zei, herstel mijn kerk? Ja, dat bedoel ik. Maakt het wat uit of Christus nou echt sprak? Of dat Franciscus meende zijn stem te horen? Hij heeft gedaan wat hij dacht dat hij moest doen. Ook al is het niet precies zo gebeurd, dan is het toch een mooi verhaal. Vind je niet? Hij liep weg en kwam even later terug met een klein exemplaar. Kijk, zei hij, het kruis is eigenlijk een icoon. Het is een geschilderd doek op hout geplakt. Christus staat voor een verticale balk en de dwarsbalk stelt een grafopening voor met aan weerszijden een paar engelen. Onder de armen van Christus staan vrouwen en mannen te praten over het drama dat zich daags tevoren heeft afgespeeld. Het lijden en de dood van Christus. Maar dat is voorbij. Dat zogenaamde kruis is de opstanding van Christus. En daarom straalt het zo'n rust uit. Het lijden en de dood zijn volbracht. Boven het hoofd van Christus zie je hoe hij zelf als een klein figuurtje wordt opgenomen in de gemeenschap van de heiligen. En helemaal bovenaan zie je de hand die God de Vader hem vanuit de hemel toesteekt. Goh, zei vader Dijkstra verrast. Dat wist ik helemaal niet. Ik ben blij dat ik deze uitleg gehoord heb. De volgende dag kwam de pater nog even afscheid nemen, terwijl ze aan het ontbijt zaten. Daarna gingen ze vol goede moed op stap. Een zware dag. Ze konden op 2 manieren Spello bereiken. Via trein of bus onderlangs de voet van de Monte Subasio of wandelend via een steil pad over de berg. Pa had gekozen voor het laatste. Volgens de pater was het een zware tocht, maar wel erg mooi. Ter geruststelling riep pap haastig, tot de carcerie zal het vast wel lukken en daarna zien we wel verder.
1: De kasserie, legde hij uit, is een kluizenarij in de bossen buiten de stad Assisi. Een kluizenarij wil ik best wel eens zien als we toch langskomen, zei Eefje. Maar die wandeling, pff. Voordat de eigenlijke tocht begon, moesten ze eerst de stad door. En dat was al een hele klimpartij. Nu voor het eerst met hun rugzak op. Het was drukkend heet en zo nevelig dat ze de top van de berg niet eens konden zien. Al na 10 minuten liep het zweet in straaltjes langs hun lijf. Waar zijn we aan begonnen? Zuchtte Sanne, terwijl ze de banden van haar rugzak weer eens verschoof. Die zaten nog lang niet lekker. En zo te zien topde Eefje met hetzelfde probleem. Waarom doen we zo moeilijk? Klaagde Rob. Ik wil wedden dat Franciscus nu ook een auto zou hebben aangeschaft. De pater van het centro heeft er ook een.
2: Dat is een man van 80 jaar, zei zijn vader. En we leven nu in de 20e eeuw.
1: Dat bedoel ik nou, zei Rob.
3: Hij heeft zich aangepast aan de moderne tijd en wij doen nou net het omgekeerde.
2: Ik dacht dat jij vogels wilde zien en Eefje bloemen. Zeiden jullie dat niet zelf of heb ik dat alleen maar gedroomd?
1: Sanne keek om. Misschien heeft het kruis van San Damiano weer gesproken, zei ze lachend.
3: Ik had wel een antwoord geweten.
1: Niet spotten, vermaande Eefje ernstig. Ik spot niet, het was maar een grapje.
3: Katholieken maken altijd grapjes over hun geloof, zei Eefje verwijtend.
1: Sanne keek haar vriendin verbaasd aan.
3: Katholieken, ben jij soms niet katholiek?
1: Nee, ik ben niks. Mijn moeder is van huis uit protestant en mijn vader, dat weet ik niet eens. Ook niks, geloof ik. Er wordt bij ons thuis nooit over godsdienst gesproken. Maar het gekke was dat mam bij het afscheid zei: kom niet katholiek terug, want die lui gaan mij te losjes met hun geloof om.
3: Sanne kon haar oren niet geloven.
1: Maar waarom? Begon ze. Ik wilde ook wel eens op vakantie.
3: Snap je dat niet? Viel Eefje uit.
1: En ik wilde ook wel eens een poosje van huis weg. Sinds mijn pa geen werk meer heeft, is de sfeer bij ons totaal verpest. Er kan niks, er mag niks, er is nergens geld voor. Pap zit zich op te vreten van chagrijn en kan alleen maar grauwen en snauwen. En mam weet geen raad met heel die toestand.
3: Oh, zei Sanne hulpeloos. Ja, nou begrijp ik het.
1: Wat begrijp je? Smaalde Eefje. Je begrijpt er geen ene moer van. Maar laat het maar zitten. Ik wil er niet aan denken. Nou ben ik in Italië en nou zal ik genieten tot de laatste seconde.
3: En dat losse gedoe van ons, informeerde Sanne.
1: Daar wen ik wel aan.
3: En al die verhalen over Franciscus en Clara?
1: Die zijn natuurlijk ook typisch katholiek. Mijn moeder moet niets van jullie heiligen hebben, maar ik vind het ergens wel interessant. En daarmee kapte Eefje verdere vragen af. Ze keerde zich om en riep: we zijn de stad uit, waar moeten we nou heen?
3: Pa ging op zijn gemak op een bankje zitten en bestudeerde de routebeschrijving.
2: Dit moet Porte Cappuccini zijn. Hij wees met zijn hoofd in de richting van de hoge Romeinse poort.
1: Klopt, zei Rob. Dat staat erop.
2: Dan moeten we nu linksaf.
3: Een door hoge cipressen beschaduwde laan.
2: Dit is het begin van een met rood-witte tekens gemarkeerd bergpad. De eerste 1300 meter van het steenachtige pad gaan vrij steil naar boven.
3: Pa stopte het boekje in zijn zak, hees zijn rugzak op zijn schouders en kwam wat moeizaam overeind.
2: Dit kan niet missen, jongens. Kom op!
3: Al gauw bleek dat de pater niets te veel had gezegd. Het was inderdaad een prachtige route. Af en toe stonden ze even stil
2: om achterom te kijken naar de stad die steeds dieper wegzakte naarmate ze hoger klommen. De zon brak door de nevel, waardoor het natte bos aan weerskanten van het smalle pad begon te flonkeren. Maar het werd ook steeds benauwder en het pad bestond soms uit louter slordig opgestapelde keien. Ze hadden al hun energie nodig om vooruit te komen. Het tempo werd steeds trager. Eefje, die telkens als een bekend bloempje zag, in gejubel losbarstte, er soms bij neerhurkte om voorzichtig te aaien, bleef steeds verder achter. Maar voor pa was het een welkom excuus om telkens zogenaamd op haar te wachten. Zijn conditie viel tegen. Hij hijgde als een afgedankt renpaard.

U luisterde naar een voorlezing uit De Onbekende Tochtgenoot, uitgegeven door uitgeverij De Klein. Het reisgezelschap ontdekt tijdens de tocht door Umbrië veel over Franciscus van Assisi, die er ruim 700 jaar geleden gewoond en geleefd heeft. En weet u het al, wie het is? De onbekende reisgenoot?

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Midden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Je luistert naar het Kyrie Eleison, gecomponeerd door Margaret Rietze. Heer, naar u gaat mijn verlangen uit. Mijn hoop en mijn vertrouwen leg ik in u. Maak het stil in mij. Laat niet toe dat zorgen mij verwijderen van u. Leer mij hoe ik bidden moet.

0: De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 7, vanaf vers 36.
1: Een van de fariseeën nodigde Jezus uit om te komen eten. En toen hij het huis van de fariseer was binnengegaan, ging hij aanliggen voor de maaltijd. Een vrouw, die in de stad bekend stond als zondares, had gehoord dat hij bij de fariseer thuis zou eten. En ze ging naar het huis met een albasten flesje met geurige olie. Ze ging achter Jezus staan, aan zijn voeteneinde. Ze huilde, en zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en zalfde ze met de olie. Toen de fariseer, die hem had uitgenodigd, dit zag, zei hij bij zichzelf: als hij een profeet was, zou hij weten wie de vrouw is die hem aanraakt, dat ze een zondares is. Maar Jezus zei tegen hem: Simon, ik heb je iets te zeggen. Meester, spreek, zei hij. Er was eens een geldschieter die twee schuldenaars had. De een was hem 500 denarii schuldig, de ander 50. Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schold hij beiden hun schuld kwijt. Wie van de twee zal hem de meeste liefde betonen? Simon antwoordde: ik veronderstel degene aan wie hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden. Hij zei tegen hem: dat is juist geoordeeld. Toen draaide hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon: zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis te gast en je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven, maar zij heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haar afgedroogd. Jij hebt me niet begroet met een kus, maar zij heeft sinds ik hier binnenkwam onophoudelijk mijn voeten gekust. Jij hebt mijn hoofd niet met olie gezalfd, maar zij heeft met geurige olie mijn voeten gezalfd. Daarom zeg ik je, haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond. Maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. Toen zei hij tegen haar: uw zonden zijn u vergeven. De andere gasten dachten bij zichzelf: wie is hij, dat hij zelfs zonden vergeeft? Hij zei tegen de vrouw: uw geloof heeft u gered. Ga in vrede.

Haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er velen. Beeld je deze woorden in, alsof het over jou gezegd werd. Hoe voel je je daarbij? Herken je jezelf in deze beschrijving?

Jezus schildert hier een tafereel van een rechtgeaard man of een eigen gereide persoon die weinig lief heeft. Herken je jezelf hierin? Klopt deze beschrijving voor jou? Al was het maar een klein beetje?

0: Luister opnieuw naar het tweede deel van de passage. Daar waar Jezus spreekt tot deze vrouw en tot Simon de Farizeeër. Kan jij jezelf vinden in een van deze twee karakters? Met wie identificeer jij jezelf het meest?
1: Toen draaide Jezus zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon: zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis te gast en je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven. Maar zij heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haar afgedroogd. Jij hebt me niet begroet met een kus, maar zij heeft sinds ik hier binnenkwam onophoudelijk mijn voeten gekust. Jij hebt mijn hoofd niet met olie gezalfd, maar zij heeft met geurige olie mijn voeten gezalfd. Daarom zeg ik je, haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond. Maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. Toen zei hij tegen haar: uw zonden zijn u vergeven. De andere gasten dachten bij zichzelf: wie is hij dat hij zelfs zonden vergeeft? Hij zei tegen de vrouw: uw geloof heeft u gered. Ga in vrede.

Jezus legt hier een verband tussen vergeving en liefde. Tussen een hoop vergeving ontvangen en een hoop liefde geven. Wat vind jij? Heeft dit zin? Spreek nu tot hem over dit verband. Waar kan je dit zien in je eigen leven en waar niet? Wat voel je bij wat hij zegt? Hoe zou je daarop willen ingaan?

Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit het boek Esther. De koning en Haman aan de maaltijd bij Esther. Haman wordt opgehangen. Op de derde dag begaf Esther zich, als koningin gekleed, naar de binnenhof van het koninklijk paleis en bleef voor het verblijf van de koning staan. De koning zat op zijn koninklijke troon in de koningszaal tegenover de ingang. De koning zag koningin Esther in de voorhof staan en zij vond genade in zijn ogen. Hij reikte haar de gouden scepter toe die hij in de hand hield. Esther trad naderbij en raakte de spits van de scepter aan. De koning vroeg: "Wat is er, koningin Esther? Wat is uw verzoek?" "Al is het de helft van mijn koninkrijk, het zal u gegeven worden." Esther zei: "Als het de koning zo behaagt, zou dan de koning vandaag samen met Haman naar de maaltijd willen komen die ik voor hem bereid heb?" Daarop beval de koning: "Ga onmiddellijk Haman halen, dan kunnen wij aan de uitnodiging van Esther gevolg geven." Zo kwamen de koning en Haman aan tafel bij koningin Esther. Ook deze tweede dag vroeg de koning bij het drinken van de wijn aan Esther: "Wat is uw verlangen, koningin Esther? Het zal u worden ingewilligd. Wat is uw verzoek? Al is het de helft van mijn koninkrijk, het zal u gegeven worden." Koningin Esther gaf ten antwoord: "Als ik genade gevonden heb in uw ogen, koning, en als het de koning zo behaagt, laat dan aan mij mijn leven gegeven worden, dat is mijn verlangen, en ook mijn volk, dat is mijn verzoek. Want ik en mijn volk, wij zijn verkocht om verdelgd, gedood en uitgeroeid te worden. Waren we als slaven en slavinnen verkocht, dan had ik gezwegen. Dat is geen nood die groot genoeg is om er de koning mee lastig te vallen." Toen zei Ahasveros de koning tot koningin Esther: "Wie is die man? Waar is die man die zich zoiets in het hoofd heeft gehaald?" Esther antwoordde: "Het is een harteloze booswicht. Het is Haman, die schurk daar." En Haman kroop ineen van schrik voor de koning en de koningin. Woedend stond de koning op en liep van tafel weg de paleistuin in. Haman bleef achter. Hij wilde koningin Esther om zijn leven smeken. Hij zag wel in dat hij van de koning het allerergste te verwachten had. Juist toen de koning uit de paleistuin in de feestzaal terugkwam, had Haman zich neer laten vallen op de bank waarop Esther lag. De koning riep uit: "Nu ook nog de koningin geweld aandoen in mijn eigen huis?" De koning had die woorden amper uitgesproken of men bedekte het gezicht van Haman. Sharbona, een van de eunuchen van de koning, zei: "Er is ook nog de paal die Haman gereed heeft gemaakt voor Mordekai, de man die het voor de koning had opgenomen. Hij staat bij het huis van Haman, 50 el hoog." De koning beval: "Hang hem daar dan aan op." En ze hing Haman aan de paal die hij voor Mordekai had opgericht. Toen bedaarde de woede van de koning. Tweede lezing uit de verhandelingen van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo, over het evangelie van Johannes. Christus dienen door Christus te volgen. Wil iemand mij dienen, dan moet hij mij volgen. Mij volgen betekent hier mij navolgen. Christus heeft, aldus de apostel Petrus, voor ons geleden en ons een voorbeeld nagelaten. Wij moeten in zijn voetstappen treden. Dat is de bedoeling van: wil iemand mij dienen, dan moet hij mij volgen. Wat is het nut daarvan? Wat het loon daarvoor? En waar ik ben, zegt de Heer, daar zal ook mijn dienaar zijn. Laten wij de Heer belangeloos dienen, dan zal het loon voor onze dienst de omgang zijn met Hem. Want waar kan men het goed hebben zonder Hem? Of wanneer kan men het slecht hebben met Hem? Nog overtuigender is het volgende. Als iemand mij dient, zal mijn Vader hem eren. Waarmee anders eren dan met het gezelschap van zijn Zoon? Wat Hij immers hierboven zegt, waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn, wordt pas duidelijk met de toevoeging, mijn Vader zal hem eren. Want kan de aangenomen Zoon een grotere eer ontvangen dan dat Hij daar mag zijn waar de enige geboren Zoon is? Zonder aan Hem in zijn Godheid gelijk te worden, zal Hij opgenomen worden in zijn eeuwigheid. Waarin bestaat dit dienen van Christus? Waarvoor wordt zo'n beloning in het vooruitzicht gesteld? Dat moeten wij eerst onderzoeken. Waar kunnen wij dat dienen van Christus beter ontdekken dan in zijn eigen woorden? Want toen Hij zei, wil iemand mij dienen, dan moet hij mij volgen, heeft Hij daarin te verstaan willen geven. Wie mij niet volgt, dient mij niet. Zij dus alleen dienen Jezus Christus, die niet hun eigen belang zoeken, maar dat van Jezus Christus. Want Hij moet mij volgen, staat gelijk met, Hij moet mijn wegen gaan, niet de zijne. Men moet niet slechts lichamelijke werken van barmhartigheid verrichten, maar alle goede werken doen omwille van Christus. Want dan zijn ze goed, omdat Christus het doel is van de wet, tot de gerechtigheid voor ieder die gelooft. Zo is men dienaar van Christus en komt men tot die grote liefdestaat. Zijn leven geven voor zijn naaste, wat tegelijk zijn leven geven voor Christus is. Want ook dit zal Hij, omwille van zijn ledematen zeggen, wat Gij voor hen gedaan hebt, hebt Ge voor mij gedaan. Wie zo Christus dient, zal door zijn Vader worden geëerd. Hij zal grote eer ontvangen. Hij zal in het gezelschap van zijn Zoon zijn, voor eeuwig gelukkig. Als ge dus de Heer hoort zeggen, waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Denk dan niet alleen aan goede bisschoppen, aan goede geestelijken. Ook gij moet naar best vermogen Christus dienen, door als goede mensen te leven, aalmoezen te schenken, en zijn naam en zijn leer te verkondigen aan wie gij maar kunt. Dan zal ook iedere huisvader tot het inzicht komen dat hij in deze naam met vaderlijke liefde voor zijn gezin moet zorgen. Laat hij, omwille van Christus en het eeuwig leven, al de zijnen aansporen, onderrichten, opwekken, terechtwijzen. Laat hij welwillendheid betonen en de tucht handhaven. Zo zal hij in zijn eigen huis een geestelijke, in zekere zin bisschoppelijke taak vervullen door Christus te dienen. Dan zal hij eens voor eeuwig met hem mogen zijn.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Van harte een hele goedemorgen, beste luisteraars. Ja, zo vieren we de zondag en dan ineens zitten we alweer op de donderdag. Nou, er zijn vandaag een heleboel van die gedachtenissen, maar die zijn dus niet officieel, dus die hoeven we ook niet verder te noemen. En dan ga ik graag de bladzijde geven. In het Klein Getijdenboek beginnen we op bladzijde 423. 423. En als u daar bent, dan loopt het verder gewoon helemaal door. In het Groot Getijdenboek beginnen we op bladzijde 1157. We zitten ondertussen in de vierde week. Volgende week zitten we weer in de eerste. 1157. En dan gaan we daarna, na de hymne, gaan we door met de psalmen. En die staan dan op bladzijde 60, dus dat is een paar bladzijden verder. In het Kleingetijdenboek beginnen we op bladzijde 423. En in het Grootgetijdenboek op bladzijde 1157. En mogen we elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
0: Een machtige God immers is de Heer, koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand, aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
0: Komt, werpen we ons aanbiddend ter aarde, knielen we neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk.

0: kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
0: Het groot getijdenboek gaan we voor de hymne naar bladzijde 713. De zon rijst rood in het verschiet, wie kleurt en bloost en schaamt zich niet? Wie kan er voor zo'n licht bestaan en verder leven in zijn waan?
1: Nu wijkt de blinde duisternis, waarin ons hart gevangen is, die al te lang reeds ons omringt en op de weg der dwaling dwingt.
0: Dit licht zal onze vrede zijn en maakt ons hart gerust en rein. Er is geen woord van lust en haat en geen gedachte meer aan het kwaad.
1: Zo gaat de dag in vrede voort. Geen leugen worden meer gehoord en geen begeerte meer gewekt. Het hart niet meer door kwaad bevlekt.
0: Hij die ons in zijn hoede houdt en alle dagen ons aanschouwt, ziet zorgzaam toe op elke daad, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
1: Aan God de Vader zij altijd, aan God de Zoon de lof gewijd, aan God de Geest, de ene Heer, zij eeuwig alle lof en eer.
0: Groot getijdenboek gaan we terug naar bladzijde 1160. Laat uw genade, Heer, elke morgen blijken. Aanhoor mijn bede, Heer, gij zijt getrouw, let op mijn smeken. Verhoor mij, omdat gij rechtvaardig zijt.
1: Roep toch uw dienaar niet voor uw gerecht. Geen mens is immers zonder schuld voor u.
0: De tegenstander laat mij niet met rust. Hij werpt mij op de grond en stoot mij in de duisternis der doden.
1: Mijn geest is uitgeput. Mijn hart geheel verstijft.
0: Ik denk terug aan vroeger dagen. Herinner mij al wat gij hebt gedaan. Uw werken staan mij voor de geest.
1: Ik strek mijn handen uit naar u. Mijn ziel als droge grond heeft dorst naar u.
0: Verhoor mijn bidden spoedig, Heer. Mijn geest is uitgeput.
1: Verberg uw aangezicht nu niet voor mij. Dan zou het zijn als was ik reeds begraven.
0: Laat uw genade blijken elke morgen, want ik vertrouw op u.
1: Toon mij de weg die ik moet nemen. Op u richt ik mijn leven.
0: Verlos mij van mijn tegenstanders, Heer. Mijn hoop zijt gij.
1: Leer mij hoe ik uw wil volbrengen moet. Want gij zijt toch mijn God.
0: Uw geest die goedertieren is. Geleide mij op effen paden.
1: Omwille van uw naam, Heer, laat mij leven. Gij die rechtvaardig zijt, verlos mij uit de nood.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Laat uw genade, Heer, elke morgen blijken. De Heer leidt een stroom van vrede naar Jeruzalem. Verheugt u om Jeruzalem en juicht gij die het lief hebt.
1: Wees opgetogen om die stad. Gij die haar hebt beweend.
0: Gij moogt u weer verzadigen en aan haar borst u troosten.
1: U laven aan de heerlijkheid die uit haar borsten opwelt.
0: Zo spreekt de Heer, ik leid tot haar. Een brede stroom van vrede.
1: En als een beek die overstroomt, de weelde van de volken.
0: Dan wordt ge op de arm gedragen. En als een zuigeling vertroeteld op de knie.
1: Zoals een moeder troost, zal ik u troosten. En in Jeruzalem vindt gij uw heil.
0: Ge zult het zien en u verheugen. Als groenend gras leeft gij weer op.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: De Heer leidt een stroom van vrede naar Jeruzalem.
0: Het is goed God te loven. Alle lof komt hem toe. Looft nu de Heer, het is goed hem te prijzen. Bezingt onze God, alle lof komt hem toe.
1: De Heer bouwt de stad Jeruzalem op. Verzamelt Israël uit de verstrooiing.
0: Gebroken harten geneest hij weer. Hij heelt alle bloedende wonden.
1: Hij die het getal van de sterren kent. En elk van hen roept bij zijn naam.
0: Verheven is hij, onze Heer en Almachtig. Zijn wijsheid is onbegrensd.
1: De Heer verheft de vernederden. Maar zondaars werpt hij ter aarde.
0: Bezing dus de Heer met een dankbaar hart. En speelt voor uw God op de citer.
1: Voor hem die de hemel met wolken bedekt. En regen geeft aan de aarde.
0: Voor hem die het gras op de bergen doet kiemen. En op de akkers de oogst voor de mens.
1: En voor hem die voedsel geeft aan de dieren. Aan ravenjongen die schreeuwen tot hem.
0: Wat hij begeert is geen kracht van paarden. En stoere mannen zijn hem niets waard.
1: Hij hecht er slechts aan dat men hem eerbiedigt. En op zijn genade vertrouwt.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het is goed God te loven. Alle lof komt hem toe.
1: Het lijden van deze tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat. Ook de schepping verlangt vurig naar de openbaring van Gods kinderen. Want zij is onderworpen aan een zinloos bestaan. Niet omdat zij het zelf wil, maar door de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. Maar zij is niet zonder hoop, want ook de schepping zal verlost worden uit de slavernij der vergankelijkheid en delen in de glorierijke vrijheid van de kinderen Gods.
0: Reeds vroeg in de morgen denk ik aan u, Heer mijn God.
1: Reeds vroeg in de morgen denk ik aan u, Heer mijn God.
0: Want gij zijt altijd mijn beschermer geweest.
1: Heer mijn God.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Reeds vroeg in de morgen denk ik aan u, Heer mijn God.
0: Breng uw volk de boodschap van verlossing, Heer, en vergeef ons onze zonden. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de enige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Onbevreesd. Breng uw volk de boodschap van verlossing. Heer, en vergeef ons onze zonden.
1: Ik had een andere. Weg uit een stukje.
0: Van God komt het heil en zijn volk. Laten we hem aanroepen en hulde brengen.
1: Heer, gij zijt ons leven en ons heil.
0: Geprezen zijt gij, Heer, Vader van onze Heer Jezus Christus. Door zijn opstanding uit de dood hebt gij ons een nieuw leven geschonken in hoop.
1: Heer, gij zijt ons leven en ons heil.
0: De mens naar uw beeld geschapen, hebt gij in Christus nieuw gemaakt. Versterk in ons de gelijkenis met uw Zoon.
1: Heer, gij zijt ons leven en ons heil.
0: Verban uit ons hart alle gevoelens van afgunst en haat. Beziel ons met uw geest van liefde.
1: Heer, gij zijt ons leven en ons heil.
0: Help hen die zonder werk zijn. Geef de hongerige voedsel. Schenk aan de bedroefde blijdschap en aan alle mensen uw bijstand en zegen.
1: Heer, gij zijt ons leven en ons heil.
0: In stilte kunt u nu als u wilt bidden voor uw eigen intenties.
1: Heer, gij zijt ons leven en ons heil.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Laat ons bidden. Heer, geef ons een helder inzicht in de boodschap van de verlossing. Ontruk ons aan de greep van de vijand en laat ons trouw en zonder vrees u dienen alle dagen van ons leven. Gij die leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op donderdag in de 24e week door het jaar is de tekst van de inleiding: Hij heeft gespijzigd, Hij heeft verzadigd. Dat betekent dus eigenlijk dat wij dat zelf niet kunnen. Dat wij op dit punt niet in staat zijn voor onszelf te zorgen. Hij moet ons spijzigen met het brood van de genade. Daarin zijn we geheel afhankelijk van Hem. En dat we te veel zelf willen redden, te veel zelf willen zorgen voor iets waarvoor wij niet kunnen zorgen, is dat niet eigenlijk onze zonde? Lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Een van de fariseeën vroeg Jezus eens bij zich te eten. Jezus trad het huis van de fariseeën binnen en ging aanliggen. Een vrouw nu, die in de stad als zondares bekend stond, was te weten gekomen dat Jezus in het huis van de fariseeën te gast was. Ze nam een albasten vaasje met balsem mee en ging schreiend achter hem bij zijn voeten staan. Haar tranen maakten zijn voeten nat, die ze met haar hoofdhaar afdroogde. Zij kuste ze keer op keer en zalfde ze met de balsem. Toen de fariseer die hem uitgenodigd had dit zag, zei hij bij zichzelf: Als dit een profeet was, zou hij weten wie en wat voor een vrouw het is die hem aanraakt. Het is immers een zondares. Jezus gaf hem ten antwoord: Simon, ik heb u iets te zeggen. Waarop deze zei: Zeg het, meester. Een geldschieter had twee schuldenaars. De een was hem 500, de ander 50 denariën schuldig. Omdat ze die niet konden teruggeven, schold hij ze aan allebei kwijt. Wie van hen zal nu het meeste van hem houden? Ik veronderstel, antwoordde Simon, diegene aan wie hij het meeste heeft kwijtgescholden. Jezus zei tot hem: Uw oordeel is juist. Daarop keerde hij zich tot de vrouw en zei tot Simon: Ge ziet die vrouw daar? Ik kwam uw huis binnen. Gij hebt niet eens water over mijn voeten gegoten, maar mijn voeten zijn nat geworden door haar tranen. En ze heeft ze met haar haren afgedroogd. Gij hebt me niet eens een kus gegeven, maar zij hield sinds ik binnenkwam niet op mijn voeten te kussen. Gij hebt mijn hoofd niet met olie gezalfd, maar zij heeft mijn voeten gezalfd met balsem. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven, al zijn ze nog zo talrijk, want zij heeft veel liefde betoond. Weinig liefde betoont hij aan wie weinig wordt vergeven. Daarom sprak Jezus tot haar: Uw zonden zijn u vergeven. De andere gasten voeren zich af: Wie is deze man die zelfs zonden vergeeft? Jezus zei tot de vrouw: Uw geloof heeft u gered. Ga in vrede. Dit is het woord van God. Beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Wat ons geweten verontrust, onze zondigheid, mogen wij bij hem veilig weten. Dat is ons reddingbrengend geloof. Zoals staat in de brief van Johannes, de eerste: Wij zullen voor zijn aanschijn ons hart geruststellen bij alles waarin het ons veroordeelt, want God is groter dan ons hart en Hij weet alles. Bij de plaats van het gebed een ogenblik blijven staan, de blik omhoog, zien hoe Hij mij ziet, niet veroordelend zoals de fariseer de zondares bezag, maar zoals Jezus, vol vrede en verzoening. Met het gebaar zijn liefde beantwoorden. Het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen, liggend, zittend of geknield, en in die houding om de genade vragen dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis. Jezus heeft in een synagoge gepreekt.
Daarna wordt hij door een farizeer bij zich te eten genodigd. In wat een vrouw die in de stad om haar zonden bekend stond aan Jezus deed, kunnen wij de kern van de blijde boodschap vernemen. Een zondares wordt overweldigd door dankbare liefde voor Jezus. De houding van Simon de farizeer laat het contrast nog beter tot uiting komen met het onvanzelfsprekende van het evangelie. Die geschiedenis vindt ook in ons plaats. Steeds moet ik me bekeren. Van de houding van de farizeer, jegens het kwaad, en van anderen en van mezelf, tot de houding van Jezus. En dan vragen om de bijzondere genade een innerlijke kennis van Jezus, kennis van zijn heilig hart, geduldig en groot in barmhartigheid, zoals de litanie van het heilig hart van Jezus ons zegt. Vandaag in de eerste lezing uit de eerste Korintiërbrief, een inleiding door Sint Paulus op een apologie, een geloofsverdediging van de verrijzenis van het lichaam, onder Grieken toen een weinig populaire gedachte. De redenering verloopt als volgt. Hoe zou iemand niet verrezen zijn als hij zoveel tekenen van leven geeft, nadat hij eerst zelf geheel en al uit de doden is opgewekt? Dus de verrijzenis van Christus was eerst en vooral uitgangspunt en er werd over de verschijningen alleen maar gesproken, niet om Christus' verrijzenis te staven, kijk maar, hij is verrezen, dat zie je toch aan de verschijningen, maar wij apostelen treden terecht op als gezaghebbende getuigen, want Christus is aan ons verschenen. Dat Christus is verschenen, maar aan wie hij is verschenen. Zoals staat in de handelingen van de apostelen, daartoe ben ik u verschenen, aan Paulus dus, om u aan te stellen tot dienaar en tot getuige van het feit dat gij mij gezien hebt en dat ik u nog verschijnen zal. Handelingen 26. De verrijzenisverhalen en de verschijningsverhalen hebben een functie in de verkondiging. Ze hebben de functie van een soort geloofsbrieven die de geloofsgetuigen accrediteren, dat wil zeggen als gevolmachtigde doen erkennen. Maar daarnaast en erin, in die verhalen, zit ook iets christologisch, dat wil zeggen, ze leren ons ook iets over Christus en over ons. Dat wordt er door Paulus uitgehaald. Christus was echt dood, was begraven, 3 dagen onder de grond, kortom dood en begraven, en hij is echt levend, want hij is verschenen. Hoe kan iemand dan zeggen dat Christus niet echt verrezen is en dat wij niet verrijzen? Het evangelie van vandaag kan ons helpen de werkelijkheid van de verlossing duidelijk te maken, niet als leer, maar als geschiedenis, als feit. God is barmhartig. Zoals wij het leven van Christus kunnen afleiden uit zijn verschijningen, zo kunnen wij de barmhartigheid van God afleiden uit het barmhartig handelen van Jezus. Datzelfde leert ons ook het evangelie van vandaag. Evangelieverhalen zijn leerverhalen. Zij verhalen ons de leer in beelden, in de taal van de geschiedenis, van gebeuren, van menselijke verhoudingen. We hoeven het verhaal maar voor de geest te halen en we weten meer over de verhouding van God tot de mensen en van de mensen tot God dan door de meest geleerde verhandelingen. En de meest geleerde verhandelingen moeten steeds weer teruggaan tot deze verhalen. Ze moeten er zich steeds aan toetsen. Meer zeggen dan deze verhalen kunnen ze nooit. Hierin ligt alles besloten. En de meest geleerde theoloog en de domste gelovigen laven zich beiden aan dezelfde bron van ons geloof. We hoeven het verhaal maar na te vertellen en we hebben de hele verlossingsleer voor de geest. Jezus was een rondtrekkende rabbi. Overal waar hij kwam, ging hij naar de synagoge, de plaats waar de gelovigen samenkwamen. In de synagogedienst kreeg een van de gelovigen de gelegenheid het woord te voeren. En Jezus maakte van die gelegenheid gebruik.
En als de dienst voorbij was, werd hij gewoonlijk door de plaatselijke geestelijkheid uitgenodigd, in dit geval door Simon de Farizeer. Daar hoeft nog geen echt geloof bij te zitten, het kan een formaliteit geweest zijn. Van de andere kant schijnt deze Simon toch meer in Jezus gezien te hebben, iets van een profeet, als dit een profeet was. Misschien had Simon wel de bedoeling om te toetsen of Jezus inderdaad een profeet was. Hoe dan ook, het gaat er feestelijk aan toe, want de tafels staan in feestelijke schikking met rustbanken om op te liggen, zoals de Joden gewend waren bij de meer feestelijke en plechtige gelegenheden, zoals het Pascha. Nu was er die dag nog iemand in een feestelijke stemming, iemand met een vreugdevol hart. Het is een vrouw, een zondares, een publieke vrouw. Zij stond bekend om haar zondig leven in het stadje. Waarom was ze dan in een feestelijke stemming? Zij was ook in de dienst geweest waar die vreemde rabbi het woord had gevoerd. Zij had naar Jezus geluisterd en gaandeweg was er een overweldigende dankbaarheid in haar opgekomen. Wat had haar dan zo dankbaar gemaakt? Jezus had haar hart geraakt, haar zondige hart. Jezus had namelijk over de zonde gesproken, maar niet op de bekende manier van de fariseeën en de schriftgeleerden, die de kunst verstonden iemand nog verder in de put te helpen. Jezus was heel anders. Hij sprak over de zonden zonder ze te verbloemen of goed te praten, even onbarmhartig, maar dat was niet het laatste. Niet het aanklagen van de zonde was het einde, maar het verkondigen van Gods barmhartigheid jegens de zondaars. En dat deed Jezus met zoveel liefde, met zoveel zalving, dat zij al geloofde dat haar zonden waren vergeven, nog voordat Jezus die woorden persoonlijk tot haar sprak. Vrouw, uw zonden zijn vergeven. Zij wist zich persoonlijk zo aangesproken, dat haar hart overliep van dankbaarheid over de verkregen vergiffenis. Haar dankbare liefde stroomde uit naar de persoon van Jezus. Zijn woorden waren balsem voor haar hart. Balsem was het wat zij voor hem nodig had om haar gevoelens tot uitdrukking te brengen. Maar nu de fariseer. Een niet te overbruggen kloof tussen de zonde en God. De zondaar stevend regelrecht af op zijn veroordeling. En is dat nog steeds niet zo? Het oordeel zegeviert bij de mensen over de barmhartigheid in onze wereld. Dat zal ik hen betaald zetten. Zij zullen ervan lusten. Die komt er niet meer bij mij in. Bijltjesdag en bijltjesmensen. Maar Jezus legt uit. God is niet zo. Aan haar wederliefde weerspiegelt zich de liefde, de vergevende liefde van God. Houdt God van mij? Als die vraag je werkelijk tot vraag wordt, is dat al veel. Dan ontdek je dat er niet zoveel beminnenswaardig is in je. En hoe kan hij dan nu van mij houden? Je wordt je bewust van je schaduw, je zonden, je zondige hart. Juist daarom houdt hij van me. Liefde is altijd nederige liefde. Liefde die klein maakt. De afloop de gesprekjes voeren met Jezus als met een vriend, die men, zoals het spreekwoord zegt, het beste leert kennen in de nood van de zonde. In het vertrouwen dat Jezus ons het hart van de Vader laat zien, me door hem naar de Vader laten brengen. Bij de Vader mijn hart uitstarten en onze Vader bidden.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Begin de dag met Goedemorgen Radio Maria. Met inspirerende teksten, mooie muziek en de lezingen van de dag. U luistert naar Goedemorgen Radio Maria.
1: Goedemorgen Radio Maria. En welkom in het programma Goedemorgen Radio Maria. Daar zijn we weer. En dan gaan we weer een mooie uitzending maken van samen wakker worden, samen de dag beginnen. Kijken naar wat zich zoal voordoet vandaag. We gaan ook bidden, we gaan ook de lezingen bekijken en natuurlijk muziek. Nou, wat ik vaak dan wel eens doe is zo even het missaal openslaan. En wat schetst dan mijn verbazing? We hebben vandaag een bisschop en kerkleraar wiens gedachtenis we vieren. En dat is de heilige Robertus Bellarmino. Heilige Robertus Bellarmino. Nou, ja, heel eerlijk, daar heb ik nog nooit van gehoord. En dat is ook mooi, hè, van het katholieke geloof, dat je altijd weer nieuwe dingen kunt leren. Voor het bisdom Breda, Sergenbosch en Roermond, dat is eigenlijk het hele zuiden van het land, hebben we ook nog het heilige Lambertus. Nou, dat klinkt al iets bekender. Bisschop en martelaar. En we hebben ook nog de heilige Hildegardis van Bingen, maagd en kerklerares. Nou, weet je, die klinkt best wel bekend. Juist ook vanwege haar muziek. En laten we ze gewoon eens allemaal nagaan. En ik denk dat het een mooie gewoonte is, een mooi gebruik, een mooie traditie in de katholieke kerk, dat we überhaupt, dat we heiligen hebben. Nou, die zijn heilig verklaard, hè? Dus heiligen, dat weten we niet wie er allemaal heilig zijn. Maar die zijn al in vereniging met God in de hemel. En dat is wat we geloven. Dat is ook wat we bidden in de geloofsbelijdenis. Hè? In het tweede stukje bidden we dan dat we ook, hè, ik geloof, daar begint het mee, ik geloof in God de Almachtige Vader. En daarna, ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ja. En die bidden voor ons. Nou, waarom zijn die dan heilig verklaard? God, die kan ze toch ook heilig verklaren? Nou, ja, dat klopt. Maar die heilige verklaring is ook voor ons relevant, want wij kunnen dan weten dat we allereerst ook de voorspraak van die heiligen kunnen inroepen. Dus vandaag de gedachtenis van die heilige Robertus Bellarmino, heilige Lambertus en de heilige Hildegard. Nou, dan mogen we hun voorspraak juist vandaag inroepen. Ook niet alleen vandaag, maar altijd. En misschien nog wel belangrijker, dat zij ook voor ons als een voorbeeld mogen gelden hoe wij christelijk leven. Nou, allereerst is daarvoor natuurlijk het voorbeeld Jezus. Maar Jezus was de zoon, of is, Jezus is de zoon van God met een menselijke natuur en een goddelijke natuur. Nou, dat delen wij niet. Wij hebben geen goddelijke natuur, we hebben alleen een menselijke natuur. Dus zijn die voorbeelden.

van de heilige toch relevant en van andere mensen die ons zijn voorgegaan, die ook alleen een menselijke natuur hebben en toch heilig zijn geworden. Althans ook zeker heilig zijn verklaard. Nou, dan is het interessant, we hebben heel veel informatie altijd van data, plaatsnamen, waar hebben die geleefd, wanneer. Maar laten we dan vooral kijken naar wat er dan, in welk opzicht zij voor ons ook een voorbeeld kunnen zijn. Nou, Robertus werd in 1542 te Montepulciano in Toscane geboren, wat we nu Italië noemen. Na zijn intrede bij de Jezuïeten in Rome en zijn priesterwijding was hij werkzaam als theoloog. Hij onderscheidde zich door zijn godsdienstgesprekken ter verdediging van het geloof. Tevens was hij theologieprofessor aan het Collegium Romanum. Als kardinaalbisschop van Capua was hij de Romeinse congregaties behulpzaam bij de oplossingen van vele problemen die destijds werden voorgelegd. Hij stierf in 1621 te Rome. Nou, ja. Heilige Robertus Bellarmino, bid voor ons. En hoe kan hij dan een voorbeeld voor ons zijn? Nou, ik denk allereerst door de godsdienstgesprekken ter verdediging van het geloof. Dat deed hij blijkbaar toen. En dat is iets wat wij ook mogen doen. Naar zijn voorbeeld. Godsdienstgesprekken staat er dan maar. Ja, gesprekken. We mogen gesprekken voeren ter verdediging van het geloof. Nou, leren we dan ook van, hè, als het gaat over nieuwe evangelisatie, als het gaat over missionaire parochie, dat we inderdaad mogen getuigen van ons geloof, maar dat we ook de kerk en het geloof mogen verdedigen, God en Jezus mogen verdedigen, mogen ook bidden voor eerherstel van het onbevlekt hart van Maria, maar ook het onbevlekt hart van Jezus. Maar ook in onze dagelijkse ontmoetingen en onze dagelijkse gesprekjes met de mensen die we in ons leven tegenkomen, mogen we getuigen van ons geloof. En ja, hoe doe je dat dan? He, want dat is natuurlijk niet altijd vanzelfsprekend. Maar dan leren we ook in het kader van de missionaire parochie, ja, getuig van je geloof desnoods met woorden. Oftewel, het is natuurlijk veel meer dan alleen wat je zegt, maar ook hoe je je opstelt, wat je houding is, je hele gedrag, de keuzes die je maakt in je leven zijn ook steeds weer een vertegenwoordiging eigenlijk, of een zichtbaar teken van je geloof. He, de keuzes die je maakt, ja, die hebben ook een bron, die hebben ook een, he, die zijn misschien ook onderscheiden in gebed. Nou, en dan misschien keuzes gemaakt uit liefde. Zit er misschien een opoffering in voor iemand? Nou, dat zijn ook gewoon dingen die je kunt vertellen of delen. Het hoeft niet altijd direct over Jezus en te gaan, of over zijn leven, of over zijn onderricht, of over zijn lijden en sterven per se in de eerste plaats. Dat kan wat, misschien ook zelfs wat vreemd overkomen, om zomaar plomp verloren daarover te gaan spreken met je buurvrouw. Maar wel kan het gaan over gewoon de keuzes die je maakt in je leven, die geïnspireerd zijn door het geloof en gevoed zijn door de relatie met Jezus. Dus dat is een heilige Robertus Bellarmino. En iedereen die in de naam Rob heeft, of misschien Bob of Robert, hun wens ik allemaal een mooie naamdag toe. Dan in het hele zuiden van het land, ook in dit bisdom waar ik nu ben, het bisdom Den Bosch, de heilige Lambertus, bisschop en kerkleraar. Nou, wat kunnen we van hem leren? Wat is zijn voorbeeld? Hoe is hij een voorbeeld voor ons? Lambertus was van omstreeks 672 tot zijn dood bisschop in zijn geboortestad Maastricht, waar hij een grote apostolische werkzaamheid ontplooide, die geheel Taxandrië, dat is Noord-Brabant en de huidige provincie Antwerpen, besloeg.
meer dan eens slachtoffer van politieke verwikkelingen, stierf hij op 17 september 705 of 706 te Luik ten gevolge van een laffe aanslag. Reeds spoedig als martelaar vereerd werd hij bekend over geheel Europa. Van zijn relieken, die door de heilige Hubertus van Maastricht naar Luik werden overgebracht, werden gedeelten in 1938 aan Maastricht teruggeschonken. Nou, van deze beschrijving gaat eigenlijk een groot deel over zijn relieken. En ja, dan mogen we zeggen, heilige Lambertus, bid voor ons. En even zien, volgens mij was dat gisteren, even nakijken voor de zekerheid. Ja, gisteren hadden we natuurlijk het programma Servaas aan de Maas. En daar was in de uitzending Willemien Schoonbrood aanwezig in gesprek met deken John Doutzenberg. En dat ging helemaal over de heilige Lambertus. Nou, als u dat hebt gemist, dat zou natuurlijk kunnen. Gisteravond om 21:15 ook nog een keer herhaald. En vannacht ook nog eens een keer, heel erg vroeg in de ochtend, was dat om 17:30. Als u dat gemist hebt, is dat terug te vinden in de audiotheek, als u er meer over wil weten. Maar we kunnen hier in ieder geval uithalen dat hij grote apostolische werkzaamheid ontplooide. Klinkt een beetje algemeen. Dan was hij slachtoffer van een politieke verwikkeling. Nou, daar mogen we dus ook niet bang voor zijn om ons te mengen in de politiek. En dan daar standpunt, een christelijk gelovig standpunt in te nemen. Zelfs met het risico daarvan slachtoffer te worden. En dan zeg ik nog een keer, heilige Lambertus, bid voor ons. Nu dan tenslotte de heilige Hildegard. Nou, dan gaan we eerst een heel klein stukje muziek luisteren. Namelijk van de heilige Hildebrand. Hildebrand. Zeg ik dat nou goed? Hildegard, hallo. Goedemorgen. Ja, de heilige Hildegard heeft een stuk geschreven dat heet O Splendissima Gemma. Dat wil zoiets zeggen als schitterende edelsteen. En dan gaat het over Moeder Maria, naamdraagster van onze radio. We gaan er naar luisteren en daarna nog iets meer toelichting.

Even tot zover met het woordje amen eventjes. Het lied gaat wel door, maar het is een erg lang lied. Iets te lang zelfs voor het programma. Goedemorgen, Radio Maria. Ordo Virtutum heet dit lied. En dan daarvan deel 10. O Splendissima Gemma. En het is een excerpt. Dat wil zeggen, er is een stukje uitgehaald. Om te arrangeren voor kamerensemble. En dit is dan gezongen door Flores Harmonici. Prachtig, uitgevoerd. En ja, als ik dan lees over het leven van de heilige Hildegard van Bingen. En dat ga ik gewoon nu ook met u doen. Dan valt onmiddellijk iets op. Hildegardis van Bingen werd in het jaar 1098 geboren te Bermersheim in Duitsland. En deed in 1115 haar religieuze belofte in de abdij van de Benedictinessen van de Disibodenberg. Omstreeks 1150 stichtte zij het klooster van Rupertsberg bij Bingen, dat zij als abdis bestuurde. Ze was bedreven in de kennis van de natuur en de muziek. En in tal van geschriften zette zij toegewijd zozeer de openbaring die zij door mystieke contemplatie had ontvangen uiteen voor klerus en volk. Beval ze werken van boetvaardigheid aan en weerlegde ze dwalingen tegen de leer dat zelfs vorsten en pausen haar om raad vroegen. Ziek geworden overleed zij in het jaar 1179. Openbaringen heeft zij blijkbaar ontvangen door mystieke contemplatie. Wat is dat nou? Dat weet ik niet precies. Maar ik denk het wel te begrijpen als ik naar de muziek luister. Die muziek is zo contemplatief en zo mystiek dat je onmiddellijk voelt van ja, hier is iets bijzonders aan de hand. Heeft u dat ook? Hoe kan nu Hildegard van Bingen voor ons een voorbeeld zijn? Want zij is de heilige. Vandaag haar gedachtenis. Ja, we kunnen zeggen dat ze was veel bezig blijkbaar met kennis van de natuur en muziek. Nou, dat mogen we dan ook doen. Dat is iets moois. Door God gegeven, de natuur, ook de muziek. In haar geval is het waarschijnlijk niet alleen de muziek beoefenen door zang en door instrumenten, maar ook schrijven, componeren, bedenken, creëren. Zij schreef ook. Zij schreef over de openbaringen die zij heeft gehad, mystieke contemplatie. Dat vind ik ook een mooi iets om bijvoorbeeld gebeden op te schrijven. Ik heb zelf een dagboekje waar ik mijn gebeden opschrijf die ik tijdens een bidding tot mij komen. Nou, daar moet ik even aan denken zo, als het gaat over deze heilige. Maar zij zet het ook uiteen voor klerus en volk. Zij beval werken van boetvaardigheid aan. Was ze dan zelf ook boetvaardig? Nou, ongetwijfeld. Dat mogen wij dus ook. We mogen ook boetvaardigheid, werken van boetvaardigheid aan bevelen. Ze weerlegde de dwalingen tegen de leer. Nou, dat is ook misschien een mooie gewetensvraag voor onszelf. Om met de heilige Hildegard van Bingen te bidden vandaag. En af te vragen van, wat zijn de dwalingen in onze tijd tegen dit leer? En wat doen wij eraan om die te weerleggen? Nou, en ze was in al die dingen zo goed dat zelfs vorsten en pausen haar om raad vroegen. Nu, laten we nog een klein stukje gaan luisteren naar deze mooie muziek van Hildegard van Bingen. En dat is ter meerdere eer en glorie van Moeder Maria. Daarna gaan we nog even inzoomen op de heilige Gerardus Majella. Heel iemand anders. Maar we werken toe naar het feest van het Gerardusfeest in de heilige Gerardus Majella parochie in Utrecht. En daar kom ik straks eventjes verder op terug. Hildegard van Bingen, luisteren we naar.

Ja, prachtig. Het lijkt wel zelfs een beetje met Oosterse klanken of Arabische klanken te zijn. En dan met op de achtergrond die liggende klanken van twee meerstemmige zang. Nu, dat tot zover even over de heilige Hildegard van Bingen. Ja, we hebben in ons archief ook veel muziek van de heilige Hildegard van Bingen. Ze komt ook regelmatig langs. En het is ook de moeite waard om in te verdiepen en in te gaan luisteren op YouTube bijvoorbeeld of Spotify. Nu, we komen aan het einde bijna van het programma Goedemorgen Radio Maria. We gaan om 8:30 de rozenkrans bidden. Dat kan ik u nu alvast zeggen. Dat we straks ook een meebidder nodig hebben. Als u dat dan denkt van ja, ik ben dat vandaag, dan weet u dat u kunt bellen. Ik zal er ook straks nog een keer een oproepje voor doen. Een paar minuten voor 8:30 naar het nummer 0736872001. Ja, zoals beloofd nog een heel klein stukje vertellen over de heilige Gerardus Majella. Want zijn heilige gedachtenis is pas over een maand of zo. 16 oktober stierf hij. Maar we zijn in voorbereiding van het Gerardusfeest. En dat is de zondag daarna, namelijk op 18 oktober. En op die dag vieren we om 10:00 de heilige mis in de Gerardus Majella Kerk in Utrecht. Bij de Broeders van Sint-Jan is dat. Waar we ook meermaals per week de mis uitzenden. In ieder geval, en die dag lezen we uit het Evangelie van Matthäus. Geef aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is. Zegt Jezus ons. Nou, het koor Capella Majellana, waar ik zelf ook in zing, zingt delen uit de Spatzenmessen van Mozart. Luister goed naar het Sanctus, want Mozart heeft daarin het getjilp van mussen vertolkt. Na de Eucharistieviering volgt een lezing van dokter Charles van Leeuwen. Of Charles van Leeuwen, ik weet niet hoe ik zijn naam uitspreek, Charles. Hij verzorgt deze speciale lezing samen met Marianne de Betz. Charles van Leeuwen is directeur van het klooster Pelgrimsoord Wittem. Hij is historicus en publiceerde verschillende boeken over heilige verklaring, heilige verering, vroeger en nu. Marianne de Betz is pastor en geestelijk verzorger als geassocieerd lid verbonden aan de Redemptoristen. Ze publiceerde over Gerardus van Majella en is ook redactielid van het Gerardus Magazine. De titel van de lezing is bij de 300ste verjaardag van Gerardus van Majella. Wat maakt hem ook nu nog actueel? Nou, deze lezing is voor iedereen toegankelijk. En de mis trouwens ook natuurlijk. En we zullen die lezing doen tijdens de koffie na de mis in het leerhuis achter de kerk van Gerardus Majella Kerk. Ja, en zo mogen we dan onze patroon vieren. Onze patroonheilige van onze parochie. En nou, om die reden gaan we ook een noveen bidden. En dan heb ik een boekje gevonden. Via komt het bij mij. Een noveenboekje van den heilige Gerardus Majella door een pater redemptorist. Het 80ste tot 100ste duizendtal. Nou, uitgegeven door een elektrische drukkerij. Firma Alberts uit Gulpen in 1930. En ja, het is een heel duur boekje. 6,50 gulden. Maar voor die 6,50 gulden krijg je wel 100 stuks. Dat staat ook vermeld op het boekje. En het is een noveenboekje. En er staan verschillende verschillende gebeden in. Verschillende novenen ook. Maar ook een gebed voor als je ziek bent. He, dat is dan ook op voorspraak van de heilige Gerardus. En nou, die ga ik bidden met u. Speciaal voor iedereen die ziek is. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heilige Gerardus, gij vermocht tijdens uw leven God te bewegen aan talloze ziekten op uw voorbeden de gezondheid weer te geven. Wil ook te mijnen gunst uw grote macht aanwenden en genees mij. Tot wien anders zal ik mijne toevlucht nemen, nu menselijke hulp niet meer
baten wil. Ach, dierbare heilige, wees gij mijn voorspraak bij God, want mijn lijden is zo smartelijk. En draagt er geen hulp van boven, dan zal de ziekte mij ten graven slepen. O, mochten mijn tranen en gebeden uw hart treffen, dat zo warm klopt voor uw vereerders. Beminde heilige, schenk mij de genezing mijner kwaal. En mocht zulks den goeden God niet behagen en voor mijn ziel niet zalig zijn, verwerf mij dan geduld in mijn lijden en volmaakte overgeving aan Gods heilige wil. Amen. En juist omdat we bij Radio Maria natuurlijk veel gebedsintenties krijgen, ook voor, en niet alleen voor mensen die zelf ziek zijn, maar ook voor dierbaren die ziek zijn. Een ziek nichtje of een zieke zus of een zieke broer. Hebben we ook nog het gebed voor een dierbare zieke. Heilige Gerardus, gelijk men eenmaal tot uw goddelijke meester kwam met de bede, zie, dien gij lief hebt, is krank, zo komen wij thans tot u, o vriend van Jezus, aan wien Jezus zijn eigen wondermacht in zo ruime mate heeft medegedeeld. En wij smeken u, o grote wonderdoener, bid voor onze dierbare zieke, opdat de gezondheid zo spoedig mogelijk teruggegeven worden tot heil van lichaam en ziel. Amen. En ja, we kunnen dit gebed bidden natuurlijk en dan daarbij denken aan de dierbare zieken met wie wij meeleven of voor wie wij zorgen. En we kunnen ook natuurlijk zelfs die naam hardop uitspreken als we bidden. Tot zover, lieve luisteraars. Ik ga u de gelegenheid geven om te bellen voor een meebidder voor de Rozenkrans. Die gaan we zo dadelijk bidden. Op donderdag zijn het geheimen van het licht. En ondertussen laat ik wat muziek klinken van de heilige Hildegard. En dan nodig ik u van harte uit om te bellen hier naar de live studio op 07 3 6 8 7 2 0 0 1.

0: Ja, dank u wel voor het luisteren, beste luisteraars, naar het programma Goedemorgen, René Maria. Ja, het laatste was wat muziek van Hildegard von Bingen met Franse klank ook volgens mij daarbij. Wel weer bijzonder. En ja, ik heb inmiddels ook een meebidder aan de lijn. Fijn dat je er klaar voor bent om mee te bidden. En dan zijn we er klaar voor om de Rozenkrans te gaan bidden. En op donderdag bidden we dan de geheimen van het licht, of ook wel genoemd de lichtende geheimen. En ik nodig u van harte uit om met ons mee te bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.
0: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van de kwade. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Willen we dit rozenhoedje bijzonder bidden. Allereerst voor Gods zegen over alle luisteraars van Radio Maria. Gebed is ook gevraagd voor een vriendin die in het ziekenhuis ligt. Die al ruime tijd in het ziekenhuis ligt. Dat zij volledig mag genezen. Goedemorgen, graag gebed voor mijn kinderen en kleinkinderen. Dat ze tot geloof mogen komen. Graag gebed voor een gezin in voortdurende storm. Op voorspraak van Carlo Acutis. Dat Maria hen bijstaat en allen naar Jezus leidt. Op voorspraak van moeder Maria en de heilige familie bidden wij voor bescherming, troost en barmhartigheid voor een zoon die het moeilijk heeft na de scheiding van zijn ouders. We bidden voor een dochter op voorspraak van de heilige Rita en de heilige Jozef, dat er op de stageplek mensen mogen zijn met een luisterend hart. We bidden uit dankbaarheid, hulp en bijstand van de Heilige Geest bij onderneming en eerherstel. Hulp en bijstand van de Heilige Jozef en de Heilige Cayetan voor een speciale intentie en de verhoring ervan. Hulp van Maria Koningin van de Vrede, om vrede in onze harten. Wilt u bidden voor onze dochter om meer zelfvertrouwen en om zegen over ons gezin op voorspraak van de heilige Maria en de heilige Jozef? Bidden we ook dankbaarheid aan onze lieve hemelse moeder Maria van altijddurende bijstand voor ons gebeden die zij naar haar zoon, onze lieve Heer Jezus. Dank u wel voor uw gebeden. Op voorspraak van de heilige Jozef, dat mijn kinderen de juiste weg vinden die hen naar Jezus leiden. Dank u wel voor uw gebeden. Willen we bidden dat de uitslag van het hartonderzoek van een lieve vriend zal meevallen. Bidden we uit dankbaarheid en God en Maria's rijkste zegen voor een jarige priester, waarmee ook van harte gefeliciteerd. Graag gebed voor een sociale regering, dat alle personen hun en haar voorstellen en beslissingen geleid mogen worden naar Jezus' voorbeeld. Goedemorgen. Graag gebed voor de zielenrust van onze moeder. Allereerst willen we bidden uit diepe dankbaarheid voor mijn dochter en de ontelbare zegeningen van ons lieve Heer. Dat het goed mag blijven gaan met mijn dochter en dat ze gezond mag blijven. En voor een gezegende dag. Voor de paus. Voor zegen over zijn werk. Voor vrede in de harten van de mensen. Voor een succesvolle operatie van een hond. Gebed is gevraagd voor rust in mijn hoofd en dat ik op God mag vertrouwen. Om zegen over alle priesters. Graag gebed dat het een fijne dag op de dagbesteding mogen worden. Bid graag gebed voor een vriendin, een lieve buurvrouw, dat zij deze dagen, dat ze nog kan genieten zonder pijn en herinneringen, dat zij nog mooie herinneringen kan maken. Amen. Maria, ik dank u, groet u. Graag gebed voor een heel zieke en lieve broer, waar de dokters al gestopt zijn. Dat hij een goede dood mag sterven en dat hij geen pijn meer hoeft te lijden. Hierbij vraag ik om gebed voor 3 mensen die ernstig ziek zijn, opdat er herstel mag zijn voor hun. Dat Gods wil geschieden voor iemands erg ernstig zieke broer. Graag gebed op voorspraak van onze lieve vrouwen van Smarten, voor alle die op zoek zijn naar heil en zingeving, dat zij door Maria tot Jezus komen en door Jezus tot de Vader, bij wie zij al hun noden kunnen brengen. En we overwegen het eerste geheim van het licht. Jezus wordt door Johannes gedoopt in de Jordaan. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Tweede geheim van het licht. Jezus openbaart zich op de bruiloft te Kana. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van de kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Derde geheim van het licht. Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Vierde geheim van het licht. Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Vijfde geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in tijdens het laatste avondmaal. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Amen.

Ja, lieve luisteraars, dank u wel voor het meebidden. Wat is het toch fijn om zo in alle rust. Ja, het heeft gewoon een mooie plek in de programmering ook. Zo na het programma Goedemorgen René Maria en voor de mis. En wat is dat laatste geheim? Toch altijd een mooi bruggetje zo naar de inderdaad heilige mis. Inderdaad, het geheim dat Jezus de Eucharistie instelt tijdens het laatste avondmaal. En daarmee is ook deze donderdag weer een heel klein beetje Witte Donderdag. Nu, we gaan zo dadelijk overschakelen live naar de heilige mis. Dat is namelijk vanaf de Antonius van Padua kerk in Millingen aan de Rijn. Althans, de zijkapel daarvan. En de celebrant is pastoor Rudo Franken. Nou, als u zegt van, goh, ik vind het zo fijn om de mis mee te luisteren, mee te bidden, mee te vieren. Dan kan het heel goed zo via radio. Maar dan hebt u alleen audio, dan hoort u het alleen. Maar als u het ook wil zien, dan kan ook. Dan moet u naar YouTube gaan. Dus internet, YouTube. Het YouTube-kanaal Kerk Millingen. En dan klikt u op live. En dan ziet u dat ze al klaarstaan, inderdaad. En dan ziet u ook dat er nu 7 watching now. 7 mensen zijn nu aan het kijken. Dus u bent niet de enige. En dan ziet u ook wat er gebeurt. En ik zet alvast de schuif omhoog.

En ik zet alvast de schuif omhoog. Ze zijn altijd stipt op tijd. Dan horen ze dadelijk de bel. En dan mag ik u vast veel devotie wensen.

0: De heer sloot met zijn dienaar Lambertus een verbond van vrede. Hij stelde hem aan het hoofd van zijn volk en verleende hem de waardigheid van priester voor eeuwig. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
1: En met uw geest.
0: Heere Jezus, om uw woord, bladzijde 31, de eerste strofe.

Mogen ons welkom weten in de viering van de Eucharistie. Ook u die met ons verbonden bent via Radio Maria of online, van harte welkom. Vandaag ook de gedachtenis van de heilige Lambertus, bisschop en martelaar. Hij was bisschop van Maastricht en stierf in Luik bij Luik de marteldood. Daar werd hij gedood. En hij was een vurige getuige van de Heer. En zoals we horen van Paulus in de eerste lezing, het is allemaal genade om dat te mogen verkondigen, om dat te mogen ontvangen op de eerste plaats. Genade, in zoverre wij tekort zijn geschoten in het ontvangen van die genade en het doorgeven daarvan, willen we allereerst onze schuld uitspreken.

Jezus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Luisteren nu naar de schriftlezingen.

0: Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Laat ons bidden. Almachtige en barmachtige God, wij vragen u ootmoedig, laat allen die gij door de prediking van de heilige bisschop en martelaar Lambertus tot het geloof in uw enige geboren zoon hebt gebracht, door zijn voorspraak altijd trouw blijven aan hun christelijke roeping. Door onze Heer Jezus Christus.

0: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, ik vestig uw aandacht op het evangelie dat ik u heb verkondigd, dat gij hebt ontvangen, waarop gij gegrondvest zijt en waardoor gij ook gered wordt. In welke bewoordingen heb ik het u verkondigd? Ik neem aan dat gij die onthouden hebt. Anders zoudt gij het geloof zonder nadenken hebben aanvaard. Op de eerste plaats dan heb ik u overgeleverd wat ik ook zelf als overlevering heb ontvangen, namelijk dat Christus gestorven is voor onze zonden, volgens de schriften, en dat hij begraven is en dat hij is opgestaan op de derde dag, volgens de schriften, en dat hij verschenen is aan Kefas en daarna aan de 12. Vervolgens is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nog in leven zijn, hoewel sommigen zijn gestorven. Vervolgens is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen. En het laatst van allen is hij ook verschenen aan mij, de misgeboorte. Ja, ik ben de minste van de apostelen, niet waar apostel te heten, want ik heb Gods kerk vervolgd. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest. Ik heb harder gewerkt dan alle anderen, niet ik, maar de genade van God met mij. Maar of zij het nu zijn of ik, dat verkondigen wij. En dat hebt gij geloofd. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
0: Als tussenpsalm lezen we psalm 118 en het refrein luidt: Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig.
1: Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig.
0: Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het, stammen van Israël. Eindeloos is zijn erbarmen. Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig. De Heer greep in met krachtige hand. De hand van de Heer heeft mij opgericht. De hand van de Heer was machtig. Ik zal niet sterven, maar blijven leven en alom verhalen het werk van de Heer. Breng dank aan de Heer, want Hij is genadig. Mijn God zijt gij, en ik dank u. Mijn God, ik verkondig uw roem. Breng dank aan de Heer, want Hij is genadig.

De Heer zij met u. Uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Een van de fariseeën vroeg Jezus eens bij zich te eten. Jezus trad het huis van de fariseeër binnen en ging aanliggen. Een vrouw nu, die in de stad als een zondares bekend stond, was te weten gekomen dat Jezus in het huis van de fariseeër te gast was. Ze nam een alabaster vaasje met balsem mee en ging schreiend achter hem bij zijn voeten staan. Haar tranen maakten zijn voeten nat, die ze met haar hoofdhaar afdroogde. Ze kuste ze keer op keer en zalfde ze met de balsem. Toen de fariseeër die hem uitgenodigd had dit zag, zei hij bij zichzelf, als dit een profeet was, zou hij weten wie en wat voor een vrouw het is die hem aanraakt. Het is immers een zondares. Jezus gaf hem ten antwoord, Simon, ik heb u iets te zeggen. Waarop deze zei, zeg het meester. Een geldschieter had twee schuldenaars. De een was hem 500, de ander 50 tienlingen schuldig. Omdat zij die niet konden teruggeven, schuld hij ze aan allebei kwijt. Wie van hen zal u het meest van hem houden? Ik veronderstel, antwoordde Simon, degene aan wie hij het meeste heeft kwijtgescholden. Jezus zei tot hem, uw oordeel is juist. Daarop keerde hij zich tot de vrouw en zei tot Simon, ge ziet die vrouw daar? Ik kwam uw huis binnen. Ge hebt niet eens water over mijn voeten gegoten, maar mijn voeten zijn nat geworden door haar tranen, en ze heeft ze met haar haren afgedroogd. Ge hebt mij niet eens een kus gegeven, maar zij hield sinds ik binnenkwam niet op mijn voeten te kussen. Gij hebt mijn hoofd niet met olie gezalfd, maar zij heeft mijn voeten gezalfd met balsem. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven, al waren ze vele, want zij heeft veel liefde betoond. Weinig liefde betoont hij aan wie weinig wordt vergeven. Daarop sprak hij tot haar, uw zonden zijn vergeven. De mede-aanliggenden vroegen zich af, wie is deze man die zelfs zonden vergeeft? Jezus zei tot de vrouw, uw geloof heeft u gered. Ga in vrede. Woord van de Heer. Breng dank aan de Heer, want hij is genadig. Zo hebben we gebeden met woorden uit Psalm 118 tussen de lezingen. Breng dank aan de Heer, want hij is genadig. En die dank mag als een rode draad door ons leven gaan. Breng dank aan de Heer, want hij is genadig. Zoveel wat we mogen ontvangen. En dat beseffen we des te meer naarmate we dankbaar zijn. Paulus is ook enorm dankbaar voor alles wat hij heeft mogen ontvangen. En dan komt hier dat oude trauma boven. Ik ben niet waard apostel te heten, want ik heb Godkerk vervolgd. Het komt weer op. Maar hij is enorm dankbaar. Ik ben de minste van de apostelen, maar ik heb ook harder gewerkt dan alle anderen. Maar alles genade. En dat is de traditie. Ik heb u overgeleverd wat ik ook zelf als overlevering heb ontvangen. Het is mij gegeven en ik geef het weer door. En dat is ook wat een bisschop doet, een priester, diaken, vandaag Lambertus vieren we. Doorgeven van wat je hebt ontvangen. Het niet voor jezelf houden. En dan komen we bij die uitspraak in het evangelie. Wie is deze man die zelfs zonden vergeeft?
En dat mogen we bij onszelf laten binnenkomen. Wat houdt mij eronder? Wat houdt mij van hem af? En dat mag binnenkomen. En Jezus zegt, uw geloof heeft u gered. Ga in vrede. En het waren vele zonden die op haar lagen. Maar ze heeft ook veel liefde betoond. En daar gaat het om. Of wij geraakt worden door hem, of we ons door hem laten raken. En ja, goed, met alle gevolgen van dien natuurlijk. Paulus dus, die dan zegt, ik ben niet waard apostel te heten. Dat wringt toch ergens. Het is misschien wel een doorn in het vlees waar hij ook een keer over spreekt. Van ja, dat hij daar toch voortdurend misschien door gekweld wordt. Maar die schuld is ook een opstap naar de genade. Als we kunnen danken, breng dank aan de Heer, want Hij is genadig. Bidden we vol vertrouwen tot God onze Vader. Voor hen die gebukt gaan onder fouten van hun verleden, dat ze bevrijding en vergeving ervaren en opnieuw geloven in hun eigen waardigheid. Laat ons bidden. Bidden we voor hen die liefde laten zien in kleine en verborgen gebaren, dat ze kracht putten uit Gods nabijheid om hoop te brengen bij anderen. Laat ons bidden. Bidden we voor onze geloofsgemeenschap, dat ze een plaats van barmhartigheid is, waar mensen zich welkom en aanvaard voelen. Laat ons bidden. Bidden we voor onszelf dat we leren kijken met de liefdevolle blik van Jezus, wanneer we geneigd zijn anderen te veroordelen. Laat ons bidden. We willen bidden voor onze persoonlijke intenties. We bidden voor onze zieken en ernstig zieken. Voor onze dierbare overledenen. De moeder van Lisette. We bidden voor de intenties van onze heilige vader, Paus Leo. En alle intenties die hier vandaag, de dag van aanbidding, bij de Heer worden gebracht. Bidden we vol vertrouwen tot Maria. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. God onze Vader, wij danken u voor alles wat u ons geeft. Wij vragen u, verhoor onze gebeden op voorspraak van de heilige bisschop en martelaar Lambertus, door Christus, onze Heer. Amen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God in alle eeuwen.
0: Water en wijn worden ingedeeld ons, mensen, neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God in alle eeuwen.
0: Neem al de schuld van ons af, Heer, maak ons vrij van ongerechtigheid. Bid allen dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer God aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: Heer, bij de herdenking van de heilige Lambertus brengen wij u dit offer van lof en dank, vol vertrouwen dat gij ons hierdoor verlost van alle kwaad, nu en in de toekomst, door Christus, onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Hij is onze dank bereid waard.
0: Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Want uw martelaar Lambertus heeft Christus nagevolgd en uw naam beleden tot in de dood. Zijn bloed verkondigt uw grote daden. Zo komt uw kracht in zwakheid tot ontplooiing en maakt ge onze broosheid sterk om van u te getuigen door Christus onze Heer. Daarom met de engelen in de hemel verheerlijken wij u op aarde zolang er woorden zijn en zingen u toe vol vreugde.

Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw Heilige Geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrijzenis indachtig God bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Leo onze paus, Gerardus en Robertus onze bisschoppen en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, de heilige Lambertus, de heilige Bartholomeus, Hubertus, Remigius, Laurentius en Antonius, en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
1: Amen.
0: Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
1: Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen.
0: Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede van de Heer zij altijd met u.
1: En met uw geest.

0: Zalig zij die genodigd zijn aan het bruiloftsmaal van het Lam. Want zie, dit is het Lam van God dat wegneemt de zonden van de wereld.
1: Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.
0: U die via Radio Maria of online meeviert en niet de Heilige Communie kunt ontvangen, ik wil u graag voorgaan in een gebed om een geestelijke communie met Jezus. U Jezus, die hier aanwezig bent in het Heilig Sacrament. U die voor ons hebt geleden, bent gestorven en uit de dood opgestaan. Grote genade die we mogen ontvangen en doorgeven. Heer Jezus, dank u dat wij mogen leven dankzij u. Maak ons steeds meer ontvankelijk voor uw liefde, dat wij alles wat de liefde hindert, aan u kunnen geven. En dat we zo groeien in verbondenheid met u en met onze naaste. Heer Jezus, maak ons steeds meer één met u.

lichaam van Christus. Lichaam van Christus. Lichaam van Christus. Lichaam van Christus. Lichaam van Christus.

Dit zegt de Heer, wil iemand mij dienen, dan moet hij mij volgen. Waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn.

0: Heer onze God, houd door deze Eucharistie het vuur van de liefde in ons brandend, dat de heilige Lambertus heeft bezield om zich voortdurend voor uw kerk in te zetten, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: We besluiten nu met de uitstelling van het Allerheiligste, een lied, korte stille aanbidding en dan de zegen met het Allerheiligste.

tot zover de uitzending van voor het uitzenden van de Heilige Mis. Die is rechtstreeks uitgezonden vanuit de Antonius van Padua Kerk in Millingen aan de Rijn. Met celebrant pastoor Guido Franke. En aan het einde ook nog de eucharistische zegen. Toen u de belletjes horen, was dat de eucharistische zegen. En we gaan zo dadelijk verder met onze programmering. Om 10 uur is dat de heilige van de dag. Dan horen we een verhaal over Hildegard van Bingen. Verzorgd door Michael As. Om 10:15 Zuiderlicht, de podcast van pastoor Pieter Zimmerman. 10:45 de lezingendienst. En om 11:00 gewoon katholiek. Daar horen we monsieur Mutsaerts in gesprek met 3 heren. Volgens mij zijn dat Remo en Joris en Alexander. En zij spreken over allerlei onderwerpen. U gaat het vanzelf horen. Het is een open en gesprek, een gezellig gesprek. Er mag ook gelachen worden. 11:00. 12:00 hebben we het Angelus en het middaggebed en de rozenkrans om 11:45. Vanmiddag om 14:00 hebben we een gebedsuur voor roepingen. Samen bidden voor roepingen. En het is een herhaling van het programma wat we eerder hebben uitgezonden met monsieur Antoon Hurkmans. Het inzicht om 15:30 gaat over gewijde liefde met Marleen Kaars. En daar hebben we ook nog een toelichting bij. De thema's maagdelijkheid, kuisheid, celibaat liggen vandaag de dag erg gevoelig. Ook bij sommige herders van de kerk. Verplicht celibaat wordt in verband gebracht met het wereldwijde misbruiksschandaal in de kerk. Onterecht, overigens. Er klinkt meer en meer de roep om het verplicht celibaat af te schaffen. Maar celibaat is een thema dat vaak onbegrepen is. Aan de hand van 2 getuigen proberen we het diepe levensmysterie dat achter het celibaat schuilgaat te ontrafelen. Nou, mooi passend bij de evangelielezing van vandaag, waarin we horen hoe een vrouw heel intiem eigenlijk met Jezus dan zijn voeten kust, hè, en ook balsemt en met de tranen betraant, zijn voeten betraant en ook droogt met haar haren. Nu, misschien vergezocht, maar in ieder geval, ja, dat is vandaag de uitzending om 15:30, het inzicht. En om 11:15 ook nog eens een keer de herhaling, het inzicht, met titel Gewijde Liefde. Vanavond om 17:55, direct na het Angelusgebed, hebben we een uitzending van Luistertip uit het archief. En dat gaat vandaag helemaal over Hildegard van Bingen, Ordo Virtutum. En die uitzending is vandaag verzorgd door John Arblaster. John Arblaster in het programma Luistertip uit het archief. En dat is een pareltje uit ons archief. Zo te zien aan de notitie die ik daarbij zie, is het een uitzending uit 2019. Nou, Hildegard van Bingen is al heel wat ouder, heel wat langer geleden dat zij overleed. Daarin is weinig veranderd, dus nog altijd zeer actueel. Tot zover eventjes mijn aanbevelingen en mijn aankondigingen. En ik wens u heel veel plezier met luisteren. Allereerst zo dadelijk om 10:00, heilige van de dag.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Ave Maria. Om meteen maar bij het begin te beginnen. De kleine Hildegard zag ergens tussen 1 mei en 17 september van het jaar 1098 als 10e kindje van de edellieden Hildebrecht van Hosenbach en zijn lieve Mechthild in het zo'n 70 kilometer ten zuidwesten van Frankfurt gelegen Bermersheim voor de Hoeje het levenslicht. Meteen al bij haar geboorte wordt de kleine Hildegard door haar ouders aan God opgedragen. Om 8 jaar later naar de Benedictijner abdij van Dissy-Bodenberg aan de Rijn te worden gebracht. Afgestaan aan de Heer woont het ziekelijk meisje daar in een aangebouwde kluis van de abdij. Liefdevol leert gravin Judith of Jutta von Spanheim haar lezen, schrijven en Latijn. Wat niemand weet, is dat de kleine Hildegard visioen heeft. Aanvankelijk dacht het meisje dat iedereen waarnam wat zij zag. Maar toen ze ontdekte dat zij de enige was, anderen aan haar verstandelijke vermogens gingen twijfelen, hield ze wijselijk haar mondje dicht. Verklapte bijvoorbeeld niet meer de kleur van een ongeboren kalfje. En zo verstreken de jaren. Wanneer gravin Judith of Jutta overlijdt, wordt Hildegard, ze is dan ondertussen 38 jaar oud, tot abdis gekozen. Wij weten nu dat Hildegard een heilige vrouw was. Maar onder haar tijdgenoten waren er die daar heel anders over dachten. Om te beginnen de monniken van de abdij van Dissy-Bodenberg. Wanneer Hildegard, omwille van de almaar groeiende groep van jonge vrouwen, besluit de Rijn over te steken, om in de vervallen abdij van Eibingen een nieuw klooster te vestigen, vonden zij dat niet leuk. Niet omdat de paters de zussen zo aardig vonden, maar ze brachten het nodige geld in het kloosterlaadje. En dus leek het Ab Kuno beter dat zij zouden blijven. Maar Hildegard claimt dat God het haar heeft opgedragen. En de verdrietige abt heeft letterlijk het nakijken. Ook de andere kloosters hebben zo hun vraagtekens. Ze verwijten Hildegard dat haar zusters bijna uitsluitend van adellijke afkomst zijn. Waarop zij antwoordt dat je geen paarden en ezels in dezelfde stal onderbrengt. Ook mogen haar zusters, om God te dienen, sieraden dragen. Dan schrijft Hildegardus het volgende. Toen ik 42 jaar en 7 maanden oud was, baadde ik plots in een zee van vurig licht, dat mij geheel doordrong en verwarmde als de stralen van de zon. Plots zag en begreep ik alle geschriften, het psalter, het evangelie, en de overige boeken van het Oude en Nieuwe Testament.

0: testament. En een stem sprak tot mij vanuit het licht. Jij, armzalige, stof van stof. Zie, hoor en schrijf op wat het licht je toont. Maar ik werd door twijfel gekweld. Kon ik dit wel? Mocht ik dit wel? Daarop werd ik ziek. Kon niets meer. Pas toen ik begon te schrijven, kwamen mijn krachten weer terug. En zo begint Hildegard op wastabletten haar visioenen vast te leggen. Maar indacht op de woorden van de evangelist Johannes, onderzoek de geesten of ze wel van God komen, zoekt Hildegard raad. En dat doet ze bij een zekere Bernardus, die abt is van Clairvaux. Ze vertelt hem niet goed raad te weten met haar visioenen. Ze schrijft: ik, arme vrouw, zag vanaf mijn jeugd wonderbare dingen die mijn tong niet kan uitspreken. Tenzij de Heilige Geest mij leert hoe ik het zeggen moet. Paus, nu emeritus, Benedict XVI zal over Hildegard zeggen: zie hier het zegel van een authentieke ervaring van de Heilige Geest. Bron van elk charisma. Wie ingewijd is in bovennatuurlijke gaven, gaat er nooit prat op, loopt er niet mee te koop, geeft vooral blijk van totale gehoorzaamheid aan de kerkelijke overheid. Elke gave verleend door de Heilige Geest is bestemd voor de opbouw van de kerk. En de kerk erkent de authenticiteit ervan door haar herders. De visioenen aan Hildegardus zijn veelal apocalyptisch. Voorspellen de toekomst. Onder andere het eind der tijden. God waarschuwt door Hildegardus dat er een moment komt dat voor hem de maat echt vol is. We lezen: voordat de komeet komt, zullen vele landen, de goede uitgezonderd, geslagen worden door honger en tekorten. Het grote land in de oceaan, bevolkt door vele volkeren, zal getroffen worden door aardbevingen en overstromingen. Zal de wanhoop nabij zijn. Ik zal het hierbij laten, luisteraar, maar wee ons als wij ons niet bekeren. Abt Bernardus bemoedigt niet alleen abtis Hildegardus, maar laat later in het jaar, tijdens de synode van Trier van 1147, haar geschrift aan paus Eugenius III lezen, die zo onder de indruk is dat hij deze aan de andere synodevaders voorleest. Hij noemt Hildegard zelfs de profetes van Teutonica, oftewel Duitsland. Niet echt een vriend van Hildegardus was keizer Frederik Barbarossa. Nadat de Duitse keizer 3 tegenpausen had gesteund, schrijft Hildegard hem dat mocht hij niet snel de wettige paus Alexander III erkennen, hem eerst aards en vervolgens eeuwig onheil te wachten staat. En als de secte van de Katharen de kerk wil zuiveren van misbruiken door priesters, zij die willen bestrijden door de kerk radicaal te hervormen, verwijt Hildegardus hen dat zij de natuur van de kerk willen omverwerpen. Paus Benedictus zou zijn Angelus toespraak van 2010 zeggen over Hildegardus: hij die als geen ander te maken had met die zogenaamde kerkenvormers. Hij zou zeggen, met Hildegards woorden, ware vernieuwing van de kerk krijg je niet door verandering van structuren, maar door een geest van oprechte boete en door bekering. Het gaat hier, zo besloot de paus, ja, overigens 2 jaar later heilig verklaarde, het gaat hier om een boodschap die we nooit zouden mogen vergeten. Maar Hildegard was meer dan alleen maar een mystica. Zij hield zich bezig met natuurwetenschappen en ook met muziek. Artistiek begaafd als ze was, componeerde zij hymnen, antifonen en liederen. Waar ze zeker ook onbekend is, en daarbij de grenzen van het geloof overstijgt, is haar onderzoek en kennis van geneeskunde, kruiden en recepten. Over recepten gesproken. Wat dacht hij bijvoorbeeld van koekjes met geraspte nootmuskaat, kaneel en kruidnagel? Die, aldus onze heilige, de bitterheid van de hersenen en de zintuigen verdampen. Het hart openen en zorgen voor een vrolijk gemoed. En voor de wijnliefhebbers zou ze zeggen, wijn werkt genezend bij maagpijn en longproblemen en werkt als laxeermiddel. En voor onze bierkennis? Hop, wanneer gezet in bier, maakt een eind aan de afbraak en zorgt voor een lange levensduur van het gerstenaad. Aan het einde van haar leven had de heilige Hildegardus nog een akkefietje met Kuno, de abt van Disibodenberg, met wie het echt nooit echt geboterd had. Een kennis uit het dorp, die geëxcommuniceerd was, had ze namelijk laten begraven in gewijde grond. De abt bestrafte Hildegard en haar klooster zwaar. Zo mocht er bijvoorbeeld niet meer gezongen worden. En mochten de klokken niet meer geluid worden. Aartsbisschop van Mainz schoot Hildegard echter te hulp door de straf op te heffen. Maar Kuno, de abt, zat haar nooit helemaal vergeven. Hildegard sterft uiteindelijk op 17 september 1179, 81 jaar oud, in haar klooster te Bingen. En wel een natuurlijke dood. Volgens de overlevering viel op het moment van haar dood een lichtstraal uit de hemel op haar bed. Als goede vriend van Sint Bernardus kan ook bij het niet anders dat Hildegardus zeer mariaal was. En daarom wil ik vandaag ook afsluiten met haar ode aan de moeder gods. Gij, die de zoetste aller maagden zijt, en de beminnelijkste alle vrouwen. Gij, alle moeders kroon en zaligheid, wil gij uw liefdeschat ontvouwen. Mijn hart bemint u, schone, bovenal. Mijn tong wil uw geluk verhalen. U zoekt mijn deel in aards donker dal. Lichter zijt gij dan de zonnestralen. Uw bloei straalt rijker dan het morgenrood. Gij koninklijke vrouwen vol genade. Vreugde engel ter engelen, ons levensbrood. Uw zoete zorg behoedt ons voor verdwalen. Die de verrukking alle heiligen zijt. De hulp voor alle christenen opbouwen. Glans van de tijd en licht der eeuwigheid. Bid voor mij. De minnelijkste der vrouwen. Heilige Hildegardus van Bingen, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie, een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.

0: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Ja, het nieuwe jaar is begonnen. Of beter gezegd, het nieuwe werkjaar. Werkjaar, ik hou nooit zo van het woord. Niet dat ik niet van werken houd, maar het klinkt zo werelds. Maar u begrijpt wat ik bedoel, hè? September, de scholen zijn weer begonnen. Mensen die een baan hebben, die zijn bijna allemaal weer naar hun werk. En dat betekent voor de kerk vaak ook dat er weer wat meer drukte komt. In de zomer is het vaak wat stiller in de parochie. En nu begint alles stilletjes aan weer op te starten. En de sluimerende werkgroepjes in een parochie die gaan weer vergaderen. En de catechese neemt weer toe. De andere initiatieven die nemen weer toe bij ons in de parochie. Betekent dat bijvoorbeeld de filmavond of de geloofscursus die weer gaat herstarten na de zomer. En het is altijd wel een mooie tijd, want dat betekent dat we ook even kunnen gaan kijken van waar gaan we nou het komende jaar vooral aandacht aan geven. Nou, ik wil met u vandaag gaan bespreken een ontwikkeling, een tendens die we sinds een paar jaar in onze kerk toch steeds duidelijker gaan zien. Namelijk dat jonge mensen zich aanmelden voor het doopsel. Een tendens die in verschillende landen gaande is overigens, niet alleen in Nederland. En in sommige landen nog veel duidelijker zichtbaar dan bij ons, hè, zoals Amerika of Frankrijk. De landen zijn al vaker genoemd. Maar ook in Nederland kunnen we er niet meer omheen dat de interesse voor het geloof onder de jongeren echt aan het toenemen is. Nou, ik zeg wel vaker hier in de parochie dat dat vooral in de steden het geval is. En dat is ook zo, de grote parochies in de steden, die hebben de laatste jaren echt veel aanmeldingen voor het doopsel. Maar inmiddels zien we het ook in de dorpen gebeuren. Ja, dat gebeurt nog niet zo massaal als in de steden, maar ja, een heel simpel voorbeeld, de parochie waar ik zelf pastoor mag zijn, een kleine parochie. In Druten, bij Nijmegen. Een kleine parochie, want ik ben pastoor van 5 dorpen, maar er is helaas nog maar 1 kerk open in deze parochie. Dus alleen de hoofdkerk in Druten is opengebleven. En de andere kerken die zijn al gesloten, al voor mijn komst zelfs. Dus die zijn al een paar jaar dicht. Ja, dat is natuurlijk jammer, maar aan de andere kant heeft het ook zeker voordelen. Want het betekent dat alle gelovigen van de parochie in dezelfde kerk hun geloof belijden. Wat natuurlijk voor de eenheid van het geloof ook wel weer heel goed is. Maar het begint op te vallen dat zelfs in een kleine parochie als de onze steeds meer jongeren open gaan staan voor het geloof. En ik wil er vandaag wat over gaan spreken, want er wordt natuurlijk heel druk gespeculeerd hoe dat kan. En dan wordt er vooral gekeken naar de oorzaak in de wereld, dat er veel onrust is in de wereld, veel verwarring is in de wereld. En dat jongeren dan toch stilletjes aan weer gaan zoeken naar wat meer houvast. Nou, ongetwijfeld is dat een van de redenen. Maar ik geloof dat er ook een belangrijk deel niet zo makkelijk te benoemen is, of beter gezegd een belangrijke oorzaak van deze beweging eigenlijk eerder in het onzichtbare zich afspeelt. Want sommige van de verhalen, en ik ga er een paar met u delen, die komen niet alleen maar door menselijke overtuigingen of overwegingen. Soms is het ook echt zo dat jongeren gewoon geroepen worden door God, vrij rechtstreeks. Ik hoorde een tijdje geleden het verhaal van een jonge man die op zondagochtend op de bank zat, thuis. Hij zat een beetje tv te kijken en ineens had hij voor het eerst van zijn leven een hele sterke aandrang om naar de kerk te gaan. Nou, de jongen stond op, hij ging naar de kerk, op zondag naar de mis. En hij ontmoette daar een groepje jongeren, hij raakte ermee aan de praat na de mis. En vanaf dat moment is hij elke zondag naar de mis gegaan. Nou, dan kun je zeggen, dat is mensenwerk in die zin dat die jongen natuurlijk een stap heeft gezet. Maar het is ook heel duidelijk Gods werk. God die blijkbaar op dit moment gewoon harten aanraakt en jongeren oproept om in beweging te komen. Nou, gelukkig maak ik dat hier in de parochie ook mee. Het zijn geen schoolbussen vol met jongeren, maar toch wel echt meerdere jongeren die zich melden. Ik ga er met u vandaag over praten. Maar ik zal zoals gebruikelijk beginnen met een kort gebedje. En ik bid vandaag het gebed van de kinderen van Fatima, wat ze geleerd krijgen door de engel van Fatima. Dat heel duidelijk gaat over de tegenwoordigheid van Jezus Christus in de tabernakels in de wereld. En waarom uitgerekend dit gebed? Nou, dan komen we al een beetje tot de inhoud van deze podcast. Omdat ik ten diepste geloof dat het juist Jezus Christus vanuit het Heilig Sacrament in het tabernakel, dat Hij degene is die de jongeren op dit moment aan het roepen is. En ik kan dat ook staven straks. Ik kan dat ook bevestigen met een paar getuigenissen, bijvoorbeeld hier uit de parochie. Goed, eerst het gebed en dan gaan we er daarna wat langer over spreken. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Allerheiligste drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik aanbid u met de grootste eerbied. En ik offer u op het allerkostbaarste lichaam en bloed, de ziel en de godheid van Jezus Christus. Tegenwoordig in alle tabernakels op aarde. Tot eerherstel van de beledigingen, heiligschennissen en onverschilligheid waardoor hij wordt beledigd. En door de oneindige verdiensten van zijn allerheiligst hart en van het onbevlekt hart van Maria, bid ik u om de bekering van de arme zondaars. Amen. Ja, beste luisteraars, we zitten op dit moment in september 2026. Ik noem dat even omdat er soms wel eens een podcast wordt herhaald op de radio. Nou, dan weet u dat het dus in september 2026 is ingesproken. En ja, waarom noem ik dat? Omdat deze week, afgelopen week, op dinsdag, het is vandaag donderdag, maar afgelopen dinsdag, had ik zo'n prachtig voorbeeld van jongeren die blijkbaar geraakt zijn door God en die ineens, ja, toch voor mij totaal onverwachts, de kerk binnenkomen lopen. Nou, wat gebeurde er van de week? Ik had om 7 uur 's avonds de mis, dat is elke dinsdagavond. Nou, dat is maar heel rustig altijd, zit maar een paar mensen in de kerk dan. En toch altijd wel heel mooi om zo met een klein groepje de mis te kunnen celebreren. Nou, na de mis had ik nog een gesprekje met een paar van de parochianen. En toen zij naar buiten liepen, kwamen er net twee jongens aangewandeld. En die liepen via de Mariakapel, want die staat elke dag altijd open. Liepen ze zo de kerk in en ze gingen een kijkje nemen. Nou, dat gebeurt natuurlijk wel eens vaker. Ik zei net al, Druten is geen grote stad, het is een dorp. Daarom gebeurt dat hier niet zo heel vaak. Overdag lopen er wel eens wat mensen de kerk in. Zeker als de kerkwachter is om de kerk open te houden. Maar goed, dus 's avonds rond een uurtje of 8, twee jonge mannen die de kerk binnenwandelen. Nou, ik heb ze rustig hun gang laten gaan, ze hebben een kijkje genomen. En toen ze op het punt stonden om weer naar buiten te gaan, spraken ze me aan. Ontstond er een klein gesprekje. En wat bleek? Deze twee jonge mannen, ze kenden elkaar wel, ze hadden samen wat gedronken tegenover in het café. En ja, ze waren wel vaker in de Mariakapel geweest. En dan zeiden ze van ja, dan gaan we altijd even een kaarsje opsteken als er een intentie is waarvoor we graag een kaarsje willen aansteken. Maar zeiden ze, ja, we voelen ons eigenlijk aangetrokken tot die kerk en tot God. Nou, de ene jongen bleek 32 jaar oud te zijn en de andere jongen 22 jaar oud. En ineens ontstond er een heel mooi gesprek over God en over het geloof. En één jongen die zei van ja, ik voel me eigenlijk wel heel erg aangetrokken tot de kerk. En zelfs zozeer dat ik ook echt iets mee wil gaan doen. Maar ik weet niet zo goed hoe dat werkt. Ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen. En ik weet ook niet zo heel goed wat mijn vrienden ervan zullen vinden. En dat vind ik wel een beetje een probleem. Nou, hij legde in één keer al zijn kaarten op tafel. En ja, er ontstond een heel mooi openhartig gesprek waaruit bleek dat ze eigenlijk al jaren het gevoel hadden van ja, die kerk is zo helemaal zo gek nog niet. Hè? Alsof ze toch het idee hadden van er bestaat wel degelijk een God. En alsof die God al wat langer aan ze aan het trekken was. Maar dat ze nog niet zo goed de indruk hadden van wat ze daar nou precies mee moesten doen. En toen vertelde een van deze jongens dat hij ook al wel eens in een protestantse kerk was geweest. Maar goed, ja, dat was toch niet helemaal wat hem trok. En dat hij, als hij in de katholieke kerk binnenliep, dat hij daar een aanwezigheid voelde die hij niet kon verklaren, maar die hem heel erg trok. Nou, ik zei net al, toen we het gebed baden, de aanwezigheid in onze kerk, ja, dat is niet iets vaags, dat is niet iets wat we niet kunnen duiden, nee, dat is heel duidelijk. We noemen dat zo mooi de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus Christus in het Allerheiligste Sacrament. Jezus die echt leeft in de Heilige Hostie. De Heilige Hostie is de Heer, is God, is Jezus. Ja, vaak met heel weinig woorden kun je dat aan nieuwkomers uitleggen. Ik heb vaker gemerkt, ik noem nu deze twee jonge mannen, en nou, het gesprek ging nog door. Ze willen heel graag een keer wat langer op de pastorie komen praten. Ze willen zich ook gaan verdiepen in het geloof. Ze wilden ook weten wanneer de mistijden waren, dus in één keer ga je dan van 0 tot 100. En ik heb al vaker gemerkt dat dit de beweging is die veel jonge mensen maken. Ja, dit zijn twee voorbeelden, maar ik heb het de afgelopen maanden vaker meegemaakt. Dat jonge mannen, overigens niet alleen jonge mannen, ook jonge vrouwen, maar toch wat meer jonge mannen dan jonge vrouwen, naar de kerk toe komen. En dat ze dan toch al wel iets van een reis achter de rug hebben. Vaak komen ze van ja, een totaal atheïstische achtergrond. En dan zijn ze wat gaan zoeken. Ze zijn op het spoor gekomen van God. En dat ze dan vaak eerst in een protestantse kerk zijn beland, maar dat dat toch niet helemaal bevredigend is. En als je dan een beetje doorvraagt, ja, waarom dan niet? Hè? Wat maakt nou dat je daar niet toe aangetrokken wordt en wel tot die katholieke kerk? En dan is heel vaak het woord wat wordt genoemd aanwezigheid. Hey, ik merk die aanwezigheid van God daar minder. En dat hebben ze meer in de katholieke kerk. Nou, dat is natuurlijk de spijker op zijn kop. Ik heb zelf ook een keer zo'n ervaring gehad. Ik was in Frankrijk en daar had je een prachtig katholiek kerkje. En ik was de kerk binnengelopen. Ja, dan op het eerste gezicht leek het gewoon een kerk, want het was niet omgebouwd tot bibliotheek of iets anders. Het had geen nieuwe bestemming gekregen. Maar ik kwam de kerk binnen en het voelde hol, leeg. En ik ging op zoek naar het tabernakel, want zoals ik al zei, de kerk zag er nog normaal uit. Was grotendeels nog intact. Volgens mij, het is al jaren geleden, maar volgens mij stonden zelfs de kerkbankjes nog in de kerk. Maar in ieder geval, de kerk leek intact te zijn. Maar ik ging zoeken naar het tabernakel en dat was nergens te vinden. En wat bleek, deze kerk was aan de eredienst onttrokken. Ja, dus mijn eerste aanvoelen, hè, wat een lege plaats dit, bleek ja, ook ergens op gefundeerd te zijn. Hè. Jezus was daar niet aanwezig. Dus blijkbaar wat je ja, niet kunt bewijzen, hè, we kunnen nooit bewijzen dat Jezus Christus werkelijk leeft in het sacrament, maar toch zien we heel veel getuigenissen van het feit dat dat wel degelijk waar is. En dan hoor je vaak, als je deze jonge mannen aan het woord laat, dat ze in een protestantse kerk aan een bepaalde worship hebben meegedaan, hè, met een hoop muziek en dans soms, met een bandje erbij, hun liefde voor God uitzingen. Nou, dat klinkt allemaal prachtig, maar toch is dat niet wat het hart van deze jongeren dan echt raakt, blijkt dan. Ja, en als je dan nog wat verder doorvraagt, dan komt het er eigenlijk op neer van, ja, wat gebeurt er op zo'n moment? Wat gebeurt er als een grote groep jongeren God aan het worshipen zijn, zonder dat Jezus Christus daadwerkelijk aanwezig is in het sacrament, ja, dan wordt het toch vooral een geloof dat viert onze liefde voor God. Nou, op zich is dat natuurlijk in de kern niet per se fout. Hè? Als we uitzingen hoeveel we van God houden, is dat ook iets moois. Maar wat biedt de katholieke kerk nou nog meer dan dat alleen? Nou, heel eenvoudig zou je kunnen zeggen, in de katholieke kerk vieren we niet alleen maar onze liefde voor God, maar vieren we zijn liefde voor ons. Het vertrekpunt is anders. In een protestantse kerk zou je kunnen zeggen, het geloof is meer een menselijke expressie, een zelfexpressie. Mijn relatie met God, zo uit ik dat, ik begin op die manier te zingen. Maar de katholieke liturgie, de heilige mis met name natuurlijk, is iets wat vertrekt bij God, is een gegevenheid, is iets wat hij aan ons geeft. En waar wij natuurlijk wel in antwoorden. Op het moment dat wij zijn liefde beantwoorden, dan gaan we ook zingen. Dat doen we ook in de heilige mis. Dan gaan we ook onszelf uitdrukken, uiten in liefde. En dus die expressie van ons gevoel voor God, of niet alleen zozeer van ons gevoel voor God, maar van ons geloof in God, en van de wetenschap dat God wel degelijk in ons midden leeft, is natuurlijk iets heel moois, maar moet altijd wel vertrekken bij God zelf. En in onze katholieke liturgie is dat ook heel concreet het geval. De heilige mis is niet iets wat als het ware in het verlengde ligt van hoe wij ons als mensen willen uitdrukken naar God toe. Nee, de katholieke liturgie, de heilige mis, is datgene wat God aan ons geeft, waarin hij zijn liefde voor ons uitdrukt, die wij vervolgens beantwoorden. Ja, misschien niks nieuws wat ik nu vertel, maar het is wel heel mooi dat op dit moment veel jongeren, als het ware deze katholieke theologie, deze katholieke theorie zou je willen zeggen, dat die dat bevestigen in hun levensovertuiging. Dat ze inderdaad in een katholieke kerk komen en dat ze dan pas zeggen, ja, hier ben ik echt thuis. Hier is een aanwezigheid, hier weet ik God heel nabij. Nou, met de twee jonge mannen waar ik het net over had, ben ik van de week ook even de kerk ingelopen, richting het altaar, richting het tabernakel. We hebben daar even wat gebeden. Toen zei een van de jongens, wat een rust. Ik heb in tijden niet zo'n rust ervaren. En die rust die ze dan ervaren is natuurlijk niet alleen maar stilte. Hè? Want als je in Druten 's avonds over het marktplein loopt, is er ook stilte. Wat ik al zei, Druten is geen metropool. Zo is het rustig. Maar toch is de rust waarover dit soort jongeren dan spreken, is een andere rust. Het is iets wat over de ziel neerdaalt. Het is precies datgene wat Jezus Christus zelf ook zegt. komt alle tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en ik zal u rust en verlichting schenken. Het gaat om die rust. Nou, het mooie is dat ik daar de laatste maanden en zelfs al jaren verschillende voorbeelden van heb mogen ervaren. Jongeren die zich aanmelden voor het doopsel en die inderdaad langs die weg van de protestantse kerk vaak zijn gegaan, maar die daar niet die genoegdoening hebben gekregen. En die uiteindelijk dan in dat sacrament, in de heilige hostie ook, in zijn aanwezigheid, herkennen, ja, dit is hij echt. En daarom geloof ik ook ten diepste dat in het hart van de missie van de kerk, dus ook in het nieuwe werkjaar dat we nu gaan beginnen, dat daar die eucharistische aanbidding centraal zou moeten staan. Die eucharistische aanbidding is natuurlijk, ja, eigenlijk niets anders dan de mogelijkheid voor de gelovigen om Jezus in dat sacrament te ontmoeten. Jezus Christus die zelf zichzelf toont, zichzelf openbaart in de monstrans op het altaar. Kijk, als we dat niet doen, als we niet Jezus Christus als het ware die vrijheid geven om zelf te kunnen regeren over zijn kerk, om zijn eigen aanwezigheid aan de mensen te presenteren, dan kunnen we ook niet verwachten dat jonge mensen, of wie dan ook, hem zal leren kennen. Dus ik geloof dat alle parochies van Nederland, maar niet alleen van Nederland natuurlijk, in het komende jaar vooral die eucharistische aanbidding in het hart zouden moeten plaatsen. Kijk, nu is elke heilige mis is natuurlijk ook eucharistische aanbidding. Hè? Eucharistische aanbidding staat nooit los van de heilige mis. Het is als het ware eerder een verlenging van de heilige mis. Hè? Tijdens de heilige mis bij de consecratie, daarna bij de opheffing, hè, van het brood en van de kelk. Hè? Die zijn veranderd in zijn lichaam en zijn bloed. Op dat moment houden we ook eucharistische aanbidding. Hè? Maar ik wil ermee zeggen van de mensen de mogelijkheid geven om Jezus te ontmoeten. He, dus open kerken ook overdag is ontzettend belangrijk. Dat mensen even de kerk in kunnen lopen. Niet alleen maar om dus, wat ik net al zei, hun eigen intenties uit te spreken. Maar om in de nabijheid, in de aanwezigheid van God te vertoeven. He, om even bij het altaar te kunnen knielen, bij het tabernakel te kunnen knielen. De heilige paus Johannes Paulus II die deed die prachtige en die rake uitspraak. Die zei namelijk: één moment van eucharistische aanbidding is kostbaarder, is waardevoller dan 100 goede werken, zelfs als ze apostolisch zijn. Nou, dat is een heel mooi raak woord, maar het is ook een aansporing. Het is ook een aansporing om niet in een soort evangelisch activisme te vervallen, dat we heel de wereld rondgaan, heel de wereld gaan bekeren. Ja, uiteindelijk bekeren wij niet zoveel mensen. En natuurlijk kunnen we wel meehelpen met God. En natuurlijk moeten we ook getuigen. En moeten we ook spreken over Gods waarheden. Hè, datgene wat hij aan ons heeft geopenbaard. Maar het vertrekt uiteindelijk altijd bij hemzelf. We moeten hem aan het woord laten. En we laten hem pas aan het woord als we hem alle ruimte geven aan het altaar. Om te kunnen spreken vanuit zijn allerheiligste sacrament. En daarom denk ik dat dat de eerste zorg zou moeten hebben in het nieuwe jaar. Dat we de mogelijkheid bieden in alle kerken van ons land, dat mensen met grote regelmaat hoe dan ook de kerk in kunnen, hè, dus om het tabernakel te kunnen naderen, maar ook de mogelijkheid om de Heer te aanbidden bij eucharistische aanbidding. Eucharistische aanbidding wil zeggen, Jezus is niet langer verborgen in het tabernakel, maar hij wordt in ons midden geplaatst, zichtbaar, tastbaar. Hij wordt getoond. Dat betekent monstrans, dat komt van het Latijnse woord monstrare. Dat betekent tonen. Dus Jezus in de monstrans wil zeggen, Jezus wordt getoond. Toont zichzelf, openbaart zichzelf. Nou, ik geloof dat we nog veel van dit soort kleine wonderverhaaltjes zullen horen. Van jonge mensen die, ja, ogenschijnlijk totaal uit het niets, totaal onverwachts ineens zich aandienen. En die zeggen, ik wil God leren kennen. Ik wil mijn relatie met God verdiepen. Ik wil aan de slag. En ik denk dat we die beweging ook heel erg moeten stimuleren. En dat we dat vooral doen door in de eucharistische aanbidding, in de stilte geknield voor de Heer, te vragen, hè, met een prachtige woorden van de heilige Johannes Bosco, Don Bosco, da mihi animas. Ja, dat is wat Don Bosco altijd bad en dat betekent, Heer, geef mij zielen, domine, da mihi animas, geef mij zielen, laat de zielen komen tot u. Nou, ik wens u een heel goed nieuw werkjaar toe en ik zal bidden dat de eucharistische Heer mag regeren elke dag meer en meer, ook als koning over uw leven en over uw hart.
1: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman.
2: Je kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit het boek Esther. De koning en Haman aan de maaltijd bij Esther. Haman wordt opgehangen. Op de derde dag begaf Esther zich, als koningin gekleed, naar de binnenhof van het koninklijk paleis en bleef voor het verblijf van de koning staan. De koning zat op zijn koninklijke troon in de koningszaal tegenover de ingang. De koning zag koningin Esther in de voorhof staan en zij vond genade in zijn ogen. Hij reikte haar de gouden scepter toe die hij in de hand hield. Esther trad naderbij en raakte de spits van de scepter aan. De koning vroeg: "Wat is er, koningin Esther? Wat is uw verzoek?" "Al is het de helft van mijn koninkrijk, het zal u gegeven worden." Esther zei: "Als het de koning zo behaagt, zou dan de koning vandaag samen met Haman naar de maaltijd willen komen die ik voor hem bereid heb?" Daarop beval de koning: "Ga onmiddellijk Haman halen, dan kunnen wij aan de uitnodiging van Esther gevolg geven." Zo kwamen de koning en Haman aan tafel bij koningin Esther. Ook deze tweede dag vroeg de koning bij het drinken van de wijn aan Esther: "Wat is uw verlangen, koningin Esther? Het zal u worden ingewilligd. Wat is uw verzoek? Al is het de helft van mijn koninkrijk, het zal u gegeven worden." Koningin Esther gaf ten antwoord: "Als ik genade gevonden heb in uw ogen, koning, en als het de koning zo behaagt, laat dan aan mij mijn leven gegeven worden, dat is mijn verlangen, en ook mijn volk, dat is mijn verzoek. Want ik en mijn volk, wij zijn verkocht om verdelgd, gedood en uitgeroeid te worden. Waren we als slaven en slavinnen verkocht, dan had ik gezwegen. Dat is geen nood die groot genoeg is om er de koning mee lastig te vallen." Toen zei Ahasveros de koning tot koningin Esther: "Wie is die man? Waar is die man die zich zoiets in het hoofd heeft gehaald?" Esther antwoordde: "Het is een harteloze booswicht. Het is haar man, die schurk daar." En haar man kroop ineen van schrik voor de koning en de koningin. Woedend stond de koning op en liep van tafel weg de paleistuin in. Haman bleef achter. Hij wilde koningin Esther om zijn leven smeken. Hij zag wel in dat hij van de koning het allerergste te verwachten had. Juist toen de koning uit de paleistuin in de feestzaal terugkwam, had Haman zich neer laten vallen op de bank waarop Esther lag. De koning riep uit: "Nu ook nog de koningin geweld aandoen in mijn eigen huis?" De koning had die woorden amper uitgesproken of men bedekte het gezicht van Haman. Sharbona, een van de eunuchen van de koning, zei: "Er is ook nog de paal die Haman gereed heeft gemaakt voor Mordekai, de man die het voor de koning had opgenomen. Hij staat bij het huis van Haman, 50 el hoog." De koning beval: "Hang hem daar dan aan op." En ze hing Haman aan de paal die hij voor Mordekai had opgericht. Toen bedaarde de woede van de koning. Tweede lezing. Uit de verhandelingen van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo, over het evangelie van Johannes. Christus dienen door Christus te volgen. Wil iemand mij dienen, dan moet hij mij volgen. Mij volgen betekent hier mij navolgen. Christus heeft, aldus de apostel Petrus, voor ons geleden en ons een voorbeeld nagelaten. Wij moeten in zijn voetstappen treden. Dat is de bedoeling van: wil iemand mij dienen, dan moet hij mij volgen. Wat is het nut daarvan? Wat het loon daarvoor? En waar ik ben, zegt de Heer, daar zal ook mijn dienaar zijn. Laten wij de Heer belangeloos dienen, dan zal het loon voor onze dienst de omgang zijn met Hem. Want waar kan men het goed hebben zonder Hem? Of wanneer kan men het slecht hebben met Hem? Nog overtuigender is het volgende. Als iemand mij dient, zal mijn Vader hem eren. Waarmee anders eren dan met het gezelschap van zijn Zoon? Wat Hij immers hierboven zegt, waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn, wordt pas duidelijk met de toevoeging, mijn Vader zal hem eren. Want kan de aangenomen Zoon een grotere eer ontvangen dan dat Hij daar mag zijn waar de enige geboren Zoon is? Zonder aan Hem in zijn Godheid gelijk te worden, zal Hij opgenomen worden in zijn eeuwigheid. Waarin bestaat dit dienen van Christus? Waarvoor wordt zo'n beloning in het vooruitzicht gesteld? Dat moeten wij eerst onderzoeken. Waar kunnen wij dat dienen van Christus beter ontdekken dan in zijn eigen woorden? Want toen Hij zei, wil iemand mij dienen, dan moet hij mij volgen, heeft Hij daarin te verstaan willen geven. Wie mij niet volgt, dient mij niet. Zij dus alleen dienen Jezus Christus, die niet hun eigen belang zoeken, maar dat van Jezus Christus. Want Hij moet mij volgen, staat gelijk met, Hij moet mijn wegen gaan, niet de zijne. Men moet niet slechts lichamelijke werken van barmhartigheid verrichten, maar alle goede werken doen omwille van Christus. Want dan zijn ze goed, omdat Christus het doel is van de wet, tot de gerechtigheid voor ieder die gelooft. Zo is men dienaar van Christus en komt men tot die grote liefdestaat. Zijn leven geven voor zijn naaste, wat tegelijk zijn leven geven voor Christus is. Want ook dit zal Hij, omwille van zijn ledematen zeggen, wat Gij voor hen gedaan hebt, hebt Ge voor mij gedaan. Wie zo Christus dient, zal door zijn Vader worden geëerd. Hij zal grote eer ontvangen. Hij zal in het gezelschap van zijn Zoon zijn, voor eeuwig gelukkig. Als ge dus de Heer hoort zeggen, waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Denk dan niet alleen aan goede bisschoppen, aan goede geestelijken. Ook gij moet naar best vermogen Christus dienen, door als goede mensen te leven, aalmoezen te schenken, en zijn naam en zijn leer te verkondigen aan wie gij maar kunt. Dan zal ook iedere huisvader tot het inzicht komen dat hij in deze naam met vaderlijke liefde voor zijn gezin moet zorgen. Laat hij, omwille van Christus en het eeuwig leven, al de zijnen aansporen, onderrichten, opwekken, terechtwijzen. Laat hij welwillendheid betonen en de tucht handhaven. Zo zal hij in zijn eigen huis een geestelijke, in zekere zin bisschoppelijke taak vervullen door Christus te dienen. Dan zal hij eens voor eeuwig met hem mogen zijn.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Luisteraars, wederom welkom. Nieuwe aflevering van Gewoon Katholiek. En volgens mij zitten we aan tafel met dezelfde drie mensen. Ja, met mij erbij vier dus als vorige week. Met
2: Joris,
3: Remo
4: en Alexander.
1: Yes. En ik mag ook een steentje bijdragen. Jongelui, welk onderwerp? De synodaliteit. Laten we dat eens doen. Kardinaal Wilke.

0: Wie heeft een brief gestuurd naar Rome met een eenvoudige vraag? Geef alsjeblieft eens een definitie van synodaliteit, want als we dat niet weten, hoe moeten we dan aan de gang gaan? Ik ga aan jullie vragen, wat is synodaliteit volgens jullie? Joris, jij mag het spits afbijten.
1: Ja. Nou, mijn persoonlijke invulling van dit begrip is, denk ik...
0: Nee. Niet onze persoonlijke invulling. Ons wordt gevraagd synodaal te zijn. Maar wat bedoelt Rome daarmee?
1: Wat bedoelt Rome met synodaal?
0: Ja, want daar is het onduidelijke volgens mij.
1: Ja, ik vind
0: hoe heb jij dat opgepikt?
1: Ja, ik dacht van... laten we eens een actie doen en allemaal... heel veel meningen vragen over hoe het anders of beter zou kunnen. Dat is denk ik hoe ik het zie. Dat ik denk dat Rome dat bedoelt. Gewoon van meer een soort van polletje opgooien of zoiets. Ja, ik vind hem erg ingewikkeld.
0: Ja, ja. Oké, Remo.
2: Ik ben nog bezig in het boek Synodaliteit 100 vragen beantwoord. En ik heb geen flauw idee, zeg ik heel eerlijk.
0: Nee. Je hebt geen enkel antwoord gevonden waarschijnlijk.
2: Ik heb tot nu toe nog niet, nee.
0: Ja, nee. Alexandre wel.
3: Ja, daar is de synodaliteit een soort bezigheidstherapie voor de hoge clerici in Rome, lijkt het net. En de Heilige Geest woorden in de mond leggen die hij nooit gezegd heeft. De synodaliteit, helaas, het lijkt net alsof het de kerkelijke hiërarchie ondermijnt en het een soort van democratisering wordt, wat totaal nooit geweest is in de hele kerkgeschiedenis.
2: Je bent fan, hoor.
3: Waarom zouden we daar niet beginnen? De synodaliteit, wat brengt het? Verdraaiing van de Heilige Geest.
2: Hoe laat is het?
3: De mijter is tegenovergesteld op de kop zetten.
2: Synodaliteit.
3: Precies, synodaliteit. Wat een waanzin. Ja. Laten we nou maar gewoon de kerk.
0: Nou,
2: u bent expert.
0: Kijk, we moeten luisteren. Alsof we dat nooit gedaan hebben, maar goed. Naar wie? Dat is een beetje de vraag. Waarover? Is er een agenda? Nee, het is een proces. Maar een proces heb je normaal gesproken met een inhoud. En dan moet het proces bevorderen dat die inhoud duidelijk wordt. Maar het is alleen maar een proces, dat wordt ook zo gezegd. En ja, wat is de bedoeling daarvan? Het is volstrekt onduidelijk. Ik heb dan een open brief geschreven aan de pauzes, een beetje bekend geworden, geloof ik. Met eigenlijk de simpele vraag, we zijn 8 jaar bezig, hè? 8 jaar, hè?
1: Oh, zitten er 8 jaar in al?
0: Ja, 8 jaar. En het wordt elke keer maar verlengd. Wat zijn de vruchten van het synodaal proces? Ik zie ze niet. Ik zie ze echt niet.
2: Ze
0: heeft mensen dichter bij Christus gebracht. Ze zijn mensen meer geneigd om naar de Eucharistie toe te gaan. Roepingen, noem allemaal maar op. Ik zie het gewoon niet. En het lijkt meer op een poging dat men bepaalde dingen wil veranderen in de kerk, wat gewoon niet kan. En elke keer dan wordt er gezegd, nee, we veranderen de leer van de kerk niet. Ondertussen vullen ze het wel alles in. Dat creëert zo'n verwarring. Zo'n verwarring. Dus ja, mijn pleidooi is, als we niet eens weten wat erover gaat, stop er alsjeblieft mee. Wat een tijd we daarmee kwijt zijn.
2: Want wat was de bedoeling van, wat Franciscus heeft het ingezet, Paus Franciscus. Wat was zijn bedoeling dan eigenlijk met het hele synodale proces?
0: Nou, dat is nou net het onduidelijke.
2: Ja.
0: Dat weet geen mens.
2: Dus
0: een kardinaal die nou een brief naar Rome stuurt van, geef er eens alsjeblieft een definitie van. Dat is laatst een interview geweest met zuster Beckaert, zo spreek ik dat geloof ik uit, die een beetje het hoofd van heel dat spul is. Ja, het zijn allemaal clichés, open deuren, cirkelredeneringen. En de vragensteller bleef maar vragen van, maar geef nou eens een definitie, waar gaat het over? Mm-hmm. Ze weten het zelf niet.
2: Ja.
0: Namens onze bisschoppenconferentie is monsieur Hogeboom daar geweest. Een volle maand, ik had medelijden met hem. Ja, iedereen kwam doodmoe terug en... Ja, en als ik dan wel eens rapporten lees, denk ik, ja, het zijn allemaal van die open deuren en clichés. En
2: denkt u dat u antwoord van de paus gaat krijgen?
0: Nou, zo werkt dat niet. Die heeft wel misschien wel iets anders te doen dan brieven te beantwoorden van vage, onbekende hulpbisschoppen uit Nederland. Ja.
2: Nou, ik ben niet onbekend, maar dit is, ja...
0: Ja. Maar ik meen het echt, het is niet om anti te zijn, maar zoveel tijd er dan bij kwijt zijn. Vraag hier, ik zit hier in Oostenrijk, zitten we nu aan 100 progje aan, wat is synodaliteit? 95 hebben er nooit van gehoord en die andere 5 die weten eigenlijk niet wat het is.
2: Ja.
0: Vraag het aan jongeren, ik spreek veel jongeren. Het zegt ze niks.
2: Nee.
0: Is dat wat jongeren bij de kerk brengt? Nee, het speelt gewoon iets bij ze. En als ze mij vragen wat is, ik kan het eigenlijk niet uitleggen.
2: Ja.
0: En dat is toch raar?
2: En die kardinaal Wulkie, hoe zeg ik het?
0: Wulkie uit Duitsland.
2: Wat is dat voor iemand dan?
0: Dat is een hele

0: Ja, gewoon een uitstekende traditionele katholieke bisschop. Dat klinkt raar voor een bisschop, maar niet dat ze katholiek zijn.
1: Dat is een zeldzaam in Duitsland, heb ik vernomen.
2: Nou, een van de enige vier.
0: Ja, ja. De situatie in Duitsland en België is wel een beetje moeilijk, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Is de situatie in Nederland niet ook moeilijk?
0: Nou, de meeste bisschoppen zijn wel eensgezind. Ze spreken zich misschien niet uit over dit onderwerp. En ja, dat ze eraan meedoen, ik snap het ook wel weer. Want het is een verzoek uit Rome. Ja, als braaf katholiek denk je, dan doen we daar maar aan mee. Maar ja, ik zou er zelf minimaal tijd aan besteden. Want waar leidt het toe? Na 8 jaar, als we dan nog geen vruchten zien, tijd om te besluiten.
3: Nee, nou, als je het stop zou zetten, dat je inderdaad over een jaar kan vragen, van hoe kijken jullie terug op die tijd? En dan inderdaad dat inderdaad 90% van de mensen zegt van, oh, was dat bezig? Oh, is het gestopt? Oh, niks van gehoord, niks meegekregen. Ik denk dat je een hele bepaalde niche kant van de katholieke kerk moet hebben om het inderdaad bij te, zeg maar, altijd allemaal bij te houden. Dan nog te weten wat het inhoudt en nog welke richting je op zou moeten gaan. Want
1: Paus Leo heeft toch ook gewoon gezegd in zijn intrede-speech dat hij ermee door zou gaan? Of heb ik dat verkeerd onthouden?
0: Ja, kijk, het is al een paar keer verlengd. Mm-hmm. En dan op landelijke schaal en dan op Europese schaal en dan op werelddeelschaal.
1: Ja.
0: Ja, toen het op landelijke schaal was, ja, het is toch niet voor te stellen dat in het Rome waar ze dus 80 postzakken krijgen, dat ze die allemaal door gaan spitten. Dat kan niet eens.
1: Nee.
0: En het gaat om het proces, denk je, ja, maar een proces dient toch ergens voor?
1: Ja.
0: Om tot conclusies te komen of tot standpunten. Nee, het proces, ja. Poef. De Titanic is aan het zinken en we zijn de meubilair een beetje aan het herschikken. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Maar ja, vooruit maar. Laten we er iets vrolijkers van maken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nee, ik moet zeggen, echt, ondertussen zoekt er vooral inderdaad een vraag op. Maar ik heb echt, ik heb er de ballen verstand van, om het plat te zeggen. Want er is wel zo'n boek dat erover gaat. En af en toe lees je ergens iets. Maar het woord zegt mij niks. En ik heb ook geen flauw idee wat het is. En ik denk, ja, alles wat ik zie is dat, nou, volgens mij is het een beetje dat de kerk zijn deuren open moet zetten voor beide wereldse ideeën. Ik zie Alexander nee knikken. Maar
2: van oudsher was het hele punt van de synode. Een bisschop kon de synode uitroepen om simpelweg te vragen van, hey, hoe staat het nou in de kerk over een bepaald onderwerp?
1: Ja.
2: Zodat de bisschop kon beslissen.
1: Ja.
2: Nu lijkt het net alsof de synode er een soort van democratie van maakt, wat niet de bedoeling is.
1: Ja.
0: Synode is altijd geweest, bisschoppen synode.
2: Precies.
1: Ja.
0: Dat is het al niet meer, daarom noemen ze het ook niet meer zo. Maar goed, laten we daar niet te veel, want we worden er niet zo vrolijk van.
1: Nee, ja, inderdaad.
0: Ik heb hier van onze vrolijke vragensteller Floris nog een paar vragen.
1: Dag Floris.
0: Ja. Latijn, Gregoriaans en wierook. Waarom vinden jongeren dat ineens mooi? En dan staat eronder, is dat nostalgie? Is dat esthetiek? Of is het een verlangen naar iets groter dan wij zelf?
2: Het is 2000 jaar traditie.
0: Ja. Zeker, maar dat heeft ook een reden. Ik bedoel, Het verwijst naar iets, hè. Ik denk trouwens, als je getrokken wordt tot het geloof, dat is niet allereerst verstandelijk. Je kunt niet iemand, bij wijze van spreken, een catechismus naar zijn hoofd slingen, en als je dat begrepen heeft, dan wordt hij katholiek. Zo werkt het niet. Het begint denk ik met iets anders. Schoonheid.
1: Ja.
0: Schoonheid. Of nou het kerkgebouw is, of de liturgie, of alles wat ermee te maken heeft. Mm-hmm. Schoonheid. En dat is een belangrijk punt. En dat werkt een beetje uit zichzelf. Dat doet ook het dagelijks overstijgen en wijst naar iets anders. Het is niet voor niks dat kerken worden gebouwd in een bepaalde vorm die wijzen naar God. In de Sint-Jan en de Bos bijvoorbeeld heb je beeldjes op die steunbogen staan. Die kun je helemaal niet zien beneden. En toch staan ze er. Waarom? Treer van de goede God hebben die kerk gebouwd. Wierook, dat stijgt in hemel op. Laat met het wierook een gebeden opstijgen. Dat soort dingen allemaal.
3: Ik heb het
0: sacrale.
3: Ja, ik ben het soort van wel eens met het woord schoonheid, maar ik denk dat ik een ander woord heb, en dat is meer vanuit mijn werk, de gesprekken die ik met onze protestantse broers en zussen heb, is het woordje eerbied. Dus wat wij doen inderdaad in de mis en alles wat liturgisch is, dat is met zo'n bepaalde eerbied, dat ook de mensen uit andere christelijke stromingen heel erg zien en ervaren van, oh, wanneer de katholieke kerk inloopt en je bent met zo'n mis bezig, dat ze toch wel daarvoor en daarna ook iets ervaren. Dus ook niet, dat ze het ook niet rationeel kunnen doen. We hebben ook mensen rondgeleid op Emmaus die onze kapel binnenkomen en zeggen, wow, dit voelt meteen anders dan onze eigen kerk. En dat kunnen ze niet plaats. Ik denk dat het ook deels schoonheid is of zoiets, maar een bepaalde eerbied wat de schoonheid uit, zeg maar.
0: Ja, vaak kunnen ze het ook niet benoemen, maar we hebben hier iemand gedoopt, inmiddels 3 jaar geleden. Die had net VWO afgerond. Die was wel zoekend. Die kwam hier toevallig langs de kerk toen kwartier voor de mist, Rozenhoutje was bezig en die liep naar binnen. En wat ze meteen voelde is, ze kon het niet verwoorden, maar zei, ik voel me hier thuis. En die is zich enorm gaan verdiepen. En die is uiteindelijk ook gedoopt. De trouwe kerkgangster geworden. Zit in de studentenvereniging. En daar doet ze de mondje wel open.
1: Heel goed.
0: Een christelijke standvereniging is overigens goede lui, maar bijna allemaal zijn ze protestant.
3: Oh ja.
0: En ze zijn een keer hier meegekomen, ook voor de doop. Gaan dan ook niet de communie.
1: Gaan ze door, zeggen ze graag. Ja.
0: En die schoonheid, die raakt ze. Die schoonheid raakt ze.
1: Ik moet hem even wegdrukken. Dan knippen jullie het wel uit bij de studio, hoop ik. Ja. Ja. Ze knippen het nooit uit.
0: Maar. Ja.
1: Maar
0: er was een katholiek iemand die belde, dus oh, dan mag je er later maar in zitten. Oh, ja. Dan zien we dat live is.
1: Jazeker. Ja. Maar wat u zegt is inderdaad wat ik interessant vind, om Floris zijn vrouw ook even om te draaien. Want dat de jeugd heel erg naar de traditie in Latijn en Gregoriaans en alles toetrekt, dat weet ik. Maar wat is het juist dat ik, ook merk, is dat het tegenovergestelde is juist iets wat de ouderen juist heel erg aantrekt. En de ouderen hebben juist een soort afkeer gekregen tegen de traditie, om de een of andere manier. Als ik mijn eigen parochie mag gebruiken, daar is het echt zo dat op een gegeven moment werd er een vraag vanuit het oudere mensen aan de pastoor gevraagd van, hey, waarom moet dat iedere keer dat Gregoriaanse in de mis? En waarom hebben we steeds meer Latijn? En waarom bent u van plan om weer een keer het altaar om te draaien? Om het, ze wisten niet eens meer wat Ad Orientem betekende. Maar en toen zei hij, ja, de jeugd wil dat en anders komen ze niet meer. Dus ik ga dat gewoon doen. En ik weet, is er ook een verklaring voor het feit dat ouderen het juist afstoot of afkeer tegen hebben?
0: Ja, ik denk dat het een beetje, zoals veel bij de ouderen is, helaas een gewoonte is. We zijn dit gewend.
1: Ja.
0: Het is, je ziet ook vaak bij twee parochies fuseren. Ja, bij die andere, daar kennen we niemand. En dat is gewoon ook afhaken. Dus Het is geen kwestie van geloof, maar meer van gewoonte. We zijn het altijd zo gewend. En als het anders is, is het anders. Dat pakt kennelijk niet.
1: Nee. Als de kerk sluit, dan gaan we niet meer.
0: Dat is helaas bij heel velen het geval.
1: Mm-hmm.
0: En dat begrijp ik niet. Want dan kun je afvragen, waarom zijn ze al die tijd al wel gegaan? Kennelijk niet voor het sacrament, niet voor de verkondiging, niet voor noem maar op.
1: Mm-hmm.
3: Zou je niet een argument kunnen gooien van, juist omdat we het niet in het Latijn doen, daardoor is de kerk laagdrempeliger iets om binnen te komen? Als ik bedoel, er zijn heus mensen die het supermooi vinden, interessant en blijkbaar heel veel jongeren. Ik kan me ook zomaar voorstellen dat als je een kerk binnenkomt en je staat er helemaal niks van en je moet gymnasium, eindlevel Latijn kunnen bevatten om gelovig te worden. Ik denk dat ook heel veel mensen zou kunnen afschrikken.
0: Ja, volgens
3: want als ik zeg maar als gelovige Latijn zou moeten kunnen verstaan volledig om met de mis mee te kunnen doen, ik zou dat heel moeilijk vinden.
2: Maar dat is het hele punt niet van een liturgie van de mis. Je hoeft het niet te kunnen verstaan. Je participeert erin door er al aanwezig te zijn, door te bidden. Je hoeft niet letterlijk mee te bidden wat de priesters daar staan
3: en
2: te bidden.
3: En ik denk dat die uitleg, want
2: de hele wereld is al laagdrempelig. Laten we nou iets hebben waar we werk in steken.
3: Ben ik
2: laat
3: niet
2: het nou
3: eens
2: toevallig
3: dat
2: zijn
3: is.
2: Wat naar de Heer brengt.
3: Wat vind de kerk jij de wereld moet niet laagdrempelig zijn. Als je het vergelijkt met onze kerk?
2: Nou, bijvoorbeeld alles steeds meer naar beneden willen buigen. Maar dat is niet de bedoeling. We moeten juist naar boven buigen, naar de Heer toe. Laagdrempelig, alles in de wereld is al laagdrempelig. Alles is zo op je telefoon. Je kunt zoiets vinden. Er is geen drempel meer.
3: Makkelijk te bereiken bedoel je dan?
2: Ja.
3: Oh zo, ja.
2: Makkelijk te verstaan, makkelijk te begrijpen, alles wordt vertaald. Nee, laten we nou eens een keertje werk steken in. Oké, ik begrijp dit niet, maar ik zie er een schoonheid in. Ik denk, zij zeggen dat Christus hier aanwezig is, misschien dat ik daar eens in ga verdiepen. Ik denk dat het juist meer brengt en juist meer van je vraagt om je ook meer over te kunnen leveren. En zo ook meer liefde te ondervinden.
0: Ik merk wel dat jongeren, die willen niet gepamperd worden, die willen uitgedaagd worden. En overal waar het echt heel laagdrempelig is, waar je haast geen verschil meer ziet tussen de seculiere opvatting en wat daar verkondigd is, daar blijven ze weg. Daar blijven ze weg, die jongeren. Ze wilden echt, ze zoeken gewoon de traditie. En dan gewoon, hè? Dus niet iets heel bijzonders, maar gewoon. Denk aan, nou, je kent de Maria geboorte. Daar houden ze zich in alles aan gewoon wat de kerk van ons vraagt.
3: Ja.
0: Geen clownsliturgie zoals dat in de
1: Nijmegen. Nijmegen toch?
3: Ja, Nijmegen.
0: Ja. En er moet ik iets zijn wat boven hun uitstijgt. Want ze voelen wel, wat ik nu meemaak in de wereld, dat kan toch niet alles zijn? En ja, als je alleen maar dat tegenkomt in een kerk, ja, dan...
3: Ja, maar de Maria Geboortekerk, zelf... dat is dus een voorbeeld van een volle kerk, trekt veel jongeren, veel mensen laten zich daar dopen. Er wordt ook wel af en toe Latijn gezongen, maar het is zeker geen Latijnse mis.
0: Nee.
3: Dus het is maar, we hadden het net een beetje over dat, over Latijn, Latijn en het laagdrempelige en het uitdaging. Ik zie dus die uitdaging op Latijns gebied niet terug in de Maria Geboortekerk.
0: Nee, dat klopt. Maar ik wil maar zeggen...
3: Het is wel een volle kerk met veel gelovigen.
0: Daar is het wel gewoon goede liturgie.
3: Ja, de liturgie is wel echt...
0: En dat kan met Nederlands, dat kan met Latijn, dat kan alle twee. Als de liturgie maar goed is, niet dat slordige...
3: Nee, de liturgie staat als een huis daar, zeker.
0: Ja, en daar zie ik de jongeren. Dat is precies hetzelfde in Eindhoven, precies hetzelfde in Den Bosch.
1: Bladel.
0: Helmond, Bladel, oké. Ja, dus het moet wel iets zijn van... Kijk, de metafysica, een moeilijk verhaal. Dat is het grote punt van onze tijd. Die ontbreekt. De hele crisis in de kerk is geen geloofscrisis, is een filosofische crisis. Is er iets wat boven ons uitstijgt?
1: Mm-hmm.
0: Met metafysieke. Als er dat niet is, ja, dan heeft de kerk niks te melden.
1: Nee.
0: En daar moeten we naar verwijzen, naar het sacrale. Wat ook centraal moet staan, is niet wij. Godsdienst, het is godsdienst, geen mensendienst.
1: Ja.
0: Ik hoor vaak van, het gaat toch om de gemeenschap? Nee, daar gaat het niet om.
3: Nee.
0: Daar gaat het niet om. We moeten een gemeenschap vormen die...
3: Nou, als je God centraal zet, dan kan de gemeenschap daarop voortbouwen... Ja, en beter worden en een mooie, betere gemeenschap worden. Maar je moet wel God en Jezus op één zetten, zeker met de geest erbij.
1: En de gemeente begrijpt dat ook. Die weten ook gewoon waar het om draait. En uiteindelijk, nou ja, je merkt wel...
0: De gemeente...
2: Nee, is gevormd geworden, Remo. Heb je iets op te biechten?
1: Wat zei ik?
2: Gemeente.
1: Oh, nee. Ik ben niet bang. Nee. Die terminologie hier, ik word weer slecht gezet.
3: No worries.
1: Nee, maar het is naar mijn idee wel dat zeg maar de hoe moeten we het dan noemen? Zeg maar,
0: de parochie.
1: Ja. De parochie die vormen zelf iets en die weten waar ze het voor doen. En een beetje parochie die ook echt gewoon devoot is, die zeggen ook van ja, maar het draait niet op ons. Het is wel zo dat uiteindelijk je zelf bezig bent om naar de hemel toe te komen, maar... Dat, Alexander die gebaart instemmend, maar je bent wel zelf bezig met de hemel te komen. Maar je moet wel beseffen uiteindelijk dat er iets hogers is waar je naartoe streeft en waar je het ook voor doet. En dat zie je bijvoorbeeld heel vaak terug ook in wanneer, ik wil niet meteen pastoor Menne gaan citeren, maar veelal dan gaan opa's en oma's, die gaan dan niet, die kleinkinderen zorgen niet eens meer dat ze een kerkelijke uitvaart krijgen. En dan vervolgens, dan is het van ja, maar mag dan moet het allemaal om opa en oma gaan, et cetera. Terwijl juist heel veel echt hele devote katholieken met hele devote kinderen weer, die hele devote kleinkinderen hebben, die zeggen dan van ja, maar mijn begrafenis hoort niet eens om mij te gaan. En dan wil ik niet zeggen dat alle luisteraars nu moeten zeggen van zorg dat je helemaal niet op je eigen begrafenis voorkomt. Maar het is vaak een soort lof ook naar de God om... Hè, jullie snappen wat ik bedoel. Maar ik kom gewoon bijna niet uit mijn woorden. Maar ik vind het een prachtig iets als iemand zichzelf zelfs dan op de tweede plek kan zetten. En dat is wat ik waar ik een beetje naartoe wilde. Maar goed.
0: Ja, bij mijn uitvaartproef is het liever niet over mij te hebben. Nee. Als ze bidden voor mijn ziel rust, vind ik het helemaal goed.
1: Dat doe ik bij de koffietafel wel.
3: Ik zeg nou dan bij de borrel wel. Ja, maar,
0: Maar ik maak in de praktijk, wel ik vorige week weer meegemaakt, en dat is vrij vaak, dan heb je ouders die zijn gelovig, kerkgaand, en de kinderen niet.
1: Ja.
0: En is het echt heel regelmatig, dan vragen ze om een bediening en daarna hoor je niks meer.
1: Ja.
0: Dan hebben ze toch iets gedaan voor moeder of vader en dat was het dan. En ik vind dat zo triest, want ze weten gewoon, dat is belangrijk voor ons moeder. En dan jullie er niks mee hebben, ik zeg, dat doet niet de zaken.
1: Ja.
0: Ja, en
3: maar bedoel je dan dat je ze ziet en dat ze wel nog een begrafenis doen voor hun... Of dat ze dat dus niet doen?
1: Nee, de begrafenis is niet meer.
0: Gewoon omdat ze zelf niks mee hebben. Ik denk, dat is niet zo relevant.
3: Oh ja, precies. Ja.
0: Ja. Ik zeg het ook altijd tegen mensen. Ik zeg, heb er mee je kinderen over. Dat je een uitvaart mis wil, als je die wil tenminste.
1: Ja, laat het vast
0: nemen. Ja, dan laat ik aan mijn kinderen over. Ik zeg, kunt er één manier kunnen het altijd regelen. Als ze het niet doen, onterven. Dat werkt.
1: Ja. Dat is inderdaad zo, ja.
0: Ja, je gaat er heel serieus op in.
1: Ik zit al na te denken over de toekomst. Ja. Nou ja, ik heb er wel een aantal keer gewoon ook van de week ook nou over nagedacht. Van hoe, ik luister aan de Club van Job in de auto. En dan hoor je dus ook hoe vaak dat voorkomt. En ik heb zo vaak ook gezien dat je dan een heel brave katholieke oma had. En die worden dan gewoon, zeg maar, om het heel oneerbiedig te zeggen, per doos het crematorium ingestuurd. En sterker nog, ik heb het één keer gezien, dat was een oma, dus van een heel brave katholieke vrouw. Ik ben ook bij die vrouw thuis geweest, maar dat was dus een oma van een vriend van mij. En tijdens dat ze in het crematorium al die foto's dus lieten zien, draaiden ze op de achtergrond Sanctus, Sanctus, Sanctus. Mm-hmm. En liet ze alleen maar foto's zien van die vrouw op bedevaart, op pelgrimage, in de kerk. En dat ik denk van, oké, maar volgens mij ben je hier dan dus heel erg de plank mis aan het slaan door hier nu de uitvaart te houden. En niet eens, zeg maar, de kerk erbij te trekken.
3: Als ze dat besef niet hebben, en die kennen, ik bedoel, ik snap het hele idee van, mm-hmm, als jouw moeder of oma dat zegt, dan doe je dat en dan slik je je trots maar even in. Maar als ze dat niet weten, omdat het niet duidelijk genoeg gezegd is, dan kun je ze niet in die zin kwalijk nemen dat ze weten zij veel wat het inhoudt en wat dan ook. En ze weten van, oma, oh ja, de kerk was wel belangrijk. Maar als ze daar geen kennis van hebben.
1: Ergens
4: nee,
1: niet.
4: Dat hebben ze wel, want hebben oma ze wel. Ging heel haar leven naar de kerk.
1: Ja,
4: en die snappen heel goed. En dan moet oma gewoon zeggen, jongens, ik wil gewoon een uitvaart mis hebben.
1: Ja, en als je daar thuis komt.
4: Dat is toch niet te veel gevraagd? Nee, ook al hebben die kinderen er niks mee.
3: Het is dus ook niet, zeg maar, ik snap dat. Alleen, ik kan me heel goed begrijpen dat als jij als kind of kleinkind iets hoort en je denkt, oh, laat oma maar praten of laat mama of papa maar praten. Dat is heel mens eigen. Dus als dat over het geloof gaat, of over werk, of over die ene buurvrouw, dan zit het allemaal op dezelfde lijn. En dan komt dat besef dus niet
1: naar
3: binnen.
1: Maar wat ook
3: spreekt. En dat is zonde, en toch, maar het is wel begrijpelijk.
4: Heel vaak uitvaarten. Kinderen die helemaal niet kerk zijn, dan neem ik ze niet kwalijk, want niemand heeft ze meer aangereikt onderhand. Mm-hmm. Maar als je dan een gewone uitvaart doet, en achteraf op de koffietafel, ze vinden het allemaal prima, ze vinden het mooi. En zonder dat je allemaal foto's moet laten zien, dan moeten ze maar ergens anders doen, want het past gewoon niet bij ons.
1: Nee.
4: Ik heb een keer een huwelijk gehad en die wouden allemaal echt hele vreemde muziek, meer popmuziek en zo in die mis. Ja,
1: het is een nacht van Guus Meeuwis.
4: Ja, ja. En ik zeg, want het werd een beetje gedoe, ik zeg, ik vind het goed, maar onder één voorwaarde, dat het kerkkoor op jullie huwelijksfeest Gregoriaans komt zingen de hele avond.
1: Ja.
4: En nou ja, en toen viel het kwartje een beetje en toen was het probleem ook voorbij. Dan moet ik geen ruzie gaan maken natuurlijk. Maar dit is soms niet duidelijk te maken dat het niet past.
1: Ja.
4: Ze zijn een beetje kerkvreemd geworden.
1: Maar om zo terug te komen op dat vorige, want inderdaad met dat ze het niet kunnen weten, die snap ik inderdaad. Maar wat je ook zag in dat huis van die oma, om dat terug te pakken, dan zag je boven iedere deur hing een crucifix. Aan iedere muur hingen minimaal 4 iconen, weet je wel.
3: Ja.
1: En dan zouden die kinderen daar thuis komen. Kijk, jij weet het natuurlijk niet, want je bent er niet thuis geweest, maar die kinderen wel. En je komt daar thuis en is van, goh, zou oma islamitisch zijn geweest?
3: Het was vrij overduidelijk.
1: Precies, het is heel duidelijk, ja.
3: Dan is het inderdaad zonde dat ze dan niet misschien even het kwartje ergens liet vallen van, oké, laten we misschien maar eens toch die ene priester waar oma altijd naartoe ging.
1: Ja.
3: Heeft ze een keer met u daarover gesproken? Dat inderdaad, dat is wel jammer dat dan. Misschien is dat wel gebeurd, maar als dat niet is gebeurd, dan is dat echt jammer. Want als je een huis vol met kruisen ziet hangen, dan denk je van, nou, misschien moeten we maar iets met dat geloof gaan doen.
1: Ik heb een wijspriester ooit horen zeggen, al onwetend zondig men niet. Daar komen er veel te veel mee weg tegenwoordig.
3: Ja,
1: dat is ook.
4: Ik weet niet wie dat zegt.
1: Ja, dat dacht ik al dat u dat wist. Ja, maar dat is wel zo. En het is ook echt heel treurig. Ik heb wel een keer een tegenovergesteld. Nou hoop ik niet dat er een fatwa uitgesproken wordt. Maar er was één jongen in een gezin en die was tot de islam bekeerd. En die heeft dus uiteindelijk wel van een atheïstische familie één jongen islamitisch geworden en die heeft wel een islamitische begrafenis gehad. Dus dan denk ik van, pak die gemeenschap, om dat zo maar te zeggen. Ik wil niet gemeente zeggen, want dan krijg ik het weer de wind tevoren. Maar dan pakken die dat gewoon beter aan? Of is dat, ik weet het niet,
4: Ja, die zijn er gewoon duidelijk in.
1: Ja, ja, denk het wel.
4: En dit is gewoon helder hoe het zit. En wij houden er veel te veel rekening met emoties. Mensen zonder emoties zijn ook niet het meestal de aangenaamste mensen, maar emoties die erover, als er een strijd is tussen het verstand en de emotie, ik kies voor het verstand.
1: Ja,
4: dat scheelt een hoop.
1: Het scheelt een hele hoop, inderdaad, ja.
4: Alexander zit zo zwijgend te kijken. Wat denk je er allemaal over?
1: Hij zal heel de tijd handgebaren maken. Dus,
5: wat zo mooi is met bijvoorbeeld de
2: de Trinitaanse liturgie een uitvaartmis, een requiemmis, kan altijd gehouden worden, zelfs zonder het lijk. Dus ja. Stel voor, men denkt achteraf, hé, we hebben oma gecremeerd met een Dela PowerPoint. Ja, dat is misschien toch niet de bedoeling.
1: Dela PowerPoint.
2: Ja, die vind ik het zo zeggen. Een tante van mij, die had inderdaad een keer zo'n Dela PowerPoint. Ja. Was niet per se heel katholiek, maar wel van oudsher.
1: Ja.
2: Sprak altijd met enige lof over. Nou, die heeft niks gekregen. Ja. Echt, die kreeg inderdaad zo'n verschrikkelijke PowerPoint in een lelijke plek. Nou, toen ben ik naar een hele vriendelijke pastoor gestapt. En daar hebben we een requiemmis voor gehouden.
1: Ja.
2: Een lege kist neergezet. Belde eroverheen, dat is het zwarte kleed.
1: Ja.
2: En dan vervolgens hou je nog steeds dezelfde uitvaartliturgie met dezelfde aflaten voor de persoon.
1: Ja.
3: Ah.
2: Dus dat is heel mooi.
3: En dat je kunt eigenlijk met z'n tweetjes gedaan dan? Of
2: ja, dus de missen die deed natuurlijk. Hè, de requiemmissen en dan vervolgens de absoluten over de lege kist.
1: Ja.
2: Wat mogelijk is in die oude liturgie.
4: Met de lege kist kun je ook achterwege laten, neem ik aan.
2: Ja, dat kan ook.
4: Ja, ja.
2: Ja, voor een absolute maakt het net wat makkelijker.
1: En een volle kist kan dus ook gewoon, hè? Dat is,
2: ja, precies, precies. Ja,
1: je kan ook
2: maar stel voor, je denkt achteraf van, hé, we hebben oma toch iets geschonken wat eigenlijk niet de bedoeling was.
1: Ja.
2: Dan kan dat achteraf altijd
1: nog. Ja, ja, precies.
4: Ja, vorig jaar was er een uitvaart van een hele katholieke man, maar die had zijn lichaam ter beschikking gesteld aan de wetenschap. En die dachten dat er daarom geen uitvaart kon zijn. Ik zeg, dat kan natuurlijk heel goed. Je hoeft er niet bij aanwezig te zijn als het dode lichaam. Uiteraard. En dat hebben we het ook gewoon gedaan.
1: Ja, kijk eens aan.
3: Goeie kaart om te hebben als katholiek.
1: Maar dat mag ook, want ik dacht dan juist dat je het orgaandonatie bijvoorbeeld ook niet mocht. Maar,
4: ja, maar dat is wat anders. Dat is als, want dan leef je eigenlijk nog. Mm-hmm. En dat is het grote punt. Maar je lichaam, het dode lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap, dat is een ander verhaal.
1: Dat mag wel.
4: Om onderzoek te doen. Niet, dus het gaat niet over orgaandonatie of wat dan ook.
1: De microfoon wat dichterbij houden.
4: Oh ja.
1: Ja, maakt niet uit.
4: Je wil een borrel hebben? Of
1: nee, dat is
2: ook lekker.
3: Nee, helemaal niet hoor.
1: Nee, daar ben ik heel braaf in. Voordat mensen het rare idee krijgen thuis. Maar...
4: Nee, hij is de hele sobere vanavond. Dus dat is heel goed, Remo. Is een goed voorbeeld voor ons. Of eigenlijk niet.
2: De rest van ons geniet van de cognac waarop staat VSOP, zoals dat betekent.
4: Voor 's avonds op de pastorie.
2: Ja, exact.
1: Ja, als we sigaar opgestookt hadden, had ik wel meegedaan.
3: Oh, dat doen we een andere keer.
4: Brengen de volgende keer mee.
1: Ja, dat is goed. Gaan we in de tuin deze aflevering opnemen. Ja. Tegenwoordig kan het, want we hebben een mobiele studio, dames en heren. Ja. Dus het is fantastisch. En ze hebben de aparte keuze gemaakt om mij aan de knoppen te zetten. Dus ik kan gewoon bepalen wat er vanavond niet wel en niet gecensureerd wordt. Dus
4: we hebben er alle vertrouwen in.
1: Gelukkig. Ja. Nee, dan is het goed. Ja, we hebben nog 3 minuten over. En ik denk dat de batterij dadelijk weer uit gaat vallen. Maar het lijkt mij verstandig dat we afsluiten met een gebed. Is dat misschien verstandig?
4: Dat hebben we de vorige keer verzuimd, dus dat kunnen we nu wel doen. Hè.
1: Ja, helemaal goed.
4: De Vader, de Zoon, de Heilige Geest.
1: Aan. Microfoon bij je mond.
4: Heer, zegen ons en zegen vooral ook die deze uitzending mogen horen. Zegen allen dat ze nader tot u mogen komen, Heer. Want dat is toch uiteindelijk waar alles om gaat. Het zielenheilen, het salus animarum. Dat is uiteindelijk het enige waar het om draait. En mogen onze uitzendingen daar een kleine bijdrage aan leveren. Zoals ook de alle andere uitzendingen van Radio Maria. Laten we maar eindigen met het gebed van Jezus zelf. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij van onze schuld vergeven.
2: En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade.
4: De goede God zegen alle luisteraars, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
4: Remo, dank voor de techniek.
2: Ja, gracias.
1: Gracias.
2: Helemaal naar de knop.

Ja, beste luisteraars, bijna is het 12 uur. Dan bidden we het Angelus. Oftewel, dat is het gebed van de engel des Heren. En direct aansluitend bidden we ook het middaggebed. Daarvoor kunnen we gebruik maken van de app. Daar vinden we alle teksten. Maar we kunnen ook het Groot Getijdenboek ter hand nemen. En dan moet u weten dat op 17 september de hymne is te vinden op bladzijde 759. 759. De psalmen en ook de antifonen en verder zijn te vinden vanaf bladzijde 1164. 1164. Ook kunt u het kleine, mooie, kleine blauwe boekje, het kleine getijdenboek ter hand nemen. Daar vindt u de hymne op bladzijde 58 en de psalmen op bladzijde 430. Ik wens alvast veel devotie.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de vrijzenis. Door Christus onze Heer.

0: door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Bezield en vurig bidden wij en loven, Heer, uw heerschappij. Nu het zesde uur gekomen is, geeft ons het kruis getuigenis.
1: Want op dit uur is ons bereid het hoge heil der zaligheid, is aan het kruis in stille kracht het offer van het lam gebracht.
0: De middag werd tot duisternis, toen zoveel licht verschenen is. Laat heel ons leven zijn gericht op de genade van dit licht.
1: Aan God de Vader in zijn troon, zij lof en aan zijn enige Zoon. En aan de Geest die troost ons geeft, zij lof die nimmer einde heeft.
0: Als gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden onderhouden, zegt de Heer. Aanschouw mijn ellende en red mij, omdat ik uw wet niet vergeet.
1: Verdedig mijn zaak en help mij. En schenk mij het leven zoals gij belooft.
0: Voor zondaars is er geen redding, omdat ze geen acht slaan op wat gij beschikt.
1: Onmetelijk, Heer, is uw goedheid. Laat mij dan leven zoals gij bepaalt.
0: Met velen zijn mijn vervolgers en kwellers. Toch wijk ik van wat gij verordent niet af.
1: Hun trouweloosheid vervult mij met walging. Want om uw uitspraken geven zij niet.
0: Zie, Heer, ik heb uw bevelen lief. Bewaar mijn leven in uw erbarmen.
1: Uw woord berust op betrouwbaarheid. En eeuwig is wat gij rechtvaardig bepaalt.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Als gij mij lief hebt, zult ge mijn geboden onderhouden, zegt de Heer. U zegene de Heer, moogt gij de vrede zien zolang uw dagen duren. Gelukkig die Godvrezend zijt, de weg des Heren gaat.
1: Ge zult de vrucht van eigen arbeid eten. Tevreden en voorspoedig zult ge zijn.
0: Uw vrouw daarbinnen in uw huis is als een rijk beladen wijnstok.
1: En als olijventakken rond de stam, zo staan uw kinderen om uw tafel.
0: Ja, zo wordt elke mens gezegend die eer geeft aan de Heer.
1: U zegene de Heer uit Sion, moogt gij Jeruzalem welvarend zien, zolang uw dagen duren.
0: Moogt gij de kinderen van uw kinderen nog aanschouwen. Vrede zij Israël.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: U zegene de Heer, moogt gij de vrede zien, zolang uw dagen duren.
0: God de Heer zal voor u strijden. Van jongs af ben ik mishandeld. Getuig het nu, Israël.
1: Van jongs af ben ik mishandeld. Mij breken konden zij niet.
0: Ploegers hebben mijn rug doorploegd. Trokken er lange voren.
1: Maar de Heer die rechtvaardig is, sneed hun ploegstrengen door.
0: Drijf ze beschaamd op de vlucht. Allen die Sion haten.
1: Laat ze als gras op het dak door worden voor men het uittrekt.
0: Geen maaier die er zijn hand mee vult. Geen schovenbinder zijn

0: voorschoot.
1: En geen voorbijganger zegt hun: de zegen van God over u. In naam van de Heer, wees gezegend.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: God de Heer zal voor u strijden.
1: Hebt de gerechtigheid lief, gij die het land bestuurt. Richt uw gedachten op de Heer in goede gezindheid en zoekt hem in eenvoud van hart, omdat hij zich laat vinden door wie hem niet uitdagen en zich toont aan wie niet weigeren in hem te geloven.
0: Vertrouw op de Heer en doe wat goed is.
1: Dan zult ge veilig uw land bewonen.
0: Laat ons bidden. Almachtige eeuwige God, bij u is geen duisternis of nacht. Vervul ons met de glans van uw licht, zodat we de zin van uw geboden erkennen en met een blij hart uw wegen gaan. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: Dank u wel voor het meebidden. En zo dadelijk gaan we verder met de Rozenkrans. Vaste prik ook. Iedere dag om 11:45 de Rozenkrans. Net zoals in de ochtend om 9:30 en ook in de middag om 5:00. Maar die van de middag, dus zo dadelijk, is iets meer met de nadruk op het samenbidden. Dat wil zeggen dat er ook muziek klinkt tussen de tientjes van de Rozenkrans. En dat is uw kans om te bellen hier naar de live studio om een gebedsintentie door te geven. En we zijn ook altijd heel blij met meebidders. Nou merken we een klein beetje dat het de laatste tijd eigenlijk minder animo daarvoor is. Minder hebben luisteraars de neiging om inderdaad te bellen. Wat we jammer vinden, we zien graag dat mensen bellen. En dus echt een oproepje aan u, dat u zegt, dat we zeggen van, goh, als u dat wil doen, dan zijn we daar dus heel blij mee. 0736872001 is het nummer van de live studio. Als u denkt, wat is dat nummer nou ook weer? Nou, het staat ook in het boekje van Bidden met Radio Maria.
1: 6, 7, 8.
0: Ja, nee, Gonnie gaat het nu. Ja, Gonnie kent het uit haar hoofd. Maar ik heb het net genoemd hoor, Gonnie.
1: Okay.
0: Ja. En het staat ook op de website. Maar als u denkt van, goh, hij heeft het wel gezegd, maar waar stond het nou? Nou, daar dus. En het is ook het makkelijkste dat gewoon in uw contactpersonenlijst op te nemen. In uw telefoon bijvoorbeeld. Hebt u het altijd paraat? En dan hoeft u het ook niet te onthouden. Kunt u gewoon daarop toetsen en dan gaat hij bellen. Nou, en u kunt ook bellen en niet meebidden. Dat kan ook, dat u alleen een gebedsintentie achterlaat. En dan zullen we daar samen voor bidden. Van harte aanbevolen. We zijn dus op zoek naar meebidders. En denkt u van, mijn stem is daar niet geschikt voor? Dan zeg ik u, jawel. Uw stem is daar wel geschikt voor. Het is de stem die u van God hebt gekregen en die is altijd meer dan geschikt voor bidden, zelfs ook hier op radio. En denkt u van, ik vind het spannend omdat het voor het eerst is, dan kan ik u bemoedigen. Het is niet moeilijk. We mogen samen bidden en ook hier op radio van harte aanbevolen.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: beste luisteraars, weer van harte welkom hier bij Radio Maria. Het is 11:45 geweest en dan is het weer tijd voor het bidden van de rozenkrans. En dat willen we graag samen doen. En vandaag overwegen we de geheimen van het licht. En u kunt natuurlijk dadelijk ook uw intenties gaan opgeven of meebidden. Maar dat horen we allemaal nog. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. We vragen Maria in ons midden dat ze met en voor ons wil bidden. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: En dan gaan we zo dadelijk het eerste tientje gaan we bidden. En dan willen we graag ook de intenties van de paus willen we meenemen bij dit eerste tientje. En dat is dus nog in de maand september. Nog een anderhalve week. En dan mogen we bidden dat we geïnspireerd door Sint Franciscus onze onderlinge afhankelijkheid mogen ervaren met alle schepselen die door God geliefd zijn en liefde en respect verdienen. Maar ook vandaag, Heer, komen uw zegen vragen over allen van Radio Maria. En dan bent u dus ook luisteraars. Maar allen die op een of andere manier erbij betrokken zijn, vragen we uw zegen. En dat ook de roeping van Radio Maria goed vervuld mag worden. Maar we bidden ook uit dankbaarheid voor de vele luisteraars die we van u ontvangen hebben. En u weet het, Heer, wij zijn niet zo groot tevreden. Als het uw wil is, wil dan ook steeds nieuwe luisteraars sturen of geven. Maar ook zijn we u dankbaar voor de bidders en de weldoeners van Radio Maria. En dan mogen we ook gaan bidden. En dat is via de WhatsApp. Voor de zielerust van een dierbare overleden vader. En dat Gods zegen voor de familie. En Maria wil hen tot troost zijn. Overwegen we het eerste geheim van het licht. Jezus laat zich dopen in de Jordaan door Johannes. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En dan gaan we zo dadelijk naar het tweede tientje. Nou, u heeft net van Anton ook al de oproep gehoord, en dat mogen we dan ook doen, dat we dus heel fijn vinden als we samen dus kunnen bidden voor onze gezamenlijke intenties. En natuurlijk ook dat we ook graag met elkaar willen bidden. Ik weet dat u ook vaak in stilte meebidt. Dat is ook heel fijn. Als u voor de radio door de telefoon wil meebidden, dan kan dat ook. Ook al zijn we hier met z'n tweeën, we vinden het altijd toch fijn als er ook dus van de luisteraars iemand meedoet. Dan mag u bellen naar 073-687-2001. Maar de WhatsApp staat natuurlijk ook open voor uw intenties. En dat is 06-200-19670.

0: En dan gaan we naar het tweede tientje. En dan hebben we nog een aantal intenties. We mogen bidden voor om roepingen tot het priesterschap, diaconaat en het religieuze leven. Maar ook voor roepingen van Godgewijden in de wereld. Ook daar mogen we voor bidden om roepingen. En we bidden hier dus ook, dat is dan niet om een roeping, maar brengen we ook de paus bij u, Heer. Voor hem willen we ook heel graag blijven bidden, dat hij van u alles mag ontvangen wat hij nodig heeft in zijn belangrijke ambt. Bidden we ook om zegen voor de Nederlandse bisschoppen. En we denken daarbij ook nog steeds aan de bisschop van Breda. En we nemen toch ook nog de hulpbisschop van Den Bosch mee, waar we van horen dat het al een stuk beter met hem gaat. Nou, maar we gaan door met bidden totdat het helemaal in orde is. En dan mogen we ook bidden om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. Dan mogen we ook bidden voor, maar we bidden ook uit dankbaarheid voor iemand. Ja, Heer, er is zoveel om voor te danken. En we bidden nogmaals uit dankbaarheid, maar we bidden ook om hulp en bijstand van de Heilige Geest bij ondernemingen. En we bidden om eerherstel, zeker op deze dag, de donderdag, de instelling van de Eucharistie. En bij die hulp en bijstand willen we vooral ook de voorspraak van de heilige Jozef vragen en de heilige Cajetan. En dan bidden we dan speciaal ook voor een speciale intentie en de verhoring daarvan. Maar vragen we ook de hulp van Maria, koningin van de vrede, dat er toch vrede mag komen in alle harten. En ons gebed wordt ook gevraagd voor een goed besluit voor de toekomst. En dan ook heel veel dank voor alle gebeden die wij heel graag blijven doen. En die sturen we dan naar boven toe. Overwegen we het tweede geheim van het licht. Jezus doet zijn eerste wonder op de bruiloft van Cana.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. En we gaan zo dadelijk naar het derde tientje. Ook bij het derde tientje heeft u weer de kans om te bellen. Als u dus een intentie heeft, daar willen we graag voor bidden. Maar ook als u dus een tientje wil meebidden, ook daar zijn we altijd heel blij mee. Dan mag u bellen naar 073-687-2001. En de WhatsApp die staat ook open, 06-2001-9670.

0: We gaan naar het derde tientje. En dan mogen we bidden dat er toch vrede komt, Heer, in de harten van alle mensen. We blijven vol vertrouwen, blijven u vragen, want we weten dat als het aan u ligt, dat we het zeker dus krijgen. Maar ja, mensen moeten ook meewerken. En we vragen dat dan bijzonder natuurlijk voor de vrede in Oekraïne, dat ook Rusland tot inkeer mag komen. En ook voor alle gebieden in het Midden-Oosten. Het zijn er helaas zoveel, maar we denken ook aan Iran, we denken aan Amerika, we denken aan Israël. Dat alle toch mee mogen werken aan de vrede die u zo graag wil geven. Mogen we ook bidden om zegen, kracht en bescherming voor de bidders van het ongeboren leven die weer bij de klinieken staan om te bidden. Ons gebed is ook gevraagd voor de genezing van een kleinzoon, dat hij toch helemaal beter mag worden. En we gaan ook nogmaals bidden voor de bisschop van Breda, Monsieur Lise, waar we dus nog steeds om zijn genezing bidden, maar hij is vandaag ook jarig. Nou, dan bidden we toch heel bijzonder dat hij een heel gezegend jaar mag hebben. Dan is ons gebed ook gevraagd op de voorspraak van de heilige Peregrino. En dan mogen we bidden voor een neef, dat hij is dus eigenlijk teruggevallen in zijn leverkanker na 5 jaar. Die is weer terug en dat hij toch opnieuw beter mag worden. En dat hij toch ook verlost mag worden. Nou, iemand anders die vraagt, en dan vragen we de voorspraak van Sint-Jozef, of die verlost mag worden van de geldproblemen. Dan mogen we ook bidden en brengen we bij u, Heer, een vriendin die een niertransplantatie is ondergaan, dat het toch het herstel heel bijzonder en voorspoedig mag zijn. We mogen ook nog bidden voor een sociale regering, dat alle personen toch in hun en haar voorstellen en beslissingen toch geleid mogen worden door naar Jezus voorbeeld, en vooral geleid mogen worden door de Heilige Geest. Er staan nog een paar intenties, die gaan we dadelijk meenemen. Overwegen we het derde geheim van het licht. Jezus roept op tot bekering en geeft dus ook ons en het verlangen dus naar dat ook het Rijk van God steeds verder in onze harten mogen doordringen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw Rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving en verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zonde, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zon. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En heel veel dank voor het meebidden. En gaan we zo dadelijk naar het vierde tientje toe. En dan heeft u weer de kans om te bellen. Heel graag als u dus een tientje mee wil bidden. Maar ook als u uw intenties heeft, dan mag u bellen naar 073-687-2001. En de WhatsApp, die wordt ook gebruikt. En dat is 06-200-1967. 7-0.

0: We gaan naar het vierde tientje. En dan mogen we bidden uit dankbaarheid. Heer, het is zo fijn dat er zoveel luisteraars ook met ons meebidden. En dat we u niet kunnen ophouden door u te blijven bedanken. Want er is zoveel waar wij dankbaar voor mogen zijn. Ook voor dingen die wij van u krijgen en vaak niet bewust zijn. Dan brengen we een zieke meneer bij u, die is uitbehandeld. Maria en ook u, Sint-Jozef, wil bij hem zijn. En dat hij toch van ons lieve Heer alles mag ontvangen wat hij op dit moment nodig heeft. En dat zijn wil ook mogen geschieden. En dan willen we ook bidden voor ernstige zieken en we bidden voor hen allen om kracht en troost. Maria wil met ons meebidden voor hen. Dan mogen we ook bidden voor alle vervolgde christenen, waar ook ter wereld helaas. Heer, zijn dat er heel vele. We blijven bidden dat ze van u de kracht krijgen om vol te houden. Maar ook degenen die het doen, brengen we bij u, Heer, dat ze toch tot inkeer mogen komen. Dan is er ook nog een intentie. En daar wil iemand Maria bedanken voor alles. En dan ook bidden we om zegen voor een goede gezondheid en bescherming van kinderen en kleinkinderen. Maar ook brengen we bij u, Heer, twee priesters uit Afrika. En ook voor iemand zelf. Wij bidden voor hen. En Heer, het is vandaag donderdag en dan willen we ook heel speciaal bidden. U danken voor de instelling van de Eucharistie. Maar brengen we ook alle priesters bij u. Heer, want zonder de priesters kunnen wij geen Eucharistie hebben. En dat er toch vooral ook de zieke priesters willen wij bij u brengen. Maar dat allen toch van u de kracht krijgen om vol te houden. En er staan nog twee van de WhatsApp, die nemen we dus dadelijk mee. En dan overwegen we het vierde geheim van het licht, de verheerlijking en gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
0: En heel veel dank voor het meebidden. En zijn we aangekomen bij het laatste tientje. En dan mogen we ook natuurlijk bidden we dan heel graag voor uw intenties. U heeft nog één keer de kans, dus ik zou zeggen neem hem waar. En dan natuurlijk ook om iemand die mee wil bidden. Dat is ook altijd de vraag en heel graag zelfs. En dan kunt u bellen naar 073-687-2001. En ook de WhatsApp staat open. En dat is 06-200-19670.

0: En dan zijn we aangekomen bij het laatste tientje. En dan mogen we bidden voor de mensen die de kerk verlaten hebben, dat ze de weg terug mogen vinden. En Maria wil hen daarbij begeleiden. En wij vragen daar ook de voorspraak van de heilige Antonius. Dan brengen we ook mensen bij u die psychisch te lijden hebben. En we bidden dan om genezing en om kracht. Maria, wilt u voor hen meebidden? Dan brengen we alle gezinnen bij u. We zijn u dankbaar voor alle gezinnen waar het goed gaat. Maar ook daar waar scheiding, waar geweld is. Heer, we brengen ze allen bij u en vragen heel bijzonder de voorspraak van Maria en Sint-Jozef. Dan mogen we ook dankbaar zijn voor familie die behouden thuis zijn gekomen na een vakantie. Ja, we vinden dat altijd zo gewoon, maar het is toch heel bijzonder als dat goed gaat. Maar we bidden ook uit dankbaarheid voor een mevrouw. Dan is ons gebed ook gevraagd, nogmaals uit dankbaarheid. En ook dat alles mag gaan volgens Gods wil. En we bidden ook, brengen een vriendin bij u, Heer, dat zij de kracht mag krijgen in haar laatste levensfase. Maria en ook u, Sint-Jozef, sta haar bij. Dan brengen we ook nog een zusje en een neef bij u, dat zij goed mogen herstellen. En we blijven heel erg dankbaar. Dan bidden we ook voor een overleden neefje. Het is vandaag zijn verjaardag. En om heel veel troost en nabijheid voor de ouders en de broer bidden we om Gods zegen en om heel veel liefde. Bidden we ook om bekering en bevrijding van een zoon. Heer, wilt u hem uw handen opleggen en kom, Heilige Geest. En we mogen ook bidden om heilige priesters en voor meer priesters tot het priesterschap. Dan mogen we ook bidden. Ja, mocht u er toch nog niet doorheen zijn gekomen, beste luisteraars, dat zou kunnen, dan nemen we alle intenties van alle luisteraars nemen we mee. En overwegen we het vijfde geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in op de avond voordat hij zijn leven gaat geven.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.

0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
0: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuw der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. En mogen we op de donderdag de litanie van het Allerheiligst Sacrament bidden. Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
1: Christus, verhoor ons.
0: God, hemelse Vader,
1: ontferm u over ons.
0: God, Zoon, verlosser van de wereld,
1: ontferm u over ons.
0: God, Heilige Geest,
1: ontferm u over ons.
0: Heilige drievuldigheid, één God,
1: ontferm u over ons.
0: Levend brood dat uit de hemel is nedergedaald,
1: ontferm u over ons.
0: Verborgen God en zaligmaker,
1: ontferm u over ons.
0: Tarwe van de uitverkorenen,
1: ontferm u over ons.
0: Wijn die maagden voortbrengt,
1: ontferm u over ons.
0: Voedzaam brood en wonderbaar in uitwerking,
1: ontferm u over ons.
0: Altijd durend offer,
1: ontferm u over ons.
0: Rijden offeranden,
1: ontferm u over ons.
0: Lam zonder vlek,
1: Ontferm u over ons.
0: Allerzuiverste maagd.
1: Ontferm u over ons.
0: Spijzen van de engelen.
1: Ontferm u over ons.
0: Verborgen manna.
1: Ontferm u over ons.
0: Gedenkteken van Gods wonderwerken.
1: Ontferm u over ons.
0: Boven natuurlijk brood dat onze zielenleven voedt.
1: Ontferm u over ons.
0: Vlees geworden woord dat onder ons woont.
1: Ontferm u over ons.
0: Blanke hostie, zoetheid van reine zielen.
1: Ontferm u over ons.
0: Kelk van zegeningen.
1: Ontferm u over ons.
0: Geheim van het geloof.
1: Ontferm u over ons.
0: Verheven en eerbiedwaardig sacrament.
1: Ontferm u over ons.
0: Allerheiligst offer.
1: Ontferm u over ons.
0: Waarachtig zoenoffer van levenden en doden.
1: Ontferm u over ons.
0: Hemelse behoedmiddel tegen de zonde.
1: Ontferm u over ons.
0: Alles overtreffend wonder.
1: Ontferm u over ons.
0: Allerzoetste gedachtenis van het lijden des Heren.
1: Ontferm u over ons.
0: Geschenk dat alle volheid te boven gaat.
1: Ontferm u over ons.
0: Bijzonder aandenken van de goddelijke liefde.
1: Ontferm u over ons.
0: Geneesmiddel tot onsterfelijkheid.
1: Ontferm u over ons.
0: Levendmakend sacrament, ontzagwekkend in grootheid.
1: Ontferm u over ons.
0: Brood door de almacht van het woord vlees geworden.
1: Ontferm u over ons.
0: Onbloedig offer.
1: Ontferm u over ons.
0: Spijs en medegast.
1: Ontferm u over ons.
0: Allerzoetste gastmaal waarbij de engelen dienen.
1: Ontferm u over ons.
0: Sacrament van liefde.
1: Ontferm u over ons.
0: Offeraar en offeranden.
1: Ontferm u over ons.
0: Geestelijke zoetheid die in haar eigen oorsprong genoten wordt.
1: Ontferm u over ons.
0: Verkwikking van de heilige zielen.
1: Ontferm u over ons.
0: Versterking van de zwakken.
1: Ontferm u over ons.
0: Tierspijzen voor die in de Heer sterven.
1: Ontferm u over ons.
0: Onderpand van toekomstige glorie.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Spaar ons, Heer.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Verhoor ons, Heer.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Ontferm u over ons. Aanhoor ons.
0: Ja. Gij hebt hun brood uit de hemel gegeven.
1: Dat alle zoetheid in zich bevat.
0: Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, in dit wonderbare sacrament hebt gij ons de gedachtenis nagelaten van uw lijden en sterven. Wij bidden u, laat ons de heilige geheimen van uw lichaam en bloed met zo'n grote eerbied vieren, dat wij de genade van uw verlossing voortdurend in ons ervaren. Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: En heel veel dank voor het meebidden. En ook voor al degenen die misschien in stilte hebben meegebeden. Allemaal fijn dat we weer samen de Heer hebben mogen vragen en Maria de voorspraak is geweest. We gaan even kijken wat er dan om 13:30, dan gaan we weer een boek voorlezen, De Onbekende Tochtgenoot. En dan om 14:00, dan is het programma Gebedsuur voor Roepingen. En dan mogen we samen bidden om roepingen. Dat is mooi dat we daar speciaal ook voor bidden. Om 15:00 bidden we het rooshoedje van de goddelijke barmhartigheid. En om 15:30 is het inzicht. En dat gaat over gewijde liefde. Om 16:30 horen we Pater Bots over de overweging van het woord van deze dag. En om 17:00 bidden we het rozenkrans. Om 17:30 de vespers en om 18:00 het angelus, het engel des Heren. Dan om 17:05 is er een luistertip zoals je dat misschien van ons gewend bent. En dat komt dus uit het archief. En het gaat vandaag over Hildegard van Bingen. Wij vieren vandaag ook haar gedachtenis. En dan om 19:00 is de Eucharistie en die komt dan uit Christus Koninkrijk in Veldhoven. En vanaf 8:00, dan gaan we de heilige van de dag gaan we laten horen. En dat is dus een herhaling van deze dag. En dan om 8:30, dan is het programma Gewoon Katholiek met monsieur Mutsaerts. En dan loopt het verder dus door en komen de programma's van deze dag komen nog langs. Nou, heel veel dank voor uw meedoen. Het gaat u goed en heel graag tot een volgende keer.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Speciaal tijdens de zomerprogrammering lezen wij u voor uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dorrestein. In dit reisverhaal maken vader Dijkstra, zijn zoon Rob en dochter Sanne en Sannes vriendin Eefje een voettocht met als begin en eindpunt Assisi, genoemd naar Franciscus van Assisi. En wie zou nou toch die onbekende reisgenoot zijn?

0: Tot haar dood was het knokken, op een nette manier, maar toen kreeg ze eindelijk toestemming om te leven in volslagen armoede. Daar had zij toch niks meer aan? Zei Sanne, zij was dood. Maar haar zusters wel, die leven nog steeds zo. Hier zelfs nog achter tralies, maar bij ons in Holland niet meer. Dat is ook nergens voor nodig, vond Eefje, terwijl ze alvast de trap opzocht om weg te gaan. Het idee alleen al, 45 vrouwen elke nacht tot aan hun dood in dit kleine muffe zaaltje. Wat moet het gestonken hebben en waarom die tralies? Als bescherming tegen indringers, zei pa. Het waren ruige tijden, hoor. Dat is nu nog zo, zei Sanne. In het verpleeghuis bij het ziekenhuis hebben ze ook vaak genoeg last van kerels die proberen binnen te dringen. Laat ze ook achter de tralies gaan zitten, stelde Rob voor. Vrouwen willen altijd beschermd worden. Wij mannen hebben wel wat anders te doen. Hè, ik voelde me juist zo veilig onder jouw bescherming, spotte Sanne. En ze gaf hem een duwtje, zodat hij bijna van de trap afviel. Terug naar de stad, jongens, zei pa. Maar langzaamaan, want nu wordt het klimmen. In het centro stond het diner al op tafel. En terwijl ze aten, werden de plannen van de volgende dag besproken. Om 6 uur op en om 7 uur vertrekken. Op naar Spello, de volgende pleisterplaats. Pater Francesco had bezwaar tegen dat vroege vertrekuur. Het ontbijt is om 7:30, zei hij. Dan gaat u maar zonder ontbijt. Maar nu hadden ze wel door dat hij een grapje maakte. Pater, vroeg Rob opeens, gelooft u nou echt dat het kruis van San Damiano tegen Franciscus gesproken heeft? Ken je het verhaal? Vroeg de pater. Dat Franciscus niet meer wist wat hij moest doen, vroeg Rob, en dat Christus vanaf het kruis zei, herstel mijn kerk? Ja, dat bedoel ik. Maakt het wat uit of Christus nou echt sprak, of dat Franciscus meende zijn stem te horen? Hij heeft gedaan wat hij dacht dat hij moest doen. Ook al is het niet precies zo gebeurd, dan is het toch een mooi verhaal. Vind je niet? Hij liep weg en kwam even later terug met een klein exemplaar. Kijk, zei hij, het kruis is eigenlijk een icoon. Het is een geschilderd doek op hout geplakt. Christus staat voor een verticale balk en de dwarsbalk stelt een grafopening voor met aan weerszijden een paar engelen. Onder de armen van Christus staan vrouwen en mannen te praten over het drama dat zich daags tevoren heeft afgespeeld. Het lijden en de dood van Christus. Maar dat is voorbij. Dat zogenaamde kruis is de opstanding van Christus. En daarom straalt het zo'n rust uit. Het lijden en de dood zijn volbracht. Boven het hoofd van Christus zie je hoe hij zelf als een klein figuurtje wordt opgenomen in de gemeenschap van de heiligen. En helemaal bovenaan zie je de hand die God de Vader hem vanuit de hemel toesteekt. Goh, zei vader Dijkstra verrast. Dat wist ik helemaal niet. Ik ben blij dat ik deze uitleg gehoord heb. De volgende dag kwam de pater nog even afscheid nemen, terwijl ze aan het ontbijt zaten. Daarna gingen ze vol goede moed op stap. Een zware dag. Ze konden op 2 manieren Spello bereiken. Via trein of bus onderlangs de voet van de Monte Subasio of wandelend via een steil pad over de berg. Pa had gekozen voor het laatste. Volgens de pater was het een zware tocht, maar wel erg mooi. Ter geruststelling riep pap haastig, tot de carcerie zal het vast wel lukken en daarna zien we wel verder.
1: De Casserie, legde hij uit, is een kluizenarij in de bossen buiten de stad Assisi. Een kluizenarij wil ik best wel eens zien als we toch langskomen, zei Eefje. Maar die wandeling, pff. Voordat de eigenlijke tocht begon, moesten ze eerst de stad door. En dat was al een hele klimpartij. Nu voor het eerst met hun rugzak op. Het was drukkend heet en zo nevelig dat ze de top van de berg niet eens konden zien. Al na 10 minuten liep het zweet in straaltjes langs hun lijf. Waar zijn we aan begonnen? Zuchtte Sanne, terwijl ze de banden van haar rugzak weer eens verschoof. Die zaten nog lang niet lekker. En zo te zien topde Eefje met hetzelfde probleem. Waarom doen we zo moeilijk? Klaagde Rob. Ik wil wedden dat Franciscus nu ook een auto zou hebben aangeschaft. De pater van het centro heeft er ook een. Dat is een man van 80 jaar, zei zijn vader. En we leven nu in de 20e eeuw. Dat bedoel ik nou, zei Rob. Hij heeft zich aangepast aan de moderne tijd en wij doen nou net het omgekeerde. Ik dacht dat jij vogels wilde zien en Eefje bloemen. Zeiden jullie dat niet zelf of heb ik dat alleen maar gedroomd? Sanne keek om. Misschien heeft het kruis van San Damiano weer gesproken, zei ze lachend. Ik had wel een antwoord geweten. Niet spotten, vermaande Eefje ernstig. Ik spot niet, het was maar een grapje. Katholieken maken altijd grapjes over hun geloof, zei Eefje verwijtend. Sanne keek haar vriendin verbaasd aan. Katholieken, ben jij soms niet katholiek? Nee, ik ben niks. Mijn moeder is van huis uit protestant en mijn vader, dat weet ik niet eens. Ook niks, geloof ik. Er wordt bij ons thuis nooit over godsdienst gesproken. Maar het gekke was dat mam bij het afscheid zei: kom niet katholiek terug, want die lui gaan mij te losjes met hun geloof om. Sanne kon haar oren niet geloven. Maar waarom? Begon ze. Ik wilde ook wel eens op vakantie. Snap je dat niet? Viel Eefje uit. En ik wilde ook wel eens een poosje van huis weg. Sinds mijn pa geen werk meer heeft, is de sfeer bij ons totaal verpest. Er kan niks, er mag niks, er is nergens geld voor. Pap zet zich op te vreten van chagrijn en kan alleen maar grauwen en snauwen. En mam weet geen raad met heel die toestand. Oh, zei Sanne hulpeloos. Ja, nou begrijp ik het. Wat begrijp je? Smaalde Eefje. Je begrijpt er geen ene moer van. Maar laat het maar zitten. Ik wil er niet aan denken. Nou ben ik in Italië en nou zal ik genieten tot de laatste seconde. En dat losse gedoe van ons, informeerde Sanne. Daar ben ik wel aan. En al die verhalen over Franciscus en Clara? Die zijn natuurlijk ook typisch katholiek. Mijn moeder moet niets van jullie heiligen hebben, maar ik vind het ergens wel interessant. En daarmee kapte Eefje verdere vragen af. Ze keerde zich om en riep: we zijn de stad uit, waar moeten we nou heen? Pa ging op zijn gemak op een bankje zitten en bestudeerde de routebeschrijving. Dit moet Porte Cappuccini zijn. Hij wees met zijn hoofd in de richting van de hoge Romeinse poort. Klopt, zei Rob. Dat staat erop. Dan moeten we nu linksaf. Een door hoge cipressen beschaduwde laan. Dit is het begin van een met rood-witte tekens gemarkeerd bergpad. De eerste 1300 meter van het steenachtige pad gaan vrij steil naar boven. Pa stopte het boekje in zijn zak, heet zijn rugzak op zijn schouders en kwam wat moeizaam overeind. Dit kan niet missen, jongens. Kom op! Al gauw bleek dat de pater niets te veel had gezegd. Het was inderdaad een prachtige route. Af en toe stonden ze even stil om achterom te kijken naar de stad die steeds dieper wegzakte naarmate ze hoger klommen. De zon brak door de nevel, waardoor het natte bos aan weerskanten van het smalle pad begon te flonkeren. Maar het werd ook steeds benauwder en het pad bestond soms uit louter slordig opgestapelde keien. Ze hadden al hun energie nodig om vooruit te komen. Het tempo werd steeds trager. Eefje, die telkens als een bekend bloempje zag, in gejubel losbarstte, er soms bij neerhurkte om voorzichtig te aaien, bleef steeds verder achter. Maar voor pa was het een welkom excuus om telkens zogenaamd op haar te wachten. Zijn conditie viel tegen. Hij hijgde als een afgedankt renpaard.

U luisterde naar een voorlezing uit De Onbekende Tochtgenoot, uitgegeven door uitgeverij De Klein. Het reisgezelschap ontdekt tijdens de tocht door Umbrië veel over Franciscus van Assisi, die er ruim 700 jaar geleden gewoond en geleefd heeft. En weet u het al, wie het is? De onbekende reisgenoot?

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Ja, goedemiddag luisteraars. Welkom bij het programma Het Gebedsuur voor Roepingen. Er stond vandaag een... Gisteren hebben we al kunnen luisteren naar een hele mooie lezing van Monsignor Hurkmans over roepingen. Die aflevering kunt u terughoren in de audiotheek op internet. Maar Monsignor Hurkmans is vandaag live hier aanwezig in de studio. Van harte welkom.
2: Graag gekomen.
1: Ja, dus ik zal u het woord geven.
2: Luisteraars, het is heel mooi dat op Radio Maria een roepingenuur is. Want het is een onderwerp wat altijd volle aandacht verdient. Onze lieve Heer zelf heeft heel veel aandacht besteed aan mensen te roepen. Hen bewust te maken van de taken die ze op hun mogen nemen. Want God werkt, maar hij werkt vooral ook door mensen. Hij neemt ze in zijn dienst. En de mensen die verkondigen Gods barmhartigheid, die verkondigen zijn goedheid, zijn trouw en dat hij helpt. En op een hele bijzondere manier is in het zuiden van Frankrijk tegen de grens van Spanje aan, aan de voet van de Pyreneeën in Lourdes, een pelgrimsoord ontstaan, omdat daar onze lieve vrouw verschenen is aan Bernadette. En onze lieve vrouw heeft gevraagd, laat ze hier een kerk bouwen en hier mogen veel pelgrims komen. En die wens die is in vervulling gegaan. Bernadette heeft die boodschap verstaan. Ze heeft onze lieve vrouw herkend. En ze is naar haar, de pastoor gegaan van de plaats waar zij woonde, om te zeggen,

de plaats waar zij woonde, om te zeggen: onze lieve vrouw is verschenen. Hij wil dat daar een kerk gebouwd wordt of een kapel en dat hier pelgrims komen. Nu is het zo dat deze week in Den Bosch een reliquie van de heilige Bernadette aanwezig is. En dat vele mensen die gewend zijn om regelmatig naar Lourdes te gaan, op pelgrimage, er zijn er heel veel die dat jaarlijks doen of om de paar jaar, en die daar heel veel genade, zegen, rust vinden bij onze lieve vrouw en die al hun zorgen daarbij kwijt kunnen. Nu is die reliquie hier met een stukje rotsblokje uit de rots waar Maria verschenen is. En die reliquie is niet alleen in Den Bosch, die is in Nederland en in alle bisdommen is die een tijd lang. Nu hebben zij in ons bisdom, in de krant hier in Brabant, een artikel geschreven over de Maria-rotsen van Lourdes die er her en der zijn. Er zijn parochies genoemd naar onze lieve vrouw van Lourdes en die hebben een Lourdesrot en die grot en die trekken ook pelgrims aan. Er zijn heel veel kloostertuinen waar ook een Lourdesgrot is. Ik was jaren rector van het seminarie in Den Bosch, in de Papenhulst. En ook in de Papenhulst, in de tuin van het seminarie, is een Lourdesgrot. En daar staat nog altijd het beeld van onze lieve vrouw. En nog altijd staat daar ook het beeld van Bernadette. Bernadette is een mooi voorbeeld van iemand die geroepen werd. Zij werd geroepen om onze lieve vrouw werkelijk te zien. En de boodschap die zij wilde geven, om die over te brengen, te bemiddelen. Zij was daar aan het spelen en ze zag een licht en ze zag daar een persoon komen in de rots en dat was Maria. En wat deed Bernadette? Ze greep naar haar rozenkrans en begon meteen te bidden. Als je een geroeping gewaar wordt, en Bernadette werd op die manier haar roeping gewaar, geheel onverwacht, onvoorbereid. Maar dan ga je vanzelf bidden. Een roeping komt van God. Die komt niet van degene die die roeping bemiddelt, maar God roept zijn mensen die hij nodig heeft voor de uitbouw van de kerk, voor het welzijn van de mensen, voor het geluk van de mensen. Maria verscheen aan Bernadette en ze heeft geluisterd naar haar gebeden en ze heeft aan Bernadette gevraagd om aan de pastoor te gaan vertellen dat daar een kerk of een kapel zou moeten komen waar pelgrims naartoe kwamen om op voorspraak van Maria hun zorgen daar neer te leggen, hun wensen, hun vragen daar te stellen. En Bernadette ging naar de pastoor en dat is niet zo gemakkelijk voor een meisje van een jaar of 14, 15. Een herdersmeisje die niet, ze had wel wat geleerd, maar alleen maar een hele elementaire dingen. Om dan een pastoor

0: door te gaan overtuigen dat daar een kerk gebouwd moet worden met de boodschap dat Maria zelf daarom gevraagd had. Daarom is die verschijning ook niet één keer gebeurd, maar meerdere keren. De hemel overdondert mensen wel, maar niet zo dat ze het niet kunnen opnemen. De hemel gaat menselijk om met mensen. Maria is niet één keer gekomen, maar meerdere keren. Ze kon eraan wennen, ze kon haar leren kennen, ze kon er vertrouwd mee raken. En zo heeft onze lieve vrouw op een gegeven moment gezegd: ik ben de onbevlekte, zonder zonde ontvangen. En dat dogma van de onbevlekte ontvangenis van Maria, dat had de kerk in die tijd nog niet zo lang geleden vastgesteld. En met die boodschap kon ze naar de pastoor gaan. Wie is Maria? Maria is de onbevlekte. En dat heeft de pastoor overtuigd. Want hij wist, het meisje kan het niet uit zichzelf weten. Dat moet door aan haar gezegd zijn. En als zij zegt, Maria heeft het gezegd, dan moet ik dat geloven. En zo is Lourdes eigenlijk in een vrij korte tijd een van de grootste bedevaartplaatsen geworden in de katholieke kerk. Natuurlijk zijn de grote bedevaartplaatsen in het Heilig Land, waar Jezus geboren is in Bethlehem, waar hij gekruisigd en gestorven is in de Hof van Olijven, in de buurt van Jeruzalem, in de tempel. Daar zijn de grote bedevaartplaatsen en nog altijd gaan er bedevaarten naar Jeruzalem, naar Bethlehem, naar het Heilig Land. En dat moet heel ontroerend zijn. Zelf ben ik één keer in het Heilig Land geweest en heb daar die belangrijke plaatsen mogen bezoeken, er de mis mogen vieren. En dat geeft een heel sterk gevoel van de hemel en de aarde, die raken op sommige punten aan elkaar. De hemel komt daar tegenwoordig op de aarde. God is er dichtbij. En zijn taal, zijn spreken tot ons, hoor je daar, versta je daar. En daar, op die bedevaartplaatsen in het Heilig Land, maar ook in Lourdes, worden heel veel mensen hun roeping gewaar. Dat ze een eerste gevoel krijgen van, wat bedoelt God hiermee? Wil hij mij iets leren? Wil hij mij iets zeggen? En dan komt er een proces op gang, dat die mensen hun roeping ontdekken, dat ze zich erop voor gaan bereiden, dat die roeping dan daarna, want dat is altijd een heel belangrijk criterium, wordt erkend en herkend door de kerk. De kerk stelt vast of iemand een roeping heeft. Want een roeping, die moet wel echt zijn en authentiek zijn. En daarom is het nodig dat de kerk die roeping erkent. Dat doet de kerk nooit in één keer. Ze zal daar heel behoedzaam en zorgzaam mee omgaan. uit zorg voor de persoon die voorlegt of dat die de vraag voorlegt of die je roeping heeft. En uit zorg voor de kerk. En die roeping, als je bijvoorbeeld, net als Bernadette, die heeft na haar verschijning de roeping gekregen niet om in Lourdes aan alle mensen die daar kwamen te vertellen hoe het was om Maria te zien, maar zij heeft de roeping gekregen om in een klooster in stilte, in afzondering te bidden. Te bidden voor al die mensen die naar Lourdes gingen, voor al die mensen die in nood zijn, die hulp nodig hebben van de hemel. En om aan Maria en alle heiligen te vragen of ze tussen beiden willen komen bij onze lieve Heer, om die hulp aan die mensen te geven. Zij, Bernadette, had een leven in grote dienstbaarheid voor de mensen die verlegen zitten om hulp van God. Dat was haar gebedsleven. En natuurlijk heeft zij verteld over haar ervaringen in Lourdes en over de manier waarop zij dat beleefd heeft. Zij heeft Maria beleefd als een wonderschone dame, als wonderlijk, maar ook zacht en teer, niet dominant, niet overheersend, maar zorgend. Bernadette heeft ons vandaag de dag een heleboel te leren. Want als wij met de wereld verder willen komen, als wij de problemen die er zijn op willen lossen, als wij met elkaar op een vriendelijke manier willen leven, dan is het toch zo dat ook wij de hulp van God, van onze lieve Heer, van de hemel nodig hebben. Wij moeten leren, zoals Bernadette, om open te staan voor de hemel die open gaat. Want de hemel die gaat nog altijd open. Nog altijd wil God zijn mensen zoeken en de mensen helpen om tot hem te komen, om hen tot de volheid van het leven te brengen. Misschien is het goed dat we even rust nemen om naar muziek te luisteren.
1: Ja, dat is goed, monseigneur Hurkmans. We zullen luisteren naar het lied Te Lourdes op de Bergen, opgenomen hier in het bisdom van Den Bosch.

0: Ja, goedemiddag. Welkom terug bij het gebedsuur voor de roepingen. Vandaag live met Monsignor Hurkmans.
1: Luisteraars, het is het gebedsuur voor roepingen. En dit tweede gedeelte wil ik in de geest graag even naar Lourdes gaan. Ik ben als bisschop dikwijls met pelgrims naar Lourdes gegaan. En Lourdes is zo'n genadige plek. Een genadige plek, omdat daar iedereen als van nature bidt. Als van nature kniel je neer. Als van nature open je hart. Als van nature leg je al je zorgen voor aan Maria, die onze moeder is. Laten wij samen ook nu even in gedachten neerknielen en bidden. Heilige Maria, moeder van Jezus Christus, moeder van de kerk. U bent aan Bernadette verschenen in Lourdes en hebt haar gevraagd dat de mensen zouden bidden en daar zouden komen om hulp te zoeken. Wij knielen voor u neer en vragen uw hulp. Ieder voor ons, dat wij verstaan wat God van ons vraagt. Wij hebben van God het leven gekregen. We hebben zoveel mooie dingen gekregen. Vele mensen mogen rijk leven, mogen in een vriendenkring leven, mogen kinderen hebben en kleinkinderen. Wij bidden voor al die mensen en voor al hun verwanten. Want er zijn mensen die ook veel zorgen hebben, omdat het geloof in onze tijd niet meer vanzelfsprekend is. Als wij gewend zijn om te bidden, om onze band met God te beleven, dan weten we ons veilig, dan voelen we dat er op ons gelet wordt. Maar hoe dan met de mensen die niet meer geloven of hun geloof niet meer in praktijk brengen, die niet kunnen geloven? Op voorspraak van Maria, die zorg heeft voor al haar kinderen, vragen wij om geloof voor al die mensen. Dat ze leren hun hart en hun geest te openen en zich te bekeren, toe te keren naar God, naar U, de bron van alle leven, de bron van alle goedheid, de bron van alle kracht die wij nodig hebben. En om te vragen, God, help ons. Help ons op onze tocht door het leven. Dat wij oprecht zijn. Dat wij niet voor onszelf leven, maar voor onze naasten, voor de mensen die u ons gegeven hebt. Dat wij leren zien wat u van ons verwacht. Want wij weten wel, gij hebt ons het leven gegeven, maar met het leven geeft gij ons ook een opdracht. Iedere mens krijgt van u een opdracht om de liefde die van u komt en die door Jezus Christus op onze wereld heel sterk tegenwoordig is gesteld, om die liefde te ontvangen, te geven, te delen en daarmee de gemeenschap op te bouwen. Daarmee de wereld een krachtbron te geven dat alles goed kan gaan. Dat de mensen die ziek zijn geholpen worden. Dat de ouderen niet eenzaam achterblijven. Dat de kinderen die opgroeien, dat die een goede opvoeding krijgen. Een goede scholing. Een goede oefening in werken. Dat de mensen die met elkaar omgaan, leren dat ze elkaar niet mogen gebruiken, maar elkaar moeten zien als aan elkaar gegeven en als heilig. Wij zijn als mensen door u geschapen en niet bedoeld om als speelgoed te gebruiken, maar om onze heilige, onze opdracht naar uw voorbeeld, naar uw tekenen te vervullen. God, geef dat er voldoende bijzondere roepingen zijn. Kloosterzusters, zoals de heilige Bernadette, die trouw was in haar gebed, trouw bleef in het ondersteunen van alle christenen, trouw bleef aan u en uw wil is blijven volbrengen. Dat er voldoende priesters zijn, dat er voldoende broeders zijn, dat er voldoende mensen zijn die aan u zijn toegewijd, die heel hun leven aan u geven om uw liefde in uw naam door te geven, concreet te maken in de wereld van vandaag. Er is zoveel nood, zoveel armoede, zoveel emotionele armoede, zoveel eenzaamheid. Het gebed, de band met God, de band met elkaar in geloof, in diep geloof, is een rijkdom die niet te vervangen is. Is een rijkdom die eigen is aan ons mensen. Want wij zijn zo groot dat wij naar God toegeschapen zijn. Wij horen u toe en daarom bent u ook degene die ons een roeping geeft, die ons taken geeft in het leven, om dat te doen wat goed is voor ons en voor de mensen en voor de kerk. Dit alles vragen wij op voorspraak van Maria door Christus, onze Heer. Luisteraars, na dit gebed wil ik nog even ingaan op een bijzondere roeping van de kloosterzusters. Bernadette is naar Nevers gegaan, is ingetreden bij zusters die onderwijs deden, ouderenzorg, maar ook veel aandacht aan gebed besteden. En dan wil ik daarbij even in herinnering roepen dat ook in ons land, en met name in het zuiden, maar ook evengoed in het noorden, dat dat zo rijk is geweest aan religieuze, zoveel kloosters, zoveel zusters, broeders, fraters. En ze hebben allemaal een bijzondere roeping gekregen of om voor ouderen te zorgen, of om voor zieken te zorgen, of om in het onderwijs te werken, of om op andere terreinen actief te zijn. Er zijn heel veel terreinen waarin die religieuzen actief zijn geweest. En nog altijd zijn er veel, vaak wel oudere religieuzen in ons land. Wij vragen dat de religieuzen nooit mogen ontbreken in onze kerk. Wij zouden er rijk mee zijn als mensen zich geroepen weten om voor de kerk dienstwerk te verrichten onder het volk. Om mensen te leren bidden, om mensen te leren vertrouwen, om mensen te leren een thuis te scheppen voor elkaar, om mensen te leren om feesten te vieren en om ontspanning te nemen, om mensen te helpen bij de opvoeding van de kinderen, om mensen ook te leren om vergeving te vragen als het niet goed is gegaan. Het zou mooi zijn als in de kerk van Nederland religieuzen aanwezig blijven die dit werk op zich nemen en die op die manier een hele grote aanvulling zijn in het pastoraat van de parochies. Want natuurlijk hebben we priesters nodig die in een parochie werken, maar één man alleen in één parochie kan niet alles doen. Er zijn altijd een paar andere mensen nodig die ook zich geroepen weten om dat werk mee te dragen. Die roepingen moeten we zeker niet veronachtzamen. Die moeten we hooglijk waarderen. Gelukkig zijn er vele vrijwilligers die dat doen. En dat is ook mooi. En als die vrijwilligers dat doen uit overtuiging, ook vanuit een bewustzijn van: ik ben als christen geroepen om mijn geloof vorm te geven, om er iets mee te doen, dan is dat heel mooi. Want dan wordt de genade van hun doop een kracht om te werken in de kerk, aan de uitbouw van de kerk. En dat hebben we nodig. We hebben niet alleen mensen nodig die het ontvangen wat er geboden wordt, maar we hebben mensen nodig die helpen om de openheid te maken in de gemeenschap, om de gemeenschap vorm te geven, om met meerdere vanuit verschillende oogpunten en standpunten bepaalde activiteiten op te zetten, om samen te komen voor gebed, om samen te komen om zieken te bezoeken, om samen te komen om rouwenden te troosten. Dat kan een priester allemaal niet alleen. Maar er zijn zoveel mensen die dat goed kunnen. En als zij gedragen worden ook door elkaar en het als een roeping beleven, als ze dat niet alleen maar doen omdat ze iets goeds willen doen, maar als ze het doen met gebed en vanuit het gebed, vanuit de verbondenheid met God, dan wordt dat een hele rijke ervaring voor hunzelf en voor de mensen die het betreft. We gaan opnieuw even luisteren naar een lied.
0: Ja, we zijn dadelijk bij u terug. We gaan luisteren naar de nieuwe Lourdes-hymn van Marie Lanes.

0: Ja, goedemiddag, welkom terug bij het gebedsuur voor roepingen. Vandaag live met Monseigneur Hurkmans.
1: Luisteraars, ik heb over Bernadette gesproken. En vanuit het gebed op voorspraak van Bernadette, van Maria, om roepingen gebeden. Ik zou nu op de derde plaats even aandacht willen vragen en geven aan degene die al lang geleden geroepen zijn en hun leven leven als geroepenen. De vele zusters, soms worden ze al wat ouder, de vele fraters en broeders in de kerk en de vele priesters. Onder die mensen leven heel verschillende zorgen, want velen zijn heel druk bezet. En anderen vragen zich misschien af, waar doe ik het voor? Want onze wereld waarin wij leven, die lijkt soms gesloten te zijn voor de hemel. Er zijn zoveel mensen die alleen leven voor de welvaart, voor alles wat ze kunnen hebben en wat ze kunnen genieten. Maar ik zou tot die mensen allemaal willen zeggen, wees op de eerste plaats, probeer dankbaar te zijn voor het leven dat u mag leven. Als u een roeping hebt ontvangen, hebt u een hele bijzondere plaats bij God. En u mag, hoe eenvoudig en hoe klein, uw grote bijdrage geven aan het geheel van de kerk. Op de eerste plaats, door er te zijn. Het is zo mooi dat er zoveel religieuzen zijn en dat zij met hun leven al zoveel betekenen voor andere mensen. Dat zij als van nature bidden, dat ze als van nature openstaan voor God, dat ze natuurlijk ook hun vragen hebben, hun zorgen hebben, maar dat ze daarmee om leren gaan in relatie met God. Daarin zijn de religieuzen een voorbeeld. Wees dankbaar voor uw roeping en wees u ervan bewust en van verzekerd hoe belangrijk u bent voor het geheel van de kerk. Ook als u moet lijden door ziekte, door ouderdom, als u eenzaam wordt, neem het op u, draag het, offer het aan God, dan wordt het allemaal anders. Dan is het niet meer alleen lijden, niet alleen maar eenzaamheid, dan is het iets wat u draagt voor God, voor de andere mensen. U geeft er zin aan, betekenis aan. Zo moeten wij met ons leven omgaan. Dat we proberen om alles zinvol te leven, op te dragen aan God. Ook zou ik u willen zeggen, probeer om in vertrouwen met andere mensen uw roeping en uw leven te delen. Er zijn zoveel jonge mensen die blij zijn als ze ervaringen horen van mensen die geleerd hebben om te leven met God. Dat is zo'n grote rijkdom die u met u meedraagt. En als u die deelt, dan wordt u zelf die rijkdom bewust. En dan geeft u andere mensen heel veel kracht en hoop om te bidden, om te vertrouwen, om zich te richten op God. Wij hebben zoveel ervaring, zoveel meegemaakt. Dat is niet om het onder de korenmaat te zetten, maar om het op de kandelaar te zetten. Het licht moet stralen. Wij moeten de moed hebben om, ook als het voor onszelf zwaar is, om ervan te blijven getuigen, om het te delen met anderen. En als je deelt, daar word je nooit armer van. Daar word je altijd rijker van. En ik hoor dat zo vaak in kloosters waar oudere zusters leven, dat de meisjes die hun helpen, die hun verzorgen, die daar werken, dat die daar echt wel voor openstaan en dat die daar blij mee zijn. Durf uw leven te delen met anderen. En ik zou aan de priesters willen zeggen: probeer toch altijd weer nieuw te worden. Wij moeten mensen zijn van de verrezen Heer. Wij moeten mensen zijn van de Heilige Geest, om telkens opnieuw nieuwe dingen te durven zeggen en op te roepen, om opnieuw mensen uit te nodigen tot een leven met God. Het leven kan rijk zijn als je veel verdient. Het leven kan mooi zijn als je veel kunt genieten. Maar het leven met God, dat geeft vervulling. Dat geeft volheid van leven, dat geeft geluk, dat geeft rust, dat geeft vrede. Dat is zoveel belangrijker. Wij als priesters mogen dat bemiddelen, mogen mensen helpen dat te zien, dat te doorleven. Wij mogen hun voorgaan om dat te leven. En als we dat doen, dan is het ook niet te verwonderen als je roepingen kunt wekken. Ook nu tot het priesterschap. Want er zijn zoveel mensen die graag heel zinvol leven, die alles ervoor over hebben om geluk te vinden. Wij kunnen ervan getuigen dat wij, door te leven met God, dat we daardoor rust, geluk en vrede hebben. Dat we daardoor in rust zijn. Laten we blijven bidden voor elkaar en voor de mensen die ons zijn toevertrouwd. En om zo een nieuwe beweging van God zoekende en God gericht levende mensen te zijn. De wereld heeft het nodig. De mensen hebben het nodig. En ze hebben er recht op dat wij ontvangen hebben, dat ze dat ook krijgen. Wij moeten het hen geven. We moeten niet bang zijn dat we iets opdringen wat ze niet willen. Want mensen zeggen niet dat ze het willen, maar als we in gesprek, in contact, in goede ontmoetingen dat ter sprake brengen, dan zullen zij er helemaal voor openstaan en zullen ze er ook heel blij mee zijn. Wat de priester, de religieus, de frater, de broeder te geven heeft aan de wereld, is zo groot, zo mooi, zo intens, dat we dat niet voor onszelf mogen houden. En ieder kan op een kleine manier een weg zoeken om iets daarvan te delen. En ik weet uit ervaring dat heel velen dat doen. En daar ben ik ook heel dankbaar voor. Want zo zijn wij nog steeds in Nederland een rijke en gezegende kerk. Hoe arm we ook in veel opzichten zijn, maar door de religieuze, door de mensen die geroepen zijn, zijn we nog steeds een rijke en een gezegende kerk. En mogen we God danken dat Hij nog zo met ons aan het werk is. En hiermee denk ik dat we aan het einde komen van dit programma.
0: Ja, heel hartelijk dank, monsieur Hurkmans, voor uw gebed, voor uw aanwezigheid hier, voor uw inspirerende en bemoedigende woorden. Zou ik u mogen vragen om af te sluiten met de bisschoppelijke zegen voor ons hier op de studio en voor alle luisteraars thuis?
1: Dat wil ik graag doen. Ik maak het dan even stil. Als u dat ook doet, dan vragen we aan God om zijn zegen. De Heer zij met u.
0: En met uw geest.
1: De naam van de Heer zij gezegend. Van nu af en tot in eeuwigheid. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. En zegenen u de almachtige en barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig.

0: voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.

0: Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid lezen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid, die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het Heilig Sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het Heilig Doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder. Het Inzicht. Een programma van Radio Maria. U gebracht door Marleen Kaars.

Dag beste luisteraar van Radio Maria. Van harte welkom voor weer een nieuwe bijdrage van het programma Het Inzicht. Een thema dat vandaag meer dan ooit ter discussie staat, is dat van het celibaat. Meer bepaald het verplichte celibaat voor priesters en kloosterlingen. Het wordt in verband gebracht met het wereldwijde seksuele misbruiksschandaal dat de kerk sinds geruime tijd treft. Onterecht, overigens, zoals uitgebreid onderzoek heeft aangetoond. Er klinkt meer en meer de roep, ook in België, om het verplichte karakter van het celibaat af te schaffen. Het zou archaïsch zijn, van vervlogen tijden. Iets wat niet meer past in de huidige context van herwonnen seksuele vrijheid sinds de 60er jaren van vorige eeuw. Toch houdt de kerk vast aan haar standpunt. En er zijn hiervoor grondige redenen. Hierover wil ik het vandaag graag hebben. En ik zal dit doen aan de hand van twee bronnen. Enerzijds een getuigenis van een bekeerling die zichzelf een pelgrim van God noemt en die na een erg liederlijk leven en een diepe bekering in 1972 zijn celibaatsgelofte heeft afgelegd in de handen van zijn kardinaal. Hij is monnik en diaken geworden. Zijn beschouwing over het celibaat, dat hij gewijde liefde heeft getiteld, dateert van 1974, maar hij is sindsdien trouw gebleven aan zijn engagement. Daarna zal ik putten uit een prachtig boekje dat de titel draagt Chastity, Reconciliation of the Senses, Kuisheid, Verzoening van de Zintuigen. Dit boekje is geschreven door de Cisterciënzer monnik, maar nu Noorse bisschop Erik Varden. Hoewel hij het zelf zo niet benoemt, gaat het eigenlijk om een pleidooi voor kuisheid. Zelfs niet alleen voor priesters en religieuzen. Trouwens, diezelfde gedachte zal ook klinken in het getuigenis van de pelgrim van God. Ik zal uit de tekst van Erik Varden putten om gedachten die de pelgrim van God heeft neergeschreven te verdiepen en te kaderen. Varden schrijft eveneens als een man die zich geëngageerd heeft om kuis te leven en het celibaat te omhelzen. Over dergelijke dingen moet inderdaad in de eerste plaats gesproken en geschreven worden door mensen die deze levenswijze ten diepste beleven. Varden meent ook dat het christelijk geloof integraal moet besproken worden, zonder uitstelgedrag of compromissen. Tezelfde tijd moet het uitgelegd worden op een manier die begrijpelijk is voor mensen die het niet volledig of verkeerd begrijpen. Persoonlijk meen ik dat het celibaat inderdaad een thema is dat vaak onbegrepen is. Laten we samen op zoek gaan naar het diepe levensmysterie dat erachter schuil gaat. Nu eerst de tekst van de pelgrim van God. Ik wil het hebben over een mysterie dat velen intrigeert, maar weinigen werkelijk begrijpen: de gewijde liefde. Sommigen noemen het celibaat terwille van het Rijk der Hemelen. Anderen spreken over kuisheid in plechtige belofte of een staat van maagdelijkheid. Maar achter al deze namen schuilt hetzelfde diepe levensmysterie. Dit mysterie overstijgt de menselijke krachten. Het is een werk van de geest die door het geloof in de mens het aardse transformeert en bevrucht zonder het te vernietigen, maar het juist te overtreffen. De geest zuivert en heiligt alles wat hij aanraakt. Dit werk is als een afdruk van God in de mens, een teken van totale toewijding en zelfgave aan God alleen. Het is een teken voor alle mensen dat zowel de heiligheid van de levende God als de wonderbaarlijke kracht van zijn woord openbaart. En dit teken zondert de mens af
op grond van een keuze van de geest, met het oog op een taak die de menselijke mogelijkheden te boven gaat. De staat van maagdelijkheid is tegelijk een aankondiging en een begin van het komende koninkrijk. In dat koninkrijk zullen alle mensen in het vuur van de geest maagdelijk zijn, zoals de engelen. Het is dus een profetische roeping die in de kiem het hele mysterie van de toekomstige tijden bevat. Het is nauw verbonden met het mysterie van de Heilige Geest. Want men kan de wegen van de geest alleen betreden door het aardse te overstijgen, zonder het echter te ontkennen. Deze genade wordt alleen gegeven aan hen die er kunnen begrijpen en die uit vrije wil en definitief afstand doen van bepaalde werken om toe te staan dat de werken van de geest in hen volbracht worden. Dit charisma is wellicht het edelste van alle gaven. Op een dag zal het gedeeld worden met alle mensen bij de opstanding onder de scheppende adem van de geest. Dan zal deze gave voor iedereen een bron zijn van vruchtbare vreugde en onaantastbare jeugd die een diepe gemeenschap van intimiteit en liefde zal vestigen in de zuiverheid van de geest. Maar in onze huidige tijd wordt dit charisma ervaren als een offerande van lofprijzing. Toch is het celibaat in de eerste plaats niet gebaseerd op verzaken, maar op een levenskeuze. Want wie als maagd leeft, man of vrouw, doet geen afstand van de menselijke liefde in zijn hart. Integendeel, hij heeft beloofd al de tederheid van zijn hart en deze immense behoefte om lief te hebben of bemind te worden, te reserveren voor één enkel wezen, uniek in de wereld, dat waarachtig mens is en tegelijk waarachtig God. Het is een eeuwige en heilige verbintenis die zo'n man of vrouw in de integriteit van hun zijn met de ander verenigt. Dit mysterie is zeer groot. En God is de auteur ervan. Hij laat zijn genade zegevieren, zelfs waar hij alleen maar ellende en menselijke zwakheid aantreft. Het wezen dat aan de Godmens gegeven is, moet maagd zijn of opnieuw maagd worden, om zijn levenskrachten te reserveren voor hem alleen die hem geschapen heeft. Als de maagdelijkheid een teken is van een totale verbondenheid aan Christus, is het dan niet logisch dat de priester, wiens hele leven gewijd is aan de dienst van het evangelie en de eucharistie, zelf deelneemt aan dit mysterie van genade? Dit is precies wat Christus verlangt van allen die hun leven uitsluitend willen wijden aan de verkondiging van het evangelie en de komst van zijn koninkrijk. Want is het niet in de eerste plaats door hun levensstaat, meer nog dan door hun woorden, dat deze verkondiging moet plaatsvinden. Nemen niet allen die het heilige naderen op een of andere manier deel aan zijn stralende heiligheid? Er is niets heiligers in de kerk dan het eucharistisch lichaam van Christus. De priester wordt door roeping en genade geleid om de woorden uit te spreken die allen die hem naderen heiligen, net zoals hij de woorden moet uitspreken die het brood en de wijn van het altaar heiligen. Deze heiligheid kan niet anders dan zijn hele persoon weerspiegelen. Hij wordt gewijd met een bijzondere genade, gemerkt met een teken, zowel in de ogen van God als in de ogen van de mensen. Door een man als priester aan te stellen, heeft God met hem een definitief verbond gesloten dat niets van Gods kant kan verbreken. Dit verbond is niet afhankelijk van de mens, maar van de kracht van God die van die man een priester maakt voor altijd.
Hij blijft voor altijd getekend door het zegel van de Heilige Geest. Dit scheppende woord bereikt hem niet alleen in zijn bestaan, maar ook op het niveau van zijn diepste zijn. Het is een soort tweede schepping die in de man tot stand komt. Hij wordt voor altijd getekend met een onuitwisbaar teken. Dit zegel van de Heilige Geest is de afdruk van Gods hand op en in de mens. Christus zelf heeft, na het hele menselijke bestaan gedeeld te hebben, tot en met lijden en dood, bewust in de staat van maagdelijkheid willen leven. Hij had een ware moeder, maar hij wilde geen echtgenote. Niet omdat het huwelijk onwaardig zou zijn. De liefde tussen man en vrouw, zoals God het gewild heeft, is het hoogtepunt van de schepping. Het huwelijk is waarlijk iets heiligs dat de kerk tot sacrament verheven heeft. Maar Christus wilde zich uitsluitend volledig toewijden aan de liefde voor zijn Vader, om die zelf te beleven en aan de mensen te openbaren. Is het dan niet normaal dat zij die zich aan de persoon van Jezus en zijn evangelie toewijden, dezelfde paden bewandelen als hun Heer en Meester? Dat dit de menselijke mogelijkheden te boven gaat, wat is daar verrassend aan? Want het plan van de eeuwige maagdelijkheid plaatst de mens boven het aardse in het mysterie van de geest om in het hart van de mensheid het ware bovennatuurlijke leven te verwekken. Als het soms pijnlijk is om in deze levensstaat te blijven, laat men dan bedenken dat wat onmogelijk is voor de mens altijd mogelijk is voor God. In het mysterie van de maagd Maria, moeder van God, heeft God ons het teken gegeven van zowel de mogelijkheid van maagdelijkheid als van de verbazingwekkende vruchtbaarheid ervan. Deze voorbestemde vrouw, die moeder was, bleef toch maagd in de integriteit van haar vlees, want niets is onmogelijk voor God. Gezegend zijn daarom zij die tot het einde toe geloofd hebben in de wonderbare kracht van het woord van God. Van alle charisma's hebben zij het meest kostbare ontvangen. Door de broosheid van het aardse wordt het verbazingwekkende mysterie van de geest volledig vervuld. Tot daar de prachtige woorden van de pelgrim van God.

Beste luisteraars van Radio Maria en van het programma Het Inzicht, de thema's maagdelijkheid, kuisheid, celibaat liggen vandaag erg gevoelig, ook bij sommige herders van de kerk. Verplicht celibaat wordt in verband gebracht met het wereldwijde misbruiksschandaal in de kerk. Onterecht, overigens. Er klinkt meer en meer de roep om het verplicht celibaat af te schaffen. Maar het celibaat is een thema dat vaak onbegrepen is. Voor de pauze luisterden we naar een beschouwing over het celibaat van een bekeerling die het al decennia lang beleefd heeft. Hij heeft het over gewijde liefde. Maar laten we nu luisteren naar de aanvullingen van de Noorse monseigneur Varde. Hij begint met te zeggen dat een christelijke visie op kuisheid, als die oprecht is, niet simplistisch is. Ze omarmt vastberaden de complexe volheid van onze menselijke conditie, maar evenzeer de goddelijke vervulling waartoe die natuur geroepen is. De christelijke visie op wat het betekent om seksueel te zijn en dus bij uitbreiding wat het betekent om kuis te zijn, veronderstelt een specifieke visie op wat het betekent om mens te zijn. Om die visie te achterhalen, keren we naar de eerste drie hoofdstukken van het boek Genesis. De eerste christenen lazen deze protologie, dat is het verslag van het ontstaan van de wereld, aandachtig. De tekst spreekt over de schepping van de mens naar het beeld en de gelijkenis van God. Sommige kerkvaders stelden zich deze gelijkenis voor als een mantel van glorie. De naaktheid die Adam en Eva na de zondeval plotseling verbijsterde, stond voor het verlies van deze mantel. Onze eerste ouders probeerden die naaktheid te verbergen door zich met vijgenbladeren te bedekken. De spreekwoordelijke vijgenbladeren waren echter maar een schamele oplossing. Aan het einde van Genesis 3 wordt ons verteld dat God, voordat hij hen uit het paradijs verdreef, ik citeer, voor de mens en zijn vrouw kleren van huid maakte en hij deed hen die aan. Genesis 3, vers 21. Dit is theologie in beelden. In de volgorde van aankleden, uitkleden en opnieuw aankleden vonden de vaders een hermeneutische, dat is een verklarende sleutel tot de menselijke ervaring. We kunnen die sleutel met succes in een van onze eigen verroeste hangsloten uitproberen. Maar eerst iets over de mens die geschapen is naar Gods beeld. In Genesis 1, vers 26 lezen we: nu gaan wij de mens maken als beeld van ons, op ons gelijkend. Dit vers is waarschijnlijk de meest bestudeerde passage uit de Schrift. Wijzen, zowel Joden als Christenen, hebben er zich eeuwenlang over gebogen en elke lettergreep, letter en leesteken ontleed. Toch onthult zelfs een vluchtige kennismaking met het Oude Testament dat God geen beeld heeft. Hoe kan God dan zeggen dat hij de mens geschapen heeft naar zijn beeld? Het woord beeld moet wel verwijzen naar iets heel anders dan het bezitten van een specifieke vorm. Het fundamentele punt van Genesis 1 is dat God de natuur overstijgt. Daarom is hij vrij, onbegrensd door de wetten van de natuur. Door de mens naar zijn beeld te scheppen, gaf God ons een soortgelijke vrijheid en stelde ons in staat zelf creatief, zelf scheppend te zijn. Toch zagen de kerkvaders een verdere ontologische dimensie in deze formule. Ze vonden er een verklaring in voor het potentieel dat de mens in zich draagt. Onze voorouders in het geloof
hadden een beter begrip van wat de zin geschapen naar ons beeld zou kunnen betekenen. Ze kenden veel van de schrift uit hun hoofd. Ze wilden graag de Bijbelse betekenis van het woord beeld begrijpen. Christenen, zegt Paulus, moeten weten dat ze uit de duisternis zijn opgewekt door de enige Zoon van de Vader die het beeld is van de onzichtbare God. Brief aan de Colossenzen, eerste hoofdstuk, verzen 12 tot 15. Christus is het beeld van God. Nu is het niet langer abstract. De mens die naar ons beeld gemaakt is, bestaat van nature in de Zoon. De mens wordt van meet af aan gezien als een verwijzing naar de incarnatie van de Zoon. Nog sterker, het beeld waarnaar de mens is gevormd is een trinitair beeld, verwijzend naar de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het is relationeel van aard. Het beeld van God leeft in ons, maar nog als een gevoelde onvolmaaktheid. Mens zijn is bestaan met het gevoel van een afwezigheid die opgevuld moet worden. Daarom verlangt de mens ten diepste, zelfs als hij zich dit niet bewust is, naar vereniging met God. Alleen in het licht van dat verlangen krijgen onze kleinere verlangens zin. Hoe zit het dan met het aan- en uitkleden en opnieuw aankleden van Adam en Eva? Hierover bestaat een prachtige midrash, de Cave of Treasures, de grot der schatten. De grot der schatten werd geschreven in het Syrisch en bestaat al sinds de 4e eeuw. Bijna niemand leest het nog, tenminste niet in het Westen. Een Engelse vertaling werd begin 20e eeuw gepubliceerd. Het wordt als vanzelfsprekend beschouwd dat de heilige Ephrem de tekst van de grot uit zijn hoofd kende, zelfs voordat zijn christelijk geloof zich had gevestigd. Alleen zo kon hij het gebruiken zoals hij in al zijn werken deed. We hebben met de grot hier een tekst voor ons die een bron was voor enkele van de scherpzinnigste geesten van de kerk. Zoals ik al zei, is de grot een midrash. In de rabbijnse traditie duidde een midrash op een interpretatiemethode die verder gaat dan de letterlijke betekenis van de schrift, namelijk het onderzoeken van de tekst in elk aspect, waarbij elke druppel betekenis eruit wordt geperst om deze essentie toe te passen op de behoeften van gelovigen. De grot der schatten gaat over het leven en het leven na de dood van Adam, de eerste mens. Zijn leven is een model voor ons bestaan, het jouwe en het mijne. De tekst biedt een overzicht van de wereldgeschiedenis van het begin van de schepping tot Christus' opstanding. Adams verhaal wordt verteld in termen van metaforen van kleding, van een reeks kledingstukken die aan- en uitgetrokken worden. Dit is minder vreemd dan het op het eerste gezicht lijkt. Als we goed kijken, zien we dat het motief van kleding centraal staat in de eerste drie hoofdstukken van het boek Genesis. We denken vaak alleen maar aan Adams zelfgemaakte vijgenbladeren. Maar dit is slechts één van de kledingstukken in het verhaal. Hoe dan ook, Adam en Eva waren op de een of andere manier gekleed, want hoe zouden ze anders, nadat ze gezondigd hadden, kunnen ontdekken dat ze naakt waren? De Syriërs interpreteerden deze oeroude kleding in het licht van de psalmen, waarin onze Bijbel in psalm 8, vers 6 staat: niet veel minder dan een engel hebt ge hem geschapen, hem gekroond met luister en eer, staat in het Syrische Oude Testament: met glorie en eer hebt u hem bekleed.
De Syrische kerkvaders vonden in dit werkwoord een verwijzing naar de oorspronkelijke onschuld van Adam en Eva. Zo ontstond een prachtig beeld, dat van de gewaden van glorie die onze ouders aanvankelijk droegen. We krijgen een reeks van gewaden voorgeschoteld, dramatisch getimed, met verwijzingen naar kledingstukken uit een garderobe. Van oorspronkelijke gloriekleding, via het trauma van naaktheid, tot de kunstgreep van schorten van bladeren, tot door God gemaakte kledingstukken van huid. Toen de Heer zijn voornemen verkondigde om de mens naar zijn beeld te scheppen, beefden de engelen. Ze werden bevangen door angst bij de gedachte dat ongeschapen pracht in een geschapen wezen zou huizen. Zelfs voordat Adam gevormd werd, riepen de engelen uit: een groot wonder is ons vandaag verschenen, de gelijkenis van God onze Schepper. Alleen al de gedachte was ontzagwekkend. Toen God de mens met zijn rechterhand vormde, schiep hij hem uit de vier geschapen elementen: warmte en koude, droogte en vocht. Hij deed dit zodat alle dingen door middel van deze elementen aan de mens onderworpen zouden zijn en hun doel via hem zouden tonen. De verheerlijking van Adams eerste glorie blijkt uit het contrast met wat volgt. De gebeurtenissen van de zondeval, ons wel bekend, worden zonder melodrama verteld in de Midrash. Daardoor wordt de objectieve tragedie duidelijker. Het is niet zozeer Adams schuld die naar voren komt, dan wel zijn existentiële armoede. Hij ziet dat wat hij als vanzelfsprekend beschouwde, namelijk vertrouwdheid met God, het glorieuze gewaad, heerschappij over de schepping, hem niet toekwam. Het was pure genade, nu verloren door zijn eigen verraad. Ongehoorzaamheid verbrijzelde de levensschenkende vertrouwensband die zijn reddingslijn naar het goddelijke was. De gevallen Adam merkt dat hij gereduceerd is tot de elementaire natuur. Hij wordt aangetrokken tot de aarde, tot de dood, tot het graf. Dat is de oorzaak van zijn schaamte, dat hij zich zo ver heeft verlaagd onder de waardigheid die hem oorspronkelijk toebehoorde. Zijn eens zo schitterende lichaam is een lichaam van verdriet geworden, gebukt onder behoeften en hartstochten. Zich bedekkend met vijgenbladeren, streeft Adam ernaar decorum te bewaren, maar belangrijker nog, hij verbergt zich. In het verhaal van Adams val, dat het westerse bewustzijn heeft gevormd, lijkt het verhaal daar te eindigen. Maar niets is minder waar. Zelfs voordat Adam voor het bedrog van de slang viel, wordt ons verteld: God wist vooruitziend dat Satan een plan had gesmeed. Dus plaatste hij Adam van tevoren in zijn genade, zoals de gezegende David zingt: O Heer, U bent onze toevlucht geweest. De Grot der Schatten schrijft aan de relatie tussen God en de mens een tweede oorspronkelijke dimensie toe. Een dimensie die verder gaat dan, maar toch de bekende tweedeling van eerste onschuld versus latere schuld bevat. De waarheid van de Adam die we in deze tekst tegenkomen wordt niet adequaat gedefinieerd door de zondeval. De zondeval zelf wordt op mysterieuze wijze vastgehouden door genade. Deze betekenis wordt episch naar voren gebracht wanneer de tijd aanbreekt dat Adam uit het paradijs wordt verdreven. Eeuwenlange moralistische prediking heeft ons eraan gewend gemaakt God boos te zien en Adam eruit te schoppen. De traditie van de grot
schetst een ander beeld. Hier wordt Adam met troostende woorden naar de poort van Eden geleid. God treurt om het afscheid, maar spoort Adam aan niet te wanhopen. Want, zegt hij, ik zal je terugbrengen naar je erfdeel. Zie hoe lief ik je heb gehad. Om jouwentwil heb ik de aarde vervloekt, maar jou heb ik voor de vloeken behoed. Omdat je mijn verbod overtreden hebt, ga dan weg, maar wees niet bedroefd. Want wanneer de tijd vervuld is, zal ik je mijn zoon zenden, en door mijn zoon zal je redding bewerkt worden. Een latere Arabische vertaling voegt eraan toe: ik heb je bekleed met mijn barmhartigheid. De door God gegeven kledingstukken van huid zijn een bedekking van barmhartigheid, een sacrament van vriendelijkheid. Hoewel ontdaan van glorie, gaat Adam verder gehuld in gratie. Dit gewaad zal hem de troost en kracht geven die hij nodig heeft om te werken en te zwoegen in afwachting van verlossing. Het beschermt Adams huidige bestaan en beschermt zijn iconische natuur in een omgeving van vervreemding die de wereld buiten Eden is. De belofte van verlossing zal de ballingschap van de mensheid verlichten. Vanaf het begin, zo wordt Adam verteld, moet je van mij weggaan, maar ik zal je terugbrengen. God is voor hem een toevluchtsoord. Hij kan zijn hoofd hoog houden, niet uit trotse zelfverzekerdheid, maar uit Gods verzekering van liefde. Hij is een drager van hoop, de heroud van een verbond van genade. In de Grot der Schatten wordt het levensverhaal van Adam na zijn wegzending uit de tuin van Eden heel uitvoerig verteld. Ik zou het hier ook graag willen doen, maar dat zou ons te ver brengen. Enkele accenten wil ik eruit pikken, omdat ze belangrijk zijn om de

belangrijk zijn om de samenhang tussen het getuigenis van de pelgrim en het pleidooi van Monseigneur Varde om gewijde liefde te kunnen begrijpen. Adam heeft Gods genade gekend. Zijn taak en de taak van zijn nakomelingen zal zijn om die paradijselijke genade als een beschermend firmament over de wereld te brengen. Eenmaal verdreven uit Eden, vestigt Adam zich aan de rand van de berg een stukje verderop. God wijst hem daar een grot aan. Het moet voor hem een plaats van aanbidding en wachten zijn. Hier sterft Adam en wordt hij begraven, nadat hij zijn zonen eerst heeft opgedragen een door God gegeven bevel op te volgen. Wanneer ze in de toekomst de berg verlaten, mogen ze Adams beenderen niet achterlaten. Ze moeten zijn lichaam meenemen en het herbegraven in het midden van de aarde, waar de redding van de mens zal worden bewerkt. Het midden van de aarde, waar Adam begraven zou worden, is natuurlijk Golgotha. In Noord-Europa is het gebruikelijk dat afbeeldingen van de gekruisigde een schedel onder het kruis tonen. Die schedel is niet zomaar een schedel. Het is die van Adam, die de aanraking van Gods handen had gekend en met glorie was gekroond. Toen bloed en water uit Christus' zijde druppelde, lezen we in de grot, stroomden ze in Adams mond. Gods belofte werd vervuld. Adam werd gered na millennia te hebben gewacht. Door een besluit tot restitutie, opgesteld in het bloed van Christus, werd hij bevrijd uit de kerker van de dood. Op dat moment kon het kleed van huid worden afgeworpen. De mantel van glorie was beschikbaar om de mensheid opnieuw te bekleden. Als het verhaal van Adam zo zorgvuldig wordt verteld, komt dat omdat zijn verhaal het onze is. Monseigneur Varde wil zijn reflectie op kuisheid graag baseren op het verhaal van een waardige mens, goddelijk versierd, vervolgens ontdaan van glorie, gereduceerd tot een staat van verward verlangen, altijd meer verlangend dan het aardse leven kan bieden, maar toch in staat, zelfs te midden van doornen, momenten van uitbundige vreugde te kennen, huiswaarts kerend, of men nu weet waar thuis is of niet, bekleed met genade. Steunend op dit diep bijbelse verhaal, suggereert Varden dat de heelheid waartoe een kuis ideaal zou leiden, niet in strijd is met de natuur, maar staat voor de vervulling van de natuur. Het is een ideaal dat voortkomt uit onze genadige oorsprong en wijst naar ons bovennatuurlijk einde. Het nastreven van integriteit is zelden eenvoudig. Het kan ons door belangrijke spanningen heen leiden. Toch is het een essentiële optie. Een optie die een goede kans maakt om geluk te brengen. In de taal van Deuteronomium staat het voor de keuze voor het leven, niet voor de dood. Op het eerste gezicht lijkt de antropologie van de Grot der Schatten misschien voluntaristisch en overdreven positief, van glorie tot glorie. We hebben echter de diepte opgemerkt die tussen oorsprong en einde te peilen valt. De Adam die we ontmoeten is verantwoordelijk. Hij draagt verantwoordelijkheid. Zijn verhaal heeft de dichtheid van een werkelijk geleefd leven. Hij draagt het teken van de zondeval, jazeker, maar hij herinnert zich ook de geuren van het paradijs. En hij is bekleed met genade. Dit is het cruciale inzicht. Hoe meer we ons ervan bewust zijn dat we bekleed zijn met genade, hoe serener we met onszelf kunnen leven, met onze verlangens en tekortkomingen, tegenstrijdigheden en hoop. Genade geeft ons de moed

om te herinneren en vooruit te kijken. Het maakt vergeving mogelijk, geeft kracht voor mededogen, voedt hoop. De christelijke missie is om genade te verspreiden, om er geen uithoek van de wereld onberoerd door te laten. De Adam die we beschouwen, in wie we onszelf zien, is tegelijk een leraar van de waarheid en een getuige van genade. Hij ontrafelt de volheid van onze menselijke staat in al zijn tragiek en glorie. Van deze twee is het laatste aspect het meest cruciaal. Zijn verlangen is op Jezus gericht, zelfs voordat hij weet wie de beloofde redder is. Hij kan ons bij de hand nemen, want hij weet waarheen we op weg zijn.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, ik heb het vandaag in mijn inzicht over het celibaat, ook wel gewijde liefde genoemd. De Noorse monseigneur Erik Varden breekt in zijn boekje Chastity een lans voor het celibaat. Zijn beschouwing biedt een mooie verdieping en uitweiding aan hetgeen de bekeerling, de pelgrim van God, rond dit thema neergeschreven heeft. Aan de hand van een prachtige midrash legt monseigneur Varden ons uit dat de heelheid waartoe een kuis ideaal ons zou leiden niet in strijd is met onze natuur, maar staat voor de vervulling van de natuur. Dat hoorden we voor de pauze. De katholieke moraaltheologie kwalificeert bepaalde neigingen en gedragingen als objectief ongeordend. Het klinkt misschien hard. In normale taal betekent ongeordend dat iets verkeerd wordt samengevoegd. Wie durft zich zo'n oordeel over een ander te vellen? In de theologie heeft de taal van orde en wanorde daarentegen een andere betekenis. Het is belangrijk om deze woorden werkelijk te verstaan zoals de kerk ze bedoelt. Laten we beginnen bij het scheppingsverhaal. God schept de kosmos. Hij schept daarbij orde uit wanorde. De grondbetekenis van kosmos is orde. In het begin maakte de menselijke natuur volmaakt deel uit van deze volmaakte orde. Deze was gericht op het eeuwige leven en de manifestatie van Gods substantiële genade. Man en vrouw, schepselen van stof, waren bekleed met heerlijkheid, geroepen om transcendentie in de schepping te brengen en te leven in een spanning die aarde en hemel, het materiële en spirituele rijk, verenigt. Niet alleen in hun ziel en geest, maar ook in hun lichaam. Hun bestaan zelf had een verenigend priesterlijk karakter. De mens werd uitgenodigd om voor de zaligheid te kiezen, wat betekende dat hij ook de vrijheid had om die te verwerpen. Zijn priesterlijke offer lag in de ordening van zijn vrije wil volgens Gods roeping. De beslissing van de mens om ongehoorzaam te zijn, om zich te laten leiden door begeerte in plaats van door vertrouwen in Gods gebod, verstoorde deze orde. In Romeinen 5e hoofdstuk, versen 12 tot 19, schetst Paulus een keten van oorzaken en gevolgen die de oorspronkelijke kosmos in de war schopt. Deze keten begint vanuit ongehoorzaamheid, een perversie van de wil die de mens ertoe aanzet een koers te kiezen waarvan de kwalijke gevolgen hem bekend zijn. God had verklaard dat hij zou sterven als hij zich niet zou houden aan het enige gebod dat hem in ede was gegeven. Adam was een rechtstreeks pad gewezen dat hem op een rechte, vreugdevolle reis door het leven zou voeren, van de tijd tot de eeuwigheid, zonder onderbreking, waardoor hij door aanneming de status van zoon van God kon bereiken. Hij verwierp deze route, willens en wetens. Deze stand van zaken, zegt Paulus, kan in het algemeen als zonde worden bestempeld. Zonde die ons allen conditioneert, is van nature ontregelend en trekt ons weg van het doel waar we van nature naartoe zouden bewegen. Leven in deze staat van verbijstering, zegt Paulus, is de dood. Het is het tegenovergestelde van het streven waarvoor wij geschapen zijn, wat niet slechts een staat van bezieling is, maar een glorieuze, transformerende volheid van het zijn in God. Het zou duidelijk moeten zijn dat wij allemaal een leven leiden dat getekend is door wanorde, al is het alleen maar omdat wij leven met het vooruitzicht op de dood. Wanorde staat voor een heropleving van iets van die oeroude chaos waarboven de geest zweefde om uit elementaire krachten datgene te scheppen wat goed was, is en voor altijd blijft. De catechisme spreekt over ongeordende begeerte. Deze uitte zich als lust of onkuisheid. Luxuria in het Latijn. Luxuria contrasteert met gezond verlangen in zoverre dat het niet gericht is op gemeenschap door overgave aan een ander, maar op zelfbevrediging. Voor dat doel wordt een ander mens niet als persoon ontmoet, maar gebruikt als middel tot een doel. Lust of onkuisheid, zegt de catechismus, is dus een ongeregelde begeerte of een ongeordend plezier in het geslachtelijk genot. Geslachtelijk genot is moreel ongeordend wanneer men het los van de doeleinden van voortplanting en vereniging omwille van zichzelf zoekt. Dat vinden we in de catechismus onder nummer 2351. We staan voor een bijna universeel probleem. We zijn kwetsbaar op dit gebied. Vanuit een geloofsperspectief is de inzet hoger. De kerkvaders gingen ervan uit dat alle mensen ordening nodig hebben. De liefde in ons die ordening nodig heeft, is niet alleen van vleeselijke aard. Het kan gebeuren dat wanorde in de sfeer van fysieke passie samengaat met ordening in de hogere sfeer van naastenliefde. God, die alles van bovenaf ziet, zal deze parallele processen, die zich verbijsterend ontvouwen binnen de grenzen van één enkel leven, als een geheel beoordelen. De weg naar ordening gaat voor de meeste van ons via wanorde. Proberen we deze te omzeilen, is het risico lopen het leven te omzeilen. Je bewustzijn, zij het onbewust, van de wanorde die ik met me meedraag en toch doen alsof die niet bestaat, is illusie koesteren. Op die basis is geen enkele zinvolle relatie en geen enkel spiritueel leven mogelijk. Voor die vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt, lezen we in de Galatenbrief, 5e hoofdstuk, vers 1. Is de leer van de kerk over seks en kuisheid bevrijdend? Veel mensen denken van niet. Toch iets over de betekenis van vrijheid. Gewoonlijk beschouwen we vrijheid als de ruimte om te doen waar we zin in hebben. We denken in termen van vrijheid van, niet van vrijheid tot. De Bijbelse visie op de menselijke natuur beschouwt de mens als in essentie relationeel, offervaardig en verbindend. Om die reden is het ongehinderd najagen van kortstondige verlangens geen vrijheid. Het is slaaf zijn van grillen, wat zelden blijvend geluk oplevert. Ten tweede is de vrijheid waar Paulus over spreekt van een specifieke soort, die waarvoor Christus ons heeft vrijgemaakt. We verliezen vaak het kleed van glorie uit het oog, dat als enige de zin van onze verlangens onthult en als enige de belofte in zich draagt om ze te bevredigen. De vrijheid waarvoor Christus ons heeft vrijgemaakt is de vrijheid om hem te volgen en de zegeningen te verkrijgen die hij voor ons in petto heeft, niet om te verdwalen in het bos. Het christelijke idee van kuisheid is onaantrekkelijk wanneer het met woede of verontwaardiging wordt gepresenteerd, een houding die de zelfingenomenheid van de aanvechters verraadt. Wat een leven bepaalt, is niet de mal waaruit het voortkomt, maar het doel waar het naartoe beweegt. We zijn allemaal geroepen, en nog meer de priesters en religieuzen, om ons leven te heroriënteren op het einddoel dat in Christus is geopenbaard. In hem wacht ons de volheid van het leven. Nergens anders. De christelijke conditie is de kunst om te streven naar het beantwoorden van een roeping tot volmaaktheid, terwijl we de diepte van onze onvolmaaktheid peilen zonder te wanhopen en zonder het ideaal op te geven. Het ideaal afschaffen staat gelijk aan het veranderen van kathedralen in zwembaden, aan het vervangen van Christus' persoonlijke oproep kom, volg mij, door een voorgedrukte boodschap om het rustig aan te doen, te eten, te drinken en vrolijk te zijn. Het doel waartoe we geroepen zijn, ligt altijd voor ons. Stilstaan is dodelijk. We moeten leren ons te laten dragen. De primaire ascese die een christen nodig heeft, is vertrouwen. We geven ons over in Gods handen en kiezen ervoor om ons te laten hervormen volgens zijn voornemen. Athanasius verwondert zich in zijn Over de Incarnatie over christenen die het celibaat beleven. Voor hem is hun getuigenis een teken van de eindtijd. Ik vond nog vele andere mooie gedachten in het boekje over kuisheid van Monseigneur Erik Varden. Ik heb helaas niet de ruimte om ze vandaag allemaal aan te reiken. Kernbegrippen in zijn werk zijn seksualiteit en heelheid. Seksueel zijn betekent je bevinden in een staat van onvolledigheid, verlangend naar herstel. Heelheid wijst op een helende omhelzing waar we zo naar verlangen. In de taal van de Bijbel is kuisheid een functie van eenvoud van inzicht. Kuis worden betekent niet langer verscheurd worden door hartstochten en verlangens, maar ze verzoend en vervuld zien. Door creatieve spanningen tussen lichaam en geest, mannelijk en vrouwelijk, orde en wanorde, hartstocht en dood, kunnen we een nieuwe vorm van integriteit bereiken. Die integriteit heeft niet alleen de priester nodig of de monnik. Die hebben we allemaal nodig om ons leven volledig vervuld te zien, namelijk thuis te komen in Gods liefde en in volledige verbondenheid met hem te leven. Tot slot wil ik er nog aan toevoegen dat iemand die kuis wil leven het voor eerst en vooral moet willen. Absoluut vastberaden willen, met het voornemen om de geëigende middelen te gebruiken en, in nederigheid, om het vallen berouwvol te aanvaarden en weer op te staan met het verlangen het weer goed te maken. Het menselijk willen volstaat hierbij echter niet. Hier is een bovennatuurlijke wilskracht nodig. Een gave die God schenkt als de mens ernaar verlangt en hem erom vraagt. Maar het zal een voortdurende strijd blijven. Waakzaamheid is geboden. De liefde tot God is van kapitaal belang om kuis te leven. Alles wat een diep innerlijk leven begunstigt, is daarom een onvervangbaar middel om tot volle kuisheid te komen. Denk maar aan het gebed, het vaak ontvangen van de sacramenten, de fijngevoelige devotie tot de Heilige Maagd. Maar men mag niet vergeten dat die bovennatuurlijke middelen geen wonderen verrichten zonder beantwoording aan de genade. Het zijn evenmin magische zalfjes die een mens van zijn persoonlijke inspanning ontslaan. Beste luisteraars, ik heb vandaag gesproken over maagdelijkheid, kuisheid, het celibaat, kortom de gewijde liefde. Het is een thema dat tegenwoordig zeer gevoelig ligt, ook bij een aantal herders van de kerk en bij sommige monniken. Misschien ligt het gevoelig omdat we niet meer weten wat de oorspronkelijke betekenis ervan is. Daarom hebben we vandaag het mooie en indringende getuigenis van een pelgrim van God beluisterd. Ook wat de Noorse Monseigneur Erik Varden over dat thema in zijn mooie boekje Chastity, Reconciliation of the Senses geschreven heeft. We onthouden dat een kuisleven nodig is om de hartstochten en verlangens in ons te laten verzoenen. Nodig om een nieuwe vorm van integriteit te bereiken, van wanorde naar orde. Die integriteit heeft niet alleen de priester nodig of de monnik, die hebben we allemaal nodig om ons leven volledig vervuld te zien, thuis te komen in Gods liefde en in volledige verbondenheid met Hem te leven. De heelheid waartoe een kuis ideaal zou leiden, is niet in strijd met de natuur, maar staat voor de vervulling van de natuur. Het is een ideaal dat voortkomt uit onze genadige oorsprong en wijst naar ons bovennatuurlijk einde. De heilige Athanasius noemde celibatair leven een teken van de eindtijd. Het mysterie van de gewijde liefde hebben alle heiligen ten diepste beleefd. Zijn we niet allemaal geroepen tot heiligheid? Daarom is het ook voor ieder van ons belangrijk om dit mysterie te overwegen. Want onze werkelijke toekomst ligt in Gods Koninkrijk, waar we allen zullen leven zoals de engelen, in een diepe gemeenschap van intimiteit van liefde met God en met elkaar. Zo, beste luisteraars, dat was het voor vandaag. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over dit programma, dan kunt u bellen naar 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be. Tot een volgende bijdrage.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op donderdag in de 24e week door het jaar is de tekst van de inleiding: Hij heeft gespijzigd, Hij heeft verzadigd. Dat betekent dus eigenlijk dat wij dat zelf niet kunnen. Dat wij op dit punt niet in staat zijn voor onszelf te zorgen. Hij moet ons spijzigen met het brood van de genade. Daarin zijn we geheel afhankelijk van Hem. En dat we te veel zelf willen redden, te veel zelf willen zorgen voor iets waarvoor wij niet kunnen zorgen, is dat niet eigenlijk onze zonde? Lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Een van de fariseeën vroeg Jezus eens bij zich te eten. Jezus trad het huis van de fariseeën binnen en ging aanliggen. Een vrouw nu, die in de stad als zondares bekend stond, was te weten gekomen dat Jezus in het huis van de fariseeën te gast was. Ze nam een albasten vaasje met balsem mee en ging schreiend achter hem bij zijn voeten staan. Haar tranen maakten zijn voeten nat, die ze met haar hoofdhaar afdroogde. Zij kuste ze keer op keer en zalfde ze met de balsem. Toen de fariseer die hem uitgenodigd had dit zag, zei hij bij zichzelf: Als dit een profeet was, zou hij weten wie en wat voor een vrouw het is die hem aanraakt. Het is immers een zondares. Jezus gaf hem ten antwoord: Simon, ik heb u iets te zeggen. Waarop deze zei: Zeg het, meester. Een geldschieter had twee schuldenaars. De een was hem 500. De ander 50 denariën schuldig. Omdat ze die niet konden teruggeven, schold hij ze aan allebei kwijt. Wie van hen zal nu het meeste van hem houden? Ik veronderstel, antwoordde Simon, diegene aan wie hij het meeste heeft kwijtgescholden. Jezus zei tot hem: Uw oordeel is juist. Daarop keerde hij zich tot de vrouw en zei tot Simon: Ge ziet die vrouw daar? Ik kwam uw huis binnen. Gij hebt niet eens water over mijn voeten gegoten, maar mijn voeten zijn nat geworden door haar tranen. En ze heeft ze met haar haren afgedroogd. Gij hebt me niet eens een kus gegeven, maar zij hield sinds ik binnenkwam niet op mijn voeten te kussen. Gij hebt mijn hoofd niet met olie gezalfd, maar zij heeft mijn voeten gezalfd met balsem. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven, al zijn ze nog zo talrijk, want zij heeft veel liefde betoond. Weinig liefde betoont hij aan wie weinig wordt vergeven. Daarom sprak Jezus tot haar: Uw zonden zijn u vergeven. De andere gasten voeren zich af: Wie is deze man die zelfs zonden vergeeft? Jezus zei tot de vrouw: Uw geloof heeft u gered. Ga in vrede. Dit is het woord van God. Beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Wat ons geweten verontrust, onze zondigheid, mogen wij bij hem veilig weten. Dat is ons reddingbrengend geloof. Zoals staat in de brief van Johannes. De eerste: Wij zullen voor zijn aanschijn ons hart geruststellen bij alles waarin het ons veroordeelt, want God is groter dan ons hart en Hij weet alles. Bij de plaats van het gebed een ogenblik blijven staan, de blik omhoog, zien hoe Hij mij ziet. Niet veroordelend zoals de fariseer de zondares bezag, maar zoals Jezus, vol vrede en verzoening. Met het gebaar zijn liefde beantwoorden. Het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen, liggend, zittend of geknield, en in die houding om de genade vragen, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis. Jezus heeft in een synagoge gepreekt.
Daarna wordt hij door een farizeer bij zich te eten genodigd. In wat een vrouw die in de stad om haar zonden bekend stond, aan Jezus deed, kunnen wij de kern van de blijde boodschap vernemen. Een zondares wordt overweldigd door dankbare liefde voor Jezus. De houding van Simon de Farizeeër laat het contrast nog beter tot uiting komen met het onvanzelfsprekende van het evangelie. Die geschiedenis vindt ook in ons plaats. Steeds moet ik me bekeren. Van de houding van de Farizeeër jegens het kwaad en van anderen en van mezelf tot de houding van Jezus. En dan vragen om de bijzondere genade een innerlijke kennis van Jezus, kennis van zijn heilig hart, geduldig en groot in barmhartigheid, zoals de litanie van het heilig hart van Jezus ons zegt. Vandaag in de eerste lezing uit de eerste Korintiërbrief, een inleiding door Sint Paulus op een apologie, een geloofsverdediging van de verrijzenis van het lichaam, onder Grieken toen een weinig populaire gedachte. De redenering verloopt als volgt. Hoe zou iemand niet verrezen zijn als hij zoveel tekenen van leven geeft nadat hij eerst zelf geheel en al uit de doden is opgewekt? Dus de verrijzenis van Christus was eerst en vooral uitgangspunt en er werd over de verschijningen alleen maar gesproken, niet om Christus' verrijzenis te staven, kijk maar, hij is verrezen, dat zie je toch aan de verschijningen, maar wij apostelen treden terecht op als gezaghebbende getuigen, want Christus is aan ons verschenen. Dat Christus is verschenen, maar aan wie hij is verschenen. Zoals staat in de Handelingen van de Apostelen, daartoe ben ik u verschenen, aan Paulus dus, om u aan te stellen tot dienaar en tot getuige van het feit dat gij mij gezien hebt en dat ik u nog verschijnen zal. Handelingen 26. De verrijzenisverhalen en de verschijningsverhalen hebben een functie in de verkondiging. Ze hebben de functie van een soort geloofsbrieven die de geloofsgetuigen accrediteren, dat wil zeggen als gevolmachtigden doen erkennen. Maar daarnaast en erin, in die verhalen, zit ook iets christologisch, dat wil zeggen, ze leren ons ook iets over Christus en over ons. En dat wordt er door Paulus uitgehaald. Christus was echt dood, was begraven, 3 dagen onder de grond, kortom dood en begraven. En hij is echt levend, want hij is verschenen. Hoe kan iemand dan zeggen dat Christus niet echt verrezen is en dat wij niet verrijzen? Het evangelie van vandaag kan ons helpen de werkelijkheid van de verlossing duidelijk te maken, niet als leer, maar als geschiedenis, als feit. God is barmhartig. Zoals wij het leven van Christus kunnen afleiden uit zijn verschijningen, zo kunnen wij de barmhartigheid van God afleiden uit het barmhartig handelen van Jezus. Datzelfde leert ons ook het evangelie van vandaag. Evangelieverhalen zijn leerverhalen. Zij verhalen ons de leer in beelden, in de taal van de geschiedenis, van gebeuren, van menselijke verhoudingen. We hoeven het verhaal maar voor de geest te halen en we weten meer over de verhouding van God tot de mensen en van de mensen tot God dan door de meest geleerde verhandelingen. En de meest geleerde verhandelingen moeten steeds weer teruggaan tot deze verhalen. Ze moeten er zich steeds aan toetsen. Meer zeggen dan deze verhalen kunnen ze nooit. Hierin ligt alles besloten. En de meest geleerde theoloog en de domste gelovigen laven zich beiden aan dezelfde bron van ons geloof. We hoeven het verhaal maar na te vertellen en we hebben de hele verlossingsleer voor de geest. Jezus was een rondtrekkende rabbi. Overal waar hij kwam, ging hij naar de synagoge, de plaats waar de gelovigen samenkwamen. In de synagogedienst kreeg een van de gelovigen de gelegenheid het woord te voeren. En Jezus maakte van die gelegenheid gebruik.
En als de dienst voorbij was, werd hij gewoonlijk door de plaatselijke geestelijkheid uitgenodigd, in dit geval door Simon de Farizeeër. Daar hoeft nog geen echt geloof bij te zitten, het kan een formaliteit geweest zijn. Van de andere kant schijnt deze Simon toch meer in Jezus gezien te hebben, iets van een profeet, als dit een profeet was. Misschien had Simon wel de bedoeling om te toetsen of Jezus inderdaad een profeet was. Hoe dan ook, het gaat er feestelijk aan toe, want de tafels staan in feestelijke schikking met rustbanken om op te liggen, zoals de Joden gewend waren bij de meer feestelijke en plechtige gelegenheden, zoals het Pascha. Nu was er die dag nog iemand in een feestelijke stemming, iemand met een vreugdevol hart. Het is een vrouw, een zondares, een publieke vrouw. Zij stond bekend om haar zondig leven in het stadje. Waarom was ze dan in een feestelijke stemming? Zij was ook in de dienst geweest waar die vreemde rabbi het woord had gevoerd. Zij had naar Jezus geluisterd en gaandeweg was er een overweldigende dankbaarheid in haar opgekomen. Wat had haar dan zo dankbaar gemaakt? Jezus had haar hart geraakt, haar zondige hart. Jezus had namelijk over de zonde gesproken, maar niet op de bekende manier van de fariseeën en de schriftgeleerden, die de kunst verstonden iemand nog verder in de put te helpen. Jezus was heel anders. Hij sprak over de zonden zonder ze te verbloemen of goed te praten, even onbarmhartig, maar dat was niet het laatste. Niet het aanklagen van de zonde was het einde, maar het verkondigen van Gods barmhartigheid jegens de zondaars. En dat deed Jezus met zoveel liefde, met zoveel zalving, dat zij al geloofde dat haar zonden waren vergeven, nog voordat Jezus die woorden persoonlijk tot haar sprak. Vrouw, uw zonden zijn vergeven. Zij wist zich persoonlijk zo aangesproken, dat haar hart overliep van dankbaarheid over de verkregen vergiffenis. Haar dankbare liefde stroomde uit naar de persoon van Jezus. Zijn woorden waren balsem voor haar hart. Balsem was het wat zij voor hem nodig had om haar gevoelens tot uitdrukking te brengen. Maar nu de Farizeeër. Een niet te overbruggen kloof tussen de zonde en God. De zondaar stevend regelrecht af op zijn veroordeling. En is dat nog steeds niet zo? Het oordeel zegeviert bij de mensen over de barmhartigheid in onze wereld. Dat zal ik hen betaald zetten. Zij zullen ervan lusten. Die komt er niet meer bij mij in. Bijltjesdag en bijltjesmensen. Maar Jezus legt uit. God is niet zo. Aan haar wederliefde weerspiegelt zich de liefde, de vergevende liefde van God. Houdt God van mij? Als die vraag je werkelijk tot vraag wordt, is dat al veel. Dan ontdek je dat er niet zoveel beminnenswaardig is in je. En hoe kan hij dan nu van mij houden? Je wordt je bewust van je schaduw, je zonden, je zondige hart. Juist daarom houdt hij van me. Liefde is altijd nederige liefde. Liefde die klein maakt. De afloop de gesprekjes voeren met Jezus als met een vriend, die men, zoals het spreekwoord zegt, het beste leert kennen in de nood van de zonde. In het vertrouwen dat Jezus ons het hart van de Vader laat zien, me door hem naar de Vader laten brengen. Bij de Vader mijn hart uitstorten en onze Vader bidden.

0: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Bid u met ons mee. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en alle eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Willen we allereerst dit rozenhoedje bidden om Gods zegen over alle luisteraars van Radio Maria in Nederland en wereldwijd. En bidden we ook voor alle intenties die ons bereikt hebben en ook die ons niet bereikt hebben op een of andere manier. Nog niet hier zijn aangekomen, maar wel leven in de harten van de bidders, van de luisteraars. Ook voor degenen die vandaag niet luisteren, als het Gods wil is. Dan overwegen we het eerste geheim van het licht. Jezus wordt door Johannes gedoopt in de Jordaan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen.

0: Vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en alle eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Tweede geheim van het licht. Jezus openbaart zich op de bruiloft te Kana. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en alle eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Derde geheim van het licht. Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw Rijk komen.

0: uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, en nu en altijd, in alle eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degene die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Vierde geheim van het licht. Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van ons dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, in alle eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: Vijfde geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in tijdens het laatste avondmaal. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en alle eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degene die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Goedenavond, beste luisteraars. Welkom bij de Vespers op deze donderdagavond. We gaan zo bidden, maar eerst geef ik u de bladzijdenummers als u met het groot getijdenboek of met het klein getijdenboek meebidt. Als u met het groot getijdenboek bidt, dan vindt u de hymne op bladzijde 714. De rest van het gebed vindt u vanaf 1168. In het klein getijdenboek kunt u alles volgen vanaf bladzijde 432. We gebruiken vandaag de psalmen van de vierde week. En we wensen u veel devotie toe. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: O God van grote majesteit, die uit het water voortkomt scheidt, en deels het in de diepe vloed, deels in de lucht te leven doet.
1: Die vissen dompelt diepte neer en vogels heft ten hemel heer, zodat zij uit één stam ontstaan, toch elk een ander oord ingaan.
0: O Heer, maak gij uw dienaars rein, die door één bloed gewassen zijn, opdat zij leven zonder kwaad en ook de dood hen niet meer schaadt.
1: Dat zij niet gaan gebukt door schuld, noch trots zijn van zichzelf vervuld, niet in zichzelf ten onder gaan door diepe vrees of hoge waan.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. De Heer is mijn steun en mijn burcht, Hij is mijn toevlucht. Beheerlijke wil ik de Heer mijn rots, Hij maakte mijn armen sterk in de strijd. Mijn handen bekwaam in het vechten.
1: Mijn steun en mijn burcht, mijn beschermer en redder. Mijn schild en mijn toevlucht, die volken bedwingt.
0: Wat is dan een mens, Heer, dat Gij om hen geeft? Een kind van mensen, dat Gij naar hem omziet.
1: De mens is niet meer dan een ademtocht. Zijn dagen vergaan als een vluchtige schaduw.
0: Heer, buig uw hemel omlaag en daal neer. Bergtoppen walmen waar gij uw voet zet.
1: Slinge uw bliksem en jaag hen uiteen. Val aan met uw pijlen en sticht verwarring.
0: Reik mij uw hand, hef mij op uit een vloed. Kom mij uit de hand van die vreemde verlossen.
1: Die enkel voor leugens hun mond open doen. Voor mijn eed de hand opsteken.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer is mijn steun en mijn burcht. Hij is mijn toevlucht.
0: Gelukkig het volk dat de Heer heeft als God. Dan zing ik voor u een nieuw lied, mijn God. Dan speel ik voor u op de lier.
1: Voor u die aan koningen zegepraal schenkt, die David uw dienaar gered hebt. Van het verraderlijke zwaard.
0: Red ook mij uit de nood. Kom mij uit de hand van die vreemde verlossen.
1: Die enkel voor leugens hun mond open doen. Voor mijn eed de hand opsteken.
0: Maak onze zonen als stevige struiken. Opgroeiend in jeugdige kracht.
1: Maak onze dochters statig als zuilen. Als tempelkolommen, fijn geboetseerd.
0: Vul onze schuren tot aan de nok met overvloedige oogsten.
1: Laat onze schapen 100 maal drachtig toenemen tot kudden van duizenden.
0: Geef dat de ossen met zware lasten weerkeren van het land.
1: Geen bres in de muren, geen ballingschap meer. Geen klacht of geschrei op de pleinen.
0: Gelukkig het volk waar het zo mee gesteld is. Gelukkig het volk dat de Heer heeft als God.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Gelukkig het volk dat de Heer heeft als God.
0: Nu is gekomen het heil en het koningschap van onze God. Wij danken u, Heer onze God. U, Albeheerser, die zijt en die waart.
1: Want gij hebt uw grote macht doen gelden en uw koningschap aanvaard.
0: Volkeren waren in toren ontstoken, maar uw toren is gekomen. En de tijd om te oordelen over de doden.
1: De tijd om het loon te geven aan uw dienaars, aan de profeten en de heiligen. Aan hen die uw naam vrezen, kleinen en groten.
0: Nu is gekomen het heil en de macht en het koningschap van onze God. En de heerschappij van zijn gezalfde.
1: Want neergeworpen is de aanklager van onze broeders, die hen beschuldigde bij onze God dag en nacht.
0: Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis.
1: Want zij hebben hun leven geminacht ten dode toe. Juicht daarom hemelen en gij die daar woont.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Nu is gekomen het heil en het koningschap van onze God. Gij moet vast en onwrikbaar blijven in het geloof en u niet laten afbrengen van de hoop die u in het evangelie is aangezegd. Dit is de boodschap die aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is.
0: De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.
1: De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.
0: Hij laat mij weiden op groene velden.
1: Niets kom ik tekort.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.
0: Die hongeren naar de gerechtigheid heeft de Heer verzadigd. Overvloed heeft Hij hun geschonken. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn verlossen.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Die hongeren naar de gerechtigheid heeft de Heer verzadigd. overvloed heeft Hij hun geschonken.
0: Bidden wij met blijdschap en toewijding tot Christus, het licht van de volken en de vreugde van alle levenden, en vragen wij Hem.
1: Heer, schenk ons licht, heil en vrede.
0: Licht dat geen ondergang kent. Woord van de Vader, Hij is uitgekomen om alle mensen te redden. Leid de doopleerlingen naar uw kerk en breng hen tot uw licht.
1: Heer, schenk ons licht, heil en vrede.
0: Heer, gedenk niet langer onze zonden, want bij u is vergeving en genade.
1: Heer, schenk ons licht, heil en vrede.
0: Gij hebt de mens verstand gegeven om de geheimen van de natuur te doorvorsen. Laat hem meester zijn over de schepping en gehoorzaamheid aan u en tot welzijn van allen.
1: Heer, schenk ons licht, heil en vrede.
0: Bescherm alle die zich ten dienste stellen van hun medemens. Laat hen in vrijheid en zonder schande hun werk voltooien.
1: Heer, schenk ons licht, heil en vrede.
0: Heer, als Gij open doet, kan niemand sluiten. Laat hen die ontslapen zijn in de verwachting van de verrijzenis binnengaan in uw eeuwig licht.
1: Heer, schenk ons licht, heil en vrede.
0: En bidden wij een moment in stilte voor onze persoonlijke intenties.
1: Heer, schenk ons licht, heil en vrede.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Heer, verhoor genadig ons gebed en dit avonduur. Geef dat wij het voetspoor volgen van uw Zoon en door onze standvastigheid vruchten voortbrengen van goede werken. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenk ons zijn zegen. Hij bewaar ons voor onheil en geleid ons tot eeuwig leven.
1: Amen.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegene onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegene onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegene onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u. Stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: Nederland.
1: Ik zit in een kloostertuin in Drongen, bij de oude abdij al daar. Ik zit hier met John Arbelaster. En ik ga met hem praten over Hildegard van Bingen en dan specifiek misschien over de Ordo Virtutum. Maar we zitten hier op een soort van, ja, een week van de mystiek. En dan gaat het over zwijgen in de muziek onder andere. Wat zijn jouw raakvlakken daarmee met die mystiek?
2: Ik benader de mystiek vooral van het... Als academicus, ik ben als theoloog opgeleid en heb een dubbeldoctoraat gemaakt in de theologie en in de literatuur. En het ging dan over voornamelijk de Middel-Nederlandse mystieke literatuur van de 13e en de 14e eeuw. Dus dat is voor mij de kern, de bekende mystieke auteurs, Beatrice van Nazareth, Hadewig, Margarethe Porete, die in het Oud-Frans schreef, maar wel in de Lage Landen. In het graafschap Genegouwen woonde. En Jan van Ruisbroek en Jan van Leeuwen in de 14e eeuw. Twee Groenendalers die in het priorij van Groenendaal woonden, nabij Brussel. Dat is voor mij de kern, maar daarnaast is natuurlijk heel de mystieke traditie een interesseveld voor mij. En daarom maak ik soms uitstapjes naar de 12e eeuw. Auteurs zoals Bernardus van Clairvaux of Willem van Saint-Thierry. Maar ook bijvoorbeeld Hildegard van Bingen. Fascinerende 12e eeuwse vrouw. De interesse is natuurlijk niet puur academisch, omdat het ook uit mijn eigen leven als religieuze persoon, toen ik theologie begon te studeren, dat was om mijn geloof beter te kunnen doorgronden, beter te kunnen begrijpen, het geloof waar ik mee opgevoed ben. En het, heel snel na het begin van mijn studies heb ik In de lessen over de middeleeuwse kerkgeschiedenis, de mystiek, voor het eerst ontdekt. Dat was iets helemaal nieuw voor mij. Daar had ik nooit eerder iets over gehoord.
1: Ja, wat geef ik je? Wat is het extra wat ik jou geef?
2: Als academicus is het heel moeilijk om op die vraag te beantwoorden.
1: Gewoon als mens.
2: Maar het zijn eigenlijk twee dingen. Eén, eerder oppervlakkig iets, maar misschien niet zo oppervlakkig. En het andere, dan iets, misschien iets dieper. Eén, die teksten alleen al. En we gaan het vandaag hebben over Hildegard van Bingen en haar Ordo Virtutum. Dat is vooral bekend als een muziekstuk. Maar de tekst is ook heel mooi. De tekst wordt vaak vergeten. Maar de tekst is, het is een prachtige tekst. Zij heeft prachtige muziekteksten geschreven. Mystieke teksten zijn heel mooi. Als men De Zeven Manieren van Minnen van Beatrice van Nazareth ter hand neemt. Dat is een mooie tekst en dat raakt u. Dus dat is één ding. Dat heeft een esthetische waarde op zich als taal. De poëzie van Hadewig is prachtige poëzie. Maar daarnaast, wat geeft het mij meer? Wat mij betreft is waar mystieke auteurs over schrijven eigenlijk het toppunt van wat het is om christen te zijn, ergens ook wat het is om mens te zijn. Dat is natuurlijk niet iets, als men dat benadert vanuit een academische, als academische discipline. Ik ben natuurlijk zelf geen mysticus. Ik kan niet meespreken met hen, maar zij zeggen wel iets heel belangrijks, voor mij misschien wel het belangrijkste en het mooiste dat er gezegd kan worden over de christelijke God, over de ontmoeting, de ontmoeting met de christelijke God als mens en wat dat met u als mens doet. De effecten daarvan, de omvorming die ontmoeting teweeg brengt. Dat is zo de meerwaarde voor mij.
1: Van die literatuur. Ze proberen in wezen ook het woordeloze woorden te geven.
2: Ja, dat is waar. De meeste mystici zijn het daarover eens. Dat de bewustwording van de aanwezigheid van God in hun leven, dat niet beschreven kan worden. En ik denk dat dat ergens, om het in gewone mensentaal te zeggen, is dat ook wel de ervaring van de liefde. Iedereen die ooit, en ik bedoel daarmee niet verliefd zijn op een heel voorbijgaande manier, zo, maar echte liefde, ook liefde tussen mensen, is zeer moeilijk om te omschrijven wat dat is. Men kan daar op allerlei manieren over spreken, en vaak dan ook in poëtische taal en in metaforische taal, dat is ook wat mystici vaak doen, maar ultiem is dat onzegbaar. En als dat voor mensen en tussen mensen

0: al zo is, ja, dus te meer is dat zo met de eeuwige onvatbare God, waarbij dat de liefde overweldigend is. Zo overweldigend, nog, ja, nog eeuwig overweldigender dan de liefde van een mens. Ja, dan heeft men natuurlijk geen woorden meer. Maar, en dat zegt Ruusbroek trouwens, Ruusbroek spreekt daar expliciet over, Ruusbroek zegt, ja, dat is iets waarover men eigenlijk niet kan zeggen, maar waarover men ook niet kan zwijgen. En als men verliefd is, dan schreeuwt men dat van de daken. Ook al kan men nooit eigenlijk echt definiëren wat er gaande is.
1: Wat ik bij mystici ook een beetje proef, maar goed, daarna gaan we naar Hildegard van Bingen toe, is het feit dat onze liefdevolle respons, een hele gebrekkige respons vaak is, maar vaak al een respons is op zijn liefde, die voortdurend naar ons uitgaat.
0: Ja, dat denk ik. Ja, dat zal nu misschien een beetje zeemzoeter klinken, maar zo bedoel ik het niet. Maar ik denk dat Basil Hume, dat was een katholieke kardinaal in Engeland, de aartsbisschop van Westminster, een vrij bekend personage in zijn tijd. En hij heeft ooit iets geschreven over de liefde, dat alle liefde, eigenlijk ook alle menselijke liefde, en dan gaat het over de liefde tussen broers en zussen, de liefde tussen ouders en hun kinderen, de liefde tussen geliefden, dat is allemaal een, en hij is ook niet, natuurlijk niet de enige die dat gezegd heeft, maar ik denk daar nu spontaan aan, dat alle liefde een participatie is in de goddelijke liefde die eerst kwam. Ruusbroek zegt dat natuurlijk ook, hè, vanaf de schepping. En niet alleen de schepping, maar vanaf het moment dat de bron van al het zijn, God, de eerste persoon van de Triniteit, de persoon die wij God de Vader noemen, vanaf het moment dat hij zijn zoon, de tweede persoon van de Triniteit, voortbrengt, dan daarin, in zijn zoon, zijn wij allen reeds omhelst en bemind door God de Vader, zegt Ruusbroek. En daarom, ja, is alle liefde, gaat eigenlijk terug naar die bron, naar dat eerste eeuwige spreken van het woord van God. Als het ware liefde is, hè, want er wordt vaak over, dat is een term die heel vaak gebruikt wordt zonder al te veel ware betekenis of inhoud. Maar ware liefde is een zelfovergave op dezelfde manier en is een deelname in de zelfovergave van de personen van de Triniteit. Daarom is de Triniteitsleer in het christendom natuurlijk ook zo mooi, dat het godsbeeld van het christendom gefundeerd is op een liefdesrelatie. En de Heilige Geest, die natuurlijk zo, ja, de overvloedig is binnen de Triniteit, dat die niet anders kan dan overlopen in de schepping en daardoor in ons allemaal. De Heilige Geest, dat is die liefde die door het spreken van het eeuwige woord en het teruggeven wat de Zoon van God, het woord van God, teruggeeft aan de Vader, dat is volledig zichzelf, de volledige persoonlijke zelfovergave van de een aan de ander. Zoals Hadewig zegt, minnen is deen voor het ander. Ja, dus voor de liefde is de een voor de ander. De volledige zelfovergave van zichzelf. Waar het ook gebeurt en hoe het ook gebeurt, is een participatie, is een deelname in wat er in de eeuwigheid in God gebeurt. In de goddelijke dynamiek. En in dat opzicht, ja, de mystici, die hebben het daarover.
1: Een van die mystici toen, dat is Hildegard van Bingen. Wat voor een tijd leefde zij?
0: Ja, voor ik iets zeg over haar tijd, zou ik toch eerst iets willen zeggen dat ik zelf, hoewel ik zelf persoonlijk overtuigd ben dat Hildegard een mystica was, bestaat er een heel debat over in de academische literatuur over Hildegard. Ja, mijn manier om daarmee om te gaan is om te zeggen dat Hildegard mystica was. Zij beschrijft dingen in haar werk die niet anders dan mystiek genoemd kunnen worden. Maar daarom schreef zij geen mystieke literatuur. Maar ik zal daar straks nog wel op terugkomen. Wat ik daarmee bedoel, dat onderscheid. Haar tijd, ja, haar tijd, dat was de tijd van de 12e eeuw. Zij is geboren in het jaar 1098. De 12e eeuw in Europa werd gekenmerkt door een enorme intellectuele bloei, dat soms de 12e eeuwse renaissance wordt genoemd. Dat was de periode van zeer veel vooruitgang op allerlei vlakken, politiek, sociaal, economisch, maar ook dus intellectueel in de theologie. Dat is de eeuw van de groot, of ja, sommige van de grootste namen uit heel de christelijke traditie. Bernardus van Clairvaux bijvoorbeeld, zijn goede vriend Cisterciënzer Willem van Saint-Thierry, de Benedictijner monnik Rupert van Doits, en ga zo maar door, de Victorijnen bijvoorbeeld, de belangrijkste Victorijnen, Hugo en Richard van Saint-Victor, maar ook op het vlak van de nieuwe scholastieke filosofie en theologie, enkele van de belangrijkste namen die de rest van het verdere verloop van de ontwikkeling van de scholastiek beïnvloed hebben. Petrus Lombardus met zijn sententiën, Petrus Abelardus, die onder andere in een groot conflict gekomen is met Bernardus en een zeer beruchte affaire heeft gehad met Heloïse. Dat is die periode, een periode van ontzettende intellectuele bloei in Europa. En Hildegaard, ja, zij was van adellijke afkomst, maar dat was geen hoge adel, haar familie. Zij was het tiende kind van Hildebert van Bermersheim, en voor de rest vergeten personage uit de lagere adel, in het Rijnland. En zij werd als een tiende voor God aan de dubbelabdij van Disibodenberg, Benedictijner abdij van Disibodenberg, geschonken als 14-jarige. En daar werd zij de compaan van Jutta van Sponheim, dat was de dochter van een iets belangrijkere adellijke familie. En daar leerde zij van jongs af aan, dus in dat klooster, de psalmen te zingen. Heel haar leven werd dus vanaf haar 14e jaar bepaald door het ritme van het Benedictijne leven. Dat is dus waarmee ik bedoel, het ritme van het kloostergebed, van de getijden. Dus zij leerde vanaf die leeftijd Latijn. Haar Latijn is nooit goed geweest. Het is altijd vrij gebrekkig geweest. Maar ze heeft wel Latijn geleerd. En muziek natuurlijk, omdat de psalmen gezongen werden in het koor.
1: Ze was een vrouw.
0: Ze was een vrouw, inderdaad. Ja. En zij was, ik durf te zeggen, nee, dat ben ik niet. Zij wordt omschreven, men heeft haar omschreven als de eerste grote, belangrijke vrouwelijke theologe in de christelijke traditie. En dat heeft deels te maken, denk ik, met het feit dat zij niet alleen theologe was. Zij is misschien de eerste grote, belangrijke vrouwelijke denker in de christelijke traditie. Want zij was niet alleen theologe, maar ook filosofe, profetes, kerkhervormer, geneeskundige. Natuurwetenschappelijke. Zij schreef over alle, of bijna alle, domeinen van de wetenschap zoals die toen gekend waren in de 12e eeuw. Een zeer opmerkelijke vrouw. In vele aspecten, ook kerkelijk, was zij een zeer opmerkelijke vrouw. Zij zou in 1148 de toestemming krijgen van paus Eugenius III om te prediken. En zij heeft 4 predikreizen ondernomen. Zij heeft gepredikt, in het openbaar gepredikt, wat uitgesloten was voor vrouwen in die, enfin, nog altijd. Vrouwen mogen in principe nog altijd zonder toestemming niet preken.
1: Maar, dus dan was dat toch een bijzondere eeuw, hè?
0: Ja, absoluut, absoluut. En zij was een bijzondere vrouw in een bijzondere eeuw. Zij heeft dus in het openbaar gepredikt in Keulen, in Bamberg, in Trier, in Mainz, bij de belangrijkste kerkelijke centra in Duitsland.
1: Zij heeft ook liederen geschreven. En dat wat we nu voor ons hebben, dat is de Ordo Virtutum. Ja, is het een lied, is het een toneelstuk? Hoe moet ik dat zien?
0: Het Ordo Virtutum wordt vaak als een moraalspel, als een middeleeuws moraalspel omschreven, maar dat is het eigenlijk niet. Het is een liturgisch muziektheaterstuk. Wat dat betekent is dat het heeft geen expliciete liturgische inbedding, maar het is wellicht geschreven om gespeeld te worden in de abdijkerk. Vanaf 1148, dus 1150, 1151, heeft Hildegard haar eigen klooster gesticht, een nieuw klooster. Dat wou ze vanaf 1148, maar dat is eigenlijk pas gebeurd in 1150. Een nieuw klooster op de Rupertsberg in Bingen, vandaar dat we haar Hildegard van Bingen noemen. Bingen, dat ligt aan de Rijn. Vandaar dat zij ook de Sibylle van de Rijn wordt genoemd. Zij heeft vermoedelijk, want dat weten we niet met zekerheid, maar zij heeft vermoedelijk voor het koorgebed van haar zusters in haar kloosterkerk op de Rupertsberg liturgische gezangen geschreven. Dus haar muzikale werken kunnen opgesplitst worden in ja, twee delen eigenlijk. Het Ordo Virtutum, dat muziektheaterstuk. En dan heb je nog een reeks van meer dan 70 gezangen. Allerlei gezangen, hymnen, antifonen, responsalia. Liturgische gezangen die gebruikt werden voor het koorgebed. Dus het Ordo Virtutum is iets anders, werd niet gebruikt voor het koorgebed. Dat werd vermoedelijk theatraal opgevoerd in de abdijkerk. En er zijn verschillende theorieën rond de gelegenheid waarvoor dat gecomponeerd is, dat stuk. Sommigen denken dat het gecomponeerd is om opgevoerd te worden als een soort kantate, dat het zonder enige liturgische inbedding gewoon opgevoerd worden in de kerk. Anderen denken dat het verwant is met de mis van de sluiering van nieuwe kloosterzusters, van nieuwe leden van de gemeenschap, omdat er een aantal overeenkomsten zijn tussen het Ordo Virtutum, de inhoud van het stuk, en de mis, wat men de velatio noemt, de liturgie van de velatio. Dat is dus de sluiering door de bisschop van nieuwe kloosterzusters. Nog anderen denken dat het helemaal niet in de kerk is opgevoerd, maar in de kapittelzaal, omdat het al een soort privéstuk alleen voor de zusters bedoeld was. Dat lijkt me onwaarschijnlijk. En nog anderen denken dat het misschien voor allerlei, hè, dat het in al die contexten misschien werd opgevoerd. Dus we zijn niet helemaal zeker. Een van de uitzonderlijke dingen aan dat stuk, als men het vergelijkt met andere liturgische theaterstukken uit die periode, is dat het geen expliciete verwijzing heeft geeft voor de liturgische gelegenheid waarop dat het gebruikt of opgevoerd moet worden. En ook dat het geen theatrale instructies geeft. Dus we weten wel, of we hebben aanwijzingen van de houding die de personages in het stuk moeten aannemen, maar we weten niet waar zij moeten staan, in welke ruimte, hoe dat ruimte wordt opgesteld, waar dat de verschillende personages moeten staan als zij hun stuk moeten, hun rol moeten zingen. Dus dat wordt allemaal, ja, dat is al voor het grootste giswerk. En bij hedendaagse opvoeringen ligt dat volledig aan de artistieke keuze van de dirigent.
1: Waar gaat het stuk over?
0: Ordo Virtutum betekent letterlijk de orde van de deugden. Of men zou kunnen zeggen de orde van de krachten. Als men over deugden spreekt, dan denkt men heel vaak spontaan in moralistische termen. Van ja, wat niet te doen. En dan denkt men eerder over ja, ondeugden en stout zijn. Op een vrij moralistische, betuttelende manier. Dat is het helemaal niet. Waar het over gaat is eigenlijk, ja, het begint met een soort processie, vermoedt men, waarin dat de deugden opkomen, dus de speelruimte binnenkomen bij een opvoering. En dan krijgen we een dialoog tussen een ziel die de deugden wil volgen in haar aardse leven, maar dat toch heel moeilijk vindt, en dan toch de verlokkingen van de duivel niet kan weerstaan en weer verdwijnt. Zij gaat terug naar de wereld. En dan krijgen we het langste en belangrijkste stuk van het Ordo Virtutum, de voorstelling van 17 verschillende deugden.
1: Dat zijn er nogal wat.
0: Dat zijn er inderdaad nogal wat, ja. En daar is ook onderzoek naar gedaan van welke deugden dat zijn en waarom Hildegaard die deugden gekozen heeft. Ja, die deugden, die lijst, komt niet overeen met de klassieke deugdenlijsten uit de middeleeuwen. Maar dat zijn wel allemaal deugden die heel belangrijk zijn voor kloosterzusters. Dus Hildegaard heeft vermoedelijk die 17 deugden gekozen, omdat dat de 17 belangrijkste deugden zijn voor Benedictinessen.
1: Ja, ik vraag ze niet alle 17, maar noem er eens een aantal.
0: De belangrijkste, belangrijkste misschien niet, maar de koningin van de deugden, de leidster van de deugden, dat is de ootmoed, de nederigheid. Zij is de koningin, zij is de aanvoerster van de hele reeks. De belangrijkste is misschien de castitas, de kuisheid. Het is uiteindelijk de castitas die vooral over maagdelijkheid, dat is natuurlijk voor Benedictinessen een zeer belangrijk aspect van hun leven, het is de castitas die op het einde de duivel eigenlijk zal overwinnen. En het hoofd van de duivel zal vertrappelen nadat de duivel geketend ligt. Een aantal andere deugden die erin voorkomen zijn, ja, de klassieken, geloof, geduld, hoop, discretie en
1: ja, discretie, dat verwondert mij.
0: Ja, discretie is een heel belangrijke monastieke deugd. Daarom ook, ja, dat is een van de redenen waarom men denkt dat het echt op de context van een monastieke gemeenschap gericht is. De tekst van het Ordo Virtutum en de keuze van de deugden. Discretie in de regel van de heilige Benedictus, dat is natuurlijk de leefregel die Hildegard en haar gemeenschap volgden, wordt de discretie beschreven als een van de belangrijkste deugden voor een van de belangrijkste kenmerken van een abt of een abdis. En Hildegard zelf schrijft in een van haar brieven over hoe dat de discretie eigenlijk de deugd is die men, als men bewust wordt van het feit dat men gezondigd heeft, dan is het de discretie, dat wil dus zeggen de kunde, ja, het inzicht om het goede van het kwade te kunnen onderscheiden. Het gaat eigenlijk over onderscheid kunnen maken tussen goed en kwaad. Dan is het die onderscheidingskunde die men er op de rechte weg zal terugbrengen van ware nederigheid en gehoorzaamheid. En dus de discretie is in dat opzicht, als men gezondigd heeft, een van de belangrijkste krachten.
1: Geldt het dan voor degene die gezondigd heeft of degene die van die zonde weet?
0: Voor degene die gezondigd heeft, zo beschrijft Hildegard het. Dus het besef, het persoonlijk besef van gezondigd te hebben, dus de cultivatie van de deugd van de discretie, zal men helpen om terug het leven recht te trekken, als het ware.
1: Zo'n stukje van het stuk lezen. Gewoon, het mogen willekeurig een paar stukjes zijn. Om gewoon even de smaak te pakken te krijgen hoe deze mevrouw Hildegard van Bingen schrijft. Want het is een muziekstuk in wezen.
0: Het is inderdaad een muziekstuk. Ik heb het hier voor mij. Het is misschien leuk om even een van de erg intrigerende dingen over dit stuk is dat de duivel, die er dus in voorkomt, die een rol speelt in het stuk, dat de duivel niet zingt, omdat de duivel volgens Hildegard geen harmonie heeft, dus de hemelse harmonie niet kan vooruitwendigen. Hildegard stelt de hemel en de engelenkoren en de deugden, dat zijn natuurlijk ja, een van de engelenkoren, voor als een soort grandioze symfonie. En vandaar dat die andere werken, die gebundelde liederen waar ik het daar straks over had, dat wordt ook de Symfonia genoemd. In vertaling heet dat werk, die verzamelde liederen heten, de Symfonie van de Harmonie van de Hemelse Openbaringen. Dus de hemel en de openbaring van de hemel, dat is eigenlijk symfonisch, dat is muzikaal. Zo beschrijft zij dat. Een van de interessante dingen is ook dat in een van die liederen in de Symfonia, dat Hildegard de incarnatie zelf, dus de menswording van het woord Gods, beschrijft als een symfonie dat weer klinkt in de schoot van Maria. Dus de muziek en de goddelijke hemelse realiteit hebben een heel nauw verband voor Hildegard. Maar wat dus interessant is, is dat ik zal even lezen, de ootmoed bijvoorbeeld zegt, de deugden zeggen tegen de ziel, o droef geweten, ellendige ziel, wat bergt ge uw aanschijn voor uw schepper? Dus ik zei, zoals ik zei, de ziel heeft zich verstopt, de ziel vindt het ondraaglijk, het deugdelijk leven, de geneugten van de wereld zijn te verlokkelijk, en de ziel verbergt haar aanschijn en wilt weg naar de wereld. De wetenschap Gods zegt, gij kent, gij ziet, gij smaakt hem niet. De schepper dus. De ziel zegt, God schiep voor ons de wereld. Ik wil hem geen oneer doen en dus ik ga ervan genieten. Waarom zou God de wereld geschapen hebben als het niet was, opdat wij ervan zouden kunnen genieten? En de duivel, waarop de duivel dan zegt, dwaze, dwaze, wat baat uw last en arbeid? Zie, de wereld lacht en kust u met plezier. waarop de deugden dan gezamenlijk zeggen, hoe jammert een stem zo droef. Ach, ach, een wondere zegen in wonderbaar licht begon naar God te reizen, maar lust van het vlees lag diep en heimelijk verborgen. Wee, o wee, toen de wil geen boosheid wist, de begeerte geen wellust kende, onschuld, klaag en treur met schaamte en zedigheid van ongeschonden zielen. Maar de vraatzucht van het oud serpent hebt gij niet kunnen stillen. Dat is dus maar één fragmentje. Ik kan niet zingen. Maar als men moet zich dus voorstellen dat de duivel, dus dat is een mannenstem die gromt en roept. En het contrast dan met de prachtige muziek die Hildegard ook gecomponeerd heeft. Met een koor van vrouwenstemmen. Het contrast daarvan met deze woorden in het Latijn dan natuurlijk. Dat is een prachtig om te horen.
1: We kunnen nog een paar stukjes verder oplezen. Want wat mij intrigeert in dit hele stuk is bijvoorbeeld dat zij heel erg terugplooit op het Nieuwe Testament. Maar in Handelingen dacht ik ook op een gegeven moment staat dat mensen door de duivel overmeesterd zijn door ziekte en zonde en noem maar op.
0: Ja, uitzonderlijk is aan dit stuk, als een middeleeuws theaterstuk, is dat het geen Bijbelverhaal en ook geen heilige levens als bron neemt. Maar het is natuurlijk door Deesem, zoals ja, heel de middeleeuwse cultuur, volledig door Deesem, door de tekst van de Bijbel. Dat is een tekst die voortdurend gelezen en gezongen werd in kloosters. En Hildegard kende de Bijbeltekst dus door en door. We vinden verwijzingen naar het boek Exodus, de profeten, de evangeliën, het hooglied, noem maar op.
1: Het is heel subtiel geschreven, vind ik.
0: Ja, absoluut. Het mooie daaraan is, vind ik, dat de deugden, als ze zich voorstellen, ze stellen zich, de meeste deugden stellen zich heel kort voor, ja, waar zij voor staan, wat zij doen, de rol die zij spelen. En dan antwoordt het koor, wij zullen u volgen. En wij zullen ook u beoefenen in ons leven. Als het koor van deugden gezamenlijk. Dus bijvoorbeeld de duivel zegt, wie beweert dat God alleen bestaat? Ik roep, wie mij en mijn wil volgt, hij krijgt het al. Maar gij hebt niets te geven, want je weet niet wat je zijt. Een van de aantrekkelijke dingen aan dit stuk is dat de duivel rationele en overtuigende argumenten toebedeeld krijgt. De duivel is voor Hildegard geen dommerik. En wat hij hiermee bedoelt is dat de deugden, omdat dat krachten, goddelijke krachten zijn, die de mens kunnen sterken om een goed leven te leiden, om een deugdzaam leven te leiden, dat de deugden eigenlijk niet goed weten wat zij doen of wie zij zijn, omdat zij geen zelfbewustzijn hebben, omdat zij geen eigen wil hebben. En dat is natuurlijk wat de mens voortdurend wilt. Dat is natuurlijk, de mens wilt zelfbeschikking, de mens wilt heel erg op zichzelf teruggeplooid zijn. En de duivel beschuldigt de deugden er dus van dat het eigenlijk een beetje idioten zijn, omdat zij niet goed beseffen wat ze zijn, of wie ze zijn, of wat ze doen, of wat ze te bieden hebben. Terwijl de duivel goed weet, ik heb de geneugte van de wereld te bieden voor de ziel. De deugden, interessant, gaan daar niet op in, gaan niet in discussie met de duivel daarover. Zij antwoorden eenvoudigweg, wij kennen u, aloude draak. Een dag zoudt gij naar het hoogste toppunt vliegen en in de diepste kuil heeft God u neergeploft. Maar wij wonen in de hoogste hemelsferen. En dus de ootmoed, dat eerste stukje van de ootmoed en dan de deugden die zeggen van wij wonen in de hoogste hemelsferen. Voor de deugden, zij hoeven zich die vraag niet eens te stellen. Zij zijn gelukkig, zij zijn volstrekt vreugdevol in het hemelse in hun hemelse leven. En dat is natuurlijk waar voor Hildegard en haar kloosterzusters, waar zij naartoe willen. Het punt van het verhaal, dat de vreugde er niet in ligt om weg te lopen van het goede, maar er net door omarmd te worden. Om in de omhelzing van het goede op te gaan. Dus de ootmoed stelt zich voor, ik, ootmoed, koningin van deugden, zeg, kom tot mij, u leer ik de verloren drachma te zoeken. En als gij niet verzaagt, bekroon ik u met gelukzaligheid. De verloren drachma, dat is natuurlijk een verwijzing naar de parabel in Lucas. Heel interessant is dat, ja, het is een muziektheaterstuk, dus Hildegaard kan hier daar niet over uitweiden natuurlijk. Maar de verwijzing, er zijn verwijzingen naar dus de parabel van de verloren penning. Ook een verwijzing naar de parabel van het verloren schaap, dat natuurlijk in het Lucas-evangelie daar vlak voor komt. En heel het Ordo Virtutum gaat eigenlijk over de verloren zoon of de verloren dochter. En dat is natuurlijk de parabel in het Lucas-evangelie die onmiddellijk volgt op de parabel van de verloren penning. En dus Hildegaard is duidelijk geïnspireerd door Bijbelse verhalen, door Bijbelteksten, maar ze vermeldt nergens expliciet. Dat zijn allemaal allusies en impliciete verwijzingen.
1: Het is ook heel apart dat zij dat penningske gebruikt, want er is een dood ding in wezen, een dode penning, waar alleen maar naar gezocht wordt, maar die zelf geen moeite kan doen om gevonden te worden.
0: Nee, en dat is natuurlijk, ja, waarom de ootmoe zegt, als jij niet verzaagt, hè, want in het verhaal is het effectief, ja, het is, de weduwe heeft 10 drachme, verliest er 1 en ze zoekt er naastig naar. En het is als ze die gevonden heeft, dat zij vervuld is met vreugde en dat zij die vreugde gaat delen met haar buren. De implicatie is natuurlijk volhard. Geef niet zomaar op. Blijf naastig zoeken. En als jij volhardt, dan zal de ootmoed u belonen. Andere elementen die ik heel mooi vind aan het stuk zijn bijvoorbeeld de allusies, of wat ik toch denk, de allusies zijn aan het Hooglied. Dus er wordt verschillende keren verwijst Hildegaard naar de bruidskamer van de koning, dat de deugdzame ziel, dat de deugden in de bruidskamer van de koning de kus van de koning zullen ontvangen, omhelst zullen worden daardoor. Ja, één stuk dat ik bijzonder mooi vind is bijvoorbeeld als de vrees van God, de Timor Dei, dat is ook voor Hildegaard een heel belangrijke deugd. Dus de Timor Dei zegt: ik vreze God, bereid u allergelukkigste dochters, dat gij schouwen moogt de levende God en niet vergaan. Dat is natuurlijk een allusie op het boek Exodus, waarin God tegen Mozes zegt: gij zult mijn gelaat niet zien, want niemand kan mij aanschouwen en in leven blijven. Maar de vrees van God, ik vind dat dus theologisch heel geraffineerd, dat het de vrees van God is die zegt: ik zal u voorbereiden om God te zien en niet te vergaan. Dus dat is eigenlijk een van de dingen, een van de elementen, en daarom kunnen we misschien spreken over de mystieke gloed van de werken van Hildegaard, ofschoon het geen technisch gezien misschien geen mystieke werken zijn. Dus die voorbereiding op de contemplatie, op het zien van God van aangezicht tot aangezicht. De deugden antwoorden, o vrees, antwoorden dus aan de vrees van God, o vrees, zeer behulpzaam voor ons, want ijver voelen we volmaakt om nimmer van u weg te gaan. Dan komt de duivel weer tussen, wel, wat baat zo grote vrees, zo felle liefde? Waar blijft de strijder uit en de beloner? Gij weet niet wat gij eert. De deugden antwoorden weer, op dezelfde manier als voordien. Maar gij, verbannen door de hoogste rechter met hoogmoed opgeblazen, zijt ge weggezonken in de vuurpoel. Hij weer dat principe van, ja, je mocht zeggen wat je wilt, je mocht de argumenten aanbrengen die je wilt, maar wij kennen u, gij zijt het serpent, de Satan. En dan zegt de gehoorzaamheid, en dit is een van de mooiste stukjes, ik ben lichtstralende gehoorzaamheid, komt tot mij allerschoonste dochters, ik breng u terug naar het vaderland, naar de kus van de koning. Die kus die vermoedelijk, mijn inziens, een allusie vormt op het Hooglied. En het Hooglied is natuurlijk, ja, en werd vanaf de 12e eeuw eigenlijk het mystieke Bijbelboek bij uitstek. Het werk dat door zoveel becommentarieerd is, de mystieke teksten van Bernardus en van Willem van Saint-Thierry, bijvoorbeeld in de preken op het Hooglied van Bernardus. Maar ook hier in de werken van Hildegaard, en door zover toe, toen vinden we daar kleine verwijzingen naar.
1: Wanneer komt die rouwende ziel weer in beeld? Of die ziel die zich van God verwijderd heeft?
0: Ja, dat is het orgelpunt van heel het stuk. Is dus dat eens dat al de deugden zich hebben voorgesteld. We weten wie zij dus zijn. De goddelijke krachten die letterlijk de mens kunnen sterken tegen het kwaad. De ziel komt terug aangerend. Terug. En zij is weg geweest in de wereld. Dat is tussen haakjes een van de redenen waarom dit eigenlijk geen moraalspel is. In de klassieke moraalspelen zoals we die kennen uit de latere middeleeuwen, zien we eigenlijk een ziel, een goede ziel, die naar buiten gaat in de wereld en die daar allerlei verlokkingen en allerlei ondeugden en allerlei demonen ontmoet. En dat zijn natuurlijk allemaal verschrikkingen, vaak komische verschrikkingen voor het publiek. Hier zien we eigenlijk het omgekeerde. Het is eigenlijk een ander genre. De ziel is afwezig voor het grootste deel van het stuk. De ziel is naar buiten gegaan. En wat we zien, ja, dat zijn de deugden. Die we in klassiek moraalspel niet zouden zien.
1: Maar waar komt die ziel terug?
0: Wel, die ziel komt terug omdat zij ontdekt heeft dat buiten in de wereld, in de omhelzing, zoals het in het stuk staat, de omhelzingen van de duivel, dat eigenlijk verschrikkelijke pijn teweeg brengt. En ja, zij wil dus terugkomen naar wat zij als een glorierijk en gelukzalig, een soort wonnig leven zag bij die deugden. En dus zij, in het begin had zij gezegd van ja, het kleed van dit leven, het kleed van een deugdzaam leven, zoals God mij geschapen heeft, waarvoor God mij geschapen heeft, ik zie dat niet zitten. Ik wil mijn plezier ervan gaan hebben, om het zo te zeggen. Maar nu heeft ze gezien van ja, dat is eigenlijk, daarin ligt het echte geluk niet echt. Ze heeft zweren, ze spreekt over het gif en de pijn die zij in haar lichaam voelt. Zij komt dus terug en ja, ze zegt, ik citeer, ja, dan staat er ja, de rouwende ziel, hè, o koninklijke deugden, schitterend bovenal in de hoogste zon, wonnig is uw huis, wee dat ik het leven vluchtte. Keer terug, zeggen de deugden, keer terug, o keer, God wacht op u. En wat we hier zien, en daarom dat ik denk dat het ook een in zekere zin een allusie is op de parabel van de verloren zoon, hier in dit geval is het een verloren dochter die terugkomt, maar dat er dan helemaal geen berisping is. Niets van dat in het stuk. De ziel wordt onmiddellijk omarmd door de deugden. En de deugden, die goddelijke krachten, hun antwoord is onmiddellijk van kom, wij gaan u helpen om de duivel te verslaan. Wij gaan samen oorlog voeren tegen de duivel. En dan ketenen ze de duivel, ja, ze slaan hem in boeien. En dan helemaal op het einde, zoals ik zei, ja, de kuisheid, de castitas komt terug. Ja, de duivel roept nog het een en het ander. Maar het is de kuisheid die dan uiteindelijk zal zeggen, in de geest van de Allerhoogste, o Satan, heb ik uw kop vergruist. En ik denk, ik stel het mij graag zo voor, dat bij een opvoering van dat stuk, de persoon die de kuisheid speelt, die dat personage speelt, effectief, zo, ja, dat de duivel dan geboeid neerligt op de grond. En en dan moeten we ons voorstellen, wie die man ook is, die ligt daar dan geboeid op de grond en de kuisheid zet haar voet dan op zijn hoofd en zegt, in een maagdelijk lichaam heb ik een teder mirakel verwekt toen Gods zoon ter wereld kwam. Daarom ligt gij neergeveld en gans uw buit met u. Nu juichen alle hemelingen, omdat uw rif gebroken ligt. En dus de kuisheid zegt daarvan, wat u verslaan heeft, is het mysterie van de incarnatie. De incarnatie, uit de maagd Maria, in een maagdelijk lichaam, een teder mirakel, de menswording van het woord van God. En dan komt het stuk eigenlijk ten einde. De deugden gaan dan in processie, verlaten dan de speelruimte in processie. En dan komt het eigenlijk het orgelpunt van heel het stuk. Daar komt Jezus zelf voor de eerste keer aan het woord, de woorden van Christus zelf. Een typisch stuk voor Hildegaard, een typische tekst voor Hildegaard. De epiloog zou men kunnen zeggen van het stuk. In de beginne was heel de schepping als een bloesemende tuin. Er bloeiden bloemen. En dan vervaalde het groen. De strijder God zag dit. Dat is natuurlijk Christus, de strijder God. En hij sprak, ik weet het, maar het gouden getal is nog niet voluit geteld. Mijn uur is nog niet gekomen. Gij, Vader, zie neer uit uw heerlijkheid. Nu spreekt Christus dus. In mijn lichaam draag ik moeheid. Mijn kinderen kunnen niet meer. Bedenk dat de volheid die was in de beginne niet mag vergaan. Toen wist gij dat uw oog nooit afwijken zou, tot gij mijn lichaam had gezien stralend met edelstenen. Want het bezwaart mij dat mijn ledematen alleen dienen tot schampere spot. Zie, Vader, u toon ik mijn wonden. Mensen, knielt voor de Vader neer, opdat hij u zijn hand zal uitreiken. En dat is ook, enfin, tussen haakjes, dat laatste woord, porigat in het Latijn, dat beslaat dus 39 noten in het handschrift. Dus dat uitreiken, dat werkwoord, dat is ook, dat wordt ook helemaal uitgerokken. En de hand van God, die ja, letterlijk zich uitstrekt naar de mensheid toe. Dat is dus ja, het einde van het stuk. De ziel en de deugden, die goddelijke krachten, die hebben ja, dankzij Christus, dankzij de redding die Christus heeft gebracht, hebben de strijd tegen de duivel gewonnen.
1: Ja, ze zei, die ziel is uit de hand van de duivel gered. De Handelingen praten erover. Dus dicht bij de Bijbel gebleven. Die deugden nog even als klein vraagje achter aan het einde. Die stellen allemaal, heb ik het idee, toch een bepaald soort positieve houding ten opzichte van de verleidingen die er kunnen zijn.
0: Ja, inderdaad. Ja, dat is wat ik daar straks wou zeggen, is dat als we het hebben over de deugden, dan denken we heel snel in vrij kinderlijke, simplistische termen. Maar ja, deugden, dat zijn eigenlijk ja, krachten die wij bezitten. Die goede elementen, die als, ja, ik kan natuurlijk hier niet uitweiden over heel de middeleeuwse deugdenleer, want die is zeer lang en complex. Maar in essentie krachten die wij bezitten, goede gewoonten die wij kunnen beoefenen en die dan habitueel worden, die dan automatisch zullen komen in het leven. Dat is het beoefenen van een goed leven, van een goede houding aan te nemen in het leven. En dus dat is niet zo betuttelend van ja, braaf zijn of ja, niet stout zijn. Het is veel dieper dan dat. Dat is eigenlijk, zoals Hildegard het hier voorstelt, in harmonie leven met de goddelijke realiteit, in harmonie leven met de hemelse realiteit.
1: Ik vind het ook heel mooi, dat is echt de laatste vraag, hoe ze dan de zoon naar voren brengt, geboren uit de maagd.
0: Ja, daar gaat het bij Hildegard heel vaak om. Ook in haar andere werken, ook in haar andere composities, die liturgische gezangen voor het koorgebed, de incarnatie, waar het heel vaak over gaat bij Hildegard. En dat is natuurlijk een klassiek christelijk thema, ja, het centrale christelijke thema, maar het gaat heel vaak over de schepping, de schoonheid van de schepping, en wat ze hier schreef over ja, alles bloesemde, het woord dat, waarvoor zij zo bekend is, de viriditas, de groenheid van de wereld, dat is de vruchtbaarheid van de wereld zoals God die geschapen heeft. Daar schrijft ze heel veel over. En het is eigenlijk Christus die dat weer hersteld heeft. Dus de zondeval heeft dat in een soort wanorde, in een soort chaos gebracht. Alles is ontregeld. En de incarnatie, ja, de menswording van de Zoon van God, die de redding heeft gebracht, heeft dat eigenlijk allemaal terug, ja, de dingen op orde gesteld. En als wij in harmonie leven, zoals hier, in harmonie leven met ja, het goddelijke gebeuren, hè, ja, de symfonieën van de hemel, dan, ja, dan zullen wij ook dan zal de harmonie van de kosmos weer hersteld zijn. Maria en ja, de geboorte van Jezus uit Maria, die hebben een kosmische dimensie, omdat de zondeval voor Hildegard natuurlijk een kosmische dimensie heeft in zekere zin. Wat scheef zat, is rechtgetrokken.
1: Dan kunnen wij weer meezingen.
0: Ja, dat bespaar ik u, dat ik zou meezingen, maar...
1: Ah, je begrijpt wat ik bedoel.
0: Wat u bedoelt, ja, ja. Niet letterlijk, maar ik begrijp wat u bedoelt. Ja, ja. Nee, absoluut, absoluut. En in dat opzicht, denk ik, is Hildegard, dat is ook iemand, denk ik, waarom Hildegard zoveel mensen aanspreekt. En dan heb ik het niet alleen over de ecologische bewegingen en de New Age bewegingen die Hildegard heel erg geaccapareerd hebben. Maar ook ja, de mensen aanspreekt, omdat Ja, niet alleen omdat zij zo'n uitzonderlijke vrouw was in een periode waarin vrouwen weinig mogelijkheden kregen om ja, hun uitzonderlijke eigenschappen ten volste te beleven. Zeker op een publieke manier. Maar ook omdat, ja, effectief, zij spreekt ook tot ons. Wat zij schrijft, spreekt mensen aan, ontroert mensen. Op dezelfde manier als Hadewig bijvoorbeeld dat kan doen.
1: Ik wou het hier belaten, dankjewel.
0: Alsjeblieft, dank u.
1: En dus die Dion Arblaster. En meteen was ik in gesprek over Hildegard van Bingen. En dan specifiek het Ordo Virtutum. Dion is trouwens docent aan het Rusboekgenootschap in Antwerpen. Verbonden aan de Universiteit van Antwerpen. Goed, nogmaals, zoals ik al zei, tot zover dit gesprek met Dion Arblaster over Hildegard von Bingen.
2: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. De Heer sloot met zijn dienaar Lambertus een verbond van vrede. Hij stelde hem aan het hoofd van zijn volk en verleende hem de waardigheid van priester voor eeuwig. Vandaag, broeders en zusters, vieren wij het feest van de heilige bisschop en martelaar Lambertus. Hij is patroon van deze kerk, want hij is uiteindelijk Lambertuskerk gewijd. En hij is ook patroon natuurlijk van ons Lambertusgilde. Hij was is geboren in de Maastrichtenaar. Hij werd in 672 ongeveer bisschop van Maastricht tot 705, toen hij tijdens de viering van de Eucharistie vermoord werd. Laten wij aan het begin van deze Eucharistieviering, waarin wij deze martelaar gedenken, allereerst onze zonden belijden, waarvoor Christus aan het kruis gestorven is, om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij lief heeft. Wij prijzen en aanbidden U. Heer God, hemelse Koning, God Almachtige Vader. Heer God, Lam Gods Zoon van de Vader. Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Want Gij alleen zijt de Heilige, Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus. Laat ons bidden. Almachtige en barmhartige God, wij vragen u ootmoedig, laat allen die Gij door de prediking van de heilige bisschop en martelaar Lambertus tot het geloof in uw enige geboren Zoon gebracht hebt, door zijn voorspraak altijd trouw blijven aan hun christelijke roeping. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Uit de profeet Ezechiël. In die dagen werd het woord van de Heer tot mij gericht. Mensenkind, ik stel u aan als wachter voor het volk van Israël. Telkens als gij uit mijn mond een woord hoort, moet gij hen namens mij waarschuwen. Als ik tot de boosdoener zeg, gij zult zeker sterven, en gij waarschuwt hem niet, en laat na hem op zijn slechte gedrag te wijzen, om zijn leven te redden, dan zal die boosdoener weliswaar om zijn eigen schuld sterven, maar u zal ik rekenschap vragen van zijn bloed. Maar als ge de boosdoener gewaarschuwd hebt en hij beter zijn leven niet,

0: zoner gewaarschuwd hebt en hij beter zijn leven niet, dan zal hij wel sterven om eigen schuld, maar gij hebt uw eigen leven gered. Als een rechtvaardige zich gaat misdragen en verkeerde dingen doet, en ik laat hem struikelen, dan zal hij sterven. Hij sterft omdat gij hem niet op zijn zonde gewezen hebt. Maar zijn goede daden tellen dan niet meer mee. Maar u zal ik rekenschap vragen van zijn bloed. Maar als ge de rechtvaardige waarschuwt dat hij niet moet zondigen en hij zondigt ook niet, dan zal hij beslist in leven blijven, omdat hij uw waarschuwing ter harte heeft genomen. En gij hebt uw eigen leven gered. Woord van de Heer. En bidden we dan samen Psalm 96a op bladzijde 28 van uw boekje met als refrein: meld aan de naties Gods heerlijkheid. Zingt voor de Heer een nieuw gezang, zingt voor de Heer alle landen, zingt voor de Heer en verheerlijk zijn naam.
1: Meld aan de naties Gods heerlijkheid.
0: Verkondigt zijn heil alle dagen, meld aan de naties zijn heerlijkheid, zijn wondere daden aan alle volkeren.
1: Meld aan de naties Gods heerlijkheid.
0: Huldigt de Heer alle stammen en volkeren, huldigt de Heer om zijn glorie en macht. Huldig de Heer om de roem van zijn naam. Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. Dierbare, houd Jezus Christus in gedachten, Davids nazaad, die uit de dood is opgestaan. Zo luidt de boodschap die ik verkondig en waarvoor ik zelf als een misdadiger gevangen heb te lijden. Maar het woord van God laat zich niet in boeien slaan. Daarom ben ik bereid alles te verdragen, ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij het heil verwerven in Christus Jezus en eeuwige heerlijkheid. Hoe waar is dit woord? Als wij met hem gestorven zijn, zullen wij met hem leven. Als wij volharden, zullen wij met hem heersen. Als wij hem verloochenen, zal hij ons verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft hij trouw. Zichzelf verloochenen kan hij niet. Gij echter zijt mij trouw gevolgd, in mijn leer, mijn manier van leven, mijn plannen. In geloof, geduld, liefde en volharding. Ook in de vervolging en het lijden. Zoals die mij zijn overkomen in Antiochië, Iconium en Lystra. Wat voor volgelingen heb ik al niet moeten verduren, maar de Heer heeft mij uit alle gered. Trouwens, alle die in Christus Jezus godsvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Woord van de Heer. Alleluia. Zalig de mensen die stand houdt in de beproeving. Heeft hij de toets doorstaan, dan zal hij de krans van het leven ontvangen. Alleluia. De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van ons Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: voorwaar, ik zeg u, als de graankorrel niet in de aarde valt, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. Wie zijn leven bemint, verliest het. Maar wie zijn leven in deze wereld haat, zal het een eeuwige leven bewaren. Wil iemand mij dienen, dan moet hij mij volgen. Waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Woord van de Heer.

Beste gilde broeders en zusters, beste luisteraars van Radio Maria thuis, broeders en zusters hier in de kerk. Vandaag vieren we dan patroonsfeest van onze kerk en van ons gilde, de heilige Lambertus. En hij is voor zijn geloof gestorven, of door zijn geloof gestorven. Hij vertelde, Pepijn was toen de heerser die met de huwelijkstrouw het niet nauw nam en Lambertus had hem opgewezen dat hij niet met de vrouw van een ander vandoor mocht gaan. En Lambertus zei tegen Pepijn, wij zijn een open evangelieboek. De mensen kunnen niet lezen of schrijven, of de meesten niet. En zij moeten aan ons laten zien, wij moeten aan hun laten zien hoe het moet. Wij zijn als het ware het evangelie voor hun, een zichtbaar getuigenis. Pepijn hevig verontwaardigd. Heeft daardoor besloten om Lambertus te laten vermoorden. En tijdens de viering van de Eucharistie hebben ze boven de kerk het dak geopend en met een speer of met een lans bovenop zijn hoofd laten vallen. En zo stierf hij de marteldood. En vandaag horen we dan van dat we wie mijn dienaar zijn. We hebben leerlingen en dienaren. Een leerling heeft een meester, een leermeester. En een dienaar heeft een heer. En een leerling die zal uiteindelijk gelijk aan zijn leermeester worden, om dan ook vervolgens zelf te kunnen leren. En zo zijn de apostelen uiteindelijk ook leraren van de kerk. En ook de heilige Lambertus is ook een leraar van de kerk. Maar hij is ook een dienaar. Een dienaar heeft een heer. En wat is de taak van de dienaar? Dat hoorden we zojuist in de eerste lezing. Ik heb u als wachter aangesteld. Jij moet het woord van God verkondigen. Je moet de leer van de kerk verkondigen. Je moet de mensen wijzen wat christelijk is en wat niet christelijk is. Wat juist is en wat niet juist is. Je moet ook de mensen op hun zonden wijzen en ook hun zonden vergeven. Nou, bij Pepijn viel dat dan toch in verkeerde aarde. Hij wilde niet luisteren. Maar dat is de taak van de dienaar. En we horen dan ook van Paulus in de brief aan de Timotheus, dat hij een dienaar van de Heer is, waarvoor hij zelfs gevangenschap moet leiden. Christus verkondigen, het geloof verkondigen. En bij Ezechiël, toen was er nog geen Christus, was ver voor Christus. De profeten werden gedood. Het volk wil het niet horen. En ook bij Lambertus, Pepijn en wilde het niet horen. En willen de mensen het vandaag horen? Ik denk het ook niet. Want als wij de christelijke leer verkondigen, dan horen we veel protesten. En toch van, stuurt Jezus voortdurend dienaren uit. En wie dan ook op een gegeven moment hoopt dat God de dienaar zal dienen. Want Jezus aan bij het laatste avondmaal, hij ging rond met de voetwassing en hij zegt, ik ben jullie heer en meester. En ik heb jullie een voorbeeld gegeven. En jullie moeten elkander dienen en jullie moeten de wereld dienen. En uiteindelijk zal die dienst ook beloond worden. En denk maar aan de parabel met de talenten. De man die 1 talent in de grond begroef en dan de 2 talenten, de 5 talenten. En degene die de talenten erbij verdiend hadden, goede en trouwe dienaar. En die talenten verdienen dat wij het koninkrijk van God verkondigd hebben aan de mensen. Goede en trouwe dienaar, het gaat binnen in het koninkrijk dat voor u gereed ligt vanaf de grondvesting der wereld. God zal de dienaar dienen, om de dienaar op te nemen in zichzelf, om de dienaar aan hem gelijk te maken. En dat is ons voorland. Dat is onze toekomst. Dat wij, als wij Christus dienen, als wij God dienen, uiteindelijk God ons zal dienen en ons hoog verheffen. En laten we daarom ook het woord van God in ons toelaten en laten we het ook in ons leven ernaar leven. Opdat wij eens mogen binnengaan in het koninkrijk van God en hem mogen zien zoals hij is, van aangezicht tot aangezicht.
Amen. Laten wij nu gaan staan en belijden wij ons geloof. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en in één Heer Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Laten we dan nu bidden tot God, onze Hemelse Vader, op voorspraak van de heilige Lambertus. Bidden wij voor ons Lambertusgilde, dat zij door de broederlijke dienst die zij elkaar bewijzen, een dienst mogen verrichten aan God, Koning en Vaderland. Laat ons bidden. Voor de gehuwden, dat zij hun wederzijdse liefde koesteren als een kostbare schat en elkaar telkens met nieuwe ogen mogen zien, om hun liefde nieuw en fris te laten zijn in dankbaarheid naar God toe. Laat ons bidden. Voor de verkondigers van het evangelie, dat zij met overtuiging Gods liefde aan de mensen bekendmaken en dat God voor elke mens de levensweg begaan behoudt door vergeving waar dat nodig is. Laat ons bidden. Voor alle gelovigen, dat zij zich geen veroordelingen aanmatigen waardoor mensen vernederd en gekleineerd worden. Dat ze helpen waar nodig om Gods barmhartigheid zichtbaar te maken en anderen de weg naar vergeving wijzen. Laat ons bidden. Voor allen die ziek zijn, voor de mensen die om ons gebed gevraagd hebben en voor hen die hun levenszin kwijt zijn geraakt, dat allen een bemoedigend woord mogen horen. Laat ons bidden. Voor onze dierbaren die van ons zijn heengegaan, en bijzonder voor de overleden leden van ons Lambertusgilde, dat zij die God gediend hebben mogen binnengaan in de heerlijkheid van de Heer. Laat ons bidden. En deze huis die dragen we aan God op voor een bijzondere intentie voor een moeder, dat zij haar dochter Pak Chorong weer mag zien, en voor de levende leden van ons Lambertusgilde. En bidden wij een moment in stilte voor onze persoonlijke noden en intenties. Laat ons bidden. God, Hemelse Vader, op voorspraak van de heilige bisschop en martelaar Lambertus vragen wij u om verhoring van onze gebeden en sterk ons in het geloof dat ons tot heil en zaligheid strekt. Wij vragen het u door Christus onze Heer. Amen.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij u dat onze vader van de dankbaar wordt en dat de genade van de eeuwig oog. Die alle schuld

Heer, bij de herdenking van de heilige Lambertus brengen wij u dit offer van lof en dank. Vol vertrouwen dat gij ons hierdoor verlost van alle kwaad, nu en in de toekomst, door Christus onze Heer. Bladzijde 53, prefatie van de heilige martelaren. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, almachtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Want uw martelaar Lambertus heeft Christus nagevolgd en uw naam beleden tot in de dood. Zijn bloed verkondigt uw grote daden. Zo komt uw kracht in zwakheid tot ontplooiing en maakt gij onze broosheid sterk om van u te getuigen door Christus onze Heer. Daarom met de engelen in de hemel verheerlijken wij u op aarde zolang er woorden zijn en zingen u toe vol vreugde. Heilig. Bladzijde 60, Eucharistisch gebed 3b. Ja, Heer, gij zijt werkelijk de Heilige. Heel uw schepping moet u wel prijzen. Want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt gij alles levend en heilig in de kracht van de Heilige Geest. Altijd blijft gij bezig uw volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en talen. Want van oost tot west moet door een zuivere offerhaven hulde worden gebracht aan uw naam. Wij hebben deze gave dan ook hier gebracht om ze aan u toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij u ze te heiligen door uw geest. En ze lichaam en bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Op wiens woord wij deze geheimen vieren. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd nam hij brood. En sprak daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Daarmee gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand. Zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst en bieden u vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. Wij vragen u, Heer, zie we willend neer op het offer van uw kerk en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood gij ons met u verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn lichaam en bloed. Vervul ons van zijn heilige geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest.
1: Mogen hij ons maken tot een blijvende offergave voor u, dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat gij ons beloofd hebt. Samen met Maria, de heilige maagd en moeder van God, samen met uw apostelen en martelaren, met de heilige Lambertus en met alle die in uw heerlijkheid zijn en daarvoor ons bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven, opdat wij met u worden verzoend. Maak uw volk onderweg hier op aarde sterk in liefde en geloof. Samen met uw dienaar Leo onze paus, Gerardus onze bisschop en Robertus onze hulpbisschop, met alle bisschoppen de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat gij u hebt verworven.
0: Wij vragen u welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die hier bij u is en waarvan gij de vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. Laat onze overleden broeders en zusters, ja laat allen die u lief waren en die van hier zijn heen gegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wij zelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, door Christus onze Heer. In hem schenkt gij alles wat goed is aan deze wereld. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u. En wens elkaar de vrede.
2: De vrede van Christus.
0: Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.

0: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heer. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waar dat gij tot mij komt, maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden.
1: Het lichaam van Christus bewaren wij ten eeuwige leven.

0: Wil iemand mij dienen, dan moet hij mij volgen. Waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn.
1: Bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Laat ons bidden. Heer onze God, houd door deze Eucharistie het vuur van de liefde in ons brandend, dat de heilige Lambertus heeft bezield om zich voortdurend voor uw kerk in te zetten. Door Christus onze Heer. Dan bidden we ter eer van ons lieve vrouw ter Eik, het wees gegroet. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Onze lieve vrouw ter Eik, koningin van de martelaren, koningin van de vrede. Laten we gaan staan voor de zegen, Gilde. De Heer zij met u. God, de roem en de vreugde van de heiligen, die u op deze dag het feest laat vieren van de heilige Lambertus, verlenen u voor altijd zijn zegen. Op zijn voorspraak bescherm hij u tegen alle gevaren en help u naar het voorbeeld bedacht te zijn op de eer van God en het geluk van de medemens. Zo mogen u met alle heiligen eens de vreugde bezitten van het vaderland, waarin de mensen en engelen eeuwige vrede genieten tot vreugde van heel de kerk. En zegenen u de almachtige God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En gaat nu allen heen in vrede. Ik wens het aan Lambertus Gilde nog een hele mooie voortzetting van deze avond. En op het progiecentrum is er weer bijbelavond. Dus als je zegt, ik wil een stukje bijbelkennis opdoen, bent u van harte welkom.

0: U was verbonden met de Christus Koninkkerk in Veldhoven met celebrant pastoor Frank As. Bedankt voor het meebidden en ik wens u een hele fijne avond toe, vrede en alle goeds.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Ave Maria. Om meteen maar bij het begin te beginnen. De kleine Hildegard zag ergens tussen 1 mei en 17 september van het jaar 1098 als 10e kindje van de edellieden Hildebrecht van Hosenbach en zijn lieve Mechthild in het zo'n 70 kilometer ten zuidwesten van Frankfurt gelegen Bermersheim voor de Hoeje het levenslicht. Meteen al bij haar geboorte wordt de kleine Hildegard door haar ouders aan God opgedragen. Om 8 jaar later naar de Benedictijner abdij van Dissy-Bodenberg aan de Rijn te worden gebracht. Afgestaan aan de Heer wordt het ziekelijk meisje daar in een aangebouwde kluis van de abdij. Liefdevol leert gravin Judith of Jutta von Spanheim haar lezen, schrijven en Latijn. Wat niemand weet, is dat de kleine Hildegard visioen heeft. Aanvankelijk dacht het meisje dat iedereen waarnam wat zij zag. Maar toen ze ontdekte dat zij de enige was, anderen aan haar verstandelijke vermogens gingen twijfelen, hield ze wijselijk haar mondje dicht. Verklapte bijvoorbeeld niet meer de kleur van een ongeboren kalfje. En zo verstreken de jaren. Wanneer gravin Judith of Jutta overlijdt, wordt Hildegard, ze is dan ondertussen 38 jaar oud, tot abdis gekozen. Wij weten nu dat Hildegard een heilige vrouw was. Maar onder haar tijdgenoten waren er die daar heel anders over dachten. Om te beginnen de monniken van de abdij van Dissy-Bodenberg. Wanneer Hildegard, omwille van de almaar groeiende groep van jonge vrouwen, besluit de Rijn over te steken, om in de vervallen abdij van Eibingen een nieuw klooster te vestigen, vonden zij dat niet leuk. Niet omdat de paters de zussen zo aardig vonden, maar ze brachten het nodige geld in het kloosterlaadje. En dus leek het Ab Kuno beter dat zij zouden blijven. Maar Hildegard claimt dat God het haar heeft opgedragen. En de verdrietige abt heeft letterlijk het nakijken. Ook de andere kloosters hebben zo hun vraagtekens. Ze verwijten Hildegard dat haar zusters bijna uitsluitend van adellijke afkomst zijn. Waarop zij antwoordt dat je geen paarden en ezels in dezelfde stal onderbrengt. Ook mogen haar zusters, om God te dienen, sieraden dragen. Dan schrijft Hildegardus het volgende. Toen ik 42 jaar en 7 maanden oud was, baarde ik plots in een zee van vurig licht, dat mij geheel doordrong en verwarmde als de stralen van de zon. Plots zag en begreep ik alle geschriften, het psalte, het evangelie, en de overige boeken van het Oude en Nieuwe Testament. En een stem sprak tot mij vanuit het licht. Jij, armzalige, stof van stof. Zie, hoor en schrijf op wat het licht je toont. Maar ik werd door twijfel gekweld. Kon ik dit wel? Mocht ik dit wel? Daarop werd ik ziek, kon niets meer. Pas toen ik begon te schrijven, kwamen mijn krachten weer terug. En zo begint Hildegard op wastabletten haar visioenen vast te leggen. Maar indacht de woorden van de evangelist Johannes, onderzoek de geesten
of ze wel van God komen, zoekt Hildegard raad. En dat doet ze bij een zekere Bernardus, die abt is van Clairvaux. Ze vertelt hem niet goed raad te weten met haar visioenen. Ze schrijft: ik, arme vrouw, zag vanaf mijn jeugd wonderbare dingen die mijn tong niet kan uitspreken. Tenzij de Heilige Geest mij leert hoe ik het zeggen moet.

paus, nu emeritus, Benedict XVI, zal over Hildegarde zeggen: zie hier het zegel van een authentieke ervaring van de Heilige Geest. Bron van elk charisma. Wie ingewijd is in bovennatuurlijke gaven, gaat er nooit prat op, loopt er niet mee te koop, geeft vooral blijk van totale gehoorzaamheid aan de kerkelijke overheid. Elke gave verleend door de Heilige Geest is bestemd voor de opbouw van de kerk. En de kerk erkent de authenticiteit ervan door haar herders. De visioenen aan Hildegardes zijn veelal apocalyptisch. Voorspellen de toekomst. Onder andere het eind der tijden. God waarschuwt door Hildegardes dat er een moment komt dat voor hem de maat echt vol is. We lezen. Voordat de komeet komt, zullen vele landen, de goede uitgezonderd, geslagen worden door honger en tekorten. Het grote land in de oceaan, bevolkt door vele volkeren, zal getroffen worden door aardbevingen en overstromingen. Zal de wanhoop nabij zijn. Ik zal het hierbij laten, luisteraar, maar wee ons als wij ons niet bekeren. Abt Bernardus bemoedigt niet alleen abtis Hildegardes, maar laat later in het jaar, tijdens de synode van Trier van 1147, haar geschrift aan paus Eugenius III lezen, die zo onder de indruk is dat hij deze aan de andere synodevaders voorleest. Hij noemt Hildegard zelfs de profetes van Teutonica, oftewel Duitsland. Niet echt een vriend van Hildegardes was keizer Frederik Barbarossa. Nadat de Duitse keizer drie tegenpausen had gesteund, schrijft Hildegard hem dat mocht hij niet snel de wettige paus Alexander III erkennen, hem eerst aards en vervolgens eeuwig onheil te wachten staat. En als de secte van de Katharen de kerk wil zuiveren van misbruiken door priesters, zij die willen bestrijden door de kerk radicaal te hervormen, verwijt Hildegardes hen dat zij de natuur van de kerk willen omverwerpen. Paus Benedictus zou zijn Angelus toespraak van 2010 zeggen over Hildegardes: hij, die als geen ander te maken had met die zogenaamde kerkenvormers. Hij zou zeggen, met Hildegards woorden: ware vernieuwing van de kerk krijg je niet door verandering van structuren, maar door een geest van oprechte boete en door bekering. Het gaat hier, zo besloot de paus, ja, overigens 2 jaar later heilig verklaarde, het gaat hier om een boodschap die we nooit zouden mogen vergeten. Maar Hildegard was meer dan alleen maar een mystica. Zij hield zich bezig met natuurwetenschappen en ook met muziek. Artistiek begaafd als ze was, componeerde zij hymnen, antifonen en liederen. Waar ze zeker ook onbekend is, en daarbij de grenzen van het geloof overstijgt, is haar onderzoek en kennis van geneeskunde, kruiden en recepten. Over recepten gesproken. Wat dacht u bijvoorbeeld van koekjes met geraspte nootmuskaat, kaneel en kruidnagel? Die, aldus onze heilige, de bitterheid van de hersenen en de zintuigen verdampen. Het hart openen en zorgen voor een vrolijk gemoed. En voor de wijnliefhebbers zou ze zeggen: wijn werkt

0: genezend bij maagpijn en longproblemen en werkt als laxeermiddel. En volgens een bierkennis? Hop, wanneer gezet in bier, maakt een eind aan de afbraak en zorgt voor een lange levensduur van het gistenaad. Aan het einde van haar leven had de heilige Hildegardus nog een akkefietje met Kuno, de abt van Disibodenberg, met wie het echt nooit echt geboterd had. Een kennis uit het dorp, die geëxcommuniceerd was, had ze namelijk laten begraven in gewijde grond. De abt bestrafte Hildegard en haar klooster zwaar. Zo mocht er bijvoorbeeld niet meer gezongen worden. En mochten de klokken niet meer geluid worden. Aartsbisschop van Mainz schoot Hildegard echter te hulp door de straf op te heffen. Maar Kuno, de abt, zat haar nooit helemaal vergeven. Hildegard sterft uiteindelijk op 17 september 1179, 81 jaar oud, in haar klooster te Bingen. En wel een natuurlijke dood. Volgens de overlevering viel op het moment van haar dood een lichtstraal uit de hemel op haar bed. Als goede vriend van Sint Bernardus kan ook bij het niet anders dat Hildegardus zeer mariaal was. En daarom wil ik vandaag ook afsluiten met haar ode aan de moeder gods. Gij, die de zoetste aller maagden zijt en de beminnelijkste aller vrouwen. Gij, alle moeders kroon en zaligheid, wil gij uw liefdeschat ontvouwen. Mijn hart bemint u, schone, bovenal. Mijn tong wil uw geluk verhalen. U zoekt mijn deel in aards donker dal. Lichter zijt gij dan de zonnestralen. Uw bloei straalt rijker dan het morgenrood. Gij koninklijke vrouwen vol genade. Vreugde engel ter engelen, ons levensbrood. Uw zoete zorg behoedt ons voor verdwalen. Die de verrukking alle heiligen zijt, de hulp voor alle christenen opbouwen. Glans van de tijd en licht der eeuwigheid. Bid voor mij, de minnelijkste der vrouwen. Heilige Hildegardus van Bingen, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Luisteraars, wederom welkom. Nieuwe aflevering van Gewoon Katholiek. En volgens mij zitten we aan tafel met dezelfde drie mensen. Ja, met mij erbij vier dus als vorige week. Met
1: Joris,
2: Remo
3: en Alexander.
0: Alexander. Yes. En ik mag ook een steentje bijdragen. Jongelui, welk onderwerp? De synodaliteit, laten we dat eens doen. Kardinaal Wilkie heeft een brief gestuurd naar Rome met een eenvoudige vraag. Geef alsjeblieft eens een definitie van synodaliteit, want als we dat niet weten, hoe moeten we dan aan de gang gaan? Ik ga aan jullie vragen, wat is synodaliteit volgens jullie? Joris, jij mag het spits afbijten.
1: Ja. Mijn persoonlijke invulling van dit begrip is, denk ik...
0: Nee. Oh. Niet onze persoonlijke invulling. Ons wordt gevraagd synodaal te zijn. Maar wat bedoelt Rome daarmee?
1: Wat bedoelt Rome met synodaal?
0: Ja, want dat is het onduidelijke volgens mij. Ja, heb jij dat opgepikt?
1: Ja, ik dacht van, laten we eens een actie doen en allemaal heel veel meningen vragen over hoe het anders of beter zou kunnen. Dat is denk ik hoe ik het zie. Ik denk dat Rome dat bedoelt. Gewoon van meer een soort van polletje opgooien of zoiets. Ja, ik vind hem erg ingewikkeld.
0: Ja, ja. Oké, Remo.
2: Ik ben nog bezig in het boek Synodaliteit 100 vragen beantwoord. En ik heb geen flauw idee, zeg ik heel eerlijk.
0: Je hebt geen enkel antwoord gevonden waarschijnlijk.
2: Ik heb tot nu toe nog niet, nee.
0: Ja, nee. Alexander wel.
4: Ja, daar is de synodaliteit een soort bezigheidstherapie voor de hoge clerici in Rome, lijkt het net. En de Heilige Geest woorden in de mond leggen die nooit gezegd heeft. De synodaliteit, helaas, het lijkt net alsof het de kerkelijke hiërarchie ondermijnt en het een soort van democratisering wordt, wat totaal nooit geweest is in de hele kerkgeschiedenis.
2: Je bent fan, hoor.
4: Waarom zouden we daar niet beginnen? De synodaliteit, wat brengt het? Verdraaiing van de Heilige Geest.
2: Hoe laat
4: de mijter
2: is
4: tegenovergesteld op de kop zetten.
2: Synodaliteit.
4: Precies, synodaliteit. Wat een waanzin. Ja. Laten we nou maar gewoon een kerk.
0: Nou,
2: u bent expert.
0: Kijk, we moeten luisteren. Alsof we dat nooit gedaan hebben, maar goed. Naar wie? Dat is een beetje de vraag. Waarover? Is er een agenda? Nee, het is een proces. Maar een proces heb je normaal gesproken met een inhoud. En dan moet het proces bevorderen dat die inhoud duidelijk wordt. Maar het is alleen maar een proces, dat wordt ook zo gezegd. En ja, wat is de bedoeling daarvan? Het is volstrekt onduidelijk. Ik heb dan een open brief geschreven aan de paus, is een beetje bekend geworden, geloof ik. Met eigenlijk de simpele vraag, we zijn 8 jaar bezig, hè? 8 jaar, hè?
1: Oh, zitten we 8 jaar in al?
0: Ja, 8 jaar. En het wordt elke keer maar verlengd. Wat zijn de vruchten van het synodaal proces? Ik zie ze niet. Ik zie ze echt niet.
2: Ze
0: heeft mensen dichter bij Christus gebracht. Ze zijn mensen meer geneigd om naar de Eucharistie toe te gaan. Roepingen, noem allemaal maar op. Ik zie het gewoon niet. En het lijkt meer op een poging dat men bepaalde dingen wil veranderen in de kerk, wat gewoon niet kan. En elke keer dan wordt er gezegd, nee, we veranderen de leer van de kerk niet. Ondertussen vullen ze het wel alles in. Dat creëert zo'n verwarring. Zo'n verwarring. Dus ja, mijn pleidooi is, als we niet eens weten wat erover gaat, stop er alsjeblieft mee. Wat een tijd we daarmee kwijt zijn.
2: Want wat was de bedoeling van, wat Franciscus heeft het ingezet, paus Franciscus. Wat was zijn bedoeling dan eigenlijk met het hele synodale proces?
0: Nou, dat is nou net het onduidelijke. Ja. Dat weet geen mens.
2: Dat weet niemand.
0: Dus een kardinaal die nou een brief naar Rome stuurt van, geef er eens alsjeblieft een definitie van. Dat is laatst een interview geweest met zuster Beckhard, zo spreek ik dat geloof ik uit, die een beetje het hoofd van heel dat spul is. Ja, het zijn allemaal clichés, open deuren, cirkelredeneringen. En de vragensteller bleef maar vragen van, maar geef nou eens een definitie, waar gaat het over? Mm-hmm. Ze weten het zelf niet.
2: Ja.
0: Namens onze bisschoppenconferentie is monsieur Hogeboom daar geweest een volle maand. Ik had medelijden met hem. Ja, iedereen was doodmoe, kwam doodmoe terug en ja. En als ik dan wel eens rapporten lees, denk ik, ja, het zijn allemaal van die open deuren en clichés. En
2: denkt u dat u antwoord van de paus gaat krijgen?
0: Nou, zo werkt dat niet. Die heeft wel misschien wel iets anders te doen dan brieven te beantwoorden van vage, onbekende hulpbisschoppen uit Nederland. Ja.
2: Nou, ik ben niet onbekend, maar dit is, ja, dat.
0: Ja, Ja. Maar ik meen het echt, het is niet om anti te zijn, maar zoveel tijd er dan bij kwijt zijn. Vraag hier, ik zit hier in Oostenrijk, zitten we nu aan 100 progje aan, wat is synodaliteit? 95 hebben er nooit van gehoord en die andere 5 die weten eigenlijk niet wat het is. Ja. Vraag het aan jongeren, ik spreek veel jongeren. Het zegt ze niks.
4: Nee.
0: Is dat wat jongeren bij de kerk brengt? Nee, het speelt gewoon iets bij ze. En als ze mij vragen wat is, ik kan het eigenlijk niet uitleggen.
2: Ja.
0: En dat is toch raar?
2: En die kardinaal Wookley, hoe zeg ik het?
0: Wookley uit Duitsland.
2: Wat is dat voor iemand dan?
0: Dat is een hele, ja, gewoon een uitstekende, traditionele katholieke bisschop. Dat klinkt raar voor een bisschop, maar niet dat ze katholiek zijn. Maar
2: dat is een zeldzaam in Duitsland, heb ik vernomen.
4: Nou, een van de enige 4.
0: Ja. Ja. De situatie in Duitsland en België is wel een beetje moeilijk, ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Is de situatie in Nederland niet ook moeilijk?
0: Nou, de meeste bisschoppen zijn wel eensgezind. Ze spreken zich misschien niet uit over dit onderwerp. En ja, dat ze eraan meedoen, ik snap het ook wel weer. Want het is een verzoek uit Rome. Ja, als braaf katholiek denk je, dan doen we daar maar aan mee. Maar ja, ik zou er zelf minimaal tijd aan besteden. Want waar leidt het toe? Na 8 jaar, als we dan nog geen vruchten zien, tijd om te besluiten.
1: Nee, nou, als je het stop zou zetten, dat je inderdaad over een jaar kan vragen, van hoe kijken jullie terug op die tijd? En dan inderdaad dat inderdaad 90% van de mensen zegt van, oh, was dat bezig? Oh, is het gestopt? Oh, niks van gehoord, niks meegekregen. Ik denk dat je een hele bepaalde niche-kant van de katholieke kerk moet hebben om het inderdaad bij te, zeg maar, altijd allemaal bij te houden. Dan nog te weten wat het inhoudt en nog welke richting je op zou moeten gaan. Want
2: Paus Leo heeft toch ook gewoon gezegd in zijn intrede-speech dat hij ermee door zou gaan? Of heb ik dat verkeerd onthouden?
0: Ja, kijk, het is al een paar keer verlengd. En dan op landelijke schaal en dan op Europese schaal en dan op werelddeelschaal.
2: Ja.
0: Ja, toen het op landelijke schaal was, ja, het is toch niet voor te stellen dat in het Rome waar ze dus 80 postzakken krijgen, dat ze die allemaal door gaan spitten. Dat kan niet eens.
2: Nee.
0: En het gaat om het proces, denk ik, ja, maar een proces dient toch ergens voor?
2: Ja.
0: Om tot conclusies te komen of tot standpunten. Nee, het proces, ja. De Titanic is aan het zinken en we zijn de meubilair een beetje aan het herschikken. Ja.
2: Ja.
0: Ja. Maar ja, vooruit maar. Laten we er iets vrolijkers van maken.
2: Ja.
0: Ja.
2: Nee, ik moet zeggen, echt, ondertussen zoekt er vooral inderdaad een vraag op. Maar ik heb echt, ik heb er de ballen verstand van, om het plat te zeggen. Want er is wel zo'n boek dat erover gaat. En af en toe lees je ergens iets. Maar het woord zegt mij niks. En ik heb ook geen flauw idee wat het is. En ik denk, ja, alles wat ik zie is dat, volgens mij is het een beetje dat de kerk zijn deuren open moet zetten voor beide wereldse ideeën. Ik zie Alexander nee knikken. Maar
4: van oudsher was het hele punt van de synode. Een bisschop kon de synode uitroepen om simpelweg te vragen van, hey, hoe staat het nou in de kerk over een bepaald onderwerp?
2: Ja.
4: Zodat de bisschop kon beslissen.
2: Ja.
4: Nu lijkt het net alsof de synode er een soort van democratie van maakt, wat niet de bedoeling is.
2: Ja.
0: Synode is altijd geweest, bisschoppen synode.
4: Precies.
2: Ja.
0: Dat is het al niet meer, daarom noemen ze het ook niet meer zo. Maar goed, laten we daar niet te veel, want we worden niet zo vrolijk van.
2: Nee, inderdaad.
0: Ik heb hier van onze vrolijke vragensteller Floris nog een paar vragen.
2: Dag Floris.
0: Ja. Latijn, Gregoriaans en wierook. Waarom vinden jongeren dat ineens mooi? En dan staat eronder, is dat nostalgie? Is dat esthetiek? Of is het een verlangen naar iets groter dan wij zelf?
4: Het is 2000 jaar traditie.
0: Ja. Zeker, maar dat heeft ook een reden. Ik bedoel, Het verwijst naar iets, hè? Ik denk trouwens, als je getrokken wordt tot het geloof, dat is niet allereerst verstandelijk. Je kunt niet iemand, bij wijze van spreken, een catechisme naar zijn hoofd slingen, en als je dat begrepen heeft, dan wordt hij katholiek. Zo werkt het niet. Het begint denk ik met iets anders. Schoonheid.
2: Ja.
0: Schoonheid. Of nou het kerkgebouw is, of de liturgie, of alles wat ermee te maken heeft.
2: Mm-hmm.
0: Schoonheid. En dat is een belangrijk punt. En dat werkt een beetje uit zichzelf. Dat doet ook het dagelijks overstijgen en wijst naar iets anders. Het is niet voor niks dat kerken worden gebouwd in een bepaalde vorm die wijzen naar God. In de Sint-Jan en de Bos bijvoorbeeld heb je beeldjes op die steunbogen staan. Die kun je helemaal niet zien beneden. En toch staan ze er. Waarom? Ter eer van de goede God hebben die
3: kerk gebouwd. Wierook, dat stijgt in hemel op. Laat met het wierook uw gebeden opstijgen. Dat soort dingen allemaal. Ik heb het sacrale.
1: Ja, ik ben het soort van wel eens met het woord schoonheid. Maar ik denk dat ik een ander woord heb. En dat is meer vanuit mijn werk, de gesprekken die ik met onze protestantse broers en zussen heb. Is het woordje eerbied. Dus wat wij doen inderdaad in de mis en alles wat liturgisch is. Dat is met zo'n bepaalde eerbied. Dat ook de mensen uit andere christelijke stromingen heel erg zien en ervaren. Van wanneer de katholieke kerk inloopt en je bent met zo'n mis bezig, dat ze toch wel daarvoor en daarna ook iets ervaren. Dus ook niet dat ze het ook niet rationeel kunnen doen. We hebben ook mensen rondgeleid op Emmaus die de kerk, die onze kapel binnenkomen en zeggen: wow, dit voelt meteen anders dan onze eigen kerk. En dat kunnen ze niet plaatsen. Ik denk dat het ook deels schoonheid is of zoiets, maar een bepaalde eerbied wat de schoonheid uit, zeg maar.
3: Ja, vaak kunnen ze het ook niet benoemen, maar we hebben hier iemand gedoopt. Inmiddels 3 jaar geleden, die had net VWO afgerond, die was wel zoekend. Die kwam hier toevallig langs de kerk toen kwartier voor de mist, Rozenhoedje was bezig en die liep naar binnen. En wat ze meteen voelde is, ze kon het niet verwoorden, maar ze zei: ik voel me hier thuis. En die is zich enorm gaan verdiepen. En die is uiteindelijk ook gedoopt, de trouwe kerkgangster geworden. Zit in de studentenvereniging. En daar doet ze de mondje wel open.
2: Heel goed.
3: En christelijke standvereniging is overigens goede lui, maar bijna allemaal zijn ze protestant. Oh ja. En ze zijn een keer hier meegekomen, ook voor de doop. Gaan dan ook niet de communie.
2: Gaan ze door, zeggen ja.
3: En die schoonheid, die raakt ze. Die schoonheid raakt ze.
2: Ik moet hem even wegdrukken. Dan knippen jullie het wel uit bij de studio, hoop ik. Ja. Ze knippen het nooit eruit.
3: Maar. Ja. Maar er was een katholiek iemand die belde, dus dan mag je er later maar in zitten. Dan zien we dat live is.
2: Jazeker. Ja. Maar wat u zegt is inderdaad wat ik interessant vind, om Floris zijn vraag ook even om te draaien. Want de jeugd heel erg naar de traditie in Latijn en Gregoriaans en alles toetrekt, dat weet ik. Maar wat is het juist dat ik, ook merk, is dat het tegenovergestelde is juist iets wat de ouderen juist heel erg aantrekt. En de ouderen hebben juist een soort afkeer gekregen tegen de traditie op de een of andere manier. Als ik mijn eigen parochie mag gebruiken, daar is het echt zo dat op een gegeven moment werd er een vraag vanuit het oudere mensen aan de pastoor gevraagd van waarom moet dat iedere keer dat Gregoriaanse in de mis? En waarom hebben we steeds meer Latijn? En waarom bent u van plan om weer een keer het altaar om te draaien? Ze wisten niet eens meer wat Ad Orientem betekende. Maar en toen zei hij, ja, de jeugd wil dat en anders komen ze niet meer. Dus ik ga dat gewoon doen. Ik weet, is er ook een verklaring voor het feit dat ouderen het juist afstoot of afkeer tegen hebben?
3: Ja, ik denk dat het een beetje, zoals veel bij de ouderen is, helaas een gewoonte is. We zijn dit gewend.
2: Ja.
3: Je ziet ook vaak bij twee parochies fuseren. Ja, bij die andere, daar kennen we niemand. En dat is gewoon ook afhaken. Dus het is geen kwestie van geloof, maar meer van gewoonte. We zijn het altijd zo gewend. En als het anders is, is het anders. Dat pakt kennelijk niet.
2: Nee. Als de kerk sluit, dan gaan we niet meer.
3: Dat is helaas bij heel velen het geval. En dat begrijp ik niet. Want dan kun je afvragen, waarom zijn ze al die tijd dan wel gegaan? Kennelijk niet voor het sacrament, niet voor de verkondiging, niet voor noem maar op.
1: Zou je niet een argument kunnen gooien van, juist omdat we het niet in het Latijn doen, daardoor is de kerk laagdrempeliger iets om binnen te komen? Ik bedoel, er zijn heus mensen die het supermooi vinden, interessant en blijkbaar heel veel jongeren. Ik kan me ook zomaar voorstellen dat als je een kerk binnenkomt en je staat er helemaal niks van en je moet gymnasium, eindlevel Latijn kunnen bevatten om gelovig te worden. Ik denk dat het ook heel veel mensen zou kunnen afschrikken.
3: Ja, volgens mij.
1: Want als ik zeg maar als gelovige Latijn zou moeten kunnen verstaan volledig om met de mis mee te kunnen doen, ik zou dat heel moeilijk vinden.
5: Maar dat is het hele punt niet van een liturgie van de mis. Je hoeft het niet te kunnen verstaan. Je participeert erin door er al aanwezig te zijn, door te bidden. Je hoeft niet letterlijk mee te bidden wat de priesters daar staan
1: en
5: te bidden.
1: En ik denk dat die uitleg, want
5: de hele wereld is al laagdrempelig. Laten we nou iets hebben waar we werk in steken.
1: Ben ik niet
5: laat
1: mee
5: het nou toevallig zijn wat naar de Heer brengt.
1: Wat vind de kerk jij de wereld moet niet laagdrempelig zijn. Als je het vergelijkt met onze kerk.
5: Nou, bijvoorbeeld alles steeds meer naar beneden willen buigen. Maar dat is niet de bedoeling. We moeten juist naar boven buigen, naar de Heer toe. Laagdrempelig, alles in de wereld is al laagdrempelig. Alles is zo op je telefoon. Je kunt zoiets vinden. Er is geen drempel meer.
1: Makkelijk te bereiken bedoel je dan?
5: Ja.
1: Oh zo. Ja.
5: Makkelijk te verstaan, makkelijk te begrijpen. Alles wordt vertaald. Nee, laten we nou eens een keertje werk steken in. Oké, ik begrijp dit niet, maar ik zie er een schoonheid in. Ik denk, nou, zij zeggen dat Christus hier aanwezig is. Misschien dat ik daar eens in ga verdiepen. Ik denk dat het juist meer brengt en juist meer van je vraagt om je ook meer over te kunnen leveren. En zo ook meer liefde te ondervinden.
0: Ik merk wel dat jongeren, die willen niet gepamperd worden, die willen uitgedaagd worden. En overal waar het echt heel laagdrempelig is, waar je haast geen verschil meer ziet tussen de seculiere opvatting en wat daar verkondigd is, daar blijven ze weg. Daar blijven ze weg, die jongeren. Ze willen echt, ze zoeken gewoon de traditie. En dan gewoon, hè? Dus niet iets heel bijzonders, maar gewoon. Denk aan, nou, je kent de Maria geboorte. Daar houden ze zich in alles aan gewoon wat de kerk van ons vraagt.
5: Ja.
0: Geen clownsliturgie zoals dat in Amerika.
2: Nijmegen toch?
1: Ja, Nijmegen.
0: Ja. En dan moet ik iets zijn wat boven hun uitstijgt. Want ze voelen wel, wat ik nu meemaak in de wereld, dat kan toch niet alles zijn? En ja, als je alleen maar dat tegenkomt in een kerk, ja, dan...
1: Ja, maar de Maria Geboortekerk, zelf... dat is dus een voorbeeld van een volle kerk, trekt veel jongeren, veel mensen laten zich daar dopen. Er wordt ook wel af en toe Latijn gezongen, maar het is zeker geen Latijnse mis.
0: Nee.
1: Dus het is maar, we hadden het net een beetje over dat, over Latijn, Latijn
0: okay,
1: en het
0: okay.
1: Laagdrempelige en het uitdaging. Ik zie dus die uitdaging op Latijns gebied niet terug in de Maria Geboortekerk.
0: Nee, dat klopt. Maar ik wil maar zeggen,
1: het is wel een volle kerk met veel gelovigen.
0: Daar is het wel gewoon goede liturgie.
1: Ja, de liturgie
0: en,
1: is wel echt...
0: En dat kan met Nederlands, dat kan met Latijn, dat kan alle twee. Als de liturgie maar goed is, niet dat slordige...
1: Nee, de liturgie staat als een huis daar, zeker.
0: Ja, en daar zie ik de jongeren. Dat is precies hetzelfde in Eindhoven, precies hetzelfde in Den Bosch.
2: Bladel.
0: Helmond, Bladel, oké. Ja, dus het moet wel iets zijn van... Kijk, de metafysica, een moeilijk verhaal. Dat is het grote punt van onze tijd. Die ontbreekt. De hele crisis in de kerk is geen geloofscrisis, is een filosofische crisis. Is er iets wat boven ons uitstijgt?
2: Mm-hmm.
0: Met metafysieke. Als er dat niet is, dan heeft de kerk niks te melden.
2: Nee.
0: En daar moeten we naar verwijzen, naar het sacrale. Wat ook centraal moet staan, is niet wij. Godsdienst, het is godsdienst, geen mensendienst.
2: Ja.
0: Ik hoor vaak van, het gaat toch om de gemeenschap? Nee, daar gaat het niet om.
1: Nee.
0: Daar gaat het niet om. We moeten een gemeenschap vormen die...
1: Nou, als je God centraal zet, dan kan de gemeenschap daarop voortbouwen en beter worden. En een mooie, betere gemeenschap worden. Maar je moet wel God en Jezus op één zetten, zeker met de geest erbij.
2: En de gemeente begrijpt dat ook. Die weten ook gewoon waar het om draait. En uiteindelijk, nou ja, je merkt wel...
0: De gemeente...
5: Nee, hij is gevormd geworden, Remo. Heb je iets op te biechten?
2: Wat zei ik?
5: Gemeente.
2: Oh, nee. Ben niet bang. Nee. Die terminologie hier, ik word weer slecht gezet. Nee, maar het is naar mijn idee wel dat, maar hoe moeten we het dan noemen? Zeg maar,
5: de parochie.
2: De parochie die vormen zelf iets en die weten waar ze het voor doen. En een beetje parochie die ook echt gewoon devoot is, die zeggen ook van, ja, maar het draait niet op ons. Het is wel zo dat uiteindelijk je zelf bezig bent om naar de hemel toe te komen, maar... Dat, Alexander die gebaart instemmend, maar je bent wel zelf bezig naar de hemel te komen. Maar je moet wel beseffen uiteindelijk dat er iets hogers is waar je naartoe streeft en waar je het ook voor doet. En dat zie je bijvoorbeeld heel vaak terug ook in wanneer, ik wil niet meteen pastoor Menne gaan citeren, maar veelal dan gaan opa's en oma's, die gaan dan niet, die kleinkinderen zorgen niet eens meer dat ze een kerkelijke uitvaart krijgen. En dan vervolgens, dan is het van ja, maar mag dan moet het allemaal om opa en oma gaan, et cetera. Terwijl juist heel veel echt hele devote katholieken met hele devote kinderen weer, die hele devote kleinkinderen hebben, die zeggen dan van ja, maar mijn begrafenis hoort niet eens om mij te gaan. En dan wil ik niet zeggen dat alle luisteraars nu moeten zeggen van zorg dat je helemaal niet op je eigen begrafenis voorkomt. Maar het is vaak een soort lof ook naar de God om... Hè, jullie snappen wat ik bedoel. Maar ik kom gewoon bijna niet uit mijn woorden. Maar ik vind het een prachtig iets als iemand zichzelf zelfs dan op de tweede plek kan zetten. En dat is waar ik een beetje naartoe wilde. Maar goed.
0: Ja, bij mijn uitvaartproef is het liever niet over mij te hebben. Nee. Als het bidden voor mijn ziel is, vind ik het helemaal goed.
2: Dat doe ik bij de koffietafel wel.
1: Ik zeg, nou dan bij de borrel wel. Ja, maar, ja.
0: Maar ik maak in de praktijk, wel, ik heb vorige week weer meegemaakt. En dat is vrij vaak. Dan heb je ouders, die zijn gelovig, kerkgaand en de kinderen niet.
2: Ja.
3: En is het echt heel regelmatig, dan vragen ze om een bediening en daarna hoor je niks meer.
2: Ja.
3: Dan hebben ze toch iets gedaan voor moeder of vader. En dat was het dan. En ik vind dat zo triest, want ze weten gewoon, dat is belangrijk voor ons moeder. En dan jullie er niks mee hebben. Ik zeg, dat doet niet de zaken.
2: Ja.
3: Ja, en
1: maar bedoel je dan dat je ze ziet en dat ze wel nog een begrafenis doen voor hun... Of dat ze dat dus niet doen?
2: Nee, de begrafenis is niet meer.
3: Gewoon omdat ze zelf niks mee hebben. Ik denk, dat is niet zo relevant.
1: Oh ja, precies. Ja.
3: Ja. Ik zeg het ook altijd tegen mensen. Ik zeg, heb het met je kinderen over. Dat je een uitvaart mis wil, als je die wilt tenminste.
2: Ja, laat het vastleggen.
3: Ja, dan laat ik aan mijn kinderen over. Ik zeg, kunt op één manier kunnen het altijd regelen. Als ze het niet doen, onterven. Dat werkt.
2: Dat is inderdaad zo, ja.
3: Ja, ik ga er heel serieus op in.
2: Ik zit al na te denken over de toekomst.
3: Ja.
2: Nou ja, ik heb er wel een aantal keer gewoon ook van de week ook nou over nagedacht. Van hoe, ik luister aan de Club van Job in de auto. En dan hoor je dus ook hoe vaak dat voorkomt. En ik heb zo vaak ook gezien dat je dan een heel brave katholieke oma had. En die worden dan gewoon, zeg maar, om het heel oneerbiedig te zeggen, per doos het crematorium ingestuurd. En sterker nog, ik heb het één keer gezien, dat was een... oma, dus van een heel braaf katholieke vrouw. Ik ben ook bij die vrouw thuis geweest, maar dat was dus een oma van een vriend van mij. En tijdens dat ze in het crematorium al die foto's dus lieten zien, draaiden ze op de achtergrond Sanctus, Sanctus, Sanctus. Mm-hmm. En liet ze alleen maar foto's zien van die vrouw op bedevaart, op pelgrimage, in de kerk. Dat ik denk van, oké, maar volgens mij ben je hier dan dus heel erg de plank mis aan slaan door hier nu de uitvaart te houden. En niet eens, zeg maar, de kerk erbij te trekken.
1: Als ze dat besef niet hebben, en die kennen, ik snap het hele idee van, als jouw moeder of oma dat zegt, dan doe je dat en dan slik je je trots maar even in. Maar als ze dat niet weten, omdat het niet duidelijk genoeg gezegd is, dan kun je ze niet in die zin kwalijk nemen dat ze weten zij veel wat het inhoudt en wat dan ook. En ze weten van oma, oh ja, de kerk was wel belangrijk. Maar als ze daar geen kennis van hebben...
2: Ergens
3: nee,
2: niet.
3: Dat hebben ze wel, want hebben oma ging heel de leven naar de kerk.
2: Ja,
3: en die snappen heel goed. En dan moet oma gewoon zeggen, jongens, ik wil gewoon een uitvaart mis hebben.
2: Ja, en als je daar thuis komt...
3: Dat is toch niet te veel gevraagd? Nee, ook al hebben die kinderen er niks mee.
1: Het is dus ook niet, zeg maar, ik snap dat. Alleen, ik kan me heel goed begrijpen dat als jij als kind of kleinkind... iets hoort en je denkt, oh, laat oma maar praten of laat mama of papa maar praten. Dat is heel mens eigen. Dus als dat over het geloof gaat, of over werk, of over die ene buurvrouw, dan zit het allemaal op dezelfde lijn. En dan komt dat besef dus niet naar binnen.
2: Maar wat ook
1: spreekt. En dat is zonde, en toch maar is wel begrijpelijk.
3: Heel vaak uitvaarten. Kinderen die helemaal niet kerk zijn, dan neem ik ze niet kwalijk, want niemand heeft dus meer aangereikt onderhand. Mm-hmm. Maar als je dan een gewone uitvaart doet, en achteraf op de koffietafel, ze vinden het allemaal prima, ze vinden het mooi. En zonder dat je allemaal foto's moet laten zien, dan moeten ze maar ergens anders doen. Want het past gewoon niet bij ons.
2: Nee.
3: Ik heb een keer een huwelijk gehad. En die wouden allemaal echt hele vreemde muziek, meer popmuziek en zo in die mis. Ja,
2: het is een nacht van Guus Meeuwis.
3: Ja, ja. En ik zeg, want het werd een beetje gedoe. Ik zeg, ik vind het goed, maar onder één voorwaarde, dat het kerkkoor op jullie huwelijksfeest Gregoriaans komt zingen de hele avond.
2: Ja.
3: En nou ja, en toen viel het kwartje een beetje en toen was het probleem ook voorbij. Dan moet ik geen ruzie gaan maken natuurlijk. Maar dit is soms niet duidelijk te maken dat het niet past.
2: Ja.
3: Ze zijn een beetje kerkvreemd geworden.
2: Maar om zo terug te komen wat vorige, want inderdaad met dat ze het niet kunnen weten, die snap ik inderdaad. Maar wat je ook zag in dat huis van die oma, om dat terug te pakken, dan zag je boven iedere deur hing een crucifix. Aan iedere muur hingen minimaal 4 iconen, weet je wel.
1: Ja.
2: En dan zouden die kinderen daar thuis komen. Kijk, jij weet het natuurlijk niet, want je bent er niet thuis geweest, maar die kinderen wel. En je komt daar thuis en dan is van, goh, zou oma islamitisch zijn geweest?
1: Het was vrij overduidelijk.
2: Precies, het was dan, heel duidelijk, ja.
1: Dan is het inderdaad zonde dat ze dan niet misschien even het kwartje ergens liet vallen van, oké, laten we misschien maar eens toch die ede priester waar oma altijd naartoe ging.
2: Ja.
1: Heeft ze een keer met u daarover gesproken? Dat inderdaad, dat is wel jammer dat dan... Misschien is dat wel gebeurd, maar als dat niet is gebeurd, dan is dat echt jammer. Want als je een huis vol met kruisen ziet hangen, dan denk je van, nou, misschien moeten we maar iets met dat geloof gaan doen.
2: Ik heb een wijspriester ooit horen zeggen, al onwetend zondigt men niet. Daar komen er veel te veel mee weg tegenwoordig.
1: Ja,
2: dat is ook.
3: Ik weet wie dat zegt. Dat dacht ik al
2: dat u dat wist. Ja. Ja, maar dat is wel zo. En het is ook echt heel treur. Ik heb wel een keer een tegenovergesteld. En nou hoop ik niet dat er een fatwa uitgesproken wordt. Maar er was één jongen in een gezin en die was tot de islam bekeerd. En die heeft dus uiteindelijk wel van een atheïstische familie één jongen islamiet geworden en die heeft wel een islamitische begrafenis gehad. Dus dan denk ik van, pak die gemeenschap, om dat zo maar te zeggen. Ik wil niet gemeente zeggen, want dan krijg ik het weer de wind ervoor. Maar dan pakken die dat gewoon beter aan? Of is dat, ik weet het niet,
3: Ja, die zijn er gewoon duidelijk in.
2: Ja, denk ik wel.
3: En dit is gewoon helder hoe het zit. En we houden er veel te veel rekening met emoties. Mensen zonder emoties zijn ook niet meestal de aangenaamste mensen, maar emoties die erover, als er een strijd is tussen het verstand en de emotie, ik kies voor het verstand.
2: Ja,
3: dat scheelt een hoop.
2: Het scheelt een hele hoop, inderdaad, ja.
3: Alexander zit zo zwijgend te kijken. Wat denk je er allemaal over?
2: Hij zal heel de tijd handgebaren maken. Ja. Dus,
6: Wat zo mooi is met bijvoorbeeld de Trinitaanse liturgie, een uitvaartmis, een requiemmis, kan altijd gehouden worden, zelfs zonder het lijk. Dus stel voor, men denkt achteraf, hey, we hebben oma gecremeerd met een Dela PowerPoint. Ja, dat is misschien toch niet de bedoeling.
2: Dela PowerPoint.
6: Ja, die vind ik het zo zeggen. Een tante van mij, die had inderdaad een keer zo'n Dela PowerPoint.
2: Ja.
6: Was niet per se heel katholiek, maar wel van oudsher.
2: Ja.
6: Sprak altijd met enige lof over. Nou, die heeft niks gekregen.
2: Ja.
6: Echt, die kreeg inderdaad zo'n verschrikkelijke PowerPoint in een lelijke plek. Nou,
2: Toen
6: ben ik naar een hele vriendelijke pastoor gestapt. En daar hebben we een requiemmis voor gehouden.
2: Ja.
6: Een lege kist neergezet. Pelden eroverheen, dat is het zwarte kleed.
2: Ja.
6: En dan vervolgens hou je nog steeds dezelfde uitvaartliturgie met dezelfde aflaten voor de persoon.
2: Ja.
1: Ah.
6: Dus dat is heel mooi.
1: En dat je kunt eigenlijk met de tweetjes gedaan dan? Of
6: ja, dus de missen die deed natuurlijk. Hè. De requiemmissen en dan vervolgens de absoute over de lege kist.
2: Ja.
6: Wat mogelijk is in die oude liturgie.
0: Ja. De lege kist kun je ook achterwege laten, neem ik aan.
6: Ja, dat kan ook.
2: Ja.
6: Voor een absoute maakt het net wat makkelijker.
2: En een volle kist kan dus ook gewoon, hè? Dat is
6: precies. Ja. Maar stel voor, je denkt achteraf van, hey, we hebben oma toch iets geschonken wat eigenlijk niet de bedoeling was.
2: Ja.
6: Dan kan dat achteraf altijd nog.
2: Ja, precies.
3: Ja, vorig jaar was er een uitvaart van een hele katholieke man, maar die had zijn lichaam ter beschikking gesteld aan de wetenschap. En die dachten dat er daarom geen uitvaart kon zijn. Ik zeg, dat kan natuurlijk heel goed. Je hoeft er niet bij aanwezig te zijn als het dode lichaam. Uiteraard. En dat hebben we het ook gewoon gedaan.
2: Ja, kijk eens aan.
1: Goeie kaart om te hebben als katholiek.
2: Maar dat mag ook, want ik dacht dan juist dat je het orgaandonatie bijvoorbeeld ook niet mocht. Maar,
3: ja, maar dat is wat anders. Dat is als, want dan leef je eigenlijk nog. Dat is het grote punt. Maar je lichaam, het dode lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap, dat is een ander verhaal.
2: Dat mag wel.
3: Om onderzoek te doen. Dus het gaat niet over orgaandonatie of wat dan ook.
2: De microfoon wat dichterbij houden.
3: Oh ja.
2: Ja, maakt niet uit.
3: Je wil een borrel hebben? Of
2: nee. Dat is,
6: ook lekker.
1: Nee, helemaal niet hoor.
2: Nee, daar ben ik heel braaf in. Voordat mensen het rare idee krijgen thuis. Maar...
3: Nee, hij is de hele sobere vanavond. Dus dat is heel goed, Remo. Is een goed voorbeeld voor ons. Of eigenlijk niet.
6: De rest van ons geniet van de cognac waarop staat VSOP, zoals dat betekent.
3: Voor 's avonds op de pastorie.
2: Ja, exact. Ja, als we sigaar opgestookt hadden, had ik wel meegedaan.
1: Dat doen we een andere keer.
3: Brengen we de volgende keer mee.
2: Ja, dat is goed. Gaan we in de tuin deze aflevering opnemen. Ja. Tegenwoordig kan het, want we hebben een mobiele studio, dames en heren. Ja. Dus het is fantastisch. En ze hebben de aparte keuze gemaakt om mij aan de knoppen te zetten. Dus ik kan gewoon bepalen wat er vanavond niet wel en niet gecensureerd wordt. Dus
3: we hebben er alle vertrouwen in.
2: Gelukkig. Ja. Nee, dan is het goed. Ja, we hebben nog 3 minuten over. En ik denk dat de batterij daar ook weer uit gaat vallen. Maar het lijkt mij verstandig dat we afsluiten met een gebed. Is dat misschien verstandig?
3: Dat hebben we de vorige keer verzuimd, dus dat kunnen we nu wel doen. Hè.
2: Ja, helemaal goed.
3: De Vader, de Zoon, de Heilige Geest.
2: Aan. Microfoon bij je mond.
3: Heer, zegen ons en zegen vooral ook die deze uitzending mogen horen. Zegen allen dat ze nader tot u mogen komen, Heer. Want dat is toch uiteindelijk waar alles om gaat. Het zielenheilen, het salus animarum. Dat is uiteindelijk het enige waar het om draait. En mogen onze uitzendingen daar een kleine bijdrage aan leveren. Zoals ook de alle andere uitzendingen van Radio Maria. Laten we maar eindigen met het gebed van Jezus zelf. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij van onze schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. De goede God zegen alle luisteraars, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
3: Remo, dank voor de techniek.
2: Ja,
6: gracias. Helemaal naar de knop.

abonneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op vrijdag in de 24e week van het jaar haalt de kerk de tekst van de introïtus uit een woord van bij Matthäus. De mensenzoon is gekomen om zijn leven te geven als losprijs voor velen. Lijden en sterven dus als losprijs om ons vrij te kopen uit de slavernij van de zonde. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd trok Jezus predikend rond door stad en dorp en verkondigde de blijde boodschap van het Rijk Gods. De 12 vergezelden hem en ook enkele vrouwen die van boze geesten en ziekten verlost waren. Maria, die Magdalena wordt genoemd, uit wie 7 duivels waren weggenomen. Johanna, de vrouw van Herodes rentmeester Chuzas. Susanna en vele anderen die uit eigen middelen voor hen zorgden. Dit is het woord van God. Beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Dat is alleen goed mogelijk als je je eerst hebt losgemaakt van je omgeving. Mens van mensen en dingen, van eigen ideeën en neigingen, ja, van jezelf hebt losgemaakt. En dan kun je ook je hart openmaken voor hem, die het niet bij woorden van liefde wil laten, maar in de Eucharistie zijn lichaam en zijn bloed geeft als teken van zijn liefde tot het uiterste toe. Bij de plaats van het gebed even blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij u ziet, welwillend met meegevoel, met een diepe liefde. Zo is hij in staat om dat bonte gezelschap van leerlingen, van apostelen, van vrouwen, tot een bezielde eenheid samen te binden. Elk lid van die grote groep mensen voelde zich persoonlijk door Jezus bemind. Ze hoorden bij elkaar, doordat elk zich bemind wist door de leider van de groep, door Jezus, door zijn liefde. De houding van het gebed aannemen, zittend, geknield, liggend, in de houding waarvan u mag vermoeden dat u hem daarmee het meeste kunt vinden. In die houding dan vragen dat ook uw levenshouding zo op God gericht mag zijn, dat al uw bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis. Hier wordt een samenvattend overzicht gegeven van Jezus' werkzaamheid in Galilea. En die wordt getekend als altijd onderweg. Jezus heeft geen eigen thuis. En daardoor is hij overal thuis, en waar de mensen met hem meegaan, hebben zij een thuis, een geborgenheid in hem. En de plaats, er zijn bewegingen in het horizontale vlak, in Galilea, waarin Jezus rondtrok. Maar daartoe werd hij geïnspireerd door de Vader in de hemel, die hem gezonden heeft. Volgens Jezus' eigen zeggen, ik moet ook aan andere steden het Godsrijk verkondigen, want daartoe ben ik gezonden. Gezonden door de Vader. Maar wat zit er nu achter bij mij in deze overweging? Wat is mijn diepste bekommernis bij deze overweging? Is het niet dat ik Jezus beter mag leren kennen? Niet met mijn verstand alleen of met mijn menselijke inlevingsvermogens, meer psychologisch, maar met een innerlijke kennis, een kennis van het hart. En dat is geen vrijblijvende kennis, maar een door liefde bezielde kennis. Een kennis die mij brengt tot navolging, tot inzet en overgave. De overweging. In het evangelie hoorden we hoe Jezus predikend rondtrok. En ook bij Paulus in de eerste lezing horen we zoiets. Wij verkondigen Christus. Wij verkondigen dat Christus uit de doden is opgewekt. Dus de blijde boodschap verkondigen, evangeliseren en prediken, dat zijn twee woorden voor dezelfde bezigheid. In de Eucharistie wordt de blijde boodschap verkondigd in de lezingen en in de preek. En verkondiging is wat in de Eucharistie het eerste gebeurt. God begint met het woord tot ons te richten. Hij verbreekt het stilzwijgen. Hij is de eerste die over de brug komt, die contact zoekt. God zoekt de mens, richt het woord tot de mens, en het antwoord van de mens op het woord van God is
het geloof. Ik geloof. Ik open mijn hart voor uw woord. Zo was het bij Jezus, zo was het bij Paulus, en zo is het nog op dit moment, nu u luistert naar Radio Maria. Nu ging het bij Paulus om een elementair bestanddeel van de geloofsverkondiging, namelijk om de opstanding van de doden. En daar hadden de Grieken het niet juist zo moeilijk mee. Voor hen was opstanding van de doden loskomen van de materie en dus ook loskomen van het lichaam. En dat hangt samen met hun negatieve kijk op de materie. Materiestof is minderwaardig. Dat moet worden afgestoten. Maar voor de christenen is de opstanding van de doden juist wel lichamelijk. We krijgen een lichaam. Wel een nieuw lichaam, maar een echt lichaam. En Jezus is verrezen met ziel en lichaam. En hij verschijnt aan zijn leerlingen met een lichaam. Een lichaam dat je kunt zien en aanraken. Ja, dat ook voedsel tot zich kan nemen. Jezus at een stuk geroosterde vis voor hun ogen op. Verheerlijking of verrijzenis is wat Jezus overkwam bij zijn doopsel in de Jordaan. Hij vernederde zich. Hij onderging een geestelijke vernedering. Een afdaling. Hij daalde af in de Jordaan tussen de zondaars. En wel zo dat hij helemaal onderging. Als een beeld van wat hem zou overkomen in lijden en dood. En toen hij daaruit opstond, uit het water van de Jordaan, ging de hemel open boven hem. God ging boven hem open. En als God open gaat, dan komt er liefde uit. Want God is liefde. Hij zag de Heilige Geest als een duif over zich neerdalen. En deze gewaarwording van een duif moest ook nog een betekenis krijgen, een inhoud. Deze ervaring moest ook nog een woord krijgen. En daarom die stem uit de hemel die sprak: dit is mijn zoon, mijn veelgeliefde, in wie ik welbehagen heb. Welbehagen, welgevallen. Dat is het antwoord van de Vader op de vernedering van Jezus en de verheffing in de Heilige Geest. En dat is ook de verrijzenis en de verheerlijking. Bij zijn dood was het leven uit Jezus geweken. En hij verbleef 3 dagen in het graf. En als er dan wel nieuw leven uitkomt, dan kan dat nergens anders vandaan komen dan van de Vader. De Vader komt voor zijn zoon op. Hij getuigt voor hem. En als je dat weglaat uit ons geloof, als je dus God weglaat uit het geloof en de verrijzenis, het Gods getuigenis weglaat, dan is je geloof waardeloos, zegt Paulus. Hetzelfde zien we ook gebeuren in Jezus' leven. Jezus predikt, de mensen luisteren. Ze laten het woord van Jezus in hun hart vallen en gaan een ander leven leiden. En dat is een verrijzenis in het klein. Ze staan op uit hun zondig leven. Ze worden bevrijd uit de bezetenheid door boze geesten. De 12 vergezelden hem en ook enkele vrouwen die van boze geesten en ziekten verlost waren. En eenmaal bevrijd gaan ze een nieuw leven leiden in de dienst van God. De vrouwen zorgden voor hem. Eigenlijk staat er, zij dienden hem. De vrouwen die vrijgemaakt waren, losgemaakt, bevrijd, gingen nu uit hun eigen middelen voor Jezus en zijn leerlingen zorgen. Ze dienden hen als diaconessen. Wat was nu het woord van God dat Jezus sprak? Er staat, hij verkondigde de blijde boodschap van het Rijk Gods. Daarmee wordt bedoeld te zeggen, in Jezus is God koning. In Jezus zit God op de troon. Maar niet zomaar om niks te doen. Hij heeft het eerste en het laatste woord. En zoals een koning doet voor zijn onderdanen, bescherming bieden, zekerheid geven, veiligheid waarborgen, dat doet God ook. En mensen die fouten gemaakt hebben, gezondigd hebben, zullen worden gestraft, maar in eerste instantie krijgen ze vergeving. En als ze verhard zijn en dat blijven, dan zullen ze ook worden gestraft. Maar het eerste woord is altijd vergeving, en wel royaal, koninklijk, een koning waardig.
Maar Jezus kan het nu allemaal wel zeggen, maar maakt hij het ook waar? Ja, want het naderbijkomende koningschap van de Vader was in Jezus werkelijk aanwezig. Mensen voelden zich met Jezus, de koning te rijk, en dat gold dan op de eerste plaats de kleine mensen, de kinderen, de kleinen, de zwakken, de vrouwen en de zondaars, mensen die door de publieke opinie waren uitgerangeerd, afgeschreven, mensen die een last geworden zijn voor de samenleving en door iedereen gemeden, die er niet meer bij hoorden. En daaraan konden zij merken, dus niet alleen horen door het woord van Jezus, nee, ze konden het gewaar worden, inderdaad, in Jezus is God koning. Vrouwen konden zien dat Jezus deed wat hij verkondigde. Zij lieten zich in hun hart raken en begonnen hun leven te veranderen. Zij begonnen hun leven te stellen onder dat levende woord van Jezus. En konden zij dat nu ineens wel? Ze hadden toch al zo dikwijls gehoord dat ze zich moesten bekeren van het zondige leven dat ze leidden? Waarom konden zij nu ineens wel veranderen? Zij konden dat omdat zij de liefde voelden waarmee Jezus dat woord sprak. Jezus zei niet alleen hoe het moest, maar hij gaf er meteen zijn liefde bij. De liefde waardoor men zich gewonnen gaf aan zijn hart. Aan de persoon van Jezus gaven ze zich gewonnen en daarom vanzelf ook aan zijn woord. En zo doet hij het nog steeds. Zoals nu, op dit moment, nu u luistert naar Radio Maria, eerst hebt u zijn woord gehoord en daarna krijgt u zijn zelfgave, zijn liefde, zijn laatste druppel bloed. Dit is mijn lichaam voor u. En als u zich door zijn woord tot diep in uw hart laat raken, zodat het greep krijgt op uw hele hart, dan zult u ook geen moeite meer mee hebben om uw leven te stellen onder zijn woord. Want dan bent u dat woord. Aan het eind niet abrupt afbreken, maar vloeiend eindigen. Zodat de gebedsgenade bij u blijft in het leven na het gebed. God heeft contact gezocht met ons door zijn woord. En dat is dé manier voor mensen om contact te maken met een medemens. En dus ook om contact te maken met God. En als hij spreekt, zachtjes spreken, langzaam, letten op wat je zegt, je hart leggen in je woorden en ook stiltes inlassen, woordeloze pauzes. En zo met Maria, je eigen moeder, je bent haar kind. En van Maria naar Jezus, zoals de Kana, Maria zei tot de dienaren, doet alles maar wat hij u zeggen zal. En dan van Jezus naar de Vader, de bron van de liefde. De alleenspraak laten uitlopen op het Onze Vader, het gebed van de kerk dat Jezus ons gegeven heeft.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: uit.
1: Mijn lichaam kan veilig rusten. Zonder zorg is mijn geest. Behoed mij, God, tot u neem ik mijn toevlucht. Gij zijt mijn Heer, ik herken het. Ik vind geen geluk buiten u.
0: Met alle Godvrezenden in zijn land voel ik mij innig verbonden.
1: Maar hij stort zichzelf in het ongeluk, die vreemde afgoden naloopt.
0: Ik zal ze geen plengoffers brengen van bloed. Hun naam komt niet over mijn lippen.
1: De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker. Hij heeft mijn lot in zijn hand.
0: Een heerlijk land is mij toegemeten. Mijn erfdeel is al wat ik wens.
1: Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft. Hij spreekt ook des nachts in mijn hart.
0: Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer. Ik val niet, want Hij staat naast mij.
1: Daarom ben ik rustig en blij van hart, en zonder zorg is mijn geest. Mijn lichaam kan veilig rusten.
0: Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over. Gij geeft uw dienaar niet prijs aan bederf.
1: Gij zult mij de weg van het leven wijzen, om heel mijn vreugde te vinden bij u. Bestendig geluk aan uw zijde.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn lichaam kan veilig rusten. Zonder zorg is mijn geest.
0: De God van de vrede, Hij moge u heiligen, geheel en al. Heel uw wezen, geest, ziel en lichaam mogen ongerept bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus.

0: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
1: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

Laat ons bidden. Heer onze God, verkwik ons door een rustige slaap, nu wij vermoeid zijn door de arbeid van deze dag. Geef dat wij weer op krachten komen om u met lichaam en geest te blijven dienen. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie, een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
1: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Ja, het nieuwe jaar is begonnen. Of beter gezegd, het nieuwe werkjaar. Werkjaar, ik hou nooit zo van het woord. Niet dat ik niet van werken houd, maar het klinkt zo werelds. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Hè? September, de scholen zijn weer begonnen. Mensen die een baan hebben, die zijn bijna allemaal weer naar hun werk. En dat betekent voor de kerk vaak ook dat er weer wat meer drukte komt. In de zomer is het vaak wat stiller in de parochie. En nu begint alles stilletjes aan weer op te starten. En de sluimerende werkgroepjes in een parochie die gaan weer vergaderen. En de catechese neemt weer toe. De andere initiatieven die nemen weer toe. Bij ons in de parochie betekent dat bijvoorbeeld de filmavond of de geloofscursus die weer gaat herstarten na de zomer. En het is altijd wel een mooie tijd, want dat betekent dat we ook even kunnen gaan kijken van ja, waar gaan we nou het komende jaar vooral aandacht aan geven. Nou, ik wil met u vandaag gaan bespreken een ontwikkeling, een tendens die we sinds een paar jaar in onze kerk toch steeds duidelijker gaan zien. Namelijk dat jonge mensen zich aanmelden voor het doopsel. Een tendens die in verschillende landen gaande is overigens, niet alleen in Nederland. En in sommige landen nog veel duidelijker zichtbaar dan bij ons, hè, zoals Amerika of Frankrijk. De landen zijn al vaker genoemd. Maar ook in Nederland kunnen we er niet meer omheen dat de interesse voor het geloof onder de jongeren echt aan het toenemen is. Nou, ik zeg wel vaker hier in de parochie dat dat vooral in de steden het geval is. En dat is ook zo, de grote parochies in de steden, die hebben de laatste jaren echt veel aanmeldingen voor het doopsel. Maar inmiddels zien we het ook in de dorpen gebeuren. Ja, dat gebeurt nog niet zo massaal als in de steden, maar ja, een heel simpel voorbeeld, de parochie waar ik zelf pastoor mag zijn, een kleine parochie in Druten bij Nijmegen. Een kleine parochie, want ja, ik ben pastoor van 5 dorpen, maar er is helaas nog maar 1 kerk open in deze parochie. Dus alleen de hoofdkerk in Druten is opengebleven. En de andere kerken die zijn al gesloten, al voor mijn komst zelfs. Dus die zijn al een paar jaar dicht. Ja, dat is natuurlijk jammer, maar aan de andere kant heeft het ook zeker voordelen. Want het betekent dat alle gelovigen van de parochie in dezelfde kerk hun geloof belijden. Wat natuurlijk voor de eenheid van het geloof ook wel weer heel goed is. Maar het begint op te vallen dat zelfs in een kleine parochie als de onze steeds meer jongeren open gaan staan voor het geloof. En ik wil er vandaag wat over gaan spreken, want ja, er wordt natuurlijk heel druk gespeculeerd hoe dat kan. En dan wordt er vooral gekeken naar de oorzaak in de wereld, hè, dat er veel onrust is in de wereld, veel verwarring is in de wereld. En dat jongeren dan toch stilletjes aan weer gaan zoeken naar wat meer houvast. Nou, ongetwijfeld is dat een van de redenen. Maar ik geloof dat er ook een belangrijk deel niet zo makkelijk te benoemen is, of een belangrijke oorzaak van deze beweging eigenlijk eerder in het onzichtbare zich afspeelt. Want sommige van de verhalen, en ik ga er een paar met u delen, die komen niet alleen maar door menselijke overtuigingen of overwegingen. Soms is het ook echt zo dat jongeren gewoon geroepen worden door God, vrij rechtstreeks. Ik hoorde een tijdje geleden het verhaal van een jonge man die op zondagochtend op de bank zat, thuis. Hij zat een beetje tv te kijken en ineens had hij voor het eerst van zijn leven een hele sterke aandrang om naar de kerk te gaan. Nou, de jongen stond op, hij ging naar de kerk, op zondag naar de mis. En hij ontmoette daar een groepje jongeren, hij raakte ermee aan de praat na de mis. En vanaf dat moment is hij elke zondag naar de mis gegaan. Nou, dan kun je zeggen, ja, dat is mensenwerk in die zin dat die jongen natuurlijk een stap heeft gezet. Maar het is ook heel duidelijk Gods werk. God die blijkbaar op dit moment gewoon harten aanraakt en jongeren oproept om in beweging te komen. Nou, gelukkig maak ik dat hier in de parochie ook mee. Het zijn geen schoolbussen vol met jongeren, maar toch wel echt meerdere jongeren die zich melden. Ik ga er met u vandaag over praten, maar ik zal zoals gebruikelijk beginnen met een kort gebedje. En ik bid vandaag het gebed van de kinderen van Fatima, wat ze geleerd krijgen door de engel van Fatima. Dat heel duidelijk gaat over de tegenwoordigheid van Jezus Christus in de tabernakels in de wereld. En waarom uitgerekend dit gebed? Nou, dan komen we al een beetje tot de inhoud van deze podcast. Omdat ik ten diepste geloof dat het juist Jezus Christus vanuit het Heilig Sacrament in het tabernakel, dat hij degene is die de jongeren op dit moment aan het roepen is. En ik kan dat ook staven straks. Ik kan dat ook bevestigen met een paar getuigenissen, bijvoorbeeld hier uit de parochie. Goed, eerst het gebed en dan gaan we er daarna wat langer over spreken. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Allerheiligste drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik aanbid u met de grootste eerbied. En ik offer u op het allerkostbaarste lichaam en bloed, de ziel en de godheid van Jezus Christus. Tegenwoordig in alle tabernakels op aarde. Tot eerherstel van de beledigingen, heiligschennissen en onverschilligheid waardoor hij wordt beledigd. En door de oneindige verdiensten van zijn allerheiligst hart en van het onbevlekt hart van Maria, bid ik u om de bekering van de arme zondaars. Amen. Ja, beste luisteraars, we zitten op dit moment in september 2026. Ik noem dat even omdat er soms wel eens een podcast wordt herhaald op de radio. Nou, dan weet u dat het dus in september 2026 is ingesproken. En ja, waarom noem ik dat? Omdat deze week, afgelopen week, op dinsdag, het is vandaag donderdag, maar afgelopen dinsdag, had ik zo'n prachtig voorbeeld van jongeren die blijkbaar geraakt zijn door God en die ineens, ja, toch voor mij totaal onverwachts de kerk binnenkomen lopen. Nou, wat gebeurde er van de week? Ik had om 7 uur 's avonds de mis, dat is elke dinsdagavond. Nou, dat is maar heel rustig altijd. Er zitten maar een paar mensen in de kerk dan. En toch altijd wel heel mooi om zo met een klein groepje toch de mis te kunnen celebreren. Nou, na de mis had ik nog een gesprekje met een paar van de parochianen. En toen zij naar buiten liepen, kwamen er net 2 jongens aangewandeld. En die liepen via de Mariakapel, want die staat elke dag altijd open. Liepen ze zo de kerk in en ze gingen een kijkje nemen. Nou, dat gebeurt natuurlijk wel eens vaker. Ik zei net al, Druten is geen grote stad, het is een dorp. Daarom gebeurt dat hier niet zo heel vaak. Overdag lopen er wel eens wat mensen de kerk in. Zeker als de kerkwachter is om de kerk open te houden. Maar goed, dus 's avonds rond een uurtje of 8, 2 jonge mannen die de kerk binnenwandelen. Nou, ik heb ze rustig hun gang laten gaan, ze hebben een kijkje genomen. En toen ze op het punt stonden om weer naar buiten te gaan, spraken ze me aan. Ontstond er een klein gesprekje. En wat bleek? Deze 2 jonge mannen, ze kenden elkaar wel, ze hadden samen wat gedronken tegenover in het café. En ja, ze waren wel vaker in de Mariakapel geweest. En dan zeiden ze van ja, dan gaan we altijd even een kaarsje opsteken als er een intentie is waarvoor we graag een kaarsje willen aansteken. Maar zeiden ze, ja, we voelen ons eigenlijk aangetrokken tot die kerk en tot God. Nou, de ene jongen bleek 32 jaar oud te zijn en de andere jongen 22 jaar oud. En ineens ontstond er een heel mooi gesprek over God en over het geloof. En één jongen die zei van ja, ik voel me eigenlijk wel heel erg aangetrokken tot de kerk. En zelfs zozeer dat ik ook echt iets mee wil gaan doen. Maar ik weet niet zo goed hoe dat werkt. Ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen. En ik weet ook niet zo heel goed wat mijn vrienden ervan zullen vinden. En dat vind ik wel een beetje een probleem. Nou, hij legde in één keer al zijn kaarten op tafel. En ja, er ontstond een heel mooi openhartig gesprek waaruit bleek dat ze eigenlijk al jaren het gevoel hadden van ja, die kerk is zo helemaal zo gek nog niet. Hè? Alsof ze toch het idee hadden van er bestaat wel degelijk een God. En alsof die God al wat langer aan ze aan het trekken was, maar dat ze nog niet zo goed de indruk hadden van wat ze daar nou precies mee moesten doen. En toen vertelde een van deze jongens dat hij ook al wel eens in een protestantse kerk was geweest. Maar goed, ja, dat was toch niet helemaal wat hem trok. En dat hij, als hij in de katholieke kerk binnenliep, dat hij daar een aanwezigheid voelde die hij niet kon verklaren, maar die hem heel erg trok. Nou, ik zei net al, toen we het gebed baden, de aanwezigheid in onze kerk. Ja, dat is niet iets vaags. Dat is niet iets wat we niet kunnen duiden. Nee, dat is heel duidelijk. We noemen dat zo mooi de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus Christus in het Allerheiligste Sacrament. Jezus die echt leeft in de Heilige Hostie. De Heilige Hostie is de Heer, is God, is Jezus. Ja, vaak met heel weinig woorden kun je dat aan nieuwkomers uitleggen. Ik heb vaker gemerkt, ik noem nu deze 2 jonge mannen en nou, het gesprek ging nog door. Ze willen heel graag een keer wat langer op de pastorie komen praten. Ze willen zich ook gaan verdiepen in het geloof. Ze wilden ook weten wanneer de mistijden waren. Dus in één keer ga je dan van 0 tot 100. En ik heb al vaker gemerkt dat dit de beweging is die veel jonge mensen maken. Dit zijn twee voorbeelden, maar ik heb het de afgelopen maanden vaker meegemaakt. Dat jonge mannen, overigens niet alleen jonge mannen, ook jonge vrouwen, maar toch wat meer jonge mannen dan jonge vrouwen, naar de kerk toe komen. En dat ze dan toch al wel iets van een reis achter de rug hebben. Vaak komen ze van een totaal atheïstische achtergrond. En dan zijn ze wat gaan zoeken. Ze zijn op het spoor gekomen van God. En dat ze dan vaak eerst in een protestantse kerk zijn beland, maar dat dat toch niet helemaal bevredigend is. En als je dan een beetje doorvraagt, waarom dan niet? Hè? Wat maakt nou dat je daar niet toe aangetrokken wordt en wel tot die katholieke kerk? En dan is heel vaak het woord wat wordt genoemd aanwezigheid. Hey, ik merk die aanwezigheid van God daar minder. En dat hebben ze meer in de katholieke kerk. Nou, dat is natuurlijk de spijker op zijn kop. Ik heb zelf ook een keer zo'n ervaring gehad. Ik was in Frankrijk en daar had je een prachtig katholiek kerkje. En ik was de kerk binnengelopen. Ja, dan op het eerste gezicht leek het gewoon een kerk, want het was niet omgebouwd tot bibliotheek of iets anders. Het had geen nieuwe bestemming gekregen. Maar ik kwam de kerk binnen en het voelde hol, leeg. En ik ging op zoek naar het tabernakel, want zoals ik al zei, de kerk zag er nog normaal uit. Was grotendeels nog intact. Volgens mij, het is al jaren geleden, maar volgens mij stonden zelfs de kerkbankjes nog in de kerk. Maar in ieder geval, de kerk leek intact te zijn. Maar ik ging zoeken naar het tabernakel en dat was nergens te vinden. En wat bleek, deze kerk was aan de eredienst onttrokken. Dus mijn eerste aanvoelen, wat een lege plaats dit, bleek ook ergens op gefundeerd te zijn. Jezus was daar niet aanwezig. Dus blijkbaar wat je niet kunt bewijzen, we kunnen nooit bewijzen dat Jezus Christus werkelijk leeft in het sacrament, maar toch zien we heel veel getuigenissen van het feit dat dat wel degelijk waar is. En dan hoor je vaak, als je deze jonge mannen aan het woord laat, dat ze in een protestantse kerk aan een bepaalde worship hebben meegedaan, met een hoop muziek en dans soms, met een bandje erbij, hun liefde voor God uitzingen. Nou, dat klinkt allemaal prachtig, maar toch is dat niet wat het hart van deze jongeren dan echt raakt, blijkt dan. Ja, en als je dan nog wat verder doorvraagt, dan komt het er eigenlijk op neer van, wat gebeurt er op zo'n moment? Wat gebeurt er als een grote groep jongeren God aan het worshipen zijn, zonder dat Jezus Christus daadwerkelijk aanwezig is in het sacrament? Ja, dan wordt het toch vooral een geloof dat viert onze liefde voor God. Nou, op zich is dat natuurlijk in de kern niet per se fout. Hè? Als we uitzingen hoeveel we van God houden, is dat ook iets moois. Maar wat biedt de katholieke kerk nou nog meer dan dat alleen? Nou, heel eenvoudig zou je kunnen zeggen, in de katholieke kerk vieren we niet alleen maar onze liefde voor God, maar vieren we zijn liefde voor ons. Het vertrekpunt is anders. In een protestantse kerk zou je kunnen zeggen, het geloof is meer een menselijke expressie, een zelfexpressie. Mijn relatie met God, zo uit ik dat, ik begin op die manier te zingen. Maar de katholieke liturgie, de heilige mis met name natuurlijk, is iets wat vertrekt bij God, is een gegevenheid, is iets wat hij aan ons geeft. En waar wij natuurlijk wel in antwoorden. Op het moment dat wij zijn liefde beantwoorden, dan gaan we ook zingen. En dat doen we ook in de heilige mis. Dan gaan we ook onszelf uitdrukken, uiten in liefde. En dus die expressie van ons gevoel voor God, of niet alleen zozeer van ons gevoel voor God, maar van ons geloof in God en van de wetenschap dat God wel degelijk in ons midden leeft, is natuurlijk iets heel moois, maar moet altijd wel vertrekken bij God zelf. En in onze katholieke liturgie is dat ook heel concreet het geval. De heilige mis is niet iets wat als het ware in het verlengde ligt van hoe wij ons als mensen willen uitdrukken naar God toe. Nee, de katholieke liturgie, de heilige mis, is datgene wat God aan ons geeft, waarin hij zijn liefde voor ons uitdrukt, die wij vervolgens beantwoorden. Ja, misschien niks nieuws wat ik nu vertel, maar het is wel heel mooi dat op dit moment veel jongeren, als het ware deze katholieke theologie, deze katholieke theorie zou je willen zeggen, dat die dat bevestigen in hun levensovertuiging. Dat ze inderdaad in een katholieke kerk komen en dat ze dan pas zeggen, ja, hier ben ik echt thuis. Hier is een aanwezigheid, hier weet ik God heel nabij. Nou, met de twee jonge mannen waar ik het net over had, ben ik van de week ook even de kerk ingelopen, richting het altaar, richting het tabernakel. We hebben daar even wat gebeden. Toen zei een van de jongens, wat een rust. Ik heb in tijden niet zo'n rust ervaren. En die rust die ze dan ervaren is natuurlijk niet alleen maar stilte. Hè? Want als je in Druten 's avonds over het marktplein loopt, is er ook stilte. Wat ik al zei, Druten is geen metropool. Zo is het rustig. Maar toch is de rust waarover dit soort jongeren dan spreken, is een andere rust. Het is iets wat over de ziel neerdaalt. Het is precies datgene wat Jezus Christus zelf ook zegt. Komt alle tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en ik zal u rust en verlichting schenken. Het gaat om die rust. Nou, het mooie is dat ik daar de laatste maanden en zelfs al jaren verschillende voorbeelden van heb mogen ervaren. Jongeren die zich aanmelden voor het doopsel en die inderdaad langs die weg van de protestantse kerk vaak zijn gegaan, maar die daar niet die genoegdoening hebben gekregen. En die uiteindelijk dan in dat sacrament, in de heilige hostie ook, in zijn aanwezigheid, herkennen, ja, dit is hij echt. En daarom geloof ik ook ten diepste dat in het hart van de missie van de kerk, dus ook in het nieuwe werkjaar dat we nu gaan beginnen, dat daar die eucharistische aanbidding centraal zou moeten staan. De eucharistische aanbidding is natuurlijk eigenlijk niets anders dan de mogelijkheid voor de gelovigen om Jezus in dat sacrament te ontmoeten. Jezus Christus die zelf zichzelf toont, zichzelf openbaart in de monstrans op het altaar. Kijk, als we dat niet doen, als we niet Jezus Christus als het ware die vrijheid geven om zelf te kunnen regeren over zijn kerk, om zijn eigen aanwezigheid aan de mensen te presenteren, dan kunnen we ook niet verwachten dat jonge mensen, of wie dan ook, hem zal leren kennen. Dus ik geloof dat alle parochies van Nederland, maar niet alleen van Nederland natuurlijk, in het komende jaar vooral die eucharistische aanbidding in het hart zouden moeten plaatsen. Kijk, nu is elke heilige mis is natuurlijk ook eucharistische aanbidding. Hè? Eucharistische aanbidding staat nooit los van de heilige mis. Het is als het ware eerder een verlenging van de heilige mis. Hè? Tijdens de heilige mis bij de consecratie, en daarna bij de opheffing van het brood en van de kelk. Hè? Die zijn veranderd in zijn lichaam en zijn bloed. Op dat moment houden we ook eucharistische aanbidding. Hè? Maar ik wil ermee zeggen van de mensen de mogelijkheid geven om Jezus te ontmoeten. Dus open kerken ook overdag is ontzettend belangrijk. Dat mensen even de kerk in kunnen lopen. Niet alleen maar om dus, wat ik net al zei, hun eigen intenties uit te spreken. Maar om in de nabijheid, in de aanwezigheid van God te vertoeven. Om even bij het altaar te kunnen knielen, bij het tabernakel te kunnen knielen. De heilige paus Johannes Paulus II die deed die prachtige en die rake uitspraak. Die zei namelijk: één moment van eucharistische aanbidding is kostbaarder, is waardevoller dan 100 goede werken, zelfs als ze apostolisch zijn. Nou, dat is een heel mooi raak woord, maar het is ook een aansporing. Het is ook een aansporing om niet in een soort evangelisch activisme te vervallen, dat we heel de wereld rondgaan, heel de wereld gaan bekeren. Uiteindelijk bekeren wij niet zoveel mensen. En natuurlijk kunnen we wel meehelpen met God. En natuurlijk moeten we ook getuigen en moeten we ook spreken over Gods waarheden. Datgene wat hij aan ons heeft geopenbaard. Maar het vertrekt uiteindelijk altijd bij hemzelf. We moeten hem aan het woord laten. En we laten hem pas aan het woord als we hem alle ruimte geven aan het altaar. Om te kunnen spreken vanuit zijn allerheiligste sacrament. En daarom denk ik dat dat de eerste zorg zou moeten hebben in het nieuwe jaar. Dat we de mogelijkheid bieden in alle kerken van ons land, dat mensen met grote regelmaat hoe dan ook de kerk in kunnen, dus om het tabernakel te kunnen naderen, maar ook de mogelijkheid om de Heer te aanbidden bij eucharistische aanbidding. Eucharistische aanbidding wil zeggen, Jezus is niet langer verborgen in het tabernakel, maar hij wordt in ons midden geplaatst, zichtbaar, tastbaar. Hij wordt getoond. Dat betekent monstrans, dat komt van het Latijnse woord monstrare. Dat betekent tonen. Dus Jezus in de monstrans wil zeggen, Jezus wordt getoond. Toont zichzelf, openbaart zichzelf. Nou, ik geloof dat we nog veel van dit soort kleine wonderverhaaltjes zullen horen. Van jonge mensen die ogenschijnlijk totaal uit het niets, totaal onverwachts ineens zich aandienen. En die zeggen, ik wil God leren kennen. Ik wil mijn relatie met God verdiepen. Ik wil aan de slag. En ik denk dat we die beweging ook heel erg moeten stimuleren. En dat we dat vooral doen door in de eucharistische aanbidding, in de stilte geknield voor de Heer, te vragen, met een prachtige woorden van de heilige Johannes Bosco, Don Bosco, da mihi animas. Ja, dat is wat Don Bosco altijd bad en dat betekent, Heer, geef mij zielen, domine, da mihi animas, geef mij zielen, laat de zielen komen tot u. Nou, ik wens u een heel goed nieuw werkjaar toe. En ik zal bidden dat de Eucharistische Heer mag regeren elke dag meer en meer, ook als koning over uw leven en over uw hart.
0: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Dag beste luisteraar van Radio Maria. Van harte welkom voor weer een nieuwe bijdrage van het programma Het Inzicht. Een thema dat vandaag meer dan ooit ter discussie staat, is dat van het celibaat. Meer bepaald het verplichte celibaat voor priesters en kloosterlingen. Het wordt in verband gebracht met het wereldwijde seksuele misbruiksschandaal dat de kerk sinds geruime tijd treft. Onterecht, overigens, zoals uitgebreid onderzoek heeft aangetoond. Er klinkt meer en meer de roep, ook in België, om het verplichte karakter van het celibaat af te schaffen. Het zou archaïs zijn, van vervlogen tijden. Iets wat niet meer past in de huidige context van herwonnen seksuele vrijheid sinds de 60er jaren van vorige eeuw. Toch houdt de kerk vast aan haar standpunt. En er zijn hiervoor grondige redenen. Hierover wil ik het vandaag graag hebben. En ik zal dit doen aan de hand van twee bronnen. Enerzijds een getuigenis van een bekeerling die zichzelf een pelgrim van God noemt en die na een erg liederlijk leven en een diepe bekering in 1972 zijn celibaatsgelofte heeft afgelegd in de handen van zijn kardinaal. Hij is monnik en diaken geworden. Zijn beschouwing over het celibaat, dat hij gewijde liefde heeft getiteld, dateert van 1974, maar hij is sindsdien trouw gebleven aan zijn engagement. Daarna zal ik putten uit een prachtig boekje dat de titel draagt Chastity, Reconciliation of the Senses, Kuisheid, Verzoening van de zintuigen. Dit boekje is geschreven door de Cisterciënzer monnik, maar nu Noorse bisschop Erik Varden. Hoewel hij het zelf zo niet benoemt, gaat het eigenlijk om een pleidooi voor kuisheid. Zelfs niet alleen voor priesters en religieuzen. Trouwens, diezelfde gedachte zal ook klinken in het getuigenis van de pelgrim van God. Ik zal uit de tekst van Erik Varden putten om gedachten die de pelgrim van God heeft neergeschreven te verdiepen en te kaderen. Varden schrijft eveneens als een man die zich geëngageerd heeft om kuis te leven en het celibaat te omhelzen. Over dergelijke dingen moet inderdaad in de eerste plaats gesproken en geschreven worden door mensen die deze levenswijze ten diepste beleven. Varden meent ook dat het christelijk geloof integraal moet besproken worden, zonder uitstelgedrag of compromissen. Tezelfde tijd moet het uitgelegd worden op een manier die begrijpelijk is voor mensen die het niet volledig of verkeerd begrijpen. Persoonlijk meen ik dat het celibaat inderdaad een thema is dat vaak onbegrepen is. Laten we samen op zoek gaan naar het diepe levensmysterie dat erachter schuil gaat. Nu eerst de tekst van de pelgrim van God. Ik wil het hebben over een mysterie dat velen intrigeert, maar weinigen werkelijk begrijpen: de gewijde liefde. Sommigen noemen het celibaat ter wille van het Rijk der Hemelen. Anderen spreken over kuisheid in plechtige belofte of een staat van maagdelijkheid. Maar achter al deze namen schuilt hetzelfde diepe levensmysterie. Dit mysterie overstijgt de menselijke krachten. Het is een werk van de geest die door het geloof in de mens het aardse transformeert en bevrucht zonder het te vernietigen, maar het juist te overtreffen. De geest zuivert en heiligt alles wat hij aanraakt. Dit werk is als een afdruk van God in de mens, een teken van totale toewijding en zelfgave aan God alleen. Het is een teken voor alle mensen dat zowel de heiligheid van de levende God als de wonderbaarlijke kracht van zijn woord openbaart. En dit teken zondert de mens af
op grond van een keuze van de geest, met het oog op een taak die de menselijke mogelijkheden te boven gaat. De staat van maagdelijkheid is tegelijk een aankondiging en een begin van het komende koninkrijk. In dat koninkrijk zullen alle mensen in het vuur van de geest maagdelijk zijn, zoals de engelen. Het is dus een profetische roeping die in de kiem het hele mysterie van de toekomstige tijden bevat. Het is nauw verbonden met het mysterie van de Heilige Geest. Want men kan de wegen van de geest alleen betreden door het aardse te overstijgen, zonder het echter te ontkennen. Deze genade wordt alleen gegeven aan hen die er kunnen begrijpen en die uit vrije wil en definitief afstand doen van bepaalde werken om toe te staan dat de werken van de geest in hen volbracht worden. Dit charisma is wellicht het edelste van alle gaven. Op een dag zal het gedeeld worden met alle mensen bij de opstanding onder de scheppende adem van de geest. Dan zal deze gave voor iedereen een bron zijn van vruchtbare vreugde en onaantastbare jeugd die een diepe gemeenschap van intimiteit en liefde zal vestigen in de zuiverheid van de geest. Maar in onze huidige tijd wordt dit charisma ervaren als een offerande van lofprijzing. Toch is het celibaat in de eerste plaats niet gebaseerd op verzaken, maar op een levenskeuze. Want wie als maagd leeft, man of vrouw, doet geen afstand van de menselijke liefde in zijn hart. Integendeel, hij heeft beloofd al de tederheid van zijn hart en deze immense behoefte om lief te hebben of bemind te worden, te reserveren voor één enkel wezen, uniek in de wereld, dat waarachtig mens is en tegelijk waarachtig God. Het is een eeuwige en heilige verbintenis die zo'n man of vrouw in de integriteit van hun zijn met de ander verenigt. Dit mysterie is zeer groot. En God is de auteur ervan. Hij laat zijn genade zegevieren, zelfs waar hij alleen maar ellende en menselijke zwakheid aantreft. Het wezen dat aan de Godmens gegeven is, moet maagd zijn of opnieuw maagd worden, om zijn levenskrachten te reserveren voor hem alleen die hem geschapen heeft. Als de maagdelijkheid een teken is van een totale verbondenheid aan Christus, is het dan niet logisch dat de priester, wiens hele leven gewijd is aan de dienst van het evangelie en de eucharistie, zelf deelneemt aan dit mysterie van genade? Dit is precies wat Christus verlangt van allen die hun leven uitsluitend willen wijden aan de verkondiging van het evangelie en de komst van zijn koninkrijk. Want het is niet in de eerste, plaats door hun levensstaat, meer nog dan door hun woorden, dat deze verkondiging moet plaatsvinden. Nemen niet allen die het heilige naderen op een of andere manier deel aan zijn stralende heiligheid? Er is niets heiligers in de kerk dan het eucharistisch lichaam van Christus. De priester wordt door roeping en genade geleid om de woorden uit te spreken die allen die hem naderen heiligen, net zoals hij de woorden moet uitspreken die het brood en de wijn van het altaar heiligen. Deze heiligheid kan niet anders dan zijn hele persoon weerspiegelen. Hij wordt gewijd met een bijzondere genade, gemerkt met een teken, zowel in de ogen van God als in de ogen van de mensen. Door een man als priester aan te stellen, heeft God met hem een definitief verbond gesloten dat niets van Gods kant kan verbreken. Dit verbond is niet afhankelijk van de mens, maar van de kracht van God die van die man een priester maakt voor altijd.
Hij blijft voor altijd getekend door het zegel van de Heilige Geest. Dit scheppende woord bereikt hem niet alleen in zijn bestaan, maar ook op het niveau van zijn diepste zijn. Het is een soort tweede schepping die in de man tot stand komt. Hij wordt voor altijd getekend met een onuitwisbaar teken. Dit zegel van de Heilige Geest is de afdruk van Gods hand op en in de mens. Christus zelf heeft, na het hele menselijke bestaan gedeeld te hebben, tot en met lijden en dood, bewust in de staat van maagdelijkheid willen leven. Hij had een ware moeder, maar hij wilde geen echtgenote. Niet omdat het huwelijk onwaardig zou zijn. De liefde tussen man en vrouw, zoals God het gewild heeft, is het hoogtepunt van de schepping. Het huwelijk is waarlijk iets heiligs dat de kerk tot sacrament verheven heeft. Maar Christus wilde zich uitsluitend volledig toewijden aan de liefde voor zijn Vader, om die zelf te beleven en aan de mensen te openbaren. Is het dan niet normaal dat zij die zich aan de persoon van Jezus en zijn evangelie toewijden, dezelfde paden bewandelen als hun Heer en Meester? Dat dit de menselijke mogelijkheden te boven gaat, wat is daar verrassend aan? Want het plan van de eeuwige maagdelijkheid plaatst de mens boven het aardse in het mysterie van de geest om in het hart van de mensheid het ware bovennatuurlijke leven te verwekken. Als het soms pijnlijk is om in deze levensstaat te blijven, laat men dan bedenken dat wat onmogelijk is voor de mens altijd mogelijk is voor God. In het mysterie van de maagd Maria, moeder van God, heeft God ons het teken gegeven van zowel de mogelijkheid van maagdelijkheid als van de verbazingwekkende vruchtbaarheid ervan. Deze voorbestemde vrouw, die moeder was, bleef toch maagd in de integriteit van haar vlees, want niets is onmogelijk voor God. Gezegend zijn daarom zij die tot het einde toe geloofd hebben in de wonderbare kracht van het woord van God. Van alle charisma's hebben zij het meest kostbare ontvangen. Door de broosheid van het aardse wordt het verbazingwekkende mysterie van de geest volledig vervuld. Tot daar de prachtige woorden van de pelgrim van God.

Beste luisteraars van Radio Maria en van het programma Het Inzicht, de thema's maagdelijkheid, kuisheid, celibaat liggen vandaag erg gevoelig, ook bij sommige herders van de kerk. Verplicht celibaat wordt in verband gebracht met het wereldwijde misbruiksschandaal in de kerk. Onterecht, overigens. Er klinkt meer en meer de roep om het verplicht celibaat af te schaffen. Maar het celibaat is een thema dat vaak onbegrepen is. Voor de pauze luisterden we naar een beschouwing over het celibaat van een bekeerling die het al decennia lang beleefd heeft. Hij heeft het over gewijde liefde. Maar laten we nu luisteren naar de aanvullingen van de Noorse monseigneur Varde. Hij begint met te zeggen dat een christelijke visie op kuisheid, als die oprecht is, niet simplistisch is. Ze omarmt vastberaden de complexe volheid van onze menselijke conditie, maar evenzeer de goddelijke vervulling waartoe die natuur geroepen is. De christelijke visie op wat het betekent om seksueel te zijn en dus bij uitbreiding wat het betekent om kuis te zijn, veronderstelt een specifieke visie op wat het betekent om mens te zijn. Om die visie te achterhalen, keren we naar de eerste drie hoofdstukken van het boek Genesis. De eerste christenen lazen deze protologie, dat is het verslag van het ontstaan van de wereld, aandachtig. De tekst spreekt over de schepping van de mens naar het beeld en de gelijkenis van God. Sommige kerkvaders stelden zich deze gelijkenis voor als een mantel van glorie. De naaktheid die Adam en Eva na de zondeval plotseling verbijsterde, stond voor het verlies van deze mantel. Onze eerste ouders probeerden die naaktheid te verbergen door zich met vijgenbladeren te bedekken. De spreekwoordelijke vijgenbladeren waren echter maar een schamele oplossing. Aan het einde van Genesis 3 wordt ons verteld dat God, voordat hij hen uit het paradijs verdreef, ik citeer, voor de mens en zijn vrouw kleren van huid maakte en hij deed hen die aan. Genesis 3, vers 21. Dit is theologie in beelden. In de volgorde van aankleden, uitkleden en opnieuw aankleden vonden de vaders een hermeneutische, dat is een verklarende sleutel tot de menselijke ervaring. We kunnen die sleutel met succes in een van onze eigen verroeste hangsloten uitproberen. Maar eerst iets over de mens die geschapen is naar Gods beeld. In Genesis 1, vers 26 lezen we: nu gaan wij de mens maken als beeld van ons, op ons gelijkend. Dit vers is waarschijnlijk de meest bestudeerde passage uit de Schrift. Wijzen, zowel Joden als Christenen, hebben er zich eeuwenlang over gebogen en elke lettergreep, letter en leesteken ontleed. Toch onthult zelfs een vluchtige kennismaking met het Oude Testament dat God geen beeld heeft. Hoe kan God dan zeggen dat hij de mens geschapen heeft naar zijn beeld? Het woord beeld moet wel verwijzen naar iets heel anders dan het bezitten van een specifieke vorm. Het fundamentele punt van Genesis 1 is dat God de natuur overstijgt. Daarom is hij vrij, onbegrensd door de wetten van de natuur. Door de mens naar zijn beeld te scheppen, gaf God ons een soortgelijke vrijheid en stelde ons in staat zelf creatief, zelf scheppend te zijn. Toch zagen de kerkvaders een verdere ontologische dimensie in deze formule. Ze vonden er een verklaring in voor het potentieel dat de mens in zich draagt. Onze voorouders in het geloof
hadden een beter begrip van wat de zin geschapen naar ons beeld zou kunnen betekenen. Ze kenden veel van de schrift uit hun hoofd. Ze wilden graag de Bijbelse betekenis van het woord beeld begrijpen. Christenen, zegt Paulus, moeten weten dat ze uit de duisternis zijn opgewekt door de enige zoon van de Vader die het beeld is van de onzichtbare God. Brief van de Colossense, eerste hoofdstuk, verzen 12 tot 15. Christus is het beeld van God. Nu is het niet langer abstract. De mens die naar ons beeld gemaakt is, bestaat van nature in de Zoon. De mens wordt van meet af aan gezien als een verwijzing naar de incarnatie van de Zoon. Nog sterker, het beeld waarnaar de mens is gevormd is een trinitair beeld, verwijzend naar de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het is relationeel van aard. Het beeld van God leeft in ons, maar nog als een gevoelde onvolmaaktheid. Mens zijn is bestaan met het gevoel van een afwezigheid die opgevuld moet worden. Daarom verlangt de mens ten diepste, zelfs als hij zich dit niet bewust is, naar vereniging met God. Alleen in het licht van dat verlangen krijgen onze kleinere verlangens zin. Hoe zit het dan met het aan- en uitkleden en opnieuw aankleden van Adam en Eva? Hierover bestaat een prachtige midrash, The Cave of Treasures, de grot der schatten. De grot der schatten werd geschreven in het Syrisch en bestaat al sinds de 4e eeuw. Bijna niemand leest het nog, tenminste niet in het Westen. Een Engelse vertaling werd begin 20e eeuw gepubliceerd. Het wordt als vanzelfsprekend beschouwd dat de heilige Ephrem de tekst van de grot uit zijn hoofd kende, zelfs voordat zijn christelijk geloof zich had gevestigd. Alleen zo kon hij het gebruiken, zoals

hij in al zijn werken deed. We hebben met de grot hier een tekst voor ons die een bron was voor enkele van de scherpzinnigste geesten van de kerk. Zoals ik al zei, is de grot een midrash. In de rabbijnse traditie duidde een midrash op een interpretatiemethode die verder gaat dan de letterlijke betekenis van de schrift, namelijk het onderzoeken van de tekst in elk aspect, waarbij elke druppel betekenis eruit wordt geperst om deze essentie toe te passen op de behoeften van gelovigen. De Grot der Schatten gaat over het leven en het leven na de dood van Adam, de eerste mens. Zijn leven is een model voor ons bestaan, het jouwe en het mijne. De tekst biedt een overzicht van de wereldgeschiedenis, van het begin van de schepping tot Christus' opstanding. Adams verhaal wordt verteld in termen van metaforen van kleding, van een reeks kledingstukken die aan- en uitgetrokken worden. Dit is minder vreemd dan het op het eerste gezicht lijkt. Als we goed kijken, zien we dat het motief van kleding centraal staat in de eerste drie hoofdstukken van het boek Genesis. We denken vaak alleen maar aan Adams zelfgemaakte vijgenbladeren. Maar dit is slechts één van de kledingstukken in het verhaal. Hoe dan ook, Adam en Eva waren op de een of andere manier gekleed, want hoe zouden ze anders, nadat ze gezondigd hadden, kunnen ontdekken dat ze naakt waren? De Syriërs interpreteerden deze oeroude kleding in het licht van de psalmen, waarin onze Bijbel in psalm 8, vers 6 staat: niet veel minder dan een engel hebt ge hem geschapen, hem gekroond met luister en eer, staat in het Syrische Oude Testament: met glorie en eer hebt u hem bekleed. De Syrische kerkvaders vonden in dit werkwoord een verwijzing naar de oorspronkelijke onschuld van Adam en Eva. Zo ontstond een prachtig beeld, dat van de gewaden van glorie die onze ouders aanvankelijk droegen. We krijgen een reeks van gewaden voorgeschoteld, dramatisch getimed, met verwijzingen naar kledingstukken uit een garderobe. Van oorspronkelijke gloriekleding, via het trauma van naaktheid, tot de kunstgreep van schorten van bladeren, tot door God gemaakte kledingstukken van huid. Toen de Heer zijn voornemen verkondigde om de mens naar zijn beeld te scheppen, beefden de engelen. Ze werden bevangen door angst bij de gedachte dat ongeschapen pracht in een geschapen wezen zou huizen. Zelfs voordat Adam gevormd werd, riepen de engelen uit: een groot wonder is ons vandaag verschenen, de gelijkenis van God onze schepper. Alleen al de gedachte was ontzagwekkend. Toen God de mens met zijn rechterhand vormde, schiep hij hem uit de vier geschapen elementen: warmte en koude, droogte en vocht. Hij deed dit zodat alle dingen door middel van deze elementen aan de mens onderworpen zouden zijn en een doel via hem zouden tonen. De verheerlijking van Adams eerste glorie blijkt uit het contrast met wat volgt. De gebeurtenissen van de zondeval, ons wel bekend, worden zonder melodrama verteld in de Midrash. Daardoor wordt de objectieve tragedie duidelijker. Het is niet zozeer Adams schuld die naar voren komt, dan wel zijn existentiële armoede. Hij ziet dat wat hij als vanzelfsprekend beschouwde, namelijk vertrouwdheid met God, het glorieuze gewaad, heerschappij over de schepping, hem niet toekwam. Het was pure genade, nu verloren door zijn eigen verraad. Ongehoorzaamheid verbrijzelde de levensschenkende vertrouwensband

die zijn reddingslijn naar het goddelijke was. De gevallen Adam merkt dat hij gereduceerd is tot de elementaire natuur. Hij wordt aangetrokken tot de aarde, tot de dood, tot het graf. Dat is de oorzaak van zijn schaamte, dat hij zich zo ver heeft verlaagd onder de waardigheid die hem oorspronkelijk toebehoorde. Zijn eens zo schitterende lichaam is een lichaam van verdriet geworden, gebukt onder behoeften en hartstochten. Zich bedekkend met vijgenbladeren, streeft Adam ernaar decorum te bewaren. Maar belangrijker nog, hij verbergt zich. In het verhaal van Adams val, dat het westerse bewustzijn heeft gevormd, lijkt het verhaal daar te eindigen. Maar niets is minder waar. Zelfs voordat Adam voor het bedrog van de slang viel, wordt ons verteld: God wist vooruitziend dat Satan een plan had gesmeed. Dus plaatste hij Adam van tevoren in zijn genade, zoals de gezegende David zingt: O Heer, U bent onze toevlucht geweest. De Grot der Schatten schrijft aan de relatie tussen God en de mens een tweede oorspronkelijke dimensie toe. Een dimensie die verder gaat dan, maar toch de bekende tweedeling van eerste onschuld versus latere schuld bevat. De waarheid van de Adam die we in deze tekst tegenkomen, wordt niet adequaat gedefinieerd door de zondeval. De zondeval zelf wordt op mysterieuze wijze vastgehouden door genade. Deze betekenis wordt episch naar voren gebracht wanneer de tijd aanbreekt dat Adam uit het paradijs wordt verdreven. Eeuwenlange moralistische prediking heeft ons eraan gewend gemaakt God boos te zien en Adam eruit te schoppen. De traditie van de grot schetst een ander beeld. Hier wordt Adam met troostende woorden naar de poort van Eden geleid. God treurt om het afscheid, maar spoort Adam aan niet te wanhopen. Want, zegt hij, ik zal je terugbrengen naar je erfdeel. Zie hoe lief ik je heb gehad. Om jouwentwil heb ik de aarde vervloekt, maar jou heb ik voor de vloeken behoed. Omdat je mijn verbod overtreden hebt, ga dan weg, maar wees niet bedroefd. Want wanneer de tijd vervuld is, zal ik je mijn zoon zenden, en door mijn zoon zal je redding bewerkt worden. Een latere Arabische vertaling voegt eraan toe: ik heb je bekleed met mijn barmhartigheid. De door God gegeven kledingstukken van huid zijn een bedekking van barmhartigheid, een sacrament van vriendelijkheid. Hoewel ontdaan van glorie, gaat Adam verder gehuld in gratie. Dit gewaad zal hem de troost en kracht geven die hij nodig heeft om te werken en te zwoegen in afwachting van verlossing. Het beschermt Adams huidige bestaan en beschermt zijn iconische natuur in een omgeving van vervreemding die de wereld buiten Eden is. De belofte van verlossing zal de ballingschap van de mensheid verlichten. Vanaf het begin, zo wordt Adam verteld, moet je van mij weggaan, maar ik zal je terugbrengen. God is voor hem een toevluchtsoord. Hij kan zijn hoofd hoog houden, niet uit trotse zelfverzekerdheid, maar uit Gods verzekering van liefde. Hij is een drager van hoop, de heroud van een verbond van genade. In de Grot der Schatten wordt het levensverhaal van Adam na zijn wegzending uit de tuin van Eden heel uitvoerig verteld. Ik zou het hier ook graag willen doen, maar dat zou ons te ver brengen. Enkele accenten
wil ik er uitpikken, omdat ze belangrijk zijn om de samenhang tussen het getuigenis van de pelgrim en het pleidooi van Monseigneur Varde om gewijde liefde te kunnen begrijpen. Adam heeft Gods genade gekend. Zijn taak en de taak van zijn nakomelingen zal zijn om die paradijselijke genade als een beschermend firmament over de wereld te brengen. Eenmaal verdreven uit Eden, vestigt Adam zich aan de rand van de berg een stukje verderop. God wijst hem daar een grot aan. Het moet voor hem een plaats van aanbidding en wachten zijn. Hier sterft Adam en wordt hij begraven, nadat hij zijn zonen eerst heeft opgedragen een door God gegeven bevel op te volgen. Wanneer ze in de toekomst de berg verlaten, mogen ze Adams beenderen niet achterlaten. Ze moeten zijn lichaam meenemen en het herbegraven in het midden van de aarde, waar de redding van de mens zal worden bewerkt. Het midden van de aarde, waar Adam begraven zal worden, is natuurlijk Golgotha. In Noord-Europa is het gebruikelijk dat afbeeldingen van de gekruisigde een schedel onder het kruis tonen. Die schedel is niet zomaar een schedel. Het is die van Adam, die de aanraking van Gods handen had gekend en met glorie was gekroond. Toen bloed en water uit Christus' zijde druppelde, lezen we in de grot, stroomden ze in Adams mond. Gods belofte werd vervuld. Adam werd gered na millennia te hebben gewacht. Door een besluit tot restitutie, opgesteld in het bloed van Christus, werd hij bevrijd uit de kerker van de dood. Op dat moment kon het kleed van huid worden afgeworpen. De mantel van glorie was beschikbaar om de mensheid opnieuw te bekleden. Als het verhaal van Adam zo zorgvuldig wordt verteld, komt dat omdat zijn verhaal het onze is. Monseigneur Varde wil zijn reflectie op kuisheid graag baseren op het verhaal van een waardige mens, goddelijk versierd, vervolgens ontdaan van glorie, gereduceerd tot een staat van verward verlangen, altijd meer verlangend dan het aardse leven kan bieden, maar toch in staat, zelfs te midden van doornen, momenten van uitbundige vreugde te kennen, huiswaarts kerend, of men nu weet waar thuis is of niet, bekleed met genade. Steunend op dit diep Bijbelse verhaal, suggereert Varden dat de heelheid waartoe een kuis ideaal zou leiden, niet in strijd is met de natuur, maar staat voor de vervulling van de natuur. Het is een ideaal dat voortkomt uit onze genadige oorsprong en wijst naar ons bovennatuurlijk einde. Het nastreven van integriteit is zelden eenvoudig. Het kan ons door belangrijke spanningen heen leiden. Toch is het een essentiële optie. Een optie die een goede kans maakt om geluk te brengen. In de taal van Deuteronomium staat het voor de keuze voor het leven, niet voor de dood. Op het eerste gezicht lijkt de antropologie van de Grot der Schatten misschien voluntaristisch en overdreven positief, van glorie tot glorie. We hebben echter de diepte opgemerkt die tussen oorsprong en einde te peilen valt. De Adam die we ontmoeten is verantwoordelijk. Hij draagt verantwoordelijkheid. Zijn verhaal heeft de dichtheid van een werkelijk geleefd leven. Hij draagt het teken van de zondeval, jazeker, maar hij herinnert zich ook de geuren van het paradijs. En hij is bekleed met genade. Dit is het cruciale inzicht. Hoe meer we ons ervan bewust zijn dat we bekleed zijn met genade, hoe serener we met onszelf kunnen leven, met onze verlangens en tekortkomingen, tegenstrijdigheden en hoop.
Genade geeft ons de moed om te herinneren en vooruit te kijken. Het maakt vergeving mogelijk, geeft kracht voor mededogen, voedt hoop. De christelijke missie is om genade te verspreiden, om er geen uithoek van de wereld onberoerd door te laten. De Adam die we beschouwen, in wie we onszelf zien, is tegelijk een leraar van de waarheid en een getuige van genade. Hij ontrafelt de volheid van onze menselijke staat in al zijn tragiek en glorie. Van deze twee is het laatste aspect het meest cruciaal. Zijn verlangen is op Jezus gericht, zelfs voordat hij weet wie de beloofde redder is. Hij kan ons bij de hand nemen, want hij weet waarheen we op weg zijn.

Beste luisteraars van Radio Maria, ik heb het vandaag in mijn inzicht over het celibaat, ook wel gewijde liefde genoemd. De Noorse monseigneur Erik Varden breekt in zijn boekje Chastity een lans voor het celibaat. Zijn beschouwing biedt een mooie verdieping en uitweiding aan hetgeen de bekeerling, de pelgrim van God, rond dit thema neergeschreven heeft. Aan de hand van een prachtige midrash legt monseigneur Varden ons uit dat de heelheid waartoe een kuis ideaal ons zou leiden niet in strijd is met onze natuur, maar staat voor de vervulling van de natuur. Dat hoorden we voor de pauze. De katholieke moraaltheologie kwalificeert bepaalde neigingen en gedragingen als objectief ongeordend. Het klinkt misschien hard. In normale taal betekent ongeordend dat iets verkeerd wordt samengevoegd. Wie durft zich zo'n oordeel over een ander te vellen? In de theologie heeft de taal van orde en wanorde daarentegen een andere betekenis. Het is belangrijk om deze woorden werkelijk te verstaan zoals de kerk ze bedoelt. Laten we beginnen bij het scheppingsverhaal. God schept de kosmos. Hij schept daarbij orde uit wanorde. De grondbetekenis van kosmos is orde. In het begin maakte de menselijke natuur volmaakt deel uit van deze volmaakte orde. Deze was gericht op het eeuwige leven en de manifestatie van Gods substantiële genade. Man en vrouw, schepselen van stof, waren bekleed met heerlijkheid, geroepen om transcendentie in de schepping te brengen en te leven in een spanning die aarde en hemel, het materiële en spirituele rijk, verenigt. Niet alleen in hun ziel en geest, maar ook in hun lichaam. Hun bestaan zelf had een verenigend priesterlijk karakter. De mens werd uitgenodigd om voor de zaligheid te kiezen, wat betekende dat hij ook de vrijheid had om die te verwerpen. Zijn priesterlijke offer lag in de ordening van zijn vrije wil volgens Gods roeping. De beslissing van de mens om ongehoorzaam te zijn, om zich te laten leiden door begeerte in plaats van door vertrouwen in Gods gebod, verstoorde deze orde. In Romeinen 5e hoofdstuk, versen 12 tot 19, schetst Paulus een keten van oorzaken en gevolgen die de oorspronkelijke kosmos in de war schopt. Deze keten begint vanuit ongehoorzaamheid, een perversie van de wil die de mens ertoe aanzet een koers te kiezen waarvan de kwalijke gevolgen hem bekend zijn. God had verklaard dat hij zou sterven als hij zich niet zou houden aan het enige gebod dat hem in ede was gegeven. Adam was een rechtstreeks pad gewezen dat hem op een rechte, vreugdevolle reis door het leven zou voeren, van de tijd tot de eeuwigheid, zonder onderbreking, waardoor hij door aanneming de status van zoon van God kon bereiken. Hij verwierp deze route, willens en wetens. Deze stand van zaken, zegt Paulus, kan in het algemeen als zonde worden bestempeld. Zonde die ons allen conditioneert, is van nature ontregelend en trekt ons weg van het doel waar we van nature naartoe zouden bewegen. Leven in deze staat van verbijstering, zegt Paulus, is de dood. Het is het tegenovergestelde van het streven waarvoor wij geschapen zijn, wat niet slechts een staat van bezieling is, maar een glorieuze, transformerende volheid van het zijn in God. Het zou duidelijk moeten zijn dat wij allemaal een leven leiden dat getekend is door wanorde, al is het alleen maar omdat wij leven met het vooruitzicht op de dood.
Wanorde staat voor een heropleving van iets van die oeroude chaos waarboven de geest zweefde om uit elementaire krachten datgene te scheppen wat goed was, is en voor altijd blijft. De catechisme spreekt over ongeordende begeerte. Deze uitte zich als lust of onkuisheid. Luxuria in het Latijn. Luxuria contrasteert met gezond verlangen in zoverre dat het niet gericht is op gemeenschap door overgave aan een ander, maar op zelfbevrediging. Voor dat doel wordt een ander mens niet als persoon ontmoet, maar gebruikt als middel tot een doel. Lust of onkuisheid, zegt de catechismus, is dus een ongeregelde begeerte of een ongeordend plezier in het geslachtelijk genot. Geslachtelijk genot is moreel ongeordend wanneer men het los van de doeleinden van voortplanting en vereniging omwille van zichzelf zoekt. Dat vinden we in de catechismus onder nummer 2351. We staan voor een bijna universeel probleem. We zijn kwetsbaar op dit gebied. Vanuit een geloofsperspectief is de inzet hoger. De kerkvaders gingen ervan uit dat alle mensen ordening nodig hebben. De liefde in ons die ordening nodig heeft, is niet alleen van vleeselijke aard. Het kan gebeuren dat wanorde in de sfeer van fysieke passie samengaat met ordening in de hogere sfeer van naastenliefde. God, die alles van bovenaf ziet, zal deze parallele processen, die zich verbijsterend ontvouwen binnen de grenzen van één enkel leven, als een geheel beoordelen. De weg naar ordening gaat voor de meeste van ons via wanorde. Proberen we deze te omzeilen, is het risico lopen het leven te omzeilen. Je bewustzijn, zij het onbewust, van de wanorde die ik met me meedraag en toch doen alsof die niet bestaat, is illusie koesteren. Op die basis is geen enkele zinvolle relatie en geen enkel spiritueel leven mogelijk. Voor die vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt, lezen we in de Galatenbrief, 5e hoofdstuk, vers 1. Is de leer van de kerk over seks en kuisheid bevrijdend? Veel mensen denken van niet. Toch iets over de betekenis van vrijheid. Gewoonlijk beschouwen we vrijheid als de ruimte om te doen waar we zin in hebben. We denken in termen van vrijheid van, niet van vrijheid tot. De Bijbelse visie op de menselijke natuur beschouwt de mens als in essentie relationeel, offervaardig en verbindend. Om die reden is het ongehinderd najagen van kortstondige verlangens geen vrijheid. Het is slaaf zijn van grillen, wat zelden blijvend geluk oplevert. Ten tweede is de vrijheid waar Paulus over spreekt van een specifieke soort, die waarvoor Christus ons heeft vrijgemaakt. We verliezen vaak het kleed van glorie uit het oog, dat als enige de zin van onze verlangens onthult en als enige de belofte in zich draagt om ze te bevredigen. De vrijheid waarvoor Christus ons heeft vrijgemaakt is de vrijheid om hem te volgen en de zegeningen te verkrijgen die hij voor ons in petto heeft, niet om te verdwalen in het bos. Het christelijke idee van kuisheid is onaantrekkelijk wanneer het met woede of verontwaardiging wordt gepresenteerd, een houding die de zelfingenomenheid van de aanvechters verraadt. Wat een leven bepaalt, is niet de mal waaruit het voortkomt, maar het doel waar het naartoe beweegt. We zijn allemaal geroepen, en nog meer de priesters en religieuzen, om ons leven te heroriënteren op het einddoel dat in Christus is geopenbaard. In hem wacht ons de volheid van het leven. Nergens anders. De christelijke conditie
is de kunst om te streven naar het beantwoorden van een roeping tot volmaaktheid, terwijl we de diepte van onze onvolmaaktheid peilen zonder te wanhopen en zonder het ideaal op te geven. Het ideaal afschaffen staat gelijk aan het veranderen van kathedralen in zwembaden, aan het vervangen van Christus' persoonlijke oproep "Kom, volg mij" door een voorgedrukte boodschap om het rustig aan te doen, te eten, te drinken en vrolijk te zijn. Het doel waartoe we geroepen zijn, ligt altijd voor ons. Stilstaan is dodelijk. We moeten leren ons te laten dragen. De primaire ascese die een christen nodig heeft, is vertrouwen. We geven ons over in Gods handen en kiezen ervoor om ons te laten hervormen volgens zijn voornemen. Athanasius verwondert zich in zijn Over de Incarnatie over christenen die het celibaat beleven. Voor hem is hun getuigenis een teken van de eindtijd. Ik vond nog vele andere mooie gedachten in het boekje over kuisheid van Monseigneur Erik Varden. Ik heb helaas niet de ruimte om ze vandaag allemaal aan te reiken. Kernbegrippen in zijn werk zijn seksualiteit en heelheid. Seksueel zijn betekent je bevinden in een staat van onvolledigheid, verlangend naar herstel. Heelheid wijst op een helende omhelzing waar we zo naar verlangen. In de taal van de Bijbel is kuisheid een functie van eenvoud van inzicht. Kuis worden betekent niet langer verscheurd worden door hartstochten en verlangens, maar ze verzoend en vervuld zien. Door creatieve spanningen tussen lichaam en geest, mannelijk en vrouwelijk, orde en wanorde, hartstocht en dood, kunnen we een nieuwe vorm van integriteit bereiken. Die integriteit heeft niet alleen de priester nodig of de monnik. Die hebben we allemaal nodig om ons leven volledig vervuld te zien, namelijk thuis te komen in Gods liefde en in volledige verbondenheid met hem te leven. Tot slot wil ik er nog aan toevoegen dat iemand die kuis wil leven het voor eerst en vooral moet willen. Absoluut vastberaden willen, met het voornemen om de geëigende middelen te gebruiken en, in nederigheid, om het vallen berouwvol te aanvaarden en weer op te staan met het verlangen het weer goed te maken. Het menselijk willen volstaat hierbij echter niet. Hier is een bovennatuurlijke wilskracht nodig, een gave die God schenkt als de mens ernaar verlangt en hem erom vraagt. Maar het zal een voortdurende strijd blijven. Waakzaamheid is geboden. De liefde tot God is van kapitaal belang om kuis te leven. Alles wat een diep innerlijk leven begunstigt, is daarom een onvervangbaar middel om tot volle kuisheid te komen. Denk maar aan het gebed, het vaak ontvangen van de sacramenten, de fijngevoelige devotie tot de Heilige Maagd. Maar men mag niet vergeten dat die bovennatuurlijke middelen geen wonderen verrichten zonder beantwoording aan de genade. Het zijn evenmin magische zalfjes die een mens van zijn persoonlijke inspanning ontslaan. Beste luisteraars, ik heb vandaag gesproken over maagdelijkheid, kuisheid, het celibaat, kortom de gewijde liefde. Het is een thema dat tegenwoordig zeer gevoelig ligt, ook bij een aantal herders van de kerk en bij sommige monniken. Misschien ligt het gevoelig omdat we niet meer weten wat de oorspronkelijke betekenis ervan is. Daarom hebben we vandaag het mooie en indringende getuigenis van een pelgrim van God beluisterd. Ook wat de Noorse Monseigneur Erik Varden over dat thema in zijn mooie boekje Chastity, Reconciliation of the Senses geschreven heeft. We onthouden
dat een kuisleven nodig is om de hartstochten en verlangens in ons te laten verzoenen. Nodig om een nieuwe vorm van integriteit te bereiken, van wanorde naar orde. Die integriteit heeft niet alleen de priester nodig of de monnik, die hebben we allemaal nodig om ons leven volledig vervuld te zien, thuis te komen in Gods liefde en in volledige verbondenheid met Hem te leven. De heelheid waartoe een kuisideaal zou leiden, is niet in strijd met de natuur, maar staat voor de vervulling van de natuur. Het is een ideaal dat voortkomt uit onze genadige oorsprong en wijst naar ons bovennatuurlijk einde. De heilige Athanasius noemde celibatair leven een teken van de eindtijd. Het mysterie van de gewijde liefde hebben alle heiligen ten diepste beleefd. Zijn we niet allemaal geroepen tot heiligheid? Daarom is het ook voor ieder van ons belangrijk om dit mysterie te overwegen. Want onze werkelijke toekomst ligt in Gods koninkrijk, waar we allen zullen leven zoals de engelen, in een diepe gemeenschap van intimiteit van liefde met God en met elkaar. Zo, beste luisteraars, dat was het voor vandaag. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over dit programma, dan kunt u bellen naar 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be. Tot een volgende.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Speciaal tijdens de zomerprogrammering lezen wij u voor uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dorrestein. In dit reisverhaal maken vader Dijkstra, zijn zoon Rob en dochter Sanne en Sannes vriendin Eefje een voettocht met als begin- en eindpunt Assisi, genoemd naar Franciscus van Assisi. En wie zou nou toch die onbekende reisgenoot zijn?

0: Tot haar dood was het knokken, op een nette manier, maar toen kreeg ze eindelijk toestemming om te leven in volslagen armoede. Daar had zij toch niks meer aan? Zei Sanne, zij was dood. Maar haar zusters wel, die leven nog steeds zo. Hier zelfs nog achter tralies, maar bij ons in Holland niet meer. Dat is ook nergens voor nodig, vond Eefje, terwijl ze alvast de trap opzocht om weg te gaan. Het idee alleen al. 45 vrouwen elke nacht tot aan hun dood in dit kleine muffe zaaltje. Wat moet het gestonken hebben? En waarom die tralies? Als bescherming tegen indringers, zei pa. Het waren ruige tijden, hoor. Dat is nu nog zo, zei Sanne. In het verpleeghuis bij het ziekenhuis hebben ze ook vaak genoeg last van kerels die proberen binnen te dringen. Laat ze ook achter de tralies gaan zitten, stelde Rob voor. Vrouwen willen altijd beschermd worden. Wij mannen hebben wel wat anders te doen. Hè, ik voelde me juist zo veilig onder jouw bescherming, spotte Sanne. En ze gaf hem een duwtje, zodat hij bijna van de trap afviel. Terug naar de stad, jongens, zei pa. Maar langzaamaan, want nu wordt het klimmen. In het centro stond het diner al op tafel. En terwijl ze aten, werden de plannen van de volgende dag besproken. Om 6 uur op en om 7 uur vertrekken. Op naar Spello, de volgende pleisterplaats. Pater Francesco had bezwaar tegen dat vroege vertrekuur. Het ontbijt is om 7:30, zei hij. Dan gaat u maar zonder ontbijt. Maar nu hadden ze wel door dat hij een grapje maakte. Pater, vroeg Rob opeens, gelooft u nou echt dat het kruis van San Damiano tegen Franciscus gesproken heeft? Ken je het verhaal? Vroeg de pater. Dat Franciscus niet meer wist wat hij moest doen? Vroeg Rob. En dat Christus vanaf het kruis zei, herstel mijn kerk? Ja, dat bedoel ik. Maakt het wat uit of Christus nou echt sprak? Of dat Franciscus meende zijn stem te horen? Hij heeft gedaan wat hij dacht dat hij moest doen. Ook al is het niet precies zo gebeurd, dan is het toch een mooi verhaal. Vind je niet? Hij liep weg en kwam even later terug met een klein exemplaar. Kijk, zei hij. Het kruis is eigenlijk een icoon. Het is een geschilderd doek op hout geplakt. Christus staat voor een verticale balk en de dwarsbalk stelt een grafopening voor met aan weerszijden een paar engelen. Onder de armen van Christus staan vrouwen en mannen te praten over het drama dat zich daags tevoren heeft afgespeeld. Het lijden en de dood van Christus. Maar dat is voorbij. Dat zogenaamde kruis is de opstanding van Christus. En daarom straalt het zo'n rust uit. Het lijden en de dood zijn volbracht. Boven het hoofd van Christus zie je hoe hij zelf als een klein figuurtje wordt opgenomen in de gemeenschap van de heiligen. En helemaal bovenaan zie je de hand die God de Vader hem vanuit de hemel toesteekt. Goh, zei vader Dijkstra verrast. Dat wist ik helemaal niet. Ik ben blij dat ik deze uitleg gehoord heb. De volgende dag kwam de pater nog even afscheid nemen terwijl ze aan het ontbijt zaten. Daarna gingen ze vol goede moed op stap. Een zware dag. Ze konden op 2 manieren Spello bereiken. Via trein of bus onderlangs de voet van de Monte Subasio of wandelend via een steil pad over de berg. Pa had gekozen voor het laatste. Volgens de pater was het een zware tocht, maar wel erg mooi. Ter geruststelling riep pap haastig, tot de carcerie zal het vast wel lukken en daarna zien we wel verder.
1: De kasserie, legde hij uit, is een kluizenarij in de bossen buiten de stad Assisi. Een kluizenarij wil ik best wel eens zien als we toch langskomen, zei Eefje. Maar die wandeling, pff. Voordat de eigenlijke tocht begon, moesten ze eerst de stad door. En dat was al een hele klimpartij. Nu voor het eerst met hun rugzak op. Het was drukkend heet en zo nevelig dat ze de top van de berg niet eens konden zien. Al na 10 minuten liep het zweet in straaltjes langs hun lijf. Waar zijn we aan begonnen? Zuchtte Sanne, terwijl ze de banden van haar rugzak weer eens verschoof. Die zaten nog lang niet lekker. En zo te zien topde Eefje met hetzelfde probleem. Waarom doen we zo moeilijk? Klaagde Rob. Ik wil wedden dat Franciscus nu ook een auto zou hebben aangeschaft. De pater van het centro heeft er ook een. Dat is een man van 80 jaar, zei zijn vader. En we leven nu in de 20e eeuw. Dat bedoel ik nou, zei Rob. Hij heeft zich aangepast aan de moderne tijd en wij doen nou net het omgekeerde. Ik dacht dat jij vogels wilde zien en Eefje bloemen. Zeiden jullie dat niet zelf of heb ik dat alleen maar gedroomd? Sanne keek om. Misschien heeft het kruis van San Damiano weer gesproken, zei ze lachend. Ik had wel een antwoord geweten. Niet spotten, vermaande Eefje ernstig. Ik spot niet, het was maar een grapje. Katholieken maken altijd grapjes over hun geloof, zei Eefje verwijtend. Sanne keek haar vriendin verbaasd aan. Katholieken, ben jij soms niet katholiek? Nee, ik ben niks. Mijn moeder

is van huis uit protestant en mijn vader, dat weet ik niet eens. Ook niks, geloof ik. Er wordt bij ons thuis nooit over godsdienst gesproken. Maar het gekke was dat mam bij het afscheid zei: kom niet katholiek terug, want die lui gaan mij te losjes met hun geloof om. Sanne kon haar oren niet geloven. Maar waarom? Begon ze. Ik wilde ook wel eens op vakantie. Snap je dat niet? Viel Eefje uit. En ik wilde ook wel eens een poosje van huis weg. Sinds mijn pa geen werk meer heeft, is de sfeer bij ons totaal verpest. Er kan niks, er mag niks, er is nergens geld voor. Pap zit zich op te vreten van chagrijn en kan alleen maar grauwen en snauwen. En mam weet geen raad met heel die toestand. Oh, zei Sanne hulpeloos. Ja, nou begrijp ik het. Wat begrijp je? Smaalde Eefje. Je begrijpt er geen ene moer van. Maar laat het maar zitten. Ik wil er niet aan denken. Nou ben ik in Italië en nou zal ik genieten tot de laatste seconde. En dat losse gedoe van ons, informeerde Sanne. Daar ben ik wel aan. En al die verhalen over Franciscus en Clara? Die zijn natuurlijk ook typisch katholiek. Mijn moeder moet niets van jullie heiligen hebben, maar ik vind het ergens wel interessant. En daarmee kapte Eefje verdere vragen af. Ze keerde zich om en riep: we zijn de stad uit, waar moeten we nou heen? Pa ging op zijn gemak op een bankje zitten en bestudeerde de routebeschrijving. Dit moet Porte Cappuccini zijn. Hij wees met zijn hoofd in de richting van de hoge Romeinse poort. Klopt, zei Rob. Dat staat erop. Dan moeten we nu linksaf. Een door hoge cipressen beschaduwde laan. Dit is het begin van een met rood-witte tekens gemarkeerd bergpad. De eerste 1300 meter van het steenachtige pad gaan vrij steil naar boven. Pa stopte het boekje in zijn zak, hees zijn rugzak op zijn schouders en kwam wat moeizaam overeind. Dit kan niet missen, jongens. Kom op! Al gauw bleek dat de pater niets te veel had gezegd. Het was inderdaad een prachtige route. Af en toe stonden ze even stil om achterom te kijken naar de stad die steeds dieper wegzakte naarmate ze hoger klommen. De zon brak door de nevel, waardoor het natte bos aan weerskanten van het smalle pad begon te flonkeren. Maar het werd ook steeds benauwder en het pad bestond soms uit louter slordig opgestapelde keien. Ze hadden al hun energie nodig om vooruit te komen. Het tempo werd steeds trager. Eefje, die telkens als een bekend bloempje zag, in gejubel losbarstte, er soms bij neerhurkte om voorzichtig te aaien, bleef steeds verder achter. Maar voor pa was het een welkom excuus om telkens zogenaamd op haar te wachten. Zijn conditie viel tegen. Hij hijgde als een afgedankt renpaard.

U luisterde naar een voorlezing uit De Onbekende Tochtgenoot, uitgegeven door uitgeverij De Klein. Het reisgezelschap ontdekt tijdens de tocht door Umbrië veel over Franciscus van Assisi, die er ruim 700 jaar geleden gewoond en geleefd heeft. En weet u het al, wie het is? De onbekende reisgenoot?

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit het boek Baruch. Het gebed van het volk dat zijn schuld beleidt. Leest in de tempel het boek voor dat wij, ballingen, u toezonden, wanneer gij op feesten en hoogdagen daar uw schuld beleidt. Zeg dan, de Heer onze God is rechtvaardig, maar wij, Judeërs en burgers van Jeruzalem, onze koningen en edelen, onze priesters en profeten en onze voorvaderen staan nu vol schaamte voor hem. Wij hebben gezondigd tegen de Heer onze God. Ongehoorzaam waren wij. We hebben niet naar hem geluisterd en niet geleefd volgens zijn voorschriften. Vanaf de tijd dat de Heer onze God onze voorouders uit Egypte leidde tot vandaag toe, waren wij hem ongehoorzaam. In onze lichtzinnigheid hebben wij niet naar hem geluisterd. Zo hebben ons tot op heden de rampen en de vervloekingen getroffen die de Heer zijn dienaar Mozes bij de uittocht van onze voorouders uit Egypte naar het land van melk en honing liet afkondigen. We hebben niet geluisterd naar de woorden van de profeten die de Heer onze God ons zond. Wij gingen hardnekkig onze eigen weg, dienden andere goden en deden wat de Heer onze God mishaagt. Daarom voerde de Heer tegen ons de bedreiging uit die hij had aangekondigd tegen ons, tegen de vorsten die Israël regeerden, tegen de koningen en edelen, tegen heel Israël en Juda. Nergens ter wereld heeft hij zoiets gedaan als in Jeruzalem. Iedereen at het vlees van zijn eigen kinderen, zoals in de wet van Mozes voorspeld was. Hij leverde hen over aan de willekeur van alle koninkrijken in de omgeving. Een mikpunt van spot. Een schrikbeeld maakte hij hen bij alle volken waaronder hij hen verstrooid had. Dienaren waren wij in plaats van heersers. Inderdaad, wij hebben gezondigd tegen de Heer onze God en niet naar hem geluisterd. Almachtige Heer, God van Israël, in mijn nood en in mijn ellende roep ik tot u. Verhoor ons, Heer, ontferm u over ons, want wij hebben tegen u gezondigd. Gij zetelt eeuwig, maar wij gaan steeds meer te gronde. Almachtige Heer, God van Israël, luister naar het gebed van de Israëlieten in de greep van de dood, de zonen van hen die tegen u zondigden. Zij hebben niet geluisterd naar de Heer hun God. Daarom overkwamen ons deze rampen. Vergeet de misstappen van onze vaderen. Denk alleen aan uw macht en uw naam. Gij zijt toch de Heer onze God. U willen wij prijzen. Gij hebt de vrees voor u in ons hart gelegd, opdat wij u zouden aanroepen. Daarom prijzen wij u in onze ballingschap en keren ons van ganser hart af van de misstappen door onze voorvaderen tegen u begaan. Als wij heden ballingen zijn in de verstrooiing, een mikpunt van spot, een vloek, een verwensing, dan komt dat door de misstappen van onze voorvaderen die de Heer onze God hebben verlaten. Tweede lezing. Uit de brief van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo, aan Proba. De geest spreekt voor ons ten beste. Wie dat ene, namelijk te mogen wonen in het huis van de Heer, vraagt en dat verlangt, bidt met zekerheid en veilig. Hij hoeft niet bang te zijn dat het hem misschien nadelig zal zijn wanneer hij het ontvangt. Zonder dit ene zal niets hem voordelig zijn, ook al heeft hij het ontvangen zoals het behoort. Want dat ene is het ene ware en gelukkige leven waarin we voor eeuwig de vreugde van de Heer aanschouwen. Onsterfelijk en onbederfelijk, naar ziel en lichaam. Omwille van dat ene worden alle andere dingen verlangd en niet onbetamelijk gevraagd. Al wie dat ene zal hebben, zal alles hebben wat hij maar wil, en hij kan daarbij niet iets willen hebben wat niet past. Daar is immers de bron van het leven waarnaar wij nu in het gebed moeten dorsten, zolang wij nog leven in hoop en nog niet zien wat wij hopen, terwijl we ons bevinden onder de bescherming van de vleugels van Hem, voor wie al onze verlangens open liggen. Zo worden wij dronken door de overvloed van zijn huis en gedrenkt door de stroom van zijn geneugten. Bij hem ontspringt de bron die leven geeft, en in zijn licht zullen wij het licht aanschouwen wanneer ons verlangen met goede dingen verzadigd wordt en er niets meer is wat wij onder zuchten zoeken, maar alles in vreugde bezitten. Omdat het echter gaat om de vrede die alle begrip te boven gaat, weten wij niet eens hoe wij haar naar behoren in het gebed kunnen wij vragen. Want omdat wij ons die vrede niet kunnen voorstellen zoals ze is, kennen we haar ook niet. Maar al wat in onze gedachten komt verwerpen wij, verachten wij, keuren wij af, omdat wij weten dat het niet is dat wat wij zoeken, hoewel wij nog niet weten hoe het is. Er is dus in ons, om zo te zeggen, een zekere geleerde onwetendheid, maar dan geleerd door de Geest Gods die onze zwakheid te hulp komt. Want wanneer de apostel gezegd heeft, daar onze hoop gesteld is op het onzichtbare, moet onze verwachting gepaard gaan met geduld, voegt hij eraan toe, evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden. Maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij, die de harten doorgrondt, weet waar de Geest op zint. Want hij pleit voor de heiligen naar Gods bedoeling. Dit moeten wij niet zo verstaan, alsof de Heilige Geest van God, die in de drie-eenheid onveranderlijk God is, en één God is met de Vader en de Zoon, pleit voor de heiligen als iemand die niet is wat God is. Er wordt namelijk gezegd, hij pleit voor de heiligen, omdat hij de heiligen doet smeken. Zoals er gezegd wordt, de Heer uw God stelt u op de proef om te zien of gij hem met heel uw hart en ziel bemint, dat wil zeggen, om het u te doen weten. Hij doet dus de heiligen smeken met onuitsprekelijke verzuchtingen. Hij stort hun dus het verlangen in naar dat nog onbekende grote goed dat wij in geduld verhopen. Want hoe kan men erover spreken, wanneer men iets verlangt dat men niet kent? Als het immers hemels niet gekend zou zijn, kan men het niet verlangen. En van de andere kant, als men het zou zien, zou men er niet naar verlangen, nog het onderzuchten zoeken.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God, de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overweeg het eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overweeg bij het tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegeeseld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria. Vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrouw.

0: is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen we het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen we het vierde droevige

0: Mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen we het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, de Verlosser, uw Zoon.

0: Heer Jezus Christus, hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede des Heren zij altijd met u.
1: En met uw geest.
2: Geef elkaar een teken van vrede.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op vrijdag in de 24e week van het jaar haalt de kerk de tekst van de introïtus uit een woord van bij Matthäus. De mensenzoon is gekomen om zijn leven te geven als losprijs voor velen. Lijden en sterven dus als losprijs om ons vrij te kopen uit de slavernij van de zonde. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd trok Jezus predikend rond door stad en dorp en verkondigde de blijde boodschap van het Rijk Gods. De 12 vergezelden hem en ook enkele vrouwen die van boze geesten en ziekten verlost waren. Maria, die Magdalena wordt genoemd, uit wie 7 duivels waren weggenomen. Johanna, de vrouw van Herodes rentmeester Chuzas. Susanna en vele anderen die uit eigen middelen voor hen zorgden. Dit is het woord van God. Beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Dat is alleen goed mogelijk als je je eerst hebt losgemaakt van je omgeving. Mens van mensen en dingen, van eigen ideeën en neigingen, ja, van jezelf hebt losgemaakt. En dan kun je ook je hart openmaken voor hem, die het niet bij woorden van liefde wil laten, maar in de Eucharistie zijn lichaam en zijn bloed geeft als teken van zijn liefde tot het uiterste toe. Bij de plaats van het gebed even blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij u ziet, welwillend met meegevoel, met een diepe liefde. Zo is hij in staat om dat bonte gezelschap van leerlingen, van apostelen, van vrouwen, tot een bezielde eenheid samen te binden. Elk lid van die grote groep mensen voelde zich persoonlijk door Jezus bemind. Ze hoorden bij elkaar, doordat elk zich bemind wist door de leider van de groep, door Jezus, door zijn liefde. De houding van het gebed aannemen, zittend, geknield, liggend, in de houding waarvan u mag vermoeden dat u hem daarmee het meeste kunt vinden. In die houding dan vragen dat ook uw levenshouding zo op God gericht mag zijn, dat al uw bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis. Hier wordt een samenvattend overzicht gegeven van Jezus' werkzaamheid in Galilea. En die wordt getekend als altijd onderweg. Jezus heeft geen eigen thuis. En daardoor is hij overal thuis. En waar de mensen met hem meegaan, hebben zij een thuis, een geborgenheid in hem. En de plaats, er zijn bewegingen in het horizontale vlak, in Galilea, waarin Jezus rondtrok. Maar daartoe werd hij geïnspireerd door de Vader in de hemel, die hem gezonden heeft. Volgens Jezus' eigen zeggen, ik moet ook aan andere steden het Godsrijk verkondigen, want daartoe ben ik gezonden. Gezonden door de Vader. Maar wat zit er nu achter bij mij in deze overweging? Wat is mijn diepste bekommernis bij deze overweging? Is het niet dat ik Jezus beter mag leren kennen? Niet met mijn verstand alleen of met mijn menselijke inlevingsvermogens, meer psychologisch, maar met een innerlijke kennis, een kennis van het hart. En dat is geen vrijblijvende kennis, maar een door liefde bezielde kennis. Een kennis die mij brengt tot navolging, tot inzet en overgave. De overweging. In het evangelie hoorden we hoe Jezus predikend rondtrok. En ook bij Paulus in de eerste lezing horen we zoiets. Wij verkondigen Christus. Wij verkondigen dat Christus uit de doden is opgewekt. Dus de blijde boodschap verkondigen, evangeliseren en prediken, dat zijn twee woorden voor dezelfde bezigheid. In de Eucharistie wordt de blijde boodschap verkondigd in de lezingen en in de preek. En verkondiging is wat in de Eucharistie het eerste gebeurt. God begint met het woord tot ons te richten. Hij verbreekt het stilzwijgen. Hij is de eerste die over de brug komt, die contact zoekt. God zoekt de mens, richt het woord tot de mens en het antwoord van de mens op het woord van God is
Het geloof. Ik geloof. Ik open mijn hart voor uw woord. Zo was het bij Jezus, zo was het bij Paulus, en zo is het nog op dit moment, nu u luistert naar Radio Maria. Nu ging het bij Paulus om een elementair bestanddeel van de geloofsverkondiging, namelijk om de opstanding van de doden. En daar hadden de Grieken het niet juist zo moeilijk mee. Voor hen was opstanding van de doden loskomen van de materie en dus ook loskomen van het lichaam. En dat hangt samen met hun negatieve kijk op de materie. Materiestof is minder waardig. Dat moet worden afgestoten. Maar voor de christenen is de opstanding van de doden juist wel lichamelijk. We krijgen een lichaam. Wel een nieuw lichaam, maar een echt lichaam. En Jezus is verrezen met ziel en lichaam. En hij verschijnt aan zijn leerlingen met een lichaam. Een lichaam dat je kunt zien en aanraken. Ja, dat ook voedsel tot zich kan nemen. Jezus at een stuk geroosterde vis voor hun ogen op. Verheerlijking of verrijzenis is wat Jezus overkwam bij zijn doopsel in de Jordaan. Hij vernederde zich. Hij onderging een geestelijke vernedering. Een afdaling. Hij daalde af in de Jordaan tussen de zondaars. En wel zo dat hij helemaal onderging. Als een beeld van wat hem zou overkomen in lijden en dood. En toen hij daaruit opstond, uit het water van de Jordaan, ging de hemel open boven hem. God ging boven hem open. En als God open gaat, dan komt er liefde uit. Want God is liefde. Hij zag de Heilige Geest als een duif over zich neerdalen. En deze gewaarwording van een duif moest ook nog een betekenis krijgen, een inhoud. Deze ervaring moest ook nog een woord krijgen. En daarom die stem uit de hemel die sprak: dit is mijn zoon, mijn veelgeliefde, in wie ik welbehagen heb. Welbehagen, welgevallen. Dat is het antwoord van de Vader op de vernedering van Jezus en de verheffing in de Heilige Geest. En dat is ook de verrijzenis en de verheerlijking. Bij zijn dood was het leven uit Jezus geweken. En hij verbleef 3 dagen in het graf. En als er dan wel nieuw leven uitkomt, dan kan dat nergens anders vandaan komen dan van de Vader. De Vader komt voor zijn zoon op. Hij getuigt voor hem. En als je dat weglaat uit ons geloof, als je dus God weglaat uit het geloof, en de verrijzenis, het Gods getuigenis weglaat, dan is je geloof waardeloos, zegt Paulus. Hetzelfde zien we ook gebeuren in Jezus' leven. Jezus predikt, de mensen luisteren. Ze laten het woord van Jezus in hun hart vallen en gaan een ander leven leiden. En dat is een verrijzenis in het klein. Ze staan op uit hun zondig leven. Ze worden bevrijd uit de bezetenheid door boze geesten. De 12 vergezelden hem en ook enkele vrouwen die van boze geesten en ziekten verlost waren. En eenmaal bevrijd gaan ze een nieuw leven leiden in de dienst van God. De vrouwen zorgden voor hem. Eigenlijk staat er, zij dienden hem. De vrouwen die vrijgemaakt waren, losgemaakt, bevrijd, gingen nu uit hun eigen middelen voor Jezus en zijn leerlingen zorgen. Ze dienden hen als diaconessen. Wat was nu het woord van God dat Jezus sprak? Er staat, hij verkondigde de blijde boodschap van het Rijk Gods. Daarmee wordt bedoeld te zeggen, in Jezus is God koning. In Jezus zit God op de troon, maar niet zomaar om niks te doen. Hij heeft het eerste en het laatste woord. En zoals een koning doet voor zijn onderdanen, bescherming bieden, zekerheid geven, veiligheid waarborgen, dat doet God ook. En mensen die fouten gemaakt hebben, gezondigd hebben, zullen worden gestraft. Maar in eerste instantie krijgen ze vergeving. En als ze verhard zijn en dat blijven, dan zullen ze ook worden gestraft. Maar het eerste woord is altijd vergeving. En wel royaal, koninklijk, een koning waardig.
Maar Jezus kan het nu allemaal wel zeggen, maar maakt hij het ook waar? Ja, want het naderbijkomende koningschap van de Vader was in Jezus werkelijk aanwezig. Mensen voelden zich met Jezus, de koning te rijk, en dat gold dan op de eerste plaats de kleine mensen, de kinderen, de kleinen, de zwakken, de vrouwen en de zondaars, mensen die door de publieke opinie waren uitgerangeerd, afgeschreven, mensen die een last geworden zijn voor de samenleving en door iedereen gemeden, die er niet meer bij hoorden. En daaraan konden zij merken, dus niet alleen horen door het woord van Jezus, nee, ze konden het gewaar worden, inderdaad, in Jezus is God koning. Vrouwen konden zien dat Jezus deed wat hij verkondigde. Zij lieten zich in hun hart raken en begonnen hun leven te veranderen. Zij begonnen hun leven te stellen onder dat levende woord van Jezus. En konden zij dat nu ineens wel? Ze hadden toch al zo dikwijls gehoord dat ze zich moesten bekeren van het zondige leven dat ze leidden? Waarom konden zij nu ineens wel veranderen? Zij konden dat omdat zij de liefde voelden waarmee Jezus dat woord sprak. Jezus zei niet alleen hoe het moest, maar hij gaf er meteen zijn liefde bij. De liefde waardoor men zich gewonnen gaf aan zijn hart. Aan de persoon van Jezus gaven ze zich gewonnen en daarom vanzelf ook aan zijn woord. En zo doet hij het nog steeds. Zoals nu, op dit moment, nu u luistert naar Radio Maria, eerst hebt u zijn woord gehoord en daarna krijgt u zijn zelfgave, zijn liefde, zijn laatste druppel bloed. Dit is mijn lichaam voor u. En als u zich door zijn woord tot diep in uw hart laat raken, zodat het greep krijgt op uw hele hart, dan zult u ook geen moeite meer mee hebben om uw leven te stellen onder zijn woord. Want dan bent u dat woord. Aan het eind niet abrupt afbreken, maar vloeiend eindigen. Zodat de gebedsgenade bij u blijft in het leven na het gebed. God heeft contact gezocht met ons door zijn woord. En dat is dé manier voor mensen om contact te maken met een medemens. En dus ook om contact te maken met God. En als hij spreekt, zachtjes spreken, langzaam, letten op wat je zegt, je hart leggen in je woorden en ook stiltes inlassen, woordeloze pauzes. En zo met Maria, je eigen moeder, je bent haar kind. En van Maria naar Jezus, zoals de Kana, Maria zei tot de dienaren, doet alles maar wat hij u zeggen zal. En dan van Jezus naar de Vader, de bron van de liefde. De alleenspraak laten uitlopen op het Onze Vader, het gebed van de kerk dat Jezus ons gegeven heeft.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Ja, goedemiddag luisteraars. Welkom bij het programma Het Gebedsuur voor Roepingen. Er stond vandaag een... Gisteren hebben we al kunnen luisteren naar een hele mooie lezing van Monsignor Hurkmans over roepingen. Die aflevering kunt u terughoren in de audiotheek op internet. Maar Monsignor Hurkmans is vandaag live hier aanwezig in de studio. Van harte welkom.
2: Graag gekomen.
1: Ja, dus ik zal u het woord geven.
2: Luisteraars, het is heel mooi dat op Radio Maria een roepingenuur is. Want het is een onderwerp wat altijd volle aandacht verdient. Onze lieve Heer zelf heeft heel veel aandacht besteed aan mensen te roepen. Hen bewust te maken van de taken die ze op hun mogen nemen. Want God werkt, maar hij werkt vooral ook door mensen. Hij neemt ze in zijn dienst. En de mensen die verkondigen Gods barmhartigheid, die verkondigen zijn goedheid, zijn trouw en dat hij helpt. En op een hele bijzondere manier is in het zuiden van Frankrijk tegen de grens van Spanje aan, aan de voet van de Pyreneeën in Lourdes, een pelgrimsoord ontstaan, omdat daar onze lieve vrouw verschenen is aan Bernadette. En onze lieve vrouw heeft gevraagd, laat ze hier een kerk bouwen en hier mogen veel pelgrims komen. En die wens die is in vervulling gegaan. Bernadette heeft die boodschap verstaan. Ze heeft onze lieve vrouw herkend. En ze is naar haar, de pastoor gegaan van de plaats waar zij woonde, om te zeggen, onze lieve vrouw is verschenen. Hij wil dat daar een kerk gebouwd wordt of een kapel en dat hier pelgrims komen. Nu is het zo dat deze week in Den Bosch een reliquie van de heilige Bernadette aanwezig is. En dat vele mensen die gewend zijn om regelmatig naar Lourdes te gaan op pelgrimage, er zijn er heel veel die dat jaarlijks doen of om de paar jaar, en die daar heel veel genade, zegen, rust vinden bij onze lieve vrouw en die al hun zorgen daarbij kwijt kunnen. Nu is die reliquie hier met een stukje rotsblokje uit de rots waar Maria verschenen is. En die reliquie is niet alleen in Den Bosch, die is in Nederland en in alle bisdommen is die een tijd lang. Nu hebben zij in ons bisdom in de krant hier in Brabant een artikel geschreven over de Maria-rotsen van Lourdes die er her en der zijn. Er zijn parochies genoemd naar onze lieve vrouw van Lourdes en die hebben een Lourdesrot en die grot en die trekken ook pelgrims aan. Er zijn heel veel kloosters.